0: Er is niemand aangehouden. Tot zover bekend. Het Openbaar Ministerie heeft 8 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging geëist tegen de 23-jarige Moreno F. voor het doodsteken van zijn opa. Dat gebeurde vorig jaar mei in de Dwingeloosstraat. Het slachtoffer werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed 3 dagen later aan zijn verwondingen. Moreno F. heeft eerder dit jaar de daad bekend. Hij had een mes bij zich omdat hij dacht dat hij werd achtervolgd. Dat zei hij tegen de politie toen. Een schilderij van kunstschilder Jan van Gooyen, dat in het Mauritshuis hangt, wordt teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Een commissie heeft geoordeeld dat het werk onvrijwillig is verloren uit de collectie van Goudsticker, als gevolg van omstandigheden die verband hielden met het naziregime. En volkszanger John West gaat zondag trouwen in Delft. De Hagenaar, bekend van hits als Jouw Blik en Lekker Ding, stapt in het huwelijksbootje met zijn geliefde Marina Helena. Er komen veel bekende namen naar deze happening, want zo kun je het eigenlijk wel noemen. Samantha Steenwijk bijvoorbeeld en Wolter Kroes. En John zelf is er helemaal klaar voor, al was het wel even aan poten geblazen.
1: Nou moet ik zeggen dat ik me wel erin vergist dat wat het qua organisatie betreft allemaal goed moest gebeuren. Alleen nu gewoon alles tot in de puntjes geregeld is, dan heb je eigenlijk ook totaal geen zenuwen. Omdat je gewoon weet dat, ja, dat alle dingen die mis kunnen gaan, die heb ik getackled. Dus, ja. En wat je zegt, dat komt inderdaad gewoon dat je natuurlijk ook festivals organiseert. Dus dan weet je wel hoe je met dat soort dingen om moet gaan. Dus ik heb alle vertrouwen in.
0: Vertelde hij op Radio West. Het weer dan nog. Vrijdagmiddag af en toe krachtige windkracht. Het wordt ongeveer 19 graden. In de avond en nacht naar zaterdag is er vrij veel bewolking. Ook kan het hier en daar gaan regenen. Heel koud wordt het niet. Een graad of 14. Zaterdag wordt het dan warmer. 21 graden. Misschien dan ook een enkele bui, maar grotendeels is het droog. Zondag stevige wind. In de ochtend nog een beetje regen. In de middag klaart het op dan. En wordt het ongeveer 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
2: Het

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nu het nieuws van 3 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkeman. Een juwelier in de Hobbemastraat in de Schilderswijk is in de nacht van donderdag op vrijdag beschoten. In de ramen zijn 4 kogelgaten te zien. De politie werd vrijdagochtend gebeld over kogelhulzen die op straat lagen. Agenten hebben het pand daarna afgezet voor onderzoek. Er is niemand aangehouden. Tot zover bekend. Het Openbaar Ministerie heeft 8 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 23-jarige Moreno F. voor het doodsteken van zijn opa. Dat gebeurde vorig jaar mei in de Dwingeloosstraat. Het slachtoffer werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed 3 dagen later aan zijn verwondingen. Moreno F. heeft eerder dit jaar de daad bekend. Hij had een mes bij zich omdat hij dacht dat hij werd achtervolgd. Dat zei hij tegen de politie toen. Een schilderij van kunstschilder Jan van Gooyen dat in het Mauritshuis hangt, wordt teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Een commissie heeft geoordeeld dat het werk onvrijwillig is verloren uit de collectie van Goudsticker, als gevolg van omstandigheden die verband hielden met het naziregime. En volkszanger John West gaat zondag trouwen in Delft. De Hagenaar, bekend van hits als Jouw Blik en Lekker Ding, stapt in het huwelijksbootje met zijn geliefde Marina Helena. Er komen veel bekende namen naar deze happening, want zo kun je het eigenlijk wel noemen. Samantha Steenwijk bijvoorbeeld en Wolter Kroes. En John zelf is er helemaal klaar voor, al was het wel even aan poten geblazen.
2: Nou moet ik zeggen dat ik me wel erin vergist had wat het qua organisatie betreft allemaal goed moest gebeuren. Alleen nu gewoon alles tot in de puntjes geregeld is, dan heb je eigenlijk ook totaal geen zenuwen. Omdat je gewoon weet dat alle dingen die mis kunnen gaan, die heb ik getackled. Dus, ja. En wat je zegt, dat komt inderdaad gewoon dat je natuurlijk ook festivals organiseert. Dus dan weet je wel hoe je met dat soort dingen om moet gaan. Dus ik heb alles vertrouwen in.
1: Vertelde hij op Radio West. Het weer dan nog. Vrijdagmiddag af en toe krachtige windkracht. Het wordt ongeveer 19 graden. In de avond en nacht naar zaterdag is er vrij veel bewolking. Ook kan het hier en daar gaan regenen. Heel koud wordt het niet. Een graad of 14. Zaterdag wordt het dan warmer. 21 graden. Misschien dan ook een enkele bui, maar grotendeels is het droog. Zondag stevige wind. In de ochtend nog een beetje regen. In de middag klaart het op dan. En wordt het ongeveer 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
0: Het

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah.
1: Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en

0: Goeiedag, ik ben Bob Brinkeman. Een juwelier in de Hobbemastraat in de Schilderswijk is in de nacht van donderdag op vrijdag beschoten. In de ramen zijn 4 kogelgaten te zien. De politie werd vrijdagochtend gebeld over kogelhulzen die op straat lagen. Agenten hebben het pand daarna afgezet voor onderzoek. Er is niemand aangehouden. Tot zover bekend. Het Openbaar Ministerie heeft 8 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 23-jarige Moreno F. voor het doodsteken van zijn opa. Dat gebeurde vorig jaar mei in de Dwingeloosstraat. Het slachtoffer werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed 3 dagen later aan zijn verwondingen. Moreno F. heeft eerder dit jaar de daad bekend. Hij had een mes bij zich omdat hij dacht dat hij werd achtervolgd. Dat zei hij tegen de politie toen. Een schilderij van kunstschilder Jan van Gooyen, dat in het Mauritshuis hangt, wordt teruggegeven aan de erfgename van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Een commissie heeft geoordeeld dat het werk onvrijwillig is verloren uit de collectie van Goudsticker, als gevolg van omstandigheden die verband hielden met het naziregime. En volkszanger John West gaat zondag trouwen in Delft. De Hagenaar, bekend van hits als Jouw Blik en Lekker Ding, stapt in het huwelijksbootje met zijn geliefde Marina Helena. Er komen veel bekende namen naar deze happening, want zo kun je het eigenlijk wel noemen. Samantha Steenwijk bijvoorbeeld en Wolter Kroes. En John zelf is er helemaal klaar voor, al was het wel even aan poten geblazen.
1: Nou moet ik zeggen dat ik me wel erin vergist dat wat het qua organisatie betreft allemaal goed moest gebeuren. Alleen nu gewoon alles tot in de puntjes geregeld is, dan heb je eigenlijk ook totaal geen zenuwen. Omdat je gewoon weet dat alle dingen die mis kunnen gaan, die heb ik getackled. Dus, ja. En wat je zegt, dat komt inderdaad gewoon dat je natuurlijk ook festivals organiseert. Dus dan weet je wel hoe je met dat soort dingen om moet gaan. Dus ik heb alles vertrouwen in.
0: Vertelde hij op Radio West. Het weer dan nog. Vrijdagmiddag af en toe krachtige windkracht. Het wordt ongeveer 19 graden. In de avond en nacht naar zaterdag is er vrij veel bewolking. Ook kan het hier en daar gaan regenen. Heel koud wordt het niet. Een graad of 14. Zaterdag wordt het dan warmer. 21 graden. Misschien dan ook een enkele bui, maar grotendeels is het droog. Zondag stevige wind. In de ochtend nog een beetje regen. In de middag klaart het op dan. En wordt het ongeveer 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Het nieuws van 5 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkeman. Een juwelier in de Hobbemastraat in de Schilderswijk is in de nacht van donderdag op vrijdag beschoten. In de ramen zijn 4 kogelgaten te zien. De politie werd vrijdagochtend gebeld over kogelhulzen die op straat lagen. Agenten hebben het pand daarna afgezet voor onderzoek. Er is niemand aangehouden. Tot zover bekend. Het Openbaar Ministerie heeft 8 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 23-jarige Moreno F. voor het doodsteken van zijn opa. Dat gebeurde vorig jaar mei in de Dwingeloosstraat. Het slachtoffer werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed 3 dagen later aan zijn verwondingen. Moreno F. heeft eerder dit jaar de daad bekend. Hij had een mes bij zich omdat hij dacht dat hij werd achtervolgd. Dat zei hij tegen de politie toen. Een schilderij van kunstschilder Jan van Gooyen dat in het Mauritshuis hangt, wordt teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Een commissie heeft geoordeeld dat het werk onvrijwillig is verloren uit de collectie van Goudsticker, als gevolg van omstandigheden die verband hielden met het naziregime. En volkszanger John West gaat zondag trouwen in Delft. De Hagenaar, bekend van hits als Jouw Blik en Lekker Ding, stapt in het huwelijksbootje met zijn geliefde Marina Helena. Komen veel bekende namen naar deze happening, want zo kun je het eigenlijk wel noemen. Samantha Steenwijk bijvoorbeeld en Wolter Kroes. En John zelf is er helemaal klaar voor, al was het wel even aan poten geblazen.
2: Nou, moet ik zeggen dat ik me wel erin vergist had wat het qua organisatie betreft allemaal goed moest gebeuren. Alleen nu gewoon alles tot in de puntjes geregeld is, dan heb je eigenlijk ook totaal geen zenuwen. Omdat je gewoon weet dat, dat alle dingen die mis kunnen gaan, die heb ik getackled. Dus, ja. En wat je zegt, dat komt inderdaad gewoon dat je natuurlijk ook festivals organiseert. Dus dan weet je wel hoe je met dat soort dingen om moet gaan. Dus ik heb alles vertrouwen in.
1: Vertelde hij op Radio West. Het weer dan nog. Vrijdagmiddag af en toe krachtige windkracht. Het wordt ongeveer 19 graden. In de avond en nacht naar zaterdag is er vrij veel bewolking. Ook kan het hier en daar gaan regenen. Heel koud wordt het niet. Een graad of 14. Zaterdag wordt het dan warmer. 21 graden. Misschien dan ook een enkele bui, maar grotendeels is het droog. Zondag stevige wind. In de ochtend nog een beetje regen. In de middag klaart het op dan. En wordt het ongeveer 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkeman. Een juwelier in de Hobbemastraat in de Schilderswijk is in de nacht van donderdag op vrijdag beschoten. In de ramen zijn 4 kogelgaten te zien. De politie werd vrijdagochtend gebeld over kogelhulzen die op straat lagen. Agenten hebben het pand daarna afgezet voor onderzoek. Er is niemand aangehouden. Tot zover bekend. Het Openbaar Ministerie heeft 8 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 23-jarige Moreno F. voor het doodsteken van zijn opa. Dat gebeurde vorig jaar mei in de Dwingeloosstraat. Het slachtoffer werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed 3 dagen later aan zijn verwondingen. Moreno F. heeft eerder dit jaar de daad bekend. Hij had een mes bij zich omdat hij dacht dat hij werd achtervolgd. Dat zei hij tegen de politie toen. Een schilderij van kunstschilder Jan van Gooyen, dat in het Mauritshuis hangt, wordt teruggegeven aan de erfgename van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Een commissie heeft geoordeeld dat het werk onvrijwillig is verloren uit de collectie van Goudsticker, als gevolg van omstandigheden die verband hielden met het naziregime. En volkszanger John West gaat zondag trouwen in Delft. De Hagenaar, bekend van hits als Jouw Blik en Lekker Ding, stapt in het huwelijksbootje met zijn geliefde Marina Helena. Er komen veel bekende namen naar deze happening, want zo kun je het eigenlijk wel noemen. Samantha Steenwijk bijvoorbeeld en Wolter Kroes. En John zelf is er helemaal klaar voor, al was het wel even aan poten geblazen.
2: Nou moet ik zeggen dat ik me wel erin vergist had wat het qua organisatie betreft allemaal goed moest gebeuren. Alleen nu gewoon alles tot in de puntjes geregeld is, dan heb je eigenlijk ook totaal geen zenuwen. Omdat je gewoon weet dat alle dingen die mis kunnen gaan, die heb ik getackled. Dus, ja. En wat je zegt, dat komt inderdaad gewoon dat je natuurlijk ook festivals organiseert. Dus dan weet je wel hoe je met dat soort dingen om moet gaan. Dus ik heb alle vertrouwen in.
1: Vertelde hij op Radio West. Het weer dan nog. Vrijdagmiddag af en toe krachtige windkracht. Het wordt ongeveer 19 graden. In de avond en nacht naar zaterdag is er vrij veel bewolking. Ook kan het hier en daar gaan regenen. Heel koud wordt het niet. Een graad of 14. Zaterdag wordt het dan warmer. 21 graden. Misschien dan ook een enkele bui, maar grotendeels is het droog. Zondag stevige wind. In de ochtend nog een beetje regen. In de middag klaart het op dan. En wordt het ongeveer 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
3: Het

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Circus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
3: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
5: Goeiedag, ik ben Bob Brinkeman. Een juwelier in de Hobbemastraat in de Schilderswijk is in de nacht van donderdag op vrijdag beschoten. In de ramen zijn 4 kogelgaten te zien. De politie werd vrijdagochtend gebeld over kogelhulzen die op straat lagen. Agenten hebben het pand daarna afgezet voor onderzoek. Er is niemand aangehouden. Tot zover bekend. Het Openbaar Ministerie heeft 8 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 23-jarige Moreno F. voor het doodsteken van zijn opa. Dat gebeurde vorig jaar mei in de Dwingeloosstraat. Het slachtoffer werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed 3 dagen later aan zijn verwondingen. Moreno F. heeft eerder dit jaar de daad bekend. Hij had een mes bij zich omdat hij dacht dat hij werd achtervolgd. Dat zei hij tegen de politie toen. Een schilderij van kunstschilder Jan van Gooyen, dat in het Mauritshuis hangt, wordt teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Een commissie heeft geoordeeld dat het werk onvrijwillig is verloren uit de collectie van Goudsticker, als gevolg van omstandigheden die verband hielden met het naziregime. En volkszanger John West gaat zondag trouwen in Delft. De Hagenaar, bekend van hits als Jouw Blik en Lekker Ding, stapt in het huwelijksbootje met zijn geliefde Marina Helena. Er komen veel bekende namen naar deze happening, want zo kun je het eigenlijk wel noemen. Samantha Steenwijk bijvoorbeeld en Wolter Kroes. En John zelf is er helemaal klaar voor, al was het wel even aan poten geblazen.
6: Nou moet ik zeggen dat ik me wel erin vergist dat wat het qua organisatie betreft allemaal goed moest gebeuren. Alleen nu gewoon alles tot in de puntjes geregeld is, dan heb je eigenlijk ook totaal geen zenuwen. Omdat je gewoon weet dat alle dingen die mis kunnen gaan, die heb ik getackled. Dus, ja. En wat je zegt, dat komt inderdaad gewoon dat je natuurlijk ook festivals organiseert. Dus dan weet je wel hoe je met dat soort dingen om moet gaan. Dus ik heb alle vertrouwen in.
5: Vertelde hij op Radio West. Het weer dan nog. Vrijdagmiddag af en toe krachtige windkracht. Het wordt ongeveer 19 graden. In de avond en nacht naar zaterdag is er vrij veel bewolking. Ook kan het hier en daar gaan regenen. Heel koud wordt het niet. Een graad of 14. Zaterdag wordt het dan warmer. 21 graden. Misschien dan ook een enkele bui, maar grotendeels is het droog. Zondag stevige wind. In de ochtend nog een beetje regen. In de middag klaart het op dan. En wordt het ongeveer 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
1: Zwemmers. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
4: Den Haag FM.
5: Nu het nieuws van 8 uur.
6: Goeiedag, ik ben Bob Brinkeman. Een juwelier in de Hobbemastraat in de Schilderswijk is in de nacht van donderdag op vrijdag beschoten. In de ramen zijn 4 kogelgaten te zien. De politie werd vrijdagochtend gebeld over kogelhulzen die op straat lagen. Agenten hebben het pand daarna afgezet voor onderzoek. Er is niemand aangehouden. Tot zover bekend. Het Openbaar Ministerie heeft 8 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 23-jarige Moreno F. voor het doodsteken van zijn opa. Dat gebeurde vorig jaar mei in de Dwingeloosstraat. Het slachtoffer werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed 3 dagen later aan zijn verwondingen. Moreno F. heeft eerder dit jaar de daad bekend. Hij had een mes bij zich omdat hij dacht dat hij werd achtervolgd. Dat zei hij tegen de politie toen. Een schilderij van kunstschilder Jan van Gooyen dat in het Mauritshuis hangt wordt teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Een commissie heeft geoordeeld dat het werk onvrijwillig is verloren uit de collectie van Goudsticker als gevolg van omstandigheden die verband hielden met het naziregime. En volkszanger John West gaat zondag trouwen in Delft. De Hagenaar, bekend van hits als Jouw Blik en Lekker Ding, stapt in het huwelijksbootje met zijn geliefde Marina Helena. Komen veel bekende namen naar deze happening, want zo kun je het eigenlijk wel noemen. Samantha Steenwijk bijvoorbeeld en Wolter Kroes. En John zelf is er helemaal klaar voor, al was het wel even aan poten geblazen.
7: Nou moet ik zeggen dat ik me wel erin vergist had wat het qua organisatie betreft allemaal goed moest gebeuren. Alleen nu gewoon alles tot in de puntjes geregeld is, dan heb je eigenlijk ook totaal geen zenuwen. Omdat je gewoon weet dat alle dingen die mis kunnen gaan, die heb ik getackled. Dus, ja. En wat je zegt, dat komt inderdaad gewoon dat je natuurlijk ook festivals organiseert. Dus dan weet je wel hoe je met dat soort dingen om moet gaan. Dus ik heb alles vertrouwen in.
6: Vertelde hij op Radio West. Het weer dan nog. Vrijdagmiddag af en toe krachtige windkracht. Het wordt ongeveer 19 graden. In de avond en nacht naar zaterdag is er vrij veel bewolking. Ook kan het hier en daar gaan regenen. Heel koud wordt het niet. Een graad of 14. Zaterdag wordt het dan warmer. 21 graden. Misschien dan ook een enkele bui, maar grotendeels is het droog. Zondag stevige wind. In de ochtend nog een beetje regen. In de middag klaart het op dan. En wordt het ongeveer 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Circus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
1: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
2: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Ontdek bakwerk. Vers belegde broodjes, snacks, smoothies en heerlijke koffie. Vers gemaakt, snel en lekker. Voor ontbijt, lunch of tussendoor. Bakwerk. Veenestraat 20 Den Haag. Vers. Verliefd. Vanaf de eerste hap.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
6: Goeiedag, ik ben Bob Brinkeman. Een juwelier in de Hobbemastraat in de Schilderswijk is in de nacht van donderdag op vrijdag beschoten. In de ramen zijn 4 kogelgaten te zien. De politie werd vrijdagochtend gebeld over kogelhulzen die op straat lagen. Agenten hebben het pand daarna afgezet voor onderzoek. Er is niemand aangehouden. Tot zover bekend. Het Openbaar Ministerie heeft 8 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 23-jarige Moreno F. voor het doodsteken van zijn opa. Dat gebeurde vorig jaar mei in de Dwingeloosstraat. Het slachtoffer werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed 3 dagen later aan zijn verwondingen. Moreno F. heeft eerder dit jaar de daad bekend. Hij had een mes bij zich omdat hij dacht dat hij werd achtervolgd. Dat zei hij tegen de politie toen. Een schilderij van kunstschilder Jan van Gooyen dat in het Mauritshuis hangt, wordt teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Een commissie heeft geoordeeld dat het werk onvrijwillig is verloren uit de collectie van Goudsticker, als gevolg van omstandigheden die verband hielden met het naziregime. En volkszanger John West gaat zondag trouwen in Delft. De Hagenaar, bekend van hits als Jouw Blik en Lekker Ding, stapt in het huwelijksbootje met zijn geliefde Marina Helena. Komen veel bekende namen naar deze happening, want zo kun je het eigenlijk wel noemen. Samantha Steenwijk bijvoorbeeld en Wolter Kroes. En John zelf is er helemaal klaar voor, al was het wel even aan poten geblazen.
7: Nou, moet ik zeggen dat ik me wel erin vergist had wat het qua organisatie betreft allemaal goed moest gebeuren. Alleen nu gewoon alles tot in de puntjes geregeld is, dan heb je eigenlijk ook totaal geen zenuwen. Omdat je gewoon weet dat, dat alle dingen die mis kunnen gaan, die heb ik getackled. Dus, ja. En wat je zegt, dat komt inderdaad gewoon dat je natuurlijk ook festivals organiseert. Dus dan weet je wel hoe je met dat soort dingen om moet gaan. Dus ik heb alles vertrouwen in.
6: Vertelde hij op Radio West. Het weer dan nog. Vrijdagmiddag af en toe krachtige windkracht. Het wordt ongeveer 19 graden. In de avond en nacht naar zaterdag is er vrij veel bewolking. Ook kan het hier en daar gaan regenen. Heel koud wordt het niet. Een graad of 14. Zaterdag wordt het dan warmer. 21 graden. Misschien dan ook een enkele bui, maar grotendeels is het droog. Zondag stevige wind. In de ochtend nog een beetje regen. In de middag klaart het op dan. En wordt het ongeveer 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: ADHD met Desiree Snijders.
8: En Lenio Hoogtuin natuurlijk.
9: Hallo allemaal, goedemorgen. Goedemorgen. In één keer goed gedaan.
8: Het is wel gelukt. Oh. Ja, wat een start van ons weekend, hè?
9: Jeetje, inderdaad.
8: Hoe nat zijn je knieën?
9: Nee, mijn knieën zijn niet zo nat.
8: Nee, valt mee.
9: Mijn broek is vooral nat.
8: Oh, ja, maar ja.
9: Ja, dat is heel nat. Ja, ik had niet verwacht dat het hard zou regenen, maar goed.
8: Ja, lastig, hè? Maar om de dag goed... Nou, ik gelukkig niet.
9: Oké, ik ben vroeg gekomen, dus dan...
8: Nee. Het regende wel. Oh. Maar ik had precies de juiste moment stilte op de scooter.
9: Nice.
8: Om je ochtend goed te beginnen, starten we natuurlijk met ons favoriete ochtendtjoentje.
10: All right, we're gonna do it once more. And this time, no mistakes. 1, 2, 3, 4.

0: to play. The stars were shining bright.
1: But now the milkman's on his way. It's too late to say goodnight.
2: So say good morning!
1: Ah, good morning! Sun beams will soon smile.
3: Good morning! Good morning!
4: Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning. In the morning. Oh, I'm sorry. I thought we were still going.
5: Ja, want het is kapot goede ochtend. We hebben net ook gehoord dat John West gaat trouwen.
6: Oeh, John West.
5: Ja, dus ik heb meteen een goed nummer voor hem klaarstaan. Van Samantha Steenwijk met Eén blik is genoeg.
7: Oh.
5: Dat is toch wel leuk als iemand dan gaat trouwen. Wordt helemaal
7: John West
5: blij van.
7: Als die vismerk van tonijnen blikken.
5: Ja, dat zou ook nog
7: toch?
5: Kunnen.
7: Ja.
5: Ja. Maar in dit geval gaan wij gewoon een beetje naar Samantha Steenwijk met de blikjes.

0: Ja, en dat was Samantha Steenwijk met Eén blik is genoeg. Speciaal voor John West, omdat hij gaat trouwen aankomende week. Hoe leuk is dat? We worden altijd blij als mensen gaan trouwen.
1: Ja, ik word heel blij inderdaad.
0: Ja, toch?
1: Als ik gehoord word, ja.
0: Ja, precies. Ja, ja, ja, ja. Als je gehoord wordt, word je heel blij. Hé, hey, het is een week geweest van heel veel studenten in de stad, merkte ik. Heel veel mensen die weer aan het les gaan en die weer goed in de boeken moeten duiken. En daarom gaan wij ook in de boeken duiken.
1: Oh.
0: Ja, en wel omdat we iets met jou gaan doen.
1: Gaan we iets met mij doen?
0: Ja.
2: Haags met me, even haags met me.
0: Ja, we gaan haags met je lullen. En deze keer heb ik een woord uitgezocht. Wacht, ik had hem er net.
1: Woord.
0: Een Haags woord.
1: Wat is het Haags woord van de week?
0: Wacht, ik had hem er net.
1: Uh-oh.
0: Nee.
1: Jawel.
0: Ja, maar ik had hem er net toch? Wat een hele leuke. Wacht, ik moet even goed opzoeken. Ik ga een woord zeggen en dan moet... Oh ja, wacht, hier stond die.
1: Oké. Wat ik raad op het is.
0: En dan moet jij het raden.
1: Oké, is goed. Ik ga goed.
0: Ja, want de vorige keer...
1: Dat was heel moeilijk.
0: Nou, dat, maar ook... Ja, het was een heel vies woord. En jij begreep de betekenis ook niet van het vieze woord.
1: Sommige betekenissen zijn heel raar.
0: Even kijken. Oké, het klinkt schunnig, maar het is het... Het valt wel mee.
1: Zeg het.
0: Nuikertje.
1: Een nuikertje?
0: Een nuikertje.
1: Een nuikertje, kan je het in de zin gebruiken?
0: Ik neem even een nuikertje mee naar mijn lekkere wijf. Ja, dat kan toch?
1: Een wijntje?
0: Mooie wijf.
1: Een mooie wijfie. Een fles wijn of zo?
0: Oeh, wel in de buurt.
1: Een nuikertje.
0: Ja. Nou, het is echt met UI.
1: Nuikertje. Ik denk iets van drank.
0: Oké, jij zit op drank. Het is een bossie bloemen met bijbedoelingen en wordt vaak beloond met een ruikertje.
1: Met een ruikertje, oh.
0: Ah. Ja, daar ga je al, hè.
1: Bloemen met bijbedoelingen, dat is wel echt...
0: Bloemen met bijbedoelingen.
1: Echt een beetje...
0: Bijbedoelingen.
1: Geef je wel eens bloemen met bijbedoelingen?
0: Waarom zou ik bloemen geven aan iemand?
1: Nou...
0: Waarom?
1: Je kan toch bloemen geven als vrouw?
0: Ja, maar dan zou ik... Maar niet... Als ik bloemen geef, dan geef ik het aan familie met niet die bedoeling.
1: Nee, niet met bijbedoelingen. Nee, ik heb ook nooit bloemen gegeven met bijbedoelingen.
0: Nou...
1: Een beetje wel.
0: Poquito. Ja, dat was weer het lesje van de week. Dus als je het online wil terugluisteren... kan dat altijd natuurlijk via Den Haag FM. Maar je luistert nu gewoon lekker gezellig laag.
1: Live, lekker netje.
0: En
1: ik neem een nekertje mee.
0: Een bloempje.
1: Een bloempje met bijbedoelingen.
0: We hebben bijbedoelingen.
1: Easy.
0: Ja, leuk toch? Hey, ik heb weer leuke Haagse releases voor je.
1: Oh, yes. Hey, vorige week luisterde die van Benito, lijkt nog steeds.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Grown-up issues.
1: Juist, ja, hard.
0: Ja, was wel een goede lijst. Ik was er wel blij mee.
1: Ja, was leuk inderdaad.
0: Ik heb nu wel... er staan wel twee nummers in die niet echt nieuwig zijn qua releases. Maar ik vond ze leuk genoeg om sowieso erbij te pakken.
1: Oké, is goed.
0: Ik begin er sowieso met eentje en dat is namelijk... Wacht even hoor, mijn scrollding werkt niet mee. Ik word helemaal lijp.
1: Deze, ik kan niet zo goed tegen als die is niet.
0: Oké, we gaan het hebben over Jennifer Eubank. Zij heeft een nummer uitgebracht met Tijdmachine. Ze is een Haagse zangeres, pianist, componist. En ze is bekend geworden door haar deelname aan het televisieprogramma The Voice of Holland in 2010. Ze is natuurlijk ook familie van de... Oké, dat weet je niet. Nee. Maar...
1: zeg maar.
0: Eubank. Ze heeft familie, Eubank, die ook muzikant is.
1: Ja,
0: Oké, wist je niet. Nee. Maar misschien mensen die luisteren en meekijken, die weten het alweer wel.
1: Vast wel. Zij is familie van, hoe heet die, hoe heet de rest dan?
0: John Eubank.
1: Oh nee, geen idee.
0: Geen idee, oké. Nou, in ieder geval voor de mensen die het wel kennen. We gaan luisteren naar Time Machine van Jennifer Eubank. Voor één minuutje en kijken wat jullie ervan vinden.

0: Wauw.
1: Wat mooi, hè?
0: Mooi eindelijk gedaan.
1: Wat een pure geniet dit.
0: Ja, wat leuk. Wat een mooi, schattig nummer. Gewoon.
1: Mooi, wel heel mooi nummer.
2: Ja, zeker.
1: Heel intiem
2: zeker.
1: Nummer.
0: Ik vind best wel goed. Het is nog best goed Engels ook allemaal. Meestal alle Haagse artiesten die Engels zingen, vinden best wel flawless Engels.
1: Ja, maar zo van, misschien ook omdat het ons wordt geleerd, toch? Al vanaf vroeger.
0: Ja, ik heb ook een accent in Engels. Maar English is not very good looking, but it's there.
1: Nou, vorige week hebben we het aardig gered, toch? Tijdens het interview. Ik vond het nog best wel goed.
0: Ja, dat is sweet, jongen.
1: lekker Haags Engels. Hey, tweede artiest die ik voor jullie heb klaarstaan is Dolly Min met Container 12. Het is een band met energieke punkmuziek, met pakkende refreinen, een scherpe, protestvolle boodschap. Ze worden omschreven als een female-fronted punkband. Ze zijn bekend van het debuut Girls Bite Back Part 1. Singles zoals Workout, Subsidized Bombs en nu ook Container 12. En ze hebben de Haagse Popprijs gewonnen voor beste Haagse release 2025.
0: Nice.
1: Ja, binnenkort zit de Haagse Popweek daar aan te komen met de Haagse Popgala. En dan kan iedereen weer prijzen winnen.
0: Nice.
1: Ja, nice hè.
0: Is deze release of een albumrelease van hun, bedoel je, dat ze gewonnen hebben?
1: EP-release.
0: Oh, EP-release.
1: Dat is kleiner. Dus we gaan even luisteren naar Dolly Min met Container 12.
0: Oké.
1: Bereid je voor.

0: Ja, zoals je dat hoorde, was het Container 12 met Doddy Min. Ja, we worden altijd wel een beetje blij. Ondertussen is Lenio eens even onze gast aan het ophalen. Want onze gasten komen altijd voor openingstijd vaak binnen. Dus dan moeten we af en toe heen en weer wandelen. Even mensen ophalen. Maar Doddy Min, ja, ik vind het toch wel even een sfeertje hoor. Als je dit ook in een rockcafé zou neerzetten. Of in ieder geval paardcafé. Of bij de optredens gaan ze ook gewoon lekker los. En ik ben altijd een beetje blij als female frontal en vooraan staat. En gewoon ja, een beetje female power komt altijd wel goed. Volgende nummer wat ik voor jullie klaarstaan heb in de Pitch the Tune is eentje die ja, waar iedereen wel blij van wordt, is natuurlijk De Kraaien. Hebben een nieuw nummer uitgebracht met Fianca. En ze zijn natuurlijk bekend van Ik Vind Je Lekker, Huichelaar, Limoncello. Ze hebben altijd een goede, sterke samenwerking met outsiders. En ja, eigenlijk, ze zijn overal een beetje, komen ze overal doorheen. Ze werken met iedereen samen. Ik vind het hartstikke leuk. De Kraaien.
1: Amazing.
0: De Kraaien. Amazing. Een goede intro ja, meteen. Toch, ja. Ze hebben een nieuw nummer uitgebracht, dus Verdwaald. En het gaat eigenlijk een beetje om dat je een beetje verdwaald bent op... Ja, nee, weer. Ik zit ja, er automatisch ja, ik zie toe, het. Sorry. Dat je verdwaald raakt op het festival. En wat moet je dan doen als je verdwaald raakt op het festival?
2: Nieuwe vrienden maken.
0: Oeh, ja, dat is wel een goede tip. Goeie tip, maar ook, ja, weet ik niet. Misschien moeten we gewoon even luisteren.
2: Okay.
0: Het is wel wat harder.
2: Okay.

0: Ja, dat was Verdwaald van de Kraaien met Fianca.
1: Zie, ik zei toch nieuwe vrienden maken.
0: Ja, toch?
1: Nummer? Ja, ja, ja. Verdwaald en gewoon nieuwe vrienden maken, je vindt ze vanzelf wel terug.
0: Hé, hey, ik zeg je wel eerlijk, hè? Sommige mensen vinden dat eng, hè? Als je nieuwe vrienden zoekt.
1: Nieuwe vrienden maken is ook eng, toch?
0: Nou ja, weet je, het start al bij een hey, hallo. Toch?
1: Ja, maar het ligt aan waar toch, heel erg. Zeg maar, als je in een club bent, is het anders dan als je in een supermarkt bent.
0: Ja, true.
1: Toch, dat bedoel ik meer van wat het enger is. Of in een kinderspeeltuin is ook heel raar.
0: Dat is een heel raar voorbeeld, ja.
1: Context, ja, context.
0: Context, die is heel weird. Ja. Huh? Speeltuin, ja, misschien als je single bent en je hebt kind. En dan ontmoet je andere ouders met kinderen.
1: Juist, ja, ook een, ja. Dat precies die context.
0: Goeie zeven, hè?
1: Maar heb je moeite met nieuwe vrienden maken?
0: Nou, ik kom er altijd achter dat ze een beetje teleurstellend zijn.
1: Hallo, nieuwe vrienden van deze.
0: Nee, meer in de zin van... nee, ik heb gewoon de laatste tijd wel. Maar ja, ik heb natuurlijk ook ADHD. Dus dan is het soms een beetje lastig voor, te schakelen.
1: Voor hun of voor jou?
0: Voor mij. Ik ben misschien meer de lastige persoon in het verhaal. Hé, hey, we gaan door. We hebben namelijk weer een moment dat we stilstaan bij de oude geschiedenis van de stad.
1: Van vroeger.
0: En daar gaan we natuurlijk, nemen jullie weer mee.
2: Ik zal best nog wel een keertje net als vroeger.
0: Ja, want het is weer tijd. Leni heeft gezocht in alle archieven van de stad. Haagse gemeentearchief.
1: Ja.
0: En je hebt een heel tof verhaal opgeduikeld.
1: Ja, inderdaad.
0: Wat een woord, opgeduikeld.
1: Opgeduikeld, inderdaad. Deze.
0: Ja.
1: Wist je dat in 1394 een graaf de Hofijver leeg heeft laten lopen?
0: Oh, jeetje.
1: Ja.
0: Alsof het een zwembad is waar je een plug uithaalt.
1: Ja, precies dat inderdaad. En toen weer bijvullen. Maar de Hofijver was inderdaad vroeger vaak gebruikt voor, hè, voor veel activiteiten. Voor steekspellen, waterspellen, vuurwerk. Kon altijd daar, want er waren geen huis in de buurt.
0: Ja.
1: Maar deze graaf Albrecht van Beieren...
0: Ja.
1: Albrecht had een hofdame. Uiteraard weer een dame. Hè?
0: Ja, natuurlijk.
1: Mannen hebben zwakte voor dames natuurlijk altijd.
0: Ja, vooral in die tijd.
1: Ze deden wel stoer, maar ze konden niet zonder.
0: Ze ging los.
1: En die hofdame was dus haar sieraad kwijtgeraakt in de Hofijver. En in plaats van dat hij zegt, hey, ik ga erin duiken. Toen dacht hij, nee, ik ga laten leeglopen.
0: Ja, want waarom zou je duiken?
1: Ja, want het is toch cooler juist als iemand zou duiken. Het wel voor jou.
0: Nee, maar je bent van adel.
1: Ja, dat is waar.
0: Je kan je niet duiken.
1: En nu heeft hij gewoon zoveel macht. Hij heeft gewoon die Hofijver leeg laten lopen en toen...
0: Hebben ze het wel gevonden?
1: Ja.
0: Oh.
1: En het verhaal gaat niet heel veel verder, dus ik weet niet hoe erg accuraat het is. Misschien wel een beetje mooi gemaakt, maar het is wel een Haagse gemeentearchief. Die gewoon, ah,
0: dat is spannend,
1: verhaal.
0: Toch?
1: 1394, dat is
0: 1394, en als het dan een graaf is, dan ga je er sowieso van uit dat de ketting was met echt gekke juwelen daaraan.
1: Juist. Mm. En dat hij dan denkt, laat hem maar leeg lopen.
0: We zijn klaar met dit. Scheid aan alle visjes.
1: Juist, gezien.
0: Ja, dat kan nu niet meer, hè. Als je het leeg laat lopen, dan wordt meteen Partij van de Dieren wordt meteen helemaal... Nee!
1: Ja, klopt. Maar dat zou ook niet leuk vinden.
0: Laatst hebben ze ook heel veel vissen. Meer dan 100 vissen hebben ze het uitgehaald om een stukje leeg te laten lopen.
1: Oh, vanwege die verbouwing.
0: Maar echt grote vissen, hoor. Echt bijna een soort van 60 centimeter vissen.
1: Echt?
0: Ja, maar kapot groot.
1: Oh, zitten gewoon vissen daar. Je mag ook niet vissen daar, zeker?
0: Nee, tuurlijk niet.
1: Saai.
0: Saai. Maar is het wel een beetje logisch toch dat je niet mag vissen?
1: Ja, het zal niet eruit zien als allemaal vissen daar zaten.
0: Oh.
1: Hebben ze vroeger gevist, denk je? Nee,
0: ja, tuurlijk wel. Tuurlijk wel.
1: Ja.
0: Ja, vismarkt was ook dichtbij. Maar daar, je haalt niet de vissen uit een vijver.
1: Nee,
0: je houdt
1: waar.
0: Die gewoon in de zee zit ernaast.
1: Ja, dat is waar.
0: Maar
1: leuk feitje.
0: Leuk feitje. Leuk feitje. Gaat weer in onze bestand. Maar als we het dan toch hebben over de Hofijver. En dan ga ik even kijken of ik een mooi nummer erbij kan vinden.
1: De Hofijver.
0: Nee, ik vond deze wel mooi. Het is een nummer van Lynn Hulsman.
1: Ja?
0: Neem me mee.
1: Oh, waarheen?
0: Nou ja, dat gaan we horen.
1: Oh, spannend.
0: Ja, spannend, hè?
1: Hulsman, neem me mee.
0: Hulsman, neem me mee. Lynn Hulsman.

0: Ja, en dat was Nemen mee van Lynn Hulsman hier bij Den Haag FM 92.0. Bij je leukste ochtendprogramma van je weekend namelijk... Ja?
1: ADHD FM.
0: Achterdaagse
1: Duinen. Ja, jullie me zo erg staan wachten tot het me...
0: Sorry.
1: Het is oké. Maar Lynn mag me wel meenemen.
0: Ja, waar zou ze je mee naartoe mogen nemen?
1: Naar het strand.
0: Oeh, ja, goede keus.
1: Ja, want vandaag ga ook een stukje naar het strand, toch?
0: Ja, zelfs bij twee evenementen.
1: Bij twee.
0: Vandaag staat eigenlijk het hele... ongepland staat het hele weekend... of de hele uitzending staat in teken van events.
1: Precies.
0: En Haagse avontuur. Omdat het ook wel leuk.
1: Een beetje slecht weer is, maar dan is het toch juist
0: slecht
1: leuk...
0: Slecht weer, maar er gebeuren leuke dingen in de stad.
1: Yes, mensen worden creatiever ook.
0: Ja, want wij gaan eigenlijk wel... wij vragen ons altijd af een beetje wat jullie ervan vinden... en wat jullie een mening is. En dat doen we wel bij het volgende...
2: Haagse bluf.
3: Dat is een Haagse bluf.
0: Ja, want het is weer tijd voor Haagse bluf. Zo heerlijk om al je vrienden en familie te horen. Zo ja, leuk. Want Haagse bluf is een nieuw item wat we hebben uitgezocht en bedacht. Nou, eigenlijk heel simpel. Twee stellingen die tegenover elkaar staan. En we zijn benieuwd wat jullie mening is. En dat testen we dan op de Instagram, ADHDFM. Vorige week hadden we de stelling... wat zou je eerder doen in je badje als haringhap op Scheveningen... of in je gala-outfit een kip kachang halen bij Snackbar Rutje?
1: Oh ja.
0: We zijn uitgekomen 50-50.
1: 50-50, oké. 50-50. Oké, nou goed.
0: Ja, dat is wel een beetje... Het ging een beetje gelijk op...
1: Ja, precies. Wat leuk.
0: Ja, wat leuk.
1: Sorry, ik had afgeleid. Ik moet het pak aan.
0: Oh, ja, maar die moet die kant oplopen.
1: Ja,
0: dat weet hij niet.
1: Dat ziet er zo meteen wel.
0: Volgende stelling van deze week.
1: Ja, wat is deze week? Ja.
0: Of een zandkasteel bouwen voor volwassenen. Of een fort maken in het Haagse Bos. Wat zou je eerder kiezen?
1: Een zandkasteel maken voor volwassenen of een fort bouwen in het Haagse Bos. Ja, fort bouwen.
0: Ja, toch wel.
1: Ik een fort bouwen, ja.
0: Met alle stokken en touw.
1: Ja, hoe is het zandkasteel dan? Voor volwassenen?
0: Een zandkasteel voor volwassenen. Dan ga je met al die dingetjes ga je zo'n heel groot zandkasteel bouwen.
1: Je lopen, zeg maar, ook gewoon.
0: Ja.
1: Hoorde. Maar is die fort ook met volwassenen in het Haagse Bos?
0: Ja.
1: Met allemaal volwassen mensen in het bos fort maken. Dat is wel leuk.
0: Ja, een beetje terug naar de kindertijd.
1: Ik denk wel fort.
0: Ja, zou je toch voor het fort gaan?
1: Fort, ja.
0: Oeh, een goeie.
1: Met fort bouwen, een beetje denken aan... aan de toekomst. Misschien moet ooit een fort bouwen.
0: De doemscenario zombies breekt uit. En chaos.
1: Met en jij?
0: Ik denk dat ik beter zou zijn in het fort maken. Omdat ik vroeger op scouting heb gezeten.
1: Nou, ik heb ook op scouting gezeten.
0: Ja, nou, high five.
1: Herinneren, maar dat was heel leuk.
0: Heel leuk.
1: Heel gezellig.
0: Nou, dat wordt de stelling van deze week. Dus als je straks onze Instagram checkt in de middag... komt de stelling online. En dan zijn we eigenlijk wel benieuwd wat jullie mening is.
1: Precies. En vertel ook waarom.
0: Nou ja, dat kan je zelf. Ja, je kan het zelf opsturen. Als je een specifieke reden hebt waarom, kan je dat altijd doen. En anders stem je gewoon op stemming A of B.
1: Ja, maar is dat leuk om te horen? We kunnen daarna volgende week voorlezen.
0: Oeh, ja, dat zou wel leuk zijn. Ja. Dat zou wel leuk zijn. Hey, we gaan weer naar muziek voordat we zo meteen namelijk onze volgende gasten hebben. En dat is een soort van flinke dosis adrenaline. En dan komende zaterdag namelijk, 26 september, staat eigenlijk het strand op Scheveningen helemaal op zijn kop. Want dan begint het al, de BMX Extreme Sports event
1: extreem.
0: Van het extreem van is terug vet er als je dit doet dan raak ik helemaal van een moment. Maar omdat we natuurlijk naar Scheveningen gaan, dacht ik wil even een Scheveningse artiest erbij hebben.
1: Oh
0: ja.
1: En wie heb je gevonden?
0: Kopsmart. Met Vlaggus. Dus dan gaan we een beetje in de Scheveningse vibes zitten.
1: Skiffa, dat is
0: ja,
1: cool.
0: Maar wel een beetje anders. Niet zo adrenaline, maar gewoon echt pure cultuur.
1: Pure cultuur. Oh joh, je gaat gewoon vis horen.
0: Vis horen. Ja, misschien. Lekker luisteren naar Kopsmart met Vlaggus.

0: Ja, en dat was Jan. Dat was Kopsmart met Vlaggus. En met wie zitten we hier in de studio? Dat is Jan van VetAir. De organisatie die elk jaar eigenlijk een terugkerend BMX en extreme sports event organiseert op het strand van Scheveningen. En als je het wel eens een keer hebt gezien, dan is het een soort van, ja, om het te omschrijven, een hele grote opblaasbare schans waar dan mensen echt gekke tricks op doen. Zeg ik het zo goed?
1: Ja, dat klopt. Er zit een schans en een airbag.
0: Ja, ik ben niet zo thuis in de lingo als het gaat om de BMX-events.
1: Ja.
0: Maar wat is specifiek een beetje jouw voorliefde voor BMX en de sport, waardoor je met de VetAir bent begonnen?
1: Ja, ik fiets eigenlijk denk ik al vanaf mijn 12e of 11e dat ik BMX.
0: Oh, wauw.
1: Het is echt wel gewoon een heel groot deel van mijn leven geweest. En daardoor heel veel vrienden gemaakt. Heel veel rondgereisd, veel leuke plekken gezien, mooie momenten beleefd. En,
0: speciaalste plek?
1: Ja, ik denk wel voor fietsen zelf. Ja. Persoonlijk is het wel Spanje, Barcelona.
0: Oh, toch?
1: Ja, de meest bijzondere plek waar, ja, daar kwam gewoon iedereen bij elkaar en dan kon je gewoon echt helemaal losgaan.
0: Hmm.
1: Maar ja, dat stukje van de sport mag ik nu een beetje teruggeven. En ja, ik zie dat in Nederland het niveau van fietsen is gewoon echt heel hoog. Vooral afgelopen jaar op het strand ging het echt los.
0: Waar zie je dat dan? Als hun niveau heel hoog is voor de newcomers?
2: De niet-fietsers.
1: We hebben gewoon echt hele sikke tricks gezien vorig jaar op het strand. Ja. Er zijn triple backflips geland. Eén jongen heeft een frontflip, backflip gedaan. Dus een koprol naar voren. En
0: weer terug.
1: Ook nog een keer.
2: Oh,
1: een soort van in de lucht gegooid. Dus er is echt een hele lijp shit gebeurd die je eigenlijk alleen maar ziet op het hoogste niveau ter wereld. En ja, ik vind het wel heel vet dat dat dan hier gebeurt op het strand.
0: Ja, want jullie zitten specifiek ook bij de Fat Mermaid.
1: Ja.
0: En jullie organiseren het vanuit de Pump Factory.
1: Klopt.
0: Hoe heet het? Als we een beetje hebben over het evenement zelf. Hoe is een beetje het evenement ooit ontstaan? Waren jullie gewoon op een moment dat je dacht van nu moet het komen in Nederland? Of dacht je van, nou, je kreeg van alle kanten te horen van let's go, we gaan dit organiseren?
1: Nou, kijk, persoonlijk vond ik dat er sowieso te weinig gebeurde in Den Haag met BMX. Er
0: ja,
1: was een,
0: dat is wel waar.
1: Een paar jaar terug had je pro freestyle, maar dat is op een gegeven moment gestopt. En nou, nog steeds shout-out naar Dennis van Flow Events. En hij had ook een klerenmerk, Tacho.
0: Oh ja, heb ik gezien. Heel mooi kledingmerk.
1: Maar met hem heb ik eigenlijk oorspronkelijk aan tafel gezeten. En hij kwam eigenlijk ook zelf een beetje met het idee van, moeten we niet een dik fietsevenement organiseren? Jij werkt bij de Pump. En toen heeft hij mij eigenlijk een beetje ook gelinkt met Malou van de Vet en met Daaf. En ja, zo te doen is het een beetje ontstaan.
0: Ja, die zeggen meestal meteen als het iets stof is, zeggen ze meteen ja, let's go.
1: Ja.
0: Ja, ik was daar laatst met Haringvest. Oh, Haringvest okay. Was ja, toch? Ja,
1: ja, zijn echt ja, toppers allebei.
0: Ja, echt, staan ook echt leuk open voor toffe evenementen. En als je dan kijkt naar het evenement zelf, wat ik zag online is dat je doet niet alleen maar het event met de wedstrijd, maar er wordt ook verder gekeken naar wat kunnen we doen voor de jeugd? Hoe kunnen we de community er echt in betrekken?
1: Ja, correct. Ik werk natuurlijk voor de Pump Factory en wij bouwen en leggen pumptracks aan. Dat is een heel groot gedeelte van ons werk. Maar we doen dus
0: wat zijn pumptracks?
1: Nou, een pumptrack is eigenlijk een, ken je BMX of fietscrossen?
0: Ja, ja, ja.
1: Het racen. Een pumptrack is eigenlijk een kleinere versie van een fietscrossbaan, maar dan geasfalteerd. En het is ook een circuit. Dus je kan er gewoon rondjes op blijven doen. En ja, met de Pump Factory leggen we pumptracks aan door heel Nederland. Alleen heeft Den Haag en Scheveningen en het centrum

0: centrum hebben geen pumptrack.
1: Nee, hè? Nee.
0: Ja, ik hoop gewoon dat we met Fat Air en met ons event... Kijk, één deel is zeg maar freestyle sport. En alle atleten die echt een hele toffe setting krijgen op het strand... om zeker tricks te doen.
1: Ja.
0: Maar aan de andere kant lijkt het me ook wel heel vet... om wat aandacht te creëren voor urban sports. En dus wellicht een vet de pumptrack te bouwen. Misschien ergens in de haven of weet ik veel waar.
1: Malieveld, naast de bestaande skatebaan... zou wel een hele toffe plek zijn voor een pumptrack. Ja. Je hebt de lengte en alles.
0: Ja. Dus dat lijkt me heel vet als dat zou gebeuren. Want ik vind dat een stad als Den Haag zou dat wel moeten hebben.
1: Ja, en, tuurlijk.
0: De dichtstbijzijnse pumptrack zit in Nootdorp of Ippenburg. We hebben er nu trouwens wel een kleine gebouwd.
1: Ja.
0: Vlakbij het Zuiderpark.
1: Oeh, ja, goede plek ook.
0: Stond. Ja. Daar ligt nu de eerste pumptrack in Den Haag. Maar ik hoop dat er...
1: Dat die misschien iets meer centraler, iets groter. Oeh, dat zijn wel je dromen dus.
2: Ja. Nice bezig, nice.
1: Maar volgende week zaterdag, dan is dan de grote dag. Ja. Jullie hebben eigenlijk perfecte weer voor volgende week. Kijk, nu kijken we naar buiten en dan denken we echt van, wat een schaart weer.
0: Ja,
1: maar kijk, volgende week, want jullie hebben eigenlijk ook, wat je me net uitlegde, de perfecte dag voor jullie is zon.
0: Windstil in ieder geval. En het liefst droog. De zon hoeft niet per se te schijnen, maar als het windstil is en droog, dan is het eigenlijk perfect.
1: Heeft wind heel veel invloed op de tricks?
0: Ja. Ja, we hebben gewoon die grote setup. Dat is een starttoren van 12 meter hoog.
1: Ja.
0: En de schans zelf is al 4 meter hoog. En die jongens gaan dan nog een keer 5, 6, 7 meter de lucht in.
2: Oh, joh.
0: Dus als je dat doet en je windvlagen krijgt of het gewoon hard waait...
1: Dat is gewoon gevaarlijk.
0: Dat is gewoon echt gevaarlijk. Mm-hmm. En daar moet je wel echt rekening mee houden. En ik ben zelf ook gewoon heel blij dat we het 3 weken terug hebben afgezegd. En ik hoop dat het zo blijft. Als het zo blijft hoe het er nu op staat, dan...
1: Het is Den Haag, hè? Het is altijd positieve gedachten. Dus.
0: Ik hoop dat het echt een dikke afsluiter wordt van de zomer.
1: Ik hoop het ook, hè? Ja. Jullie hebben het perfecte weekend eigenlijk wel uitgezocht. Stel, als dit weekend gewoon succesvol is... zou je dan eerder gaan voor een septemberweekend... dan een augustusweekend voor het event?
0: Nou, in eerste instantie waren we altijd op 6 september. En dat is statistisch gezien blijkbaar de dag dat je de meeste kans hebt op zon en geen neerslag en weinig wind. Van heel het jaar. Dus dit jaar hebben we het dus een week naar voren gehaald, eind augustus. Maar ik denk dat we vorig jaar gewoon stick to the plan weer naar de 6 september gaan. Want 6 september dit jaar was ook gewoon weer 17 en zon.
1: Ja, het was een heel goed weekend.
0: Ja, correct. Dus,
1: ja. Het is alleen dat weekend is altijd zo druk.
0: Ja.
1: Zo druk.
2: Iedereen weet het natuurlijk.
1: Nee, maar gewoon dan heb je alle cultuurfestivals en dan weet ik het allemaal. Het is gewoon dat weekend voor iedereen is gewoon mega druk.
0: En Life on the Beach.
1: Ja.
0: Dat merkten wij vorig jaar ook, dat het gewoon zo druk was op Scheveningen. Dat het misschien toch wel proberen op een weekend te plaatsen dat het.
1: Dat wat
0: dat er
1: minder
0: niet heel
1: druk
0: veel
1: is.
0: Gaande is. Dat je iets meer aandacht creëert voor je evenement.
1: Ja, dat is wel beter, toch? Ja. Hey, voor de mensen die nu meeluisteren en die denken van... volgende week wil ik daarheen. Waar kunnen ze heen? Hoe laat begint het? Wat kunnen ze allemaal verwachten?
0: Nou, we hebben een programma vanaf 1 uur. Waarschijnlijk gaan we vrijdagavond al wat trainingen doen. Dan gaan dat leden gewoon trainen en mogen ze alles testen. Maar het officiële programma begint zaterdag om 1 uur. En dan voornamelijk ook families, kinderen, jongeren. Kom lekker langs, want je kan zelf ook op een pumptrack fietsen. We hebben zelf ook een schans op een lage stand... waar je misschien zelf ook kan en durft te springen. En verder hebben we gewoon artiesten, DJ's, muziek. En het belooft gewoon een gek spektakel te worden. Dus eigenlijk vanaf 1 uur bij de Fat Mermaid op de boulevard... heb je 1 groot spektakel tot en met in de avond...
2: En
1: ja, 100%.
2: Moet je je eigen BMX meenemen?
0: Hoeft niet, we hebben ook wat huurfietsjes.
2: Kijk,
0: dus,
2: kijk
0: voor kinderen
1: helpt wel.
2: Ja, dat is wel fijn toch? Ja.
0: Voor kids en jongeren die ook willen testen en proberen, we hebben ook spullen mee. Dus, en je mag ook eigen skate meenemen, step, fiets.
1: Je kan eigenlijk alles meenemen.
0: Ja.
1: Je bent niet je oma fiets op die
0: Nee, niet je oma fiets. Nee.
2: Als een hoverboard.
0: Ja, kan
1: wat,
0: wel.
1: Wat
0: kan
1: maakt
0: wel.
1: Een BMX fiets nou anders voor de baan? Kijk, als je het echt, wij zijn echt noobs hierin. Maar als ik me dan afvraag, zit er dan echt specifieke vering in? Heb je het nodig? Want de pumptrack, dat gaat met hobbels ook.
0: Ja, klopt. Eigenlijk heb je juist geen vering. Een BMX is gewoon klein, compact en lekker stijf en hard. En daardoor kan je eigenlijk heel makkelijk kracht zetten op je fiets. En door kracht te zetten op je fiets over de hobbel zeg maar, van de pumptrack... maak je eigenlijk snelheid en vaart.
1: Dus
0: het is eigenlijk juist een hele kleine, compacte, stevige fiets... die heel erg reageert op alle bewegingen die je maakt.
1: Ja, dus daarmee juist beter is voor tricks.
0: Ja. Klopt ook. Kijk,
2: maar geen vouwfiets, geen vouwfiets.
1: Nee. Nee. Zou wat zijn, een BMX-fiets, maar dan vouwversie. Nee. Kom je aan, drut, heb je meteen bam, BMX-fietsje klaar voor je.
0: Het is wel een beetje hetzelfde maatfietsen.
1: Ja, toch? Het komt wel een beetje uit op hetzelfde ding.
0: Fietsje, ja.
1: Hey, voor de mensen die meer willen weten, check even online. Je kan ze sowieso vinden op alle kanalen van Instagram, Fat Mermaid en dan Fat Air Pump Factory. En anders check het online voor de tijden en wat een beetje programma is. Maar dat staat ook allemaal volgens mij op Instagram, toch? De tijden met de wedstrijden. En vooral de wat ik altijd hoorde, de tip was de avondwedstrijd. Want dan heb je perfect, de zon gaat onder en dan zie je echt zo alle fietsers zo eroverheen springen. Ja, ik heb dat filmpje van vorig jaar gezien.
0: Nice.
1: Ja, toen werd ik wel, ja, toen dacht ik wel van, oh, dat wordt wel heel gaaf. Dankjewel voor je komst. Wij vragen altijd als laatste vraag aan onze gast: wat is jouw favoriete Haagse nummer?
0: Oeh.
1: Oeh.
0: Dat is een moeilijke vraag.
1: Ja, dit is een moeilijke vraag, maar het is een nodige vraag.
0: Ja, misschien... ik ga toch wel aan die Goldband Boys geven met Noodgeval.
1: Ja, het is ook wel een goeie. Maar de laatste hadden we... Oops. Even kijken hoor, wacht even. Er gebeurt iets met mijn... ik word helemaal... We moeten zo even kijken naar het toetsbord. Ja, want er gebeurt iets met mijn toetsbord wat niet helemaal de bedoeling is. Ja. Dus ik ga nu heel even searchen.
2: Alles gaat goed, dames en heren.
1: Ja, alles gaat goed. Het is gewoon geen problemen hier in de studio. Maar er is iets aan de hand. Even kijken. Ik ga even kijken of ik hem kan vinden. Ja, tuurlijk kan ik hem vinden. Maar ik moet wel de goede vinden.
2: Goldband, noodgeval.
1: Ja, I know. Maar ik kan niet.
2: Deze heeft zelf een noodgeval.
0: Je mag ook een ander nummer kiezen van die gast.
1: Nee, ik weet precies welke ik nodig heb. Alleen het systeem werkt niet met me mee.
0: Ja, dat hebben we wel eens.
1: Dan kiezen we De Langste Nacht, als dat oké is met jou.
0: Dat is ook helemaal mooi.
1: Ik zeg gewoon, mijn hele toetsenbord heeft gewoon gezegd, we zijn Chinees of zo. Ik kom er gewoon niet uit. We gaan luisteren naar Goldband, De Langste Nacht. En voor volgende week check ze op het strand. En wij zijn wel benieuwd wat het allemaal gaat brengen.

Ja, en dan gaan we... Sorry hoor, ik moet even onderbreken. Maar we hebben het gevonden, het juiste nummer. Het favoriete nummer van Jan. En dat is namelijk Noodgeval van Goldband. Dus daar gaan we nu echt naar luisteren.

0: Ja, dat was Noodgeval van Goldband hier bij Den Haag FM 92.0 op je favoriete zender. Namelijk achter... Nee, op je favoriete zender Den Haag FM bij je favoriete programma Achterdaagse Tuin.
1: Achterdaagse Tuin, dames en heren. We zijn scherp vandaag.
0: We zijn scherp. Alles valt uit elkaar. Alles gaat
1: deze
0: door elkaar heen.
1: Deze kan niet zo goed met stress
0: maar, het komt goed. We zijn er.
1: Maar het is geholpen. Je keyboard is gefixt, toch?
0: Keyboard is gefixt. Ja. Misschien moet ik mezelf even fixen.
1: Ja, precies. Doe nog even.
0: Hey, we hebben de volgende gast in de studio. Want het is vandaag namelijk zaterdag 19 september. De regio maakt zich op voor een van de mooiste evenementen van het jaar. Namelijk de Ooievaarsrun. Vanaf de Kerkentuinenweg in Den Haag vertrekken vandaag honderden vrachtwagens, brandweerauto's en bussen vol dol enthousiaste bijrijders richting de visafslag. Een prachtig lint van toeterende voertuigen en zwaaiende mensen. We houden hier in de studio vinger aan de pols. Want we gaan erover praten namelijk. En met mijn lieftallige radiocollega ook nog.
2: Ja.
0: Patrick.
2: Toevallig, hè? Wat leuk.
0: Ja, heel toevallig. Ja, heel mij, toen dacht welkom. Ik, oh, wat leuk.
2: Ja, nee, dat klopt. Ja.
0: Je zit ook helemaal shine. Ik ga aan van glitter. Ja, ik hou van glitter.
1: Voor de mensen die kijken, inderdaad.
0: Ja, het shined in het licht. Je zit precies goed. Het valt precies goed, hè?
2: Maar
0: qua licht.
2: Op de ochtend, als mensen nu kijken, dat ze niet denken, oh, ik heb een zonnebril.
0: Nee.
2: Mogen hem lenen, hoor.
0: Dat moeten ze doen bij ons gezicht, toch? Even zeggen.
2: Ja, het is echt zo ontzettend leuk. Hier kijk ik oprecht het hele jaar naar uit. Het is gewoon het allerleukste evenement wat er bestaat. Want je zei al, mensen die stappen in een vrachtwagen. Maar om daar even iets over te vertellen, dat zijn mensen met een beperking.
0: Ja, veel, want dat maakt het speciaal.
2: Ja, precies. Ja, ze hebben veelal een verstandelijke beperking. En ik hoor namelijk ook mensen uit Den Haag ook een beetje een ander geluid, dan zeggen ze, oh, is dat die dag dat ze de hele dag die toeterende auto's hoort? En dat kan ik me voorstellen, hoor. Stel dat je met migraine op bed ligt en je woont langs de route, dan heb je een pittig dag vandaag.
0: Ja, ze zijn Schilderswijk niet gewend, hè? Nee. Dus dat,
2: ook dat.
0: Toeterende uters.
2: Dus, maar weet je, je moet je op dat moment even proberen te visualiseren dat koppie van die beperkte persoon in die vrachtwagen,
0: die helemaal los
2: die heeft de dag van zijn leven.
1: Ja.
2: En daar is het voor bedoeld, om deze doelgroep een keertje een dag van hun leven te bezorgen.
0: Oh. Want het bestaat dat evenement bestaat al sinds 1987.
2: Dan zou je denken,
0: de 40ste ik maakte
2: editie.
0: En vindt traditioneel plaats in september. Klopt dat wel?
2: Vindt altijd in de september plaats, dat klopt.
0: Ja.
2: We moeten natuurlijk, althans niet ik, als ik ben vrijwilliger. Ik ben alleen maar de presentator van het feest waar ze uiteindelijk uitkomen. Maar de organisatie, dat is EVG, Evenementen Gehandicapten. EVG?
0: EVG.
2: Evenementen voor Gehandicapten. Dat is
0: Haagse
2: Stichting Evenementen voor Gehandicapten. Zij organiseren dus, dat is een heel bestuur, zij organiseren. Daar zijn ze het hele jaar mee bezig om dat voor elkaar te boksen.
0: Ja, want hoeveel vrachtwagens doen er nu aan mee, zoiets?
2: Het precieze aantal weet ik niet. Ik weet altijd dat het 4 runs zijn. En per run, ik dacht een vrachtwagen of 20, 30. Het is echt een flinke optocht. In totaal kunnen er iets van 300-400 jongeren uiteindelijk met de route mee. En dat verdeeld over 4 runs.
0: Damn.
2: Ja.
0: Damn.
2: Ja, we hebben straks ook een volle bak, hoor, in Scheveningen. Want dan komen ze allemaal uit. En dat is dus per run.
0: We hebben geen hangjongeren, maar
2: 10 uur.
0: Ja, het is bijna 9
2: minuten.
0: Jij moet zo rennen.
2: Ik ben bij het einde. Dus,
0: oh, oké, gelukkig.
2: Ze gaan eerst door het Westland rijden. En dan komen ze uiteindelijk weer via de Lozerlaan komen ze zo'n beetje Den Haag weer binnen. En dan reizen ze door naar Scheveningen.
0: Maar hoe is het ooit dan ontstaan? Als we kijken naar het evenement zelf. Want ja, je moet op een gegeven moment hebben ze bedacht van, we willen dit gaan doen.
2: Ja.
0: Maar het is wel heel specifiek met vrachtwagens.
1: We willen met z'n allen gaan rijden op één dag.
2: Ja.
0: Allemaal toeteren.
2: Ja. Nou, ik moet je heel eerlijk bekennen, de echte oorsprong en hoe ooit het idee is ontstaan, dat moet je me even schuldig blijven. Maar wat ik wel weet is dat toeteren, vrachtwagens en deze doelgroep, dat is een match.
0: Ja, 100%.
2: Die lui zijn echt gemaakt voor elkaar. Alleen al die grote vrachtwagenchauffeur met al die tato's. En daar zit er zo'n jongen met Down-syndroom, zit er naast hem in de cabine. Ja, weet je, alleen al als je erover nadenkt, dan moet je al glimlachen.
0: Maar wat is jouw connectie dan met het evenement? Want omdat
2: Ik werk dus al wat langer bij de radio. En ik heb ooit eens een keer iemand geïnterviewd.
0: Ja, wat langer, je mag gewoon eerlijk zijn. Hoeveel jaar?
2: Ik ben nu sinds 2017 verbonden bij onze buren in Leidschendam-Voorburg, bij Midvliet.
0: Ja.
2: En daarvoor heb ik ooit in de jaren 80 bij Locatel, dat is dus de voorganger van Den Haag FM, heb ik een heel leuk programma Aan de Bak mogen maken. Tussendoor heb ik even wat anders gedaan, toneel gespeeld. En toen heb ik een zoon gekregen, Gijs, de allerleukste jongen die er bestaat, met het syndroom van Down. Dus ik ben als vader ook heel nauwlettend verbonden met deze doelgroep.
0: Ja, het is gewoon een persoonlijke link.
2: En ik snap dus heel goed dat dat bestuurslid een jaar of 4 geleden, ze zochten een nieuwe presentator voor het muziekprogramma, het feestprogramma.
0: Ja.
2: Dat ze bij mij uitkwamen. Nou ja, en ik vond het natuurlijk geweldig. Ja, en wat echt heel leuk.
0: Goede match.
2: Ja. Ik heb het vorig jaar even een keertje niet gedaan, want toen zat ik privé even wat minder, dus ik heb bedankt. Maar ze hebben me gewoon 2-3 maanden geleden gebeld met de vraag: zou je het alsjeblieft weer willen doen?
0: Oh.
2: Dus dat voelt echt wel heel leuk. En dus nogmaals, dit is echt het leukste evenement wat er bestaat.
3: Komt je zoon ook vanavond? Of straks?
2: Dat zou je denken.
0: Maar
2: ik moet daar natuurlijk heel hard werken.
3: Ja,
2: en als hij dus bij mij is, dan wil ik hem ook die aandacht geven. Dus hij is nu voormalige echtgenote. We zijn dus gescheiden.
0: Je ex.
2: Gijs, die is bij mijn ex-echtgenoot. De moeder van Gijs.
0: Maar dan door de jaren heen kan ik me wel misschien beseffen dat juist door zo'n evenement en dat je er mee helpt als vrijwilliger, dat jou het ook een beetje steun kan geven als het gaat dat je misschien met andere ouders ook contact hebt die ook kinderen hebben met verstandelijke beperking. Ja. En dat je misschien gesprekken hebt. Is dat zo?
2: Ja, dat je daar een beetje onderling
0: meer contact hebt?
2: Niet voor nodig, want Gijs is natuurlijk een schoolgaand kind geweest. Hij is inmiddels al 21. En dan kom je natuurlijk ook met kinderen uit zijn klas te maken. En dus ook met de ouders kom je te maken. Dus ja, wat dat betreft heb je wel voldoende connecties om de opvoedproblematiek waar we tegenaan lopen met elkaar te kunnen bespreken. En de issues die leven. Maar ik kan je verzekeren, het klinkt altijd heel zwaar als je een kind met een beperking hebt. Maar hij is... hij geeft mij zoveel plezier en vreugde in het leven. En hij laat mij ook inzien dat je je soms heel erg veel drukte maakt over hele kleine, pietleuterige dingetjes. En maak gewoon plezier in het leven. Dat is iets wat hij mij... Eén klein dingetje. Gijs die zegt elke dag als ik mijn radioprogramma maak bij Midvliet.
0: Ja.
2: 'S middags belt hij me standaard op, 's avonds heb ik mijn uitzending. Papa, ga je vanavond nog foutjes maken?
0: Briljant.
3: Oh, leuk.
2: Voordat hij dat deed, was ik heel perfectionistisch. Weet je, het moest allemaal goed gaan. En natuurlijk wil ik ook dat het goed gaat, want je wil voor je luisteraar zo'n goed mogelijk radioprogramma neerzetten. Maar als ik dan een foutje maak, dan denk ik aan hem. En dan denk ik, wat
0: maakt het uit?
2: Probleem? Ja, precies.
0: Ja, nou ja, gelukkig hoef ik zo niet te denken.
2: Ja.
0: Gebeurt hier genoeg in de studio.
2: Ja.
0: Hey, maar als we mensen zo meteen even terug naar het evenement.
2: Ja, het evenement.
0: Want het is vandaag, het zijn 4 runs.
2: Ja.
0: Als mensen, die kunnen natuurlijk langs de routes gaan kijken.
2: Ja, ik heb de route toevallig paraat als je daar...
0: Dat is wel handig, weet je. Want dan weten mensen een beetje waar ze kunnen gaan staan en waar ze kunnen kijken.
2: Ja, nou,
0: of dat ze meer denken van, je bent geïnformeerd wanneer er wordt getoeterd.
3: Ja, dat je weet waar je niet moet rijden.
0: Dat je mentaal kan, waar je niet kan rijden. Dat is ook wel een ding. Het wordt heel druk dit weekend, hè?
2: Ja, dat had ik begrepen.
0: Met de demonstraties
2: en dingen. De beste mensen, die hebben echt een hele drukke dag vandaag. Wat voor demonstraties en dergelijke. En dan dit erbij.
0: Maar dit is wel een leuk onderdeel.
2: Dit is
0: we werden net gegroet door iemand en ik heb geen idee wie de persoon was.
3: Oké, geen gasten.
0: Nee, geen idee.
2: We gaan dus naar het Westland, Poeldijk, Kwintsheul, Naaldwijk, Schavenzanden en daarna weer terug naar Naaldwijk en dan weer naar Den Haag. En ze gaan vertrekken vanaf de Kerk Tuinenweg.
0: Ja, dat is bij Loosduinen, toch? Loosduinen.
2: Ja. En dan de Zichtenburglaan, Meppelweg, Lozerlaan, Erasmusweg, Poeldijkseweg, Wateringseweg. En als ze dan weer terugkomen in Den Haag, dan komen ze binnen op de Lozerlaan, Okkenburgstraat, Kijkduinsestraat, Magiel Vrijehoeklaan. Zit ze een beetje
0: gewoon een stuk langs het strand. Gewoon gaan ze rijden.
2: Zegbroeklaan, Houtrustweg, Westduinweg, Zeesluisweg, Tweede Zeesluis, Dwarsweg. En tot slot de Visafslag. Havenweg en dan de Visafslag.
0: Ja.
2: En daar sta je.
0: En daar is het feest.
2: En dat is leuk.
0: Tot hoe laat mag je het feestje doen?
2: Het feestje is vanaf 12 uur, want de eerste run vertrekt over 3 minuten.
0: Ja.
2: En die komen dan zo rond 12 uur, 11:45 komen ze aan. En dat gaat dus door tot 3:30. Dan hebben we een complete ploeg binnen. En dan duurt dat tot een uurtje of 8:30, 9 hebben we dan een feestprogramma. En er is een catering en er zijn lekkere hapjes en een spelletjesplein.
0: Het wordt één grote party.
2: Het wordt leuk.
3: Leuk.
2: Eén artiest, mag ik die nog noemen?
0: Ja, heel snel.
2: Dat is Marcel de Zoete, dat is de zingende slager uit Scheveningen.
3: Zingende slager uit Scheveningen.
2: En Marco de Hollander, die man die springt op de tafels terwijl iedereen een polonaise aan het lopen is.
0: Ah,
2: dat is
0: super leuk.
2: Creëren.
3: Oh, wat leuk.
0: Voor de mensen die dit leuk vinden om in de gaten te houden, check even online Ooievaars Run. En daar kan je alle informatie terugvinden voor zometeen de eerste begin te rijden over 2 minuutjes. En dat betekent ook dat wij heel snel naar muziek moeten, want we zitten al over de tijd heen. Toet-toet. Wat is je favoriete nummer?
2: Ja, eigenlijk, ik ben een vrachtwagenchauffeur. Heb je die? Van Huub Hangop. Huub Hangop, ik ben een vrachtwagenchauffeur.
0: Nee. Nou, nou, ik heb hem wel voor
2: je. Nee, echt? Ja. Echt? Ja. Oh, die is leuk.
0: We gaan die lekker afspelen. En dan gaan wij zo het volgende uur in met een Haagse avontuur. Dus lekker genieten en naar de Ooievaarsrun gaan. Het vrachtwagenlied van Huub Hangop.
2: Toet toet.
4: Ik ben een vrachtwagenchauffeur.
5: Wagenchauffeur.
4: Ik heb altijd,
5: hij heeft altijd
4: een goed humeur.
5: Een goed humeur.
4: S morgens vroeg sta ik op.
5: Staat hij op.
4: En drink ik koffie.
5: Drink ik koffie.
4: Uit een kop.
5: Uit een kop.
4: Dan houdt mijn vrouw,
5: houdt zijn vrouw
4: me

0: seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
1: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
3: Nu het nieuws van 10 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Jolanda Baaiens. De gemeente en de politie bereiden zich voor op meerdere demonstraties vandaag. Wij zijn het volk demonstreert op het Malieveld, waarbij volgens meerdere media ook mensen uit extreemrechtse netwerken worden gemobiliseerd. Tegenstanders houden een tegendemonstratie een stukje verderop. Ook wordt er rekening gehouden met een mogelijke blokkade van de A12 door Extinction Rebellion. Twee eigenaren van Indiase restaurants in onder meer Den Haag worden verdacht van uitbuiting en mensensmokkel. Ze zouden werknemers uit vooral India hebben gehaald om als gespecialiseerde koks te werken. Een deel van hen zou vervolgens ander werk hebben moeten doen, zoals bijvoorbeeld afwasser, schoonmaker of in de bediening. Op de website van Den Haag FM staat een artikel over een bijzonder programma in het Laaktheater in Den Haag. Komende donderdag gaat het daar over mentale gezondheid. Tijdens Poets of the Table worden muziek, hip-hop en spoken word afgewisseld met gesprekken over psychische problemen. Initiatiefnemer is George, die hiermee vooroordelen wil wegnemen en het makkelijker wil maken om over mentale gezondheid te praten. Hij weet uit eigen ervaring hoe het is om psychische problemen te hebben en gebruikt schrijven als uitlaatklep. De avond begint om 8 uur en is gratis toegankelijk. Dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en er kan af en toe wat lichte regen vallen. Het wordt ongeveer 21 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Morgenochtend ook kans op regen, maar later wordt het droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt dan zo'n 19 graden en de wind neemt in de loop van de zondag af. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.
5: ADHD met Desiree Snijders.
6: En Lenio Hoogduin is er ook weer.
7: Het is tien uur.
8: 10 uur geweest.
6: 10 uur.
8: Ja, dat betekent hè?
6: En wie weggaat is onze glitterbol.
8: Onze glitterbal, inderdaad. Gouden glitterbal.
6: Patrick gaat er weer vandoor. Ja, het is wel even geniet hoor.
8: Patrick, als je dan... naam voor hem trouwens met die gepak aan. Weet niet.
6: Ja, ik krijg... Ik zie allemaal rode lampjes knipperen.
8: Uh-oh.
6: Maar komt helemaal goed, want we zitten in ons volgende uurtje namelijk. En nee... Ik mis een beetje de krantenman. Wat altijd
8: krantenman.
6: De krantenman is er niet meer. Zo jammer. Maar het is namelijk tijd, want het is 10 uur. Dat betekent dat we je altijd eventjes... alles gaat. Ja, nee, maakt niet uit.
8: Je praat het op, hè? Hard op, hè?
6: Ja, ik weet het. Okay. Mijn hoofd praat ineens met mij mee. Maar we gaan gewoon dan naar muziek. En we gaan naar het nummer Deze Nacht is van mij van Imbos.
8: Oh ja.
6: Een toffe artiest. Ja, het doet een beetje denken aan... aan de dijk, met heel veel blazers en zo. Ik word er altijd heel blij van.
8: Oh, wat leuk. Ik denk niet vaak aan een dijk, maar...
6: Nee. Zullen we voordat we daarheen gaan, even eerst even goed wakker worden. Extra wakker worden voor de mensen die nog niet wakker zijn.
8: Goedemorgen.

0: Deze nacht is voorbij.
1: Ja, maar deze nacht is nog helemaal niet voorbij, want het weekend begint pas.
2: Vandaag. Ja. Vandaag. Alsof je antwoord wachtte.
1: Het begint pas vandaag. Ja, dat is zeer zeker waar, dat het vandaag pas begint. Maar we zijn van de week, eigenlijk gaan we nu...
2: Live. Naar deze.
1: Want het is een beetje... Het is gewoon heel stil. Het is een grote, koele ruimte. Stilte, ja, de geur van eeuwenoud papier. Want we staan niet in een museum. Maar we staan diep onder het Haagse stadhuis. In de kluis van de stad.
2: Kluis van de stad.
1: Ja, en daar gaan we naar luisteren.
3: Ja, en we staan vandaag op een hele speciale plek. En dat is namelijk het depot van het gemeentearchief. En we lopen al langs hele lange rijen aan kasten met boeken, cd's en alles en nog wat. Ik zie hier bijvoorbeeld Haagse Kermis van 1836. Dan lopen we verder en dan zien we echt mega oude boeken. Waarvan ik de leeftijd niet eens kan benoemen. En dan lopen we snel door. En dan komen we aan bij een hele grote kast. En eigenlijk als je een beetje moet... denken hoe het eruit ziet, lijkt het op een hele grote apothekerskast waar echt de meest oudste boeken in staan die ik me kan voorstellen. En ik sta hier naast Michael van het Haagse Depot. Haagse Gemeentearchief Depot, om het goed te benoemen.
4: Depot van het Haagse Gemeentearchief, ja. Goedemiddag, hi.
3: Hi. Ja, wat speciale plek eigenlijk wel. Als ik hier loop, dan voel ik gewoon de geschiedenis van de stad.
4: Ja, mooi. Dat is natuurlijk iets waar je normaal ook niet komt. Hier zijn wij vaak bezig. We laten wel hier graag mensen rondleidingen geven. Mensen laten zien dat je een beetje een idee krijgt. Want zo'n studiezaal waar mensen heel in stilte zitten te studeren... zegt niet zoveel over wat wij hebben. We hebben namelijk hier 18 kilometer aan papieren documenten, gegevensdragers... floppy disken, videobanden, cd's, boeken. Kortom, noem het maar op. En wij hebben het wel.
3: Je hebt gewoon alles hier liggen. En ik vind het ook heel grappig om te zien. Want je ziet ook overal waar je kijkt is gewoon geschiedenisboeken. En net zoals wat je zegt, floppy disk. Hier achter ons staat dus de apothekerskast. Maar ik vind de kaften zijn een beetje anders dan normaal.
4: Ja, ze zijn veelal onbeschreven. Een apothekerskast, wat je zegt, dat komt wel aardig in de buurt. Het is een verzameling boeken van Jan de Kok. En die komt uit Den Haag. Daarom staat deze enorme kast hier ook. En Jan de Kok was dokter, medicus. En hij heeft geprobeerd om alle medische wetenschap van zijn tijd te verzamelen. En daarom krijg je dus deze hele grote verzameling boeken. Met allemaal witte kafjes waar amper wat op staat. Het is allemaal in Latijn ook trouwens heel erg veel in ieder geval. Maar die witte kaften, dat is varkensleer. En dat is het goedkoopste soort leer om je boeken mee in te binden. Want hij liet ze zelf inbinden. Dus het ging hem echt om de informatie die erin zat. En niet om een mooi boek te hebben. Wat je veel al wel toen de tijd had. Boeken zijn pronkstukken. Dat zijn hele dure dingen.
3: Oh, wel gaaf hoor. Ja, als je het zo ziet. Hey, maar we staan nu eigenlijk bijna een soort van in het hart van het depot. Waarom is eigenlijk deze plek zo belangrijk voor de stad?
4: Omdat we hier zo, zeg maar, wat we wel eens zeggen, zonder dit zou Den Haag zichzelf niet kunnen leren kennen. Weet je, wij verzamelen hier, of hebben verzameld, alles wat we konden over de geschiedenis van Den Haag, Leidschendam en Voorburg enzovoort. Zodat als mensen iets willen weten van vroeger, of het uitzoeken, of het nou je familie is, of het stamboomonderzoek, of je wil weten waarom dingen zijn gebeurd zoals ze zijn gebeurd, waarom Den Haag eruit ziet zoals het eruit ziet, dan moet je naar ons toe komen. Dan gaan wij je helpen antwoorden te zoeken. Die zoeken wij niet voor je op. We zijn geen lopende kransenklopen.
1: Ja, anders wordt het wel een beetje veel, hè?
4: Ja, dan had ik ook een constante migraine gehad, denk ik ergens. Maar dat is niet het geval. Dus, maar wij helpen mensen met het opzoeken van antwoorden. Ja.
3: Ja, gaaf. En we staan nu voor de vitrine. Eigenlijk ook wel, als ik een beetje zo bijkijk, zie ik drie hele grote posters, waarvan één sowieso uit Scheveningen. En nog eentje maar Scheveningen, waar ook Den Haag Voorburg op staat. En de laatste is gewoon een vrouw op een soort van... een strijdend paard met het logo van de koning erop, als ik het zo goed zie.
4: Het is een affiche voor de internationale sportvisserij en paardententoonstelling toenertijd in Scheveningen, gehouden in 1892. En dit hing dan in de stad en op andere plaatsen in Nederland, denk ik zo. Om mensen daar naartoe te trokken. Scheveningen was natuurlijk toen een grote badplaats waar allerlei mensen naartoe kwamen.
3: Ja, om te flaneren natuurlijk.
4: Juist, en te kuren.
3: Hey, maar we staan hier voor de vitrine en ik zie eigenlijk een ja, heel oud stukje papier. Maar dit is dus wel een heel belangrijk stukje papier. Kun je daar wat meer over vertellen?
4: We halen deze altijd tevoorschijn. Want dit is zeg maar het oudste Haagse dingetje wat wij in het depot hebben. Het is een leenbriefje uit 1313. Dus dat is al, ja...
3: Jaren geleden.
4: Ja, mijn rekening is niet zo best. Maar het is dus al best wel heel erg oud. Meer dan 700 jaar oud. Ja, en dit is het oudste, ja, echt het oudste dingetje dat we hebben. Het is een stukje perkament. Hè. Het is leer, het is geen papier. Het is nog redelijk goed leesbaar. Die oude dingen gaan heel erg lang mee wat dat betreft. Leer is veel beter bestand tegen de tand des tijds dan papier. En die inkt ook is niet het oudste stukje papier waar Den Haag zelf op voorkomt. Dat ligt in het Nationaal Archief bij onze grote broers.
3: Oeh. Ja, want je moet wel verschil maken, toch? Kijk, ja. Jullie hebben er eentje uit 1313. Daarnaast zie ik eigenlijk ook, en dan gaan we nog een klein stukje door, hier een telefoonboekje liggen. En dat werd natuurlijk in die tijden ook uitgebracht. En er staat volgens mij op een heel speciaal adres op de eerste. Of ja. Niet?
4: Nou ja, het is het eerste Haagse telefoonboekje uit 1883. En toentertijd kon je gewoon aansluitingnummer kiezen. Dus je had gewoon aansluitingnummer 50. Wat dan ook 50 is volgens mij de beltelefoonmaatschappij zelf. Hè. De Staten-Generaal zie je hier, die staan op nummer 127.
3: Ja, mensen konden het gewoon uitzoeken. Dat is ook eigenlijk wel speciaal.
4: Het is eigenlijk gewoon een soort boekje toentertijd. Je moest het ook zelf invullen. Maar op nummer 1, in dat aansluiting nummer 1, Kleef en Zoon... Op de Beestenmarkt, de jeneverstokers.
3: Ja, die kennen we natuurlijk wel.
4: Nog steeds. En nog steeds liqueurmakers en jenevermakers ook, ja.
3: Ja, ook wel lekker hoor. Zijn we ook eens een keer op Haagse avontuur geweest. Ook heel gezellig. Hey, zometeen gaan wij naar het volgende onderdeel van het Haagse depot hier. Ik noem het gewoon het Haagse depot. Dat vind ik gewoon, dat klinkt heerlijk. Ja. Want het Haagse gemeentearchief depot klinkt zo lang. Haagse depot klinkt lekker zo goed in de mond. We gaan zometeen naar het volgende stukje van ons Haagse avontuur. En in de tussentijd kunnen jullie luisteren naar het nummer wat is uitgekozen door onze eigen Michiel. Michael.
4: Kies het vaak al. Maakt niet uit. Heb ik al vaker. Het nummer, over 100 jaar zijn jullie allemaal dood van een klein orkest.
3: Ja, echt Haagse muziek hier bij onze eigen zender Den Haag FM. Terug naar de studio.

0: Ja, we zijn terug voor ons tweede deel Haags avontuur in het Haags depot van het gemeentearchief. En ja, ik heb gewoon die naam gewoon nu geadopteerd. Dit wordt hem gewoon voor altijd. We zijn aangekomen in het volgende gedeelte van het depot. En wat ik om me heen zie is eigenlijk wel heel speciaal. Want we staan in een soort van rij. En als je kijkt lijkt het een soort van een extreem grote opslagplaats voor oorkondes. En de oorkondes in alle versies. Met echte houten scrolletjes erbij. En verschillende soorten zegels. In het rood, maar ook in het wit. En ook gewoon, ja, dat je ook hele mooie wapens erop kan zien. Maar Michael, waar staan we eigenlijk nu?
1: Ja, we staan hier in onze charterberging, zoals het heet. Dit zijn allemaal charters. En we hebben hier in deze gang hebben er een aantal uitgangen, zodat mensen ook kunnen zien. Want die andere bergingen zitten allemaal, dan hangen ze naast elkaar en dan zie je er niks van. En dit is echt om een beetje te laten zien wat voor soorten charters je dus allemaal hebt. En hoe oud die dingen ook inderdaad zijn. Want hier hebben we het ook over 14e eeuw, 15e eeuwse dingen. Maar ook 19e eeuw en ook nog 20e eeuw hangt ertussen. Dus er hangt hier van alles. Er hangt hier bijvoorbeeld een oorkonde van de Hoge Raad van de Adel, toen Den Haag zijn wapen liet veranderen. Dit is dan nog de oude uit, denk ik, de jaren 50 dat het is.
0: Als we lopen er even naartoe. Lopen even, dat werkt wat makkelijker. Als ik het moet omschrijven voor de mensen die luisteren, kijken we naar een soort van, ja, heel groot A3 formaat. En je ziet aan in het midden is een soort van heel prachtig goud logo met de Haagse ooievaar. Met een kroon met witte bolletjes erop.
1: Ja, en dit is een aanpassing uit 1954 aan het wapen. Zoals we dat ook jaren geleden hebben gehad met de ondertitel Vrede en Recht. Hè, Stad van Vrede en Recht. Dat moet je altijd goed laten keuren bij de Hoge Raad van de Adel. En daar moet je voor betalen. En dan krijg je deze, ja, prachtige oorkonde met een prachtig stukje heraldiek, zoals dat dan heet, staat erop. Dat is dat wapen, hè, met het ooievaartje.
0: Ja, wel speciaal hoor. En als we dan een beetje doorlopen. Kijk, het viel me net al een beetje op. Hier heb je ook echt hele oude dingetjes met ja, hoe noem je dat? Als je zo in de films kijkt en dan gaan ze zo. Dan heb je iemand die even toetert op een trompet en die zegt dan, ik wil wat aankondigen. Beetje dat gehalte, dat is zeer aanwezig hier. Ja, als je het een beetje simpel uitlegt, dat is wel, toch? Ja, met een beetje hout en dat je zo uitrolt en dat je dan zegt, oh, ik ga het over hebben.
1: Ja. Nee, is zeker een hele goede omschrijving. Het is natuurlijk uiteindelijk allemaal is het om dingen te bewijzen of informatie te verstrekken. Heel veel van is bewijzen. Dat is bijvoorbeeld zijn deze twee lange kleurige lappen die jij beter kan beschrijven.
0: Nou, waar kijken we naar? We kijken naar, wat zal het zijn, een metertje, anderhalve meter aan papier. Want dit is wel papier, toch? Zover ik het kan zien.
1: Ja.
0: En het lijkt net alsof het een soort van legenda is met land.
1: Ja, klopt. Het is in principe zijn het bijlagen bij een notariële akte voor de verkoop van land, inderdaad. Voordat je in Nederland het kadaster had, het kadaster was van 1832, dan pas weet Nederland van wie welk stukje grond is. Voor die tijd moest je dat vast laten leggen. Ik koop een stuk land, groot stuk land. Ja, hoeveel is dat nou? En dus vandaar deze lange kaarten met groen. Er lopen ook allemaal stroompjes op. Dat is water. En daar zit een noordpeil op. Allemaal heel mooi ingekleurd om in principe aan te geven van, joh, ik koop van jou vanaf de beek, de Haagse beek, weet ik veel wat voor beek. In ieder geval een stukje water tot aan daar en met die ellen, dat stuk land koop ik van jou. Dat
0: zijn, het is ook best wel volgens mij een groot stuk land zover ik kan zien.
1: Ja, ja, dit deed je inderdaad niet voor een boerderijtje. Dit deed je echt wel voor een soort landgoed inderdaad, wat je dan echt overkoopt. Ja, ja.
0: Ja, en als ik een beetje goed kan terugkijken, het lijkt het alsof er staat Mafoen. Maar ik weet het niet zeker hoor. Mijn handschrift lezen is niet zo.
1: Nee, dit zijn even. Dit is Mausoen is het.
0: Oh.
1: Die effen, dat lijkt effen, maar dat zijn essen. Dat is oud-Nederlands.
0: Ja, ik vind wel wat magisch hebben hier hoor. Als je dan hier zo tussen staat, dat je het idee hebt dat je echt tussen gewoon, ja, hier staat er oorkonde 1643. Ja, dat is als, ja, vind ik heel spannend allemaal eigenlijk wel. En dan hebben we hier nog eentje waar jij een heel sterke mening over hebt. Het is de Willem de III,
1: ja,
0: bij de gratie Gods, koning der Nederlanden, prins van Oranje, Nassau, groot hertog van Luxemburg. En dan staat er enzovoort, enzovoort, enzovoort.
1: Ja, alles is anders is de hele uitzending vol, weet je wel. Dan zijn we verder, aan het praten. Nee, dit is iemand wordt hier verheven in de adelstand. Dus eind 19e eeuw. Dus mensen worden jonkvrouw en jonkheer benoemd door de koning. Die krijgen ook zo'n wapentje. Ik geloof dat het een soort hond is, zullen we maar zeggen. Het is geen leeuw. Het lijkt op een soort tackle in een soort heraldiek vormpje, zullen we maar zeggen. En die mensen worden hier door dit ding in de adel verheven, waardoor hun kinderen dat allemaal ook weer mogen. En dan, dat dus. En het is een imposant uitziend ding, maar...
0: Maar vooral de zegel vind ik erg prachtig. Want als ik naar kijk, is het een ridder op een paard met dan de lap aan zijn paard hangend van de... wat is het? De leeuw van de koning?
1: Ja, je ziet ook rechts boven staan Willem de Derde. Dit is het persoonlijke zegel van Willem de Derde. En met die zegels is, we hebben er niet zo heel veel, want papier kan de tand destijds heel goed doorstaan, maar zegels niet zo goed, die drogen uit en dan breken ze heel erg snel, want het is natuurlijk, het is was. Dus dat deze nog helemaal heel is en in zulke goede staat, dat is inderdaad, van daar hebben we er niet veel van inderdaad. Dus daar zijn we ook heel zuinig op. Daarom zit die ook in een speciale doosje, zitten ze allemaal, hè, die er omheen zitten. Het zit allemaal in zuurvrij Melinex, dat is een soort plastic, want we willen geen zuur aan die dingen hebben. Dus allemaal de optimale bewaarcondities voor papier en deze zegels.
0: Ja, en dat is echt super speciaal. En dan gaan we eigenlijk alweer zo meteen naar het laatste stukje van ons Haagse avontuur. Maar we gaan natuurlijk naar Haagse muziek. En ik was het al een beetje aan het opzoeken. Want we hebben net aan de collega's gevraagd. Wat is nou ook echt een Haagse nummer door de eeuw heen? En misschien door de afgelopen eeuw heen. En dat is dan Zoek Jezelf Broeder van Coat & The Bee. Dus terug naar de studio. En dan zijn we zo terug voor het laatste stukje Haagse avontuur.
2: Demonstructie 11.
3: Zoek jezelf, wat tegelijkertijd de moraal van ons verhaal. Nederland gezond, het Simplicies Verbond en onverhoop niet content. Postbus 275, Purmerend.

0: En van beneden gaan wij weer terug naar boven voor het laatste deel van ons Haags avontuur hier van ADHD. We zijn nog steeds in het Haags gemeentearchief depot, maar dan staan we nu boven bij het atrium waar iedereen dus ook even langs kan komen om gewoon even te kijken. Waar ik op uitkijk zijn verschillende vitrines waar je een stukje ziet over de filmgeschiedenis van Den Haag, de Haagse dierentuin. Je hebt iets over Napoleon, maar ook heel gaaf om te zien zijn eigenlijk de andere dingen die ik zie, maar daarvoor staat de collega Julia naast mij. Hoi.
1: Hoi.
0: Want als ik hier achter jou kijk, dan zie ik hele grote, ja, het zijn niet echt vitrines, maar meer lichtbakken met heel veel prachtige informatie over de stad.
1: Klopt, lichtbakken of verlichte panelen noemen we het vaak. En dat is een van onze vaste tentoonstellingsruimtes hier in het atrium van het stadhuis. En wat heel leuk daaraan is, is dat je het altijd kan bezoeken als het stadhuis open is. Je kan er gewoon langslopen. Het is ook helemaal gratis. Het zijn 16 verlichte panelen. En nu hebben we de tentoonstelling Verlangen naar Art Nouveau erin hangen. En die is in samenwerking met Monumentenzorg gemaakt. Want zij weten alles van de mooie oude panden in Den Haag.
0: Ja, want een tijdje geleden was er natuurlijk ook het festival van Art Nouveau in de stad. En dan konden mensen allemaal ervaren hoe Art Nouveau is en architectuur in de stad. Maar dat kan je dus ook gewoon hier vol in het atrium doen. Hey, maar jij werkt hier bij het gemeentearchief. Hoe leuk vind jij je baan?
1: Ja, fantastisch. Ik vind dat ik de leukste baan heb van heel Den Haag.
0: Goed antwoord, goed antwoord. Want volgende maand staan we natuurlijk aan het begin van de maand van de geschiedenis voor Den Haag. En die is eigenlijk voor jullie ook heel speciaal.
1: Klopt, inderdaad. Wij hebben echt de Haagse Maand van de Geschiedenis. In heel Nederland doen mensen mee aan de maand. Maar wij zorgen ervoor dat meerdere Haagse musea en organisaties zich verzamelen om leuke activiteiten aan te bieden.
0: En in het speciaal dan het gemeentearchief en het depot, kunnen mensen dus op 3 oktober kunnen ze speciaal bij jullie langs.
1: Klopt, dat is een dag waar wij heel erg naar uitkijken. Op zaterdag 3 oktober tussen 11 uur 's ochtends en 4:30 's middags zijn er allemaal activiteiten voor het publiek. Voor sommige activiteiten kan je vooraf inschrijven, maar heel veel is ook gewoon op vrije inloop. Het kost ook allemaal niets en dat doen we echt om mensen te enthousiasmeren en te laten zien wat wij allemaal doen hier.
0: Ja, maar daar worden wij toch ook gewoon blij van. Want stel dat je dus interesse hebt in de geschiedenis van de stad en je wil zo van, ja, maar deze 3 oktober kan ik niet. Kunnen ze dan ook gewoon door het hele jaar bij jullie langskomen voor een rondleiding?
1: Ja, zeker weten. Je mag altijd een rondleiding bij ons aanvragen. En de rest van het jaar is dat wel onder kantoortijden. Maar aanstaande zaterdag 3 oktober, dus bij uitzondering een keer in het weekend.
0: Dat is ook altijd wel fijn hoor. Lekker in het weekend gewoon even zo je stad ontdekken. En dan vooral eigenlijk de stad. Ja, het is bijna een soort van archiefstad onder de stad, zou ik zo kunnen zeggen, toch?
1: Ja, klopt. Je ziet daar eigenlijk door middel van alle documenten en andere mooie objecten daar hoeveel jaren aan geschiedenis en veranderingen de stad al heeft meegemaakt. Dus zoals Michael net al even liet zien in het depot, we hebben heel veel verhalen daar om te vertellen.
0: Ja, super tof. Wij houden het sowieso in de gaten. Dus onthoud goed en zet hem in je agenda. 3 oktober kan je je dus inschrijven voor rondleidingen. Maar je kan natuurlijk ook elke dag gewoon even komen kijken bij het atrium. En dan het stukje gemeentearchief. En niet te vergeten de speciale tentoonstelling die je altijd bij de spuittunnel ziet. Voor de tramtunnel. Want daar hangt nu ook weer iets speciaals. En dat is voor nu het Haagse avontuur. Wil je meer informatie vinden hierover? Check even de website van het Haagse gemeentearchief voor de rondleiding. En wij gaan weer terug naar de studio. En om niet te vergeten, het favoriete Haagse liedje van Julia is...
1: Van de Indian, Dancing on My Feelings.
0: Kijk, en dat is een goede afsluiter voor dit prachtige Haagse avontuur.

0: Ja, en dat was Dancing on My Feelings van Rianne. Ja, en dat is alweer, we zijn al aangekomen op 10:30.
1: 10:30 alweer.
0: 10:30.
1: Jeetje, gaat snel.
0: Jeetje, gaat supersnel. Want het is volgende week tijd voor iets. Want zet je zonnebril maar op en kijk omhoog. Want volgende week zondag kleurt de lucht boven Scheveningen in alle kleuren van de regenboog. Want het is weer tijd voor het internationale vliegerfestival. Gigantische vliegers, spectaculaire stunts en de ultieme strandsfeer. Je hoort er nu alles over, want Dominique hangt aan de telefoon. Als het goed is. Ja? Hoor... Goedemorgen, Dominique.
2: Goedemorgen.
0: Kijk, je bent er. Ja, we wisten niet zeker of we wel contact zouden hebben, hè, gezien ik je foto van net heb gezien.
2: Nee. Ik had ook zoiets van, ik heb geen idee of dit gaat lukken, want ik zit op een heerlijke boot, maar ja, daar hebben ze niet goed ontvangst.
0: Ja, wel een prachtige boot, hoor, als ik de foto zo bekijk.
2: Ja. Ja,
0: heel gaaf. Hey, Dominique, jij bent de organisator van het Vliegerfestival, Internationale Vliegerfestival. En volgende week gaat het gewoon los bij jullie.
2: Nou, precies. Het is nog 1 weekje bikkelen, maar dan gaat het echt gebeuren.
0: Ja, we hadden toevallig net al iemand in de studio en die zei, ja, volgende week perfecte weer. Als we kijken naar het evenement zelf, want er wordt natuurlijk gezegd Internationaal Vliegerfestival. Hoeveel internationale vliegeraars heb jij?
2: Jeetje. Ik heb ze eerlijk gezegd niet geteld, maar we hebben ze Luxemburg hebben dit jaar gedaan, Engeland, Frankrijk, Duitsland en we hebben er ook nog een paar van verder weg, maar die weet ik niet eens allemaal uit mijn hoofd, eerlijk gezegd.
0: Oh wauw, dus gewoon ook echt representatie van buitenaf.
2: Er komen nog steeds aanmeldingen binnen zelfs. Tot...
0: Oh wauw.
2: Ja, ik kreeg nog van... Uit Suriname kreeg ik een vraag en die mensen willen nu nog langskomen zelfs.
0: Oké, nou dan moeten ze wel snel een ticket halen.
2: Ja, dat had ik ook. Dan moet je heel snel zijn. Maar ja, goed, ja. Als het lukt, ze mogen. Iedereen is welkom.
0: Hey, maar hoe ben je ooit begonnen met het Vliegerfestival?
2: Nou, ik ben ergens in 1979 was ik zeg maar zelf de vliegeraar op een van de eerste vliegerfestivals van... nog voor het Scheveningen Vliegerfeest heette.
0: Ja.
2: En ik ben er altijd bij gebleven. Heb ik geholpen. Ik heb zelf ook wat

0: gewerkt in de vliegerwereld, zeg maar. En toen na een aantal jaren... de Geert van der Loo was eigenlijk de oprichter van het vliegenfestival. Die is daarmee gestopt. En toen heb ik dat langzaam overgenomen. En ja, nu kom ik er niet meer vanaf.
1: Nee. Nu hebben mensen gewoon zoiets van... jij bent het gezicht van het evenement.
0: Nou ja, ja je hebt dat dan een aantal keren gedaan. En je hebt ook wat speciale spullen. En dan zeggen ze nou... kan je het niet helpen, kan je het niet doen. Ja.
1: Ja, gebeurt hè. Je wordt zo in meegezogen.
0: Ja, het gebeurt gewoon eigenlijk. Ik heb nooit gezegd van... oh, dit ga ik nu eens even doen. Nee, zo was het niet.
1: Hey, wat maar is jullie... een beetje jullie meest speciale vlieger, qua grootte, misschien qua design?
0: Ja, we hebben natuurlijk de Megabyte, heet dat. Dat is een prehistorisch beest.
1: Ja.
0: Maar dat is wel de grootste Megabyte ter wereld, zullen we dan maar zeggen. Die is, daar zit, als je hem opblaast, zit er een paar miljoen liter lucht in.
1: Oh, wauw.
0: 2000 vierkante meter, spinhaker, zit er in die vlieger.
1: Oké. Okay.
0: Dus echt een heel groot bakbeest. En die gaan we proberen ook op het strand op te laten.
1: Oh,
0: en
1: wow.
0: dat is zeker een spektakel. Maar daarbuiten vliegen er allerlei vissen uit de zee.
1: Een soort leuk.
0: Aquarium aan het strand.
1: Aquarium in de lucht.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Ja.
0: Maar er zijn ook heel veel andere dingen. Het kan ook zijn dat je ineens een bus ziet vliegen of zo. Ja, als het maar net wat ze meegenomen hebben, dat geen idee. Iemand verzint wat, die denkt van dat ga ik laten vliegen. En die heeft dat ooit gemaakt en die laat hem op. En dan is het er.
1: Gaaf.
0: Dus altijd een verrassing.
1: Ja, en speciaal voor dit jaar hebben jullie ook is er wat aparts gebeurd bij jou? Want je hebt opnames gehad, of die komen in ieder geval wel langs van het Klokhuis.
0: Ja, het Klokhuis komt dit jaar filmen, een programma maken. En eigenlijk inderdaad dan met kinderen daarbij. Dus daar gaan we allerlei leuke dingen voor doen. Dus eigenlijk, als kinderen het leuk vinden, moeten ze komen. Want wie weet mogen ze meedoen.
1: Ja, super tof. Ja, mijn vader heeft me geprobeerd aan te leren. Maar ik was er niet zo succesvol in, kan ik vertellen. De hoeveelheid keer dat ding naar beneden stortte, dat was intens vaak. Waardoor hij ineens zei, dit gaan we niet meer doen.
0: Ja.
1: Maar als je kijkt naar je eigen voorliefde voor vliegeren, waar zit het dat dan in?
0: Nou ja, ik vond het wel leuk om iets te gaan maken. Te denken van ik wil een vliegende rol hebben.
1: Ja.
0: En dan te bedenken hoe je dat kan maken en dat dat gaat vliegeren en dat dat het doet. Dat kan rustig zijn dat je daar een jaar mee bezig bent, want de eerste keer vliegt dat ding helemaal niet of ziet hij er niet uit.
1: Ja.
0: En dan moet je dat elke keer gaan veranderen en uiteindelijk kom je tot iets dat werkt. En ja, dat is eigenlijk een beetje de uitdaging. Dat je dat, je weet niet of het je gaat lukken, maar meestal als je het volhoudt gaat het wel goed komen.
1: Ja, dat zo hoort het zijn. Hey, volgende week als mensen willen komen kijken, vanaf hoe laat tot hoe laat en waar ongeveer?
0: Nou, het evenement begint om 10:00.
1: Ja.
0: Dus tot 5:00 op zaterdag en zondag. En het is zeg maar recht voor het Koerhuis.
1: Ah, kijk, perfecte plek ook gewoon daarvoor.
0: Maar als je omhoog kijkt, zie je het, hè? Je kan het niet missen.
1: Nee, dat is zeker waar. Wij gaan...
0: bij de haven, dan zie je het nog.
1: Wij komen zondag sowieso even bij je koekloeren. Even kijken hoe alles ervoor zweeft en hangt en doet in de wind. En we wensen in ieder geval heel veel succes volgende week. En iedereen die er wat meer over wil vinden, kan het gewoon online zoeken op Vliegerfestival. En jij heel veel plezier op je boot.
0: Nou, dat is...
1: Ja, ik ben hartstikke jaloers. Hé, maar Dom, als het laatste vraag voor je voordat we gaan hangen. Wat is jouw favoriete Haagse nummer? Of Scheveningse nummer in dit geval?
0: Jeetje. Als het Haagse is, dan zal het O.O. Den Haag zijn. Verschrikkelijk.
1: Ja, maar Scheveningse nummers zijn er de laatste tijd ook steeds meer bij. Hè? Zullen we anders Chico erin gooien met Scheveningen?
0: Oh, dat is goed. Ja,
1: ja?
0: Die is helemaal top.
1: Is die goedgekeurd door je?
0: Zeker weten.
1: Is goed.
0: Helemaal top.
1: Dank je wel. Veel plezier op de boot. En wij gaan lekker bakken op Scheveningen. Want volgende week wordt het laatste weekend van een beetje goed weer op hier. Ja, op Scheveningen. Gewoon klaar. Dat is het. Toch?
0: Ja. Dat gaat helemaal goed komen.
1: Is goed. Doei.
0: Okay, groetjes. Dag.

0: vinden.
1: Hey Chico man, waar ben je? We liggen bij de pier.
2: Gek zeg, ik lig op het zuidenstrand. Laters!
3: Ja, dat was Chico met lekker bakken op Scheveningen. Want volgende week wordt gewoon een prachtig weekend met heel veel zon. Ik heb er nu al zin in.
4: Jij moet naar buiten gaan.
3: Ik moet echt naar buiten gaan.
4: Jij moet dus naar buiten gaan.
3: Ik moet echt uit mijn huis. Ja. Hey, maar volgende uurtje vanaf 11 uur is het tijd voor een spuigasten. Geno zit bij ons aangeschoven om ons te gaan vertellen in Leitos met wie jouw gasten zijn.
5: Ja, ik heb er eigenlijk zelfs heel veel zin in. Het is sowieso mijn eerste uitzending weer na de zomer.
3: In het seizoen.
5: Een hele, hele, hele goede line-up. Echt A-categorie.
4: Zo.
5: Nee, het is gewoon voor het eerst sinds de verkiezingen, sinds de formatie, dat ik de twee fractieleiders van de grootste coalitiepartij, Hart voor Den Haag, en de grootste oppositiepartij, D66, samen in de uitzending heb.
4: Oh.
5: Dus dat zijn eigenlijk op dit moment de twee grootste tegenpolen. Aan de andere kant kun je ook zeggen, ja, we kunnen ook gewoon nog steeds proberen te kijken waar je wel kan samenwerken. Dus ik ben heel benieuwd, na dus die verkiezingen, na de formatie, alle plannen die er nu zijn gevormd door die nieuwe coalitie, van hoe gaan zij zich de komende tijd, de komende jaren, tegenover elkaar verhouden? Hoe gaan ze zich tegen elkaar opstellen?
3: Want ze hebben elkaar altijd nodig. Hè? Dat vergeten mensen wel. Af en toe heb je elkaar echt wel nodig als je moet samenwerken. Kijk, naar mooiere toekomst voor de stad.
4: Mooie Nederland.
5: Het werkt in de politiek altijd zo dat in principe als je plannen er doorheen wil krijgen, wil zorgen dat je die kan gaan uitvoeren, dat je een meerderheid moet hebben. Nou, de coalitie nu in Den Haag heeft een meerderheid.
3: Ja.
5: Alleen niet een hele ruime meerderheid. Dus het kan misschien ook een keertje voorkomen dat ze zelf een keer verdeeld zijn over een onderwerp. Dan heb je oppositiepartijen nodig. Daarbij kan je ook afvragen of het voor de sfeer nou zo goed is om alles er maar doorheen te drukken met die kleine meerderheid. Dus ik ben echt heel benieuwd hoe ze zich daarin gaan opstellen. Maar ik ga het ook nog hebben met ze over ander vuurwerk. Want vandaag,
3: kijk, als jij vuurwerk zegt, dan word ik altijd een beetje een hete thee, dit.
5: Want vandaag is er ook een grote demonstratie weer gepland. Eigenlijk verschillende demonstraties zijn het.
3: Een onze collega zit al klaar.
5: Op rechts, een demonstratie op links, die dan eigenlijk weer vooral als tegenactie geldt. Het is ook exact een jaar geleden dat de radicaal-rechtse demonstratie van het Malieveld eigenlijk uit de hand liep, de binnenstad introk.
3: Ja.
5: Vernielingen bij partijkantoor van D66 waren op nog wel meer plekken ook.
3: We
5: schade
3: noemen het,
5: is aangericht.
3: Demonstratie Els uit Zoetermeer.
5: Els rechts, inderdaad. Ja. Zo noemt ze zich op X. Maar dat is een jaar geleden. Nu lijkt het mogelijk een vergelijkbare actie te worden. Maar goed, het leek me interessant om ook met deze twee van D66 en Hart voor Den Haag het eens te hebben over die demonstraties in de stad. Want Hart voor Den Haag zit nu weer in de coalitie. Die hebben de afgelopen tijd steeds gezegd, we willen dat echt anders gaan aanpakken.
3: Ze hebben een sterke mening daarover, toch?
5: Ja, zeker. Ze hebben een hele sterke mening. Want het merendeel van de demonstraties, ook goed om eens te zeggen, weet je, die gaan eigenlijk goed. Dat is ook niet waar zij van vinden dat het een probleem is. Maar er is gewoon een deel van de demonstraties waar het niet goed gaat. En waarvan ze zelfs zeggen, van zijn dat dan nog demonstraties als je op de snelweg gaat zitten?
3: Nee.
5: Of als je gemaskerd door de stad gaat rennen en dingen in de brand steekt. Dus ik ben benieuwd, nu zijn zij aan de macht, om het maar even zo te zeggen. Wat gaat er dan nu veranderen? Wat gaat er vandaag anders zijn dan bijvoorbeeld een jaar geleden toen zij daar niet zaten?
3: Je hebt het vorig jaar meegemaakt,
5: hè? Hoe ver wil je ook gaan? Want demonstreren is ook heel belangrijk. Dus D66 ook voor dat geluid juist erbij. Dus ik ben heel benieuwd.
3: Ja. Het was vorig jaar wel heftig, hoor. Want vorig jaar moest ik toen naar de stad toe gaan. En toen heb ik die hele demonstratie gezien die uit hand ging. Ook met de bluskanonnen en de uitgebrande auto's. Nou, dat was echt...
4: Dat is wel heftig, inderdaad.
3: Dat is geen linkse sfeer, kan ik vertellen.
5: Dat
3: was
5: is niet
3: echt
5: leuk.
3: Vanaf de start tot eind was het not amusing.
5: Ik heb ook nog heel goed voor mij dat beeld. Er werd toen een jongen geïnterviewd bij het plein, net in een zijstraatje. En die zei eigenlijk van, ik wilde komen demonstreren, maar nu loopt het uit de hand. Daar sta ik ook niet
3: achter.
5: En toen kwam er in één keer zo'n heel peloton ME achteraan gerend. En groepen demonstranten. En toen liep het eigenlijk helemaal uit de hand. Ik hoop dat het vandaag niet zo ver zou komen. Want je stem laten horen of je nou van rechts of van links bent, dat maakt helemaal niet uit. Dat is hartstikke goed om te doen. En als je 100%. Vindt dat het in de politiek anders moet, dan is dit de manier om dat te doen. Maar of ze nou weer de binnenstad intrekken, ik hoop van niet.
3: Ik hoop het ook niet. En de horeca hoopt het ook niet. Want volgens mij hebben we vorig jaar waren er een paar...
5: Op het terras gaan zitten en netjes wat bestellen.
3: Dat is dan anders. Weet je, gewoon after party op het terras. Dat zou wat beter zijn. Want vorig jaar zijn een paar meiden van 18 echt getraumatiseerd door die mensen. Dus dat was niet charmant.
5: Grimmig.
3: Hoeven we niet te hebben hier. Thanks. We houden het zo meteen in de gaten. Sowieso de afsluiter hebben jullie altijd met Marcel. Die is weer voor tweede week met zijn column er weer. Dus
5: ook
3: die heeft
5: fijn,
3: vast weer lekkere woorden daarvoor. Wij gaan even jullie uittips doornemen. Dus dankjewel.
5: Ja, alsjeblieft. Nee, maar ik blijf
3: je mag blijven
5: naar
3: zitten
5: je
3: hoor. Ja, heerlijk.
5: Ik heb ook wat tips voor op zak, ja, voor toch? Het weekend.
3: De uittips van vandaag zijn: we kunnen beginnen met boksen, freerunnen tot basketbal en dansen. Want de stadspelen, dat staat helemaal centraal in het Zuiderpark. Aankomende 2 dagen, dus vandaag en morgen, tussen 11 en 5 uur, kan je terecht bij de sportcampus Zuiderpark. En dan zijn er demonstraties, er is muziek, eten. Het is bedoeld om jong en oud soort van samen te laten komen als vorm van afsluiting van de Haagse sportzomer.
0: Ah,
3: dan hebben ze de hele zomer lang, hè, kon je allemaal leuke bezigheden doen en dingetjes doen. Ander leuk ding vandaag is de Haagse Big Band Festival in winkelcentrum Waldek van 10 uur tot 3:30. Toegang is gratis. En volgende week zaterdag ook. En dan gaat naar winkelcentrum Loosduinen. Big Band is echt lekker
0: big groot. Band.
3: Ja, leuk.
0: Dat
3: met trompetten en dan weet ik het allemaal.
0: Lekker luidruchtig allemaal.
3: Heerlijk. Lekker een beetje chaotisch. Ook een leuke tip voor de stad vandaag is Green Waves Festival. Is bij de Scheveningen naast de pier heb je Treasure Hunt. En staat in teken van jong Haags talent. Maar ook gewoon goed talent. Je hebt Splendid, Piñata Jam, Warbirl en Buisbom. Maar ook muzikanten van Ready to Play, Zegbroek, Muziekplan en YMCA Bandcoaching.
0: Zo.
3: En de podia zijn gemaakt van gerecyclede materialen door Treasure Hunt.
0: Nou.
3: Ja, is vandaag tussen 5:30 en 11:00 op de pier in Scheveningen. Of naast de pier in Scheveningen, naast moet ik zeggen. Ja. Toegang gratis. Ook super tof.
0: Veel Scheveningen, Hunt.
3: Even kijken of ik er nog wat eentje kan vinden.
0: Was wel leuk.
3: Oeh, een hele leuke.
0: Oh,
3: hou je van mossels?
0: Ja.
3: Dit was een hele gelaagde, ja.
0: Ik kan het wel eten, ja.
3: En mossels met koud biertje?
0: Sure, lekker.
3: Sure, altijd. Nou, dan kan je terecht altijd in het Zeeheldenkwartier. Want aankomende zondag staat het in teken van het jaarlijkse mosselfeest.
0: De mosselen.
3: Ja, in Piet Heijnstraat doen verschillende horecazaken mee. En kan je dus een mosselen ervaren op verschillende manieren.
0: Oh.
3: Met DJ's voor muziek, kraampjes met vintage en lokale producten. Het is morgen tussen 11 en 6.
0: Het is 11.
3: Toegang is gratis, maar je moet natuurlijk wel gewoon betalen voor het eten.
0: Ja,
3: en alle dingetjes
0: zijn
3: die er zijn.
0: Mosselen zijn dus
3: ja. En
0: lekker.
3: Leukste is als je vanavond even lekker thuis blijft en je denkt, oh, ik blijf lekker binnen, kan je altijd luisteren naar iets heel speciaals.
0: Oh, wat gaan we
3: Wat zou dat nou zijn?
0: Wat gaan we toch luisteren?
3: Nee,
0: wat is nou weer gedaan?
3: We hebben vorige week opnames gemaakt bij de clubavond van 3 voor 12 Den Haag. En we zijn in gesprek gegaan met 3 verschillende bands. Stick to the Plan, Mai Tai en Alpha Reds. En met de Haagse producer Camp to Train. En de hoofdredactie, Judith Zandwijk.
0: Ja.
3: En we hebben gepraat over de Haagse muziekscene. Over hoe zij in hun band zitten. Wie de DM's krijgen als band basgitaristen.
0: Behind the scenes.
3: Behind the scenes. En Floris Meijer, die ook wel af en toe soms aanschuift hier als co-host, heeft meegeholpen aan de avond. En die is dus de sfeer gaan een beetje gaan voelen onder de bezoekers. Een beetje rondlopen, een beetje vragen stellen. Er zit echt één te grappige Haagse reactie. Want ik moet dan terugluisteren voordat ik het erin zet.
0: Ja, dat is leerlijk.
3: Puur genieten.
0: Dus je hebt een leuke avondje gefixt.
3: Ja, heel leuk. En dan kan je vanavond dus luisteren tussen 7 en 9 hier op de zender naar onze speciale uitzending.
0: Ja, goed gedaan.
3: We hebben er 4 in het jaar.
0: Nou ja,
3: 4 special exclusives. Ja, hè?
0: Wat kan je wel niet doen, hè? Deze.
3: Ah, wat kan ik niet doen? Ja, niet goed slapen.
0: Maar je doet het allemaal wel.
3: Ik probeer het. Wat ga jij doen dit weekend? Wat staat er voor jou op
0: weekend,
3: de planning?
0: Ik heb een verjaardag. Morgen heb ik een onderontje volgens mij. En daarna heb ik
3: een onderontje? Wat is een onderontje?
0: Ja, klinkt een beetje een soort van een vriendin van mijn vriendin is zwanger. Voor de tweede kind. Een beetje gezellig lunchen.
3: Oh,
0: en
3: een soort van mini baby shower.
0: Ja, yeah, I guess, maar dat is zonder.
3: Ja, toch, want de baby is er nog niet.
0: Ja, precies. Zo van mini shower, ja.
3: Jij noemt het gewoon een onderonsje. Onderonsje in mijn hoofd klinkt op iets al heel anders.
0: Ja, ja, ik weet niet hoe we het anders moet noemen, maar. En jij, wat ga jij doen? Waar ga je heen?
3: Hij
0: zelf luisteren, uiteraard.
3: Dit weekend, volgens mij heb ik een verjaardag van een tante, als het goed is. Ik weet niet zeker of die doorging of niet. Weet ik niet. Moet ik even dubbel checken. En vanavond wilde ik sowieso even langs het strand gaan. Als het niet te hard regent. Ja, ik ben toch op scooter. Dus als het echt heel hard regent, kom ik daar zei ik nat aan. Maar dat wil ik wel even kijken bij een Green Waves. Even support. Dat is altijd wel leuk. En misschien even kijken in hoeverre de Scheveningen gewoon chill
0: is.
3: Ja, weet je, de stad komt volgende week wel.
0: Ja, toch?
3: Ja. Denk, volgende week hebben we geen uitzending. Dat is wel even voor de duidelijkheid. Volgende week zijn we er dus niet. Want wij gaan naar een radiolesdag in Hilversum.
0: En LPO-inspiratiedag.
3: En LPO-inspiratiedag. Inspiration Day. En dus dan zijn we er even niet. Dus dan krijg je alleen maar 2 uurtjes gewoon muziek. Niet Haagse muziek waarschijnlijk, maar meer Amerikaans, Engels, whatever.
0: Geen bangers.
3: En dan zijn we die week erop. In oktober zijn we weer terug. Met heel veel leuke gasten. Er komt toevallig heel veel muziek aan. Heel veel muzikanten. Want er komt ook de Haagse Popweek begint dan. Het begint allemaal een beetje te borrelen in muziekland Den Haag.
0: Eerst lekker allemaal evenementen en nu allemaal artiesten daarna kijken. Ja. Leuk, toch?
3: Ja, en ik ga voor dan. Ja, maar dat ga ik nu al aankondigen. Want ik ga 8 oktober ga ik naar Concert van de Reigers.
0: Natuurlijk ga je daarheen.
3: Tuurlijk.
0: Obvious.
3: Hoort er een beetje bij, toch?
0: Ja, toch. Ja, leuk.
3: Nou, zometeen blijf lekker hangen. Spuigasten vanaf 11 uur met Chanel. En heel veel gasten in de studio van Haagse Politiek. En Marcel sluit af met een mooie column. En dan om 12 uur is de tweede uitzending van Marcel's Haagse Praatjes.
0: Tjus.
3: Ja,
0: allemaal blijft tuned.
3: Ja, en wij gaan afsluiten van het nieuwe nummer van de Reigers.
0: En fijn weekend allemaal.
3: Ja, toch? Fijn weekend. Geniet van elkaar. Bye bye. Wees safe.
0: Doei.
3: Doei doei.
0: Love you.
3: Love you.
6: Met de gitaar.

elke dag. Lailo, lailo, lailo, lailo. De goede dag.

0: Ontdek Bakwerk. Vers belegde broodjes, snacks, smoothies en heerlijke koffie. Vers gemaakt, snel en lekker. Voor ontbijt, lunch of tussendoor. Bakwerk, Veenestraat 20 Den Haag. Vers, verliefd, vanaf de eerste hap.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Prikkelbaar, vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepoint afspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Jolanda Baaiens. De gemeente en de politie bereiden zich voor op meerdere demonstraties vandaag. Wij zijn het volk demonstreert op het Malieveld, waarbij volgens meerdere media ook mensen uit extreemrechtse netwerken worden gemobiliseerd. Tegenstanders houden een tegendemonstratie een stukje verderop. Ook wordt er rekening gehouden met een mogelijke blokkade van de A12 door Extinction Rebellion. Twee eigenaren van Indiase restaurants in onder meer Den Haag worden verdacht van uitbuiting en mensensmokkel. Ze zouden werknemers uit vooral India hebben gehaald om als gespecialiseerde koks te werken. Een deel van hen zou vervolgens ander werk hebben moeten doen, zoals bijvoorbeeld afwasser, schoonmaker of in de bediening. Op de website van Den Haag FM staat een artikel over een bijzonder programma in het Laaktheater in Den Haag. Komende donderdag gaat het daar over mentale gezondheid. Tijdens Poets of the Table worden muziek, hip-hop en spoken word afgewisseld met gesprekken over psychische problemen. Initiatiefnemer is George, die hiermee vooroordelen wil wegnemen en het makkelijker wil maken om over mentale gezondheid te praten. Hij weet uit eigen ervaring hoe het is om psychische problemen te hebben en gebruikt schrijven als uitlaatklep. De avond begint om 8 uur en is gratis toegankelijk. Dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en er kan af en toe wat lichte regen vallen. Het wordt ongeveer 21 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Morgenochtend ook kans op regen, maar later wordt het droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt dan zo'n 19 graden en de wind neemt in de loop van de zondag af. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.
3: Spuigasten.
5: Ja, welkom bij Spuigasten, het wekelijkse politieke radioprogramma van Den Haag FM en Omroep West. Natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast-app. Het is vandaag zaterdag 19 september. Ik ben Jeannot van Beurden en leuk dat je luistert. Een bijzondere uitzending, want voor het eerst sinds de verkiezingen, de formatie, de nieuwe coalitie die is gevormd, zijn de fractieleiders van de grootste coalitie en de grootste oppositiepartij samen te gasten bij Spuigasten. Voor de coalitie is dat Van Hart voor Den Haag, Koen Bom. Fijn dat je er bent.
6: Ja, goedemorgen, welkom. Ja.
5: En voor de oppositie is dat Youssef Assad van D66. Fijn dat je er ook bent.
6: Dankjewel.
5: Koen, hoe is het?
6: Ja, goed. Hè? Ik merk dat je nog even moet wennen. Hè? Dat je moet zeggen...
5: Oppositie, coalitie, coalitie, oppositie, ja.
6: Knap het.
5: Allebei een nieuwe rol. Maar, ja. Maar hoe gaat het?
6: Ja, heel goed. Maar we zijn natuurlijk maar net begonnen. Hè? Dus we zijn eigenlijk pas... het is pas de derde fractievergadering of iets dergelijks. Dus nu gaat alles nog helemaal crescendo. Heeft iedereen er nog zin in. En ik hoop dat we dat 4 jaar gaan volhouden.
5: En Youssef, hoe is het met jou?
7: Ja, heel goed. Ik heb een heel goed reces gehad.
5: Ja?
7: Ik heb veel tijd doorgebracht met familie, vrienden. Ik heb de normale dingen gedaan die je normaal niet kunt doen als je raadslid bent. Dus ik heb een hele goede tijd achter de rug. En ontzettend veel zin in wat er komen gaat.
5: Zijn jullie allebei volledig weer opgeladen?
6: Zeker.
7: Ik durf wel te zeggen dat ik op 98% sta.
5: Kijk, dus ik kan jullie volledig afmatten vandaag. Er is genoeg energie. Ja, we hebben ook genoeg te bespreken. We gaan het hebben over samenwerking in deze nieuwe verhouding. Hoe moet dat gaan? Hoe gaan jullie het tot elkaar verhouden? Ik wil het ook even hebben over Prinsjesdag. Dat was deze week. Een miljoenennota is gekomen. Hoe kijken jullie naar die plannen? En Ja, wat betekent dat voor Den Haag? En net ook in het nieuwsoverzicht natuurlijk al... er staat ook weer een grote demonstratie gepland. Eigenlijk meerdere linkse demonstratie, rechtse demonstratie. Sowieso is er de afgelopen tijd weer veel gedemonstreerd in de stad. Nou, Hart voor Den Haag wilde daar radicaal anders op handhaven. Dus dat gaan we ook bespreken. En we sluiten natuurlijk af met de column van Marcel Verrek. Kijk ik ook naar uit. Maar Koen, ik wilde even bij jou beginnen. Want jij moet afscheid gaan nemen.
6: Nou, bedankt voor de aanwezigheid. Bedankt, het was een leuk gesprek. Tot
5: ziens. Nee, met de Hart voor Den Haag-bus.
6: Oh, op die manier.
5: Want ik las dat die weggesleept moet worden. En is aangemerkt tot als autowrak. Die staat op dit moment op de Bezuidenhoutse weg. Maar ja, het einde van de dubbeldekkerbus is nabij.
6: Het is zelfs in september wel eens komkommertijd blijkbaar. Want het is natuurlijk geen wrak, hij is gewoon verzekerd. En
5: volgens de gemeente dan?
6: Ja, nou, dat is gewoon een interpretatie van de journalist, denk ik. Want er zit wel een sticker op. Maar die bus die mag daar gewoon staan. Alleen hij is echt kapot. Hij kan er even niet worden verplaatst. Daar gaan we nu wel werk van maken. Voor de duidelijkheid, het is niet het eigendom van Hart voor Den Haag. Het is een privébus. Dus, maar wij zijn er ook niet blij mee natuurlijk, voor de duidelijkheid.
5: Nee, maar wat is de situatie dan nu? Want het betekent toch wel dat die bus daar weg moet?
6: Ja, hij staat nu zelfs op blokken, dus hij kan nu niet zomaar even weg. Dus al zouden we het willen. Dus daar wordt nu aan gewerkt. Wordt een onderdeel wordt er nu geleverd. En dan gaan we zo snel mogelijk zorgen dat hij daar weer weg is. En dat hij weer naar de stalling gaat. En daar staat hij normaal altijd.
5: Ja.
6: Dus, maar afscheid nemen vind ik te voorbarig. Maar ze staan wel allebei te koop.
5: Oké, maar helemaal weg is hij dus is hij nog niet?
6: Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee, wij koesteren de bus met ons hart voor Den Haag.
5: Kijk, want ik dacht, misschien is het zelfs goed nieuws dat de gemeente nu optreedt, die sticker erop doet en jullie tot actiemaand. Want eigenlijk was ook het idee van Hart voor Den Haag en van de coalitie van we moeten wat doen tegen die autovrak in de stad die te lang stilstaan op dezelfde plek en ook plekken innemen voor andere auto's.
6: Jazeker, nou ja, dit is dan echt de overmacht. Dit is wat anders dan dat je gewoon je busje expres zo lang mogelijk ergens neerzet. Maar in dit geval kan er even niks anders aan gedaan worden. Maar we proberen het wel nog deze week op te lossen, want desnoods moet hij toch maar weggesleept worden. Maar voor de luisteraars, het is een Engelse dubbeldekker. Dat is niet zomaar even weggesleept. Met mijn ego gaat dat niet lukken, lijkt
5: me. Jozef, bij jullie kunnen ze natuurlijk alleen fietsen wegslepen naar het depot.
7: Sterker nog,
5: dat is een stukje makkelijker.
7: Kun je gewoon lopen?
5: Ja. Oké, dus dat is geen probleem voor jullie. Dit soort situaties.
7: Daar hebben we geen last van.
5: Nee, precies.
7: Nee.
5: Nou goed, misschien kun je er wel verkiezingen mee winnen met zo'n bus.
6: Ik wilde net zeggen.
5: Ik heb toen tijdens de campagne nog veel door de stad zien rijden. Goed, even zonder dolle. Ik noemde het net al, jullie hebben allebei een nieuwe rol. Youssef, jij bent nu niet meer van de coalitie, maar van de oppositie, fractieleider daarvan. Hoe is dat, die nieuwe rol?
7: Nou ja, je zegt het eigenlijk goed. Het is een nieuwe rol, omdat je onderdeel uitmaakt van een oppositie. Dus er zijn geen wethouders die jouw partij vertegenwoordigen in het college. Je hebt niet een automatische meerderheid in de raad. Maar in principe blijft de functie, want je bent gewoon raadslid, blijft eigenlijk hetzelfde. Want je gaat de stad in, je dient voorstellen in, je komt met ideeën, je gaat in gesprek met de bewoners. En je kijkt hoe je de stad beter kunt maken. En dat kun je eigenlijk zowel in de oppositie als in de coalitie doen. Want je kunt nog steeds voorstellen in, je gaat nog steeds met bewoners in gesprek. Alleen ja, je moet de raad wat beter gaan overtuigen, omdat je geen automatische meerderheid hebt. Dat hoort bij het feit dat je dan in de oppositie komt. Maar voor de rest blijf je eigenlijk hard aan het werk voor de stad.
5: En is het dan ook zo, omdat je nu in de oppositie zit, dat je gelijk de banden hebt aangehaald met die andere oppositiepartijen? Hoe heb je voorbereid op de komende tijd?
7: Nou, ik moet zeggen dat als je in de coalitie zit, ook het heel handig is om de banden aan te halen met de gehele raad. Dat heb ik de afgelopen 4 jaar, toen D66 in de coalitie zat, ook gedaan. Want je rekent eigenlijk altijd, of je hoopt altijd op een brede meerderheid. Maar als je in de oppositie zit, en je bent ook oppositieleider, dan is het wel goed om de partijen te verenigen, met elkaar in gesprek te gaan, kijken of je dingen samen kunt initiëren. Dus dat doe je dan wel, ja.
5: De deuren zaten niet bij iedereen dicht. Van ja, leuk hoor, Youssef, maar van toen je in de coalitie zat, toen viel er helemaal niet met jou te praten. En nu zit je in de oppositie en kom je bij ons aankloppen.
7: Nee, ik heb gelukkig met dezelfde mensen die er zijn, hebben mij ervaren als een hele, hele constructieve gesprekspartner. Of ik nou in de coalitie zat of dat ik nu in de oppositie zit. En dat ga ik ook blijven aanhouden. Want ja, weet je, we zitten in de politiek waar je meerderheden nodig hebt. En soms lukt dat over de coalitie, soms moet dat met de oppositie, met een partij uit de coalitie. Want goede ideeën zijn goede ideeën. En dat overstijgt een coalitie of een oppositie.
5: Maar is er al zoiets als een verenigde oppositie tegenover dit nieuwe college? college en tegenover de nieuwe coalitie?
7: Nou, kijk, de oppositie. Er zijn natuurlijk een aantal oppositiepartijen. Partij voor de Dieren, ChristenUnie, SGP, Volt, D66, Pro en nog een aantal partijen. En die hebben ook natuurlijk hun eigen kleur, hun eigen idealen, het wereldbeeld, hoe ze naar plannen en ideeën kijken en waarvan zij vinden, op deze manier maak ik Den Haag sterk. Maar ja, je zoekt elkaar wel op. En je probeert ook met elkaar samen dingen op te pakken. Maar je blijft ook een partij die ja, zelf iets doet en vindt. En ook op basis daarvan handelt.
5: Ja, Koen, voor jou helemaal een nieuwe rol. Namelijk voor het eerst ook echt fractievoorzitter. En dan nu ook gelijk vanuit de rol in de coalitie. Hoe is dat voor jou?
6: Nou, dat is natuurlijk wel even wennen, dat zeg ik wel eerlijk. Maar dat was het al voordat we in de coalitie zaten. Dus voor de formatie, zeg maar. Dat met 16 mensen heb je natuurlijk wel zodanig veel macht, tussen aanhalingstekens, dat alles wat wij steunden van de, bijvoorbeeld van Youssef, ja, dat haalde het gewoon. Dat is een hele rare situatie, want toen ik 4 jaar geleden begon, toen was er nog een soort, nou, ik wil niet cordon sanitair zeggen, maar het was wel zo dat alles wat wij inbrachten, dat kreeg 9 stemmen voor en de rest was tegen. Dus de situatie is nu wel totaal anders. Dus dat is al punt 1, dat was voor de formatie al. En nu heb je natuurlijk te maken met meerdere coalitiepartners. Nou, dat zal mijn collega weten hoe dat werkt. Dan moet je heel veel dingen afstemmen met elkaar, dat je elkaar niet verrast. Dus het is echt een hele andere manier van werken. Maar Youssef had ook gelijk. Het raadswerk blijft eigenlijk hetzelfde. En zo zien wij dat ook. Wij gaan als Hart van Den Haag niet opeens heel anders doen omdat we nu in de coalitie zitten. Het enige is dat we wat meer voor elkaar kunnen krijgen. Hopelijk, dat is een beetje het idee. En dat mensen ons ook niet moeten verwarren met het college. Hè? Hart voor Den Haag is niet het college, 1-op-1. Dan hadden we nog 7 zetels meer moeten hebben. Dan hadden we echt een kopietje kunnen maken van het verkiezingsprogramma. Dat is nu niet zo. Het is soms best moeilijk uit te leggen. Mensen verwachten echt wel dat er een toverstafje in onze handen
5: is. Ja, gebeurt dat al? Word je al aangesproken?
6: Nou, ja, tuurlijk. Dat, zeg maar, ja, dat, we zouden toch allemaal gratis kunnen parkeren? Nou, dat hebben wij natuurlijk nooit, ten eerste nooit gezegd. Maar dat is wel wat je dan hoort. Dat wordt het heel erg platgeslagen. En dan heb je zogenaamd niet geleverd. Maar dat is natuurlijk A, nooit gezegd. B, ook niet wenselijk. Want sommige gebieden, daar is betaald parkeer heel goed waar wij tegen waren. En waar we ook die hele petitie voor hebben gedaan. Destijds dat eigenlijk burgerinitiatief. Dat was tegen de uitbreiding van parkeren in gebieden waar dat helemaal niet nodig is.
5: Ja, en ook gelijk een hele grote fractie onder je leiding. Met veel nieuwe mensen. Dat, automatisch krijg je dat natuurlijk als je zo uitbreidt. Hoe is dat? Want je bent zelf je nieuwe rol aan het verkennen. Maar heb daar ook nog de taak bij om de rest daarin mee te nemen?
6: Ja, ik had wel het geluk dat ik 2 keer al campagneleider ben geweest. Dus dan zat je in zo'n zaal hier in het stadhuis. Dat zijn hele grote zalen. En dan zat je soms met 50, 60 mensen. En dan keken ze ook allemaal naar mij. Dus voor die nieuwelingen is het een soort van logische. Het is niet de assistenttrainer die opeens hoofdtrainer is geworden, zeg ik altijd als vergelijk. Dan kan je nog wel eens een autoriteitsprobleempje hebben. Maar dat is niet het geval, gelukkig, tot nu toe. Daardoor is die verhouding ook een beetje naartoe natuurlijk gegroeid, omdat Richard natuurlijk ook vaak aan het onderhandelen was. Het was al vaker zo dat ik aan de kop van de tafel zat, zeg maar. Dus het gaat redelijk naturel, moet ik tot nu toe zeggen. Maar ja, we hebben heel veel nieuwe mensen en dat is in meerdere fracties zo. En dat heeft altijd voor- en nadelen natuurlijk.
5: Kijk, duidelijk nu. Coalitie, Hart voor Den Haag, D66, oppositie. Ik ben ook benieuwd hoe jullie dus de komende tijd gaan opstellen naar elkaar. Maar als het dan gaat over samenwerken, ik dacht, laten we nog heel even terug naar afgelopen dinsdag, Prinsjesdag. Even luisteren wat de koning over dat samenwerken te zeggen had.
8: Leden van de Staten-Generaal. Gelukkig bestaat die Nederlandse traditie van gemeenschapszin nog steeds. Het is een gezamenlijke opdracht, gezamenlijk belang, gezamenlijk te blijven samenwerken. Nog meer samenwerken, samenwerken met intensieve samenwerking en onderlinge afstemming. Samen staan we sterker, samen met het bedrijfsleven, samenwerking met collega-overheden aan een samenwerkingsagenda. Gezamenlijke verbondenheid, nosta un reino. Wij zijn 1 koninkrijk. Nederland staat in een eeuwenlange traditie van samenwerking.
9: Leve de koning!
5: Nou, ik dacht dat hij het over samenwerking had.
6: Heb je dus zelf zitten knippen? Want het is best wel leuk.
5: Credits naar een collega van mij, Xander Kleinsma. Die werkt bij mij bij Hart van Nederland. En die zat deze week te monteren. En die had toen aan het eind van Prinsjesdag deze montage gemaakt. En ik vond die zo leuk. Ik dacht, die neem ik ook dit weekend even mee. Hij zat goed in elkaar inderdaad. Youssef, even bij jou beginnen. Hoe heb jij geluisterd naar die troonrede? En dan met name dus dit onderdeel.
7: Ja, ik vond het mooi. Ik hoorde ook het woord gezamenlijk 3 keer voorbij komen. En dat is in feite ook wat de werkelijkheid is. Ons land is gestoeld op een democratie, op meerderheden, waar je elkaar moet opzoeken, op polderen, dat je ook met elkaar gaat overleggen. En ja, dat is niet alleen 51% van de stemmen en je bent er. Het is heel erg kijken van hoe kunnen we ook verschillende groepen, verschillende belangen bij elkaar brengen en ervoor zorgen dat we er iets moois van maken.
5: Dus dat valt ook te vertalen naar Den Haag, wat jou betreft?
7: Absoluut, ja. Zeker.
5: En Koen, hoe heb jij hier naar geluisterd? Want ik neem aan, ja, je hebt het nu gehoord, maar deze week vast ook meegekregen.
6: Ja, nee, kijk, op zich is er natuurlijk altijd een wens. Aan ieder begin van een nieuwe coalitieperiode is dat altijd het geval. Nou, in de praktijk blijkt dat toch soms nog wel weer barstig. Wat ik net al vertelde, 4 jaar geleden was het echt wel een heel andere sfeer. Er zijn inmiddels ook hele andere mensen aan de leiding bij andere partijen. Dus er is nu echt een nieuw speelveld. En ik hoop ook echt dat dat betekent dat we de sfeer die volgens mij nu, en dan kijk ik even mijn schuin oog opzij, tot nu toe heel goed is inderdaad de afgelopen keren, dat zo blijft. En natuurlijk mag je van mening verschillen, dat doen we ook. En dat is ook wel heel erg goed. Maar tegelijkertijd, Jozef zei het terecht, een goed voorstel is een goed voorstel. Dat vonden we toen wij in de oppositie zaten zo. En dat vinden we ook nu in de coalitie zitten.
5: Ja, want de coalitie heeft een meerderheid. 24 van de 45 zetels. Dus twee zetels in de meerderheid. Je kan in principe alles doordrukken, de plannen die jullie hebben. Is dat dan dus wat er gaat gebeuren of is daar ruimte?
6: Nou, er is zeker ruimte, maar het is, want inderdaad, je moet niet 51% en zeggen dat is het een goed besluit. Dat vind ik, daar ben ik altijd al tegen geweest. Maar in de praktijk is het natuurlijk wel zo dat je wat meer speelruimte hebt om mensen te overtuigen. He, dat als het niet, we krijgen het er sowieso doorheen. Dus als je steun ons nou, want we kunnen het op die manier nog een beetje uitbuigen dat voor jou ook wat bijna te halen is. Dan is het voor iedereen een beter te dragen besluit. En ik hou altijd van de unaniem aangenomen moties, die vind ik het leukst.
5: Ja, maar hoe moet die samenwerking, want ik hoor toch dat er dus wat ruimte is om inderdaad ook met de oppositie te kijken van hebben jullie ook goede voorstellen? Hoe moet die samenwerking vorm gaan krijgen?
6: Nou ja, dat is met elkaar in gesprek blijven. En dat doen we ook veel. Met de WhatsAppjes tegenwoordig is natuurlijk het middel om dingen eventjes te bespreken. We hebben zelfs natuurlijk in het FVO, zoals dat heet, het fractievoorzittersoverleg, kun je ook dingen bespreken. En ik mag wel zeggen dat men mij nu al weet te vinden. Dus laat staan als we eenmaal echt voor het echtje, zo noem ik maar, eventjes gaan beginnen. En dat is aanstaande donderdag, want dan hebben we de eerste echte raadsvergadering natuurlijk.
5: Jozef, samenwerking, hoe kijk jij daarnaar?
7: Nee, kijk, wat Koen zegt, kan ik onderschrijven. Ik ben wel benieuwd en ik wil ook het voordeel van de twijfel geven. Want ik vind ook dat als je net een nieuwe coalitie hebt en dan vind ik ook dat je de kans moet krijgen om het te laten zien. Kijk, wij hebben natuurlijk de begroting gezien die is uitgekomen. Vorige week vrijdag. Door het college is hij naar de raad gestuurd, eigenlijk gepubliceerd. En we gaan die in, geloof ik, 11 november bespreken met elkaar. Waarin de begroting ook gesteund moet worden door de gehele raad. Nou, de coalitie heeft de meerderheid, dus dat gaat gebeuren. Maar ik ben wel benieuwd of de coalitie en of het college ook bereid is om bij die begroting ruimte te geven aan de oppositie.
5: Om op welke onderwerpen?
7: Dat kan verschillend. Voor ons is bijvoorbeeld wonen is heel belangrijk, veiligheid van vrouwen, als het gaat om goed onderwijs voor kinderen, voor jongvolwassenen. Nou, dat zijn onderwerpen waar wij echt ideeën bij hebben. Kijk, en natuurlijk kun je niet voor elk voorstel een miljoen uittrekken. Maar ik ben wel benieuwd hoe deze ambities die door Koen hier worden uitgesproken, of we die op 11 november ook gaan ervaren. En ik hoop echt, en ik druk echt op het hart van iedereen om dat ook echt te gaan bewerkstelligen. Want anders is het een begroting alleen van de coalitie en niet van de gehele raad.
5: Nou, Koen?
6: Ja, ik ga het nog een keer herhalen. Ik ben dus van hart voor Den Haag, niet van de coalitie. Dus
5: wel van de coalitie, niet van het college.
6: Zo moet ik het inderdaad zeggen. Ik zeg inderdaad, maar ik zeg daarmee dat, kijk, onze opstelling zal heel constructief zijn. En waar mogelijk, en dat weet ik gewoon van deze coalitie dan, dank je collega, van dit college, is dat dat ook de bedoeling is om de handreiking te doen. He, er is wel een situatie dat wij een stad hebben aangetroffen waar het zwaar weer is. Financieel gezien heb ik het dan over. De staat van de stad is niet best. En daar moeten we wat mee. En daar zijn helaas dus ook wel eens een keer wat dingen besloten die dan wat minder leuk zijn, wat meer pijn doen. En daar moeten we natuurlijk gaan zoeken als dat mogelijk is om daar weer wat aan te sleutelen.
7: Ja, ik ben wel benieuwd over de staat van de financiën van de stad. Want dat is niet waar. Dat is niet wat ik heb ervaren bij de presentaties van de ambtenaren. Dat zijn ook niet de woorden van de nu wethouder Financiën, die destijds, toen ze nog in de raad zat, de wethouder Financiën, Saskia Bernes, heeft gecomplimenteerd met hoe ze de zaak heeft achtergelaten. En ik hoor nu een aantal keer, zowel door wethouder De Mos, maar ook door de fractievoorzitter van Hart voor Den Haag, dat het zwaar weer was qua financiën. Dat is echt niet waar. Als je kijkt naar de boeken hoe dit is achtergelaten, was dat echt keurig. Alleen, er zijn heel veel uitdagingen in de stad die heel veel geld kosten. Dat is wat anders. Maar we zaten niet in de min, we zaten niet in de enorme schulden. Alles was sluitend, het was een keurig, we hadden prima reserves. Reserves die deze coalitie heeft gebruikt om hun plannen te bekostigen. Dus dat is wel iets wat ik recht wil zetten. En ik hoop ook dat Hart voor Den Haag of Koen dat ook op een iets andere manier zal vertellen, met een genuanceerd beeld. En niet steeds herhaalt dat het zwaar weer was, want dat is gewoon niet waar.
5: Kan je daarin mee?
6: Nee, daarom niet. Kijk, ik denk ook niet dat de mensen op straat het idee hebben dat het echt een crescendo was, financieel gezien. Want het is natuurlijk zo dat er ook weer vanuit het Rijk, dat heeft niet, meneer Assad voelt zich heel erg persoonlijk aangevallen.
7: Nee, helemaal niet.
6: Dat is niet de bedoeling.
5: Nee. Nou, ze hadden natuurlijk de wethouder op financiën.
7: Nee, ja. het is persoonlijk aangevallen. Ik vind alleen wel dat een debat op gestoeld moet zijn op feiten. Ik bedoel, ik vind het prima om van mening te verschillen. Ik zat ook niet in het college, dus ik voel me ook niet aangevallen. Maar ik vind wel dat je op basis van feiten het gesprek moet voeren. En als je zegt, ja, de stad was met zwaar weer, terwijl de nu wethouder Financiën destijds heeft gezegd, nou, fantastisch hoe dat nu achter is gelaten. Ja, dan spreek je jezelf eigenlijk tegen. En dat is helemaal niet nodig. Nou, dat heb je helemaal niet nodig om te schitteren, want die schittert al. Dus
6: dat ga ik mezelf verduidelijken. Kijk, meneer Assad weet ook dat vanuit het Rijk komen er heel veel kortingen onze kant op, hè, vanuit het gemeentefonds. En dat bedoel ik, het is enorm zwaar weer. Als je gaat kijken wat er op jeugdzorg moet gebeuren en hoe we dat moeten gaan tackelen om dat nog een beetje behapbaar te blijven, te houden, de bijstand, op zoveel gebieden, en dat ook dat wonen en zo, er zijn natuurlijk heel veel uitdagingen die gewoon de staat van de stad aan zich is slecht. En meneer Assad vindt dat het zijn schuld is, dat heb ik niet gezegd volgens mij.
7: Nee, ik ben het met je eens dat we heel veel uitdagingen hebben in de stad. Als het gaat om bijvoorbeeld maatschappelijke opvang, als het gaat om wonen, als het gaat om het onderwijs, de opgaven die we hebben, als het gaat om het groen in de buitenruimte. Dat kost allemaal geld. Dat zijn heel veel uitdagingen die heel veel geld kosten. Dat is wat anders dan dat je zegt, maar wij hebben de stad heel zwaar aangetroffen qua financiën. Nee, er zijn heel veel uitdagingen in de stad en daar moeten we hard werk van maken. Jullie hebben daar plannen voor, wij gaan daarin helpen en aanscherpen waar nodig.
6: Nou, amen.
5: Kijk, over welke onderwerpen valt er uiteindelijk te praten, Koen? Want ik kan me voorstellen, kijk, je hebt verkiezingsprogramma's gehad, je hebt campagne gevoerd, je hebt met een aantal partijen uiteindelijk dat akkoord gesloten dat je nu als coalitie probeert uit te voeren en waar het college mee aan de slag gaat. Op welke onderdelen is er dan nog ruimte om daar, nou, de oppositie bijvoorbeeld wat te geven? Of zijn er ook dingen afgekaderd van dit gaan we in ieder geval nu echt zo uitvoeren, dat moet? Dus waar ligt die ruimte?
6: Er is natuurlijk wel een andere wind gaan waaien op een aantal gebieden. En dat is natuurlijk voornamelijk met mobiliteit. Met het beleid richting de auto. Dat gaat zeker veranderen. Daar zijn ook wel weinig concessies mogelijk. Want daar moet echt wat gebeuren de afgelopen jaren. Heel bewust, hè. En dus voor de mensen die daar ook achter dat beleid staan, die hebben ze het keurig uitgevoerd. Er zijn allemaal wegversmallingen gekomen. Dus bij iedere herontwikkeling worden 15 parkeerplaatsen weggehaald in een straat. Mensen worden er gek van. Waar je nooit parkeerdruk was, is nu opeens rij een kwartier rond in je eigen straat. Dat soort dingen, daar moet echt wat aan gebeuren. Dus daar is weinig ruimte. Op alle andere gebieden, en daar ben ik ook best wel teleurgesteld bijna, dat onze onderhandelingen aanvankelijk niet gelukt zijn met D66. Omdat wij er eigenlijk vanuit gingen, ook toen wij zelf de grootste waren, dat je altijd met de grootste partijen moet regeren, om het maar eventjes zo te zeggen, in een stad. Dat is niet gelukt en dat vind ik jammer. Volgens mij waren we op best wel heel veel punten waren er al leuke ideeën uitgewisseld. Dus laten we die dan in de komende 4 jaar gestalte geven.
5: Ja, die formatie waar je nu aan refereert, die lukt uiteindelijk niet. Ik denk dat jullie allebei daar een aandeel in hebben gehad. Anders had je er samen uit kunnen komen. Maar Youssef, er was uiteindelijk best wat chagrijn ook over, nou, hoe daar over gesproken werd uiteindelijk. Waarom die formatie niet lukte. Is dat inmiddels allemaal bijgelegd? Heb jij met Richard de Mos nog gezeten van oké, dat moeten we nu achter ons laten en weer door? Of?
7: Jawel. Nee, kijk, dit soort processen, dat hoort gewoon eenmaal bij de politiek. En je moet wel in de instelling hebben dat je dingen niet persoonlijk ervaart, maar ook niet persoonlijk moet maken. En natuurlijk is dat soms een beetje moeilijk, omdat je dan, ja, want je bent de persoon die handelt. Maar je bent geen oorlog aan het voeren met elkaar. Je bent vanuit de diepe motivatie ben je bezig om Den Haag gewoon mooier en sterker te maken. En ja, natuurlijk moet je het gesprek blijven aangaan. Ik heb inmiddels een afspraak staan met wethouder De Mos. Volgens mij ergens volgende week. Ik heb hem ook gefeliciteerd toen hij wethouder werd. We hebben kort gepraat. Heb ik overigens met alle wethouders gedaan. Dus nee, dat soort dingen die spelen voor een week of twee. En dan is het klaar. Dan moet je door. Als je daar blijft hangen, dan ja, wat heeft de stad daar aan? Helemaal niks.
5: Dus dat oud zeer, dat is weg. Ja, en die afspraak volgende week, waar is dat voor?
7: Kennismaking. Volgens mij hebben alle wethouders volgens mij uitnodiging gedaan naar de meeste raadsleden om kennis te maken op hun portefeuille, maar ook met de fractievoorzitters. Dat vind ik een hele mooie uitnodiging. Daar ga ik graag op in. En dan gaan we weer een fijne kop koffie drinken met elkaar.
5: Ja, en wordt het dan alleen kennismaken of neem je ook wat papierwerk mee en gaat zeggen van nou, volgens mij kunnen we hier nog wel wat verbeteren?
7: Ja, nee, de afspraak heette kennismaking, maar we kennen elkaar al 5 jaar. Dus
5: ja, nee, daarom. Ja. Hoi, ik ben Youssef Assad.
7: Nee, je gaat met elkaar bespreken, joh, wat vind ik belangrijk? Op welke onderwerpen vinden wij dat het college stappen moet maken?
5: Wat vind jij belangrijk? Waar moet het college stappen maken?
7: Nou, wij vinden, als het gaat om de woningbouw, als je ziet hoeveel mensen wachten op een woning, studenten, starters, ouderen.
5: Ja, dat zijn het, maar ik wil het een beetje concreet krijgen.
7: Heel concreet. Neem bijvoorbeeld de thuiszitters. We hebben meer dan 1500 kinderen die langer dan 3 maanden thuis zitten zonder onderwijs. Omdat ze een zorgvraag hebben. Er zijn zelfs gevallen waarin kinderen 12 maanden, 24 maanden thuis zitten. Nou, daarvan zeggen wij, zorg er nou voor dat er een soort casusregisseur komt vanuit de gemeente. Die ouders vanaf dag 1 helpt. Zodat ze niet zelf al die loketten langs moeten gaan.
5: Want dat zie je nu nog niet in het akkoord.
7: Dat zie je nog niet.
5: Is daar ruimte voor, Koen?
6: Nou ja, kijk, dat gaat nu te veel in detail. Dat was ook al.
7: Dat werd ook gevraagd.
5: Ja, dat is mijn schuld, maar ik ben benieuwd.
6: Nee, maar daar kom ik niet direct een antwoord op. Maar het is dus, toevallig is wel mijn onderwerp geweest de afgelopen 4 jaar. Dus de thuiszitters is mij zeer aan het hart. Het is wel ook een heel lastig onderwerp. Omdat er maar kinderen bij blijven komen. Dat is natuurlijk ook een ding waar je niet altijd gelijk plek voor hebt. Dus het is een heel makkelijk verhaal om te zeggen, we moeten daar 1 casusmanager voor zijn. Ik weet toevallig, ook binnen de gemeente, daar zijn een aantal mensen heel erg druk bezig om dit te tackelen. Ik heb zelf voorgesteld om een soort van taskforce in te richten zoals dat in Rotterdam is. Ik denk dat een beetje aansluit met wat meneer Assad zegt. En dat is veel sturender. Hier hebben we de tafel, zoals dat heet, en dat zijn meer adviezen. En in Rotterdam is het gewoon opgelegd van jij gaat naar die school. Ik noem maar even iets. En daar ligt natuurlijk nog wel een uitdaging. Want er zijn nu ook wel heel veel ouders die willen hun kinderen thuis houden. Bewust willen zelf onderwijs geven. Het zijn allemaal van die dingen die je heel moeilijk. Daar lopen allemaal rechtszaken tegen. Dus het is niet zo eenvoudig om te zeggen, we zetten er een case manager op en het is daarmee geregeld.
5: Maar als dit het punt is dat je aanhaalt, Youssef, dan heb ik het idee dat je eigenlijk prima kan vinden in het akkoord dat er is gekomen.
7: Nee, maar jij vroeg mij om een voorstel. Er zijn natuurlijk verschillende ideeën die we hebben. Denk bijvoorbeeld aan de vergroening van de stad. Hè. De coalitie zegt, wij willen heel graag vergroenen. Maar we willen ook meer doorstroming en meer parkeerplekken. Nou, dan vraag ik me af, welke keuze ga je maken? Hoe ga je die ruimte verdelen met elkaar? Dat is natuurlijk het verhaal wat we ook bij de campagne hebben gehoord. Waarvan blijkt dat werkt gewoon. Daar zijn we heel benieuwd naar. En we willen ook naar een generatie, dus naar een stad. We hebben het gezien, hè, afgelopen weken in het nieuwsbericht, dat segregatie enorm is. En dat het verschil in gezondheid echt abnormaal groot is. Dus hoe zorgen we ervoor dat de hele stad eigenlijk gezond is? Of het nou sport en bewegen is, als het gaat om mentale gezondheid, als het gaat om groene omgeving. Nou, dat zijn dingen die wij heel belangrijk vinden, die wij gaan aandragen bij het college en ook gaan vragen, jongens, steun ons daarin.
5: Ja, en Koen, heel even nog op die samenwerking, even om dat beeld helder te hebben. Het wordt dus eigenlijk gewoon kijken per onderwerp van, zijn er daar onderdelen waar we met de oppositie kunnen kijken of we dingen kunnen veranderen, kunnen verbeteren? Of is het zo, we willen echt kijken met de oppositie van tevoren een beeld hebben van waar kunnen we de komende jaren aan samenwerken en eigenlijk meer een bredere afspraak met ze maken?
6: Nou, kijk, ik praat namens het Hart voor Den Haag. We hebben altijd, of het nou de SP was, of de ChristenUnie, of met 1 zetel. We hebben altijd gesteund als wij het een goed idee vonden. Dus het zou heel raar zijn als we dat nu opeens niet meer doen. Dus, en ik hoor tot nu toe alleen maar dingen van meneer Assad, die willen we allemaal, denk ik zelfs. Ik durf niet te zeggen dat alleen wij, onze 2 partijen, maar ik denk dat 45 raadsleden dat willen. En dan is de vraag, hoe ga je dat zo snel mogelijk bereiken? En daar zijn we natuurlijk tot elk gesprek, maar als er een goed idee komt, moeten we dat natuurlijk omarmen. Zouden we wel gek zijn om dat niet te doen, omdat het toevallig van een andere partij zou komen.
5: Oké, en Youssef, voor jou is het ook goed gewoon per onderwerp kijken, wat kunnen we daarop doen? Of zeg je dan, wil ik iets duidelijker hebben wat ik ook daarvoor terug kan krijgen?
7: Nee, kijk, ik vind dat je op portefeuille gewoon een gesprek aan moet gaan met het college. Daar heb je ook debatten voor, er zijn gesprekken achter de schermen. Maar ja, ik vind het ook belangrijk dat de stad ook een beetje betrouwbaar overkomt als het gaat om het besturen. We hebben afgelopen keer gezien hoe wethouder Arjen Dubbelaar om is gegaan met het dossier Javastraat. Het verzoek aan de COA voor een tijdelijke stop. Nou, toen hebben we schriftelijke vragen ingediend, bleek daaruit dat er geen nieuwe feiten waren op basis waarvan het verzoek is gedaan. Nou, dan denk ik ook van ja jongens, we zijn Den Haag, we zijn een van de grootste steden van Nederland. We hebben wel het voorbeeld te geven hoe je bestuurt. En daar ook betrouwbaar in te zijn. Dus dat is ook een boodschap wat ik mee ga geven aan het college. Wees nou ook wel betrouwbaar in je handelen en doen en zeggen. Omdat het dan natuurlijk uitstraalt op de stad. Dus het gaat niet alleen maar om ideeën. Het gaat ook om de bestuurlijke houding die je hebt als, als college.
6: Gelukkig. Ik was even bang dat het een heel saai gesprek ging worden waar we het helemaal eens waren met elkaar de hele tijd. Maar dat is nu niet het geval. Want dit is natuurlijk een verkeerde voorstelling van zaken. Ik zit hier niet om wethouder Dubbelaert te verdedigen. Maar de situatie daar is dat COA een aantal afspraken aan de voorkant had gemaakt met de buurt. En die hebben ze niet gehouden. Dat was de reden waarom hij heeft ingegeven.
7: Maar dat is niet waar.
6: Ze zouden gefaseerd in huizen.
7: Dat is niet waar.
6: Nou, als ik even uit mag praten, zouden gefaseerd in huizen. Is niet gebeurd. Er werden er gelijk 35 ingezet. Daardoor konden ze niet wennen aan de buurt en de buurt niet aan hen. Dat was wel de afspraak. En dat is de reden waarom Dubbelaer aan de bel trok.
7: Ja, we hebben die vragen, we hebben schriftelijke vragen gesteld. Dus dit is gewoon schriftelijk op te zoeken. We hebben gevraagd aan het college met andere partijen, Pro en Partij voor de Dieren. Zijn er nou nieuwe feiten en omstandigheden waarom je dit verzoek doet? En er staat letterlijk: nee, er zijn geen nieuwe feiten en omstandigheden. Dus het verhaal dat de afspraken niet zijn nagekomen, dat klopt niet. En als dat wel zo is, dan ben ik benieuwd. Nou, noem een afspraak die niet is nagekomen.
6: Wat ik zeg, zou gefaseerd worden ingehuisd. Want er was heel veel bezwaar vanuit de buurt. He, even los van het feit dat wij nog dat als Hart voor Den Haag zijnde, dus niet als wethouder, van mening zijn dat het pand ook niet geschikt is. Want die mensen hebben 5 vierkante meter. Voor jonge jongens is dat veel te weinig. Dus ik vind het even los daarvan. Maar dat was de reden waarom er aan de bel getrokken is.
7: Dan heb je wel een ander verhaal dan wat wethouder Arjen Dubbelaer schrijft in zijn schriftelijke vragen. Nee, daarom is het handig om naar de beantwoording van de vragen te kijken. En daar in staat, er zijn geen nieuwe feiten en omstandigheden. En ik vind dan, als jij een verzoek doet, en je hebt, want kijk, waarom maak ik hier zo'n punt van? Het college heeft een overeenkomst getekend met het COA. Met Zorg en Perspectief. Dat is zeg maar de organisatie die de begeleiding doet. Als jij daar later op terug gaat komen, dat je dat helemaal niet wil voor een tijdelijke stop, en het verhaal van het COA-afspraken, dat wordt nu erbij gehaald. Want het verhaal van de wethouder was destijds, toen hij het verzoek deed, ja, de locatie is niet geschikt. En toen kwam het kritiek en toen kwamen de vragen. En toen was het nee, maar het COA heeft zich niet aan de afspraken gehouden. Dus er wordt ook nog 2 verhalen voorgehouden. Joh, ik zou zeggen, dit is niet handig gegaan. Wij willen betrouwbaar bestuur. We zijn het waard voor onze handtekening. Dit is gewoon niet handig. Gaan we volgende keer niet meer doen. Is de kous af. Maar ga nou niet verder sudderen en modderen en doen alsof het allemaal goed was. Toon je je bestuurlijke betrouwbaarheid, want dat is wat Den Haag verdient.
5: Nou, laatste woord, Koen, hierop.
6: Ja, ik zit hier niet om de wethouder te verdedigen. Ik weet hoe het gegaan is. En zoals ik het zei, zo is het gegaan.
5: Oké. Okay. Nog heel eventjes, we hoorden de koning net. Het was dus Prinsjesdag, de miljoenennota is gekomen. Heeft ook invloed voor de stad. Zijn er dingen daarin die jou, Koen, heel erg opvielen, waarvan je dacht, of daar ben ik heel blij mee, of juist niet?
6: Nou, de positieve toon vond ik op zich wel prettig. Die hoop ik ook een beetje door te zetten. Er waren best wel veel goede ideeën, ook over woningen. Wat natuurlijk inderdaad nummer 1 staat bij ons, ook op het verlanglijstje. Mm. Nog. Wat het allereerst moet gebeuren, is dat we daar echt veel ruimte gaan vinden. Inderdaad wel teleurstelling dat die stikstofbeslissingen en dergelijke niet echt van de grond komen, vind ik dan. Waardoor die woningbouw weer ook weer moeilijker wordt soms. Geld naar meerdere dingen, waardoor we toch weer met ook onder meer de jeugdzorg, dat we daar toch echt problemen in krijgen in deze stad. Dat vond ik wel jammer. En natuurlijk het grote punt migratie. Daar vonden wij de passage heel erg slap. Daar wordt veel te weinig op gedaan.
5: 50 miljoen voor gemeenten die extra opvang regelen, zag ik erin staan.
6: Ja. Nou, maar dan blijven we weer aan die opvangkant. En we moeten in de instroomkant echt wat gaan doen. Dat is het grote punt.
5: Oké. Okay. En Youssef, hoe heb jij die miljoenennota geïnterpreteerd?
7: Ik heb de miljoenennota doorgenomen. En wat mij opviel is dat het kabinet, las ik, 3,6 miljard extra uitgetrokken voor de versnelling van de woningbouw. Dat betekent dus in feite dat gemeenten zoals Den Haag €7.000 extra krijgen per woning. Want om een woning te bouwen, dat kost €33.000. En waarom nou? Natuurlijk omdat we voorzieningen willen, zoals het OV, speeltuinen, groen en noem maar op. Maar dat kost geld. En dus heeft het Rijk gezegd, nou, wij doen daar nog €7.000 erbovenop per woning. Om het aantrekkelijk te maken om die bouwprojecten van de grond te krijgen. Vond ik heel positief. Ja. Een ander punt was de weerbaarheid van de stad. Daar heeft het kabinet ook geld voor uitgetrokken om de stad en de inwoners weerbaar te maken voor noodsituaties en crisis die eraan komen. Nou, in de wereld waarin we nu in zitten en de stad waarin wij zitten als internationale stad van vrede en recht, is dat denk ik een hele mooie. Er zijn 2 dingen die ik heel mooi vond voor Den Haag.
5: Ja, nou weet ik ook nog dat bij het vorige kabinet juist jullie ook vanuit D66 op de trom sloegen van hallo, er wordt bezuinigd op het openbaar vervoer in de regio. Ja, die zit er wel in nu.
7: Ja, Dat klopt. En dat vind ik ook ontzettend jammer. Ik las het. Volgens mij gold het voor Den Haag en Rotterdam.
5: Ja.
7: En dat was niet fijn om te lezen. Want we hebben het OV nodig als we ook nieuwe bouwontwikkelingen hebben. Als we willen dat mensen minder met de auto gaan en meer met het OV. Zodat de stad ook bereikbaar blijft. Ja, dan moet je ook echt investeren in het OV. Dus dat was een punt waar ik niet blij mee was.
5: Dus er komt nog een belletje richting de landelijke partij toe.
7: Ja, maar zo belangrijk ben ik niet, Geno. Zodat de stad ook bereikbaar blijft. Ja, dan moet je ook echt investeren in het OV. Dus dat was een punt waar ik niet blij mee was.
5: Dus er komt nog een belletje richting de landelijke partij toe.
7: Ja, maar zo belangrijk ben ik niet, Geno.
6: Daarentegen.

0: Spuigasten.
1: Ja, je luistert nog steeds naar Spuigasten, het tweede en laatste deel van deze uitzending. Nog steeds bij mij te gast de fractievoorzitter van Hart voor Den Haag en de Koen Bom en de fractievoorzitter van D66, Youssef Assad. Het is een jaar na de uit de hand gelopen radicaalrechtse demonstratie waarbij actievoerders die eerst op het Mali-veld stonden voor een deel de stad introkken, vernielingen aanrichten, onder andere bij dus dat partijkantoor van D66. Deze week ook nog demonstranten die op de vuist gingen met de ME, dat was ook weer bij het Mali-veld. En Extinction Rebellion blijft ondertussen terugkeren op de snelweg. Maar vandaag ook een grote demonstratie aangekondigd. Ik heb contact met Owen O'Brien. Kennen we natuurlijk als oud-bekende uit Den Haag. Maar nu werkzaam voor Pwned. Owen, jij bent. Waar ben jij nu eigenlijk? Even kijken of ik hem kan horen. Hallo? Ik heb nog niet het idee dat ik Owen kan horen. Hoor jij mij, Owen? Volgens mij niet, hè? Nou goed, dan slaan we dat deel over. Gaan we gewoon praten hier in de studio. Want Youssef en Koen heb ik niet voor niets uitgenodigd. Ik probeerde even een inkijkje te krijgen van hoe het daar gaande is. Maar goed,
2: ik was ook benieuwd.
1: Het idee was in ieder geval vandaag om een aangemerkt als extreemrechtse demonstratie op het Maliveld. Wij zijn het volk, is die genoemd. Daar gaan ook boeren aan meedoen. Volgens mij voetbalsupporters die zijn ook uitgenodigd. En daarnaast is er ook nog een tegendemonstratie op het Spuiplein, als ik het goed zeg. En dat is dan tegen fascisme en inclusiviteit. Ja, verschillende acties dus. Youssef, even terug. Een jaar geleden was er dus een demonstratie die uit de hand liep waar het partijkantoor voor D66 werd getroffen. Is dat dan iets waardoor je nu extra gespannen kijkt naar een dag als vandaag?
3: Ja, dat was toen heel erg heftig. Omdat inderdaad de partijkantoor van mijn partij werd aangevallen, waar ook notabene jonge democraten in zaten. Dus dat zijn jongeren die zich maatschappelijk

0: aan politiek willen inzetten. En dan zoiets meemaken. Maar niet alleen voor mijn partij, maar ook gewoon voor de hele stad. Want in de binnenstad waren gewoon knokploegen aan het rennen. De ondernemers op het plein waren zich rotgeschrokken. Andere mensen die met kinderen liepen. Het station waar mensen gewoon echt bang waren om zich nog te begeven en zich in winkels gingen verstoppen. En als dan een jaar later opnieuw zo'n demonstratie wordt aangekondigd, en eigenlijk ga ik het geen demonstratie meer noemen, als het uitmondt op geweld en vernieling en intimidatie, Dan kijk ik daar met heel veel spanning naar en hoop je dat het gewoon goed gaat aflopen.
1: Ja, Hart voor Den Haag heeft de afgelopen tijd ook flink gezegd van dat moet echt anders, dat optreden richting die demonstraties, of de acties die in ieder geval dus te ver gaan in jullie ogen. Wat gaat er dan nu bijvoorbeeld vandaag anders? Of wat gaat er de komende tijd veranderen aan het optreden richting die acties?
2: Ja, ik wil nog wel even zeggen dat vorig jaar was het begin natuurlijk heel anders. Hè. Het was bedoeld als een oprechte demonstratie. Zo begon het ook. En op een gegeven moment kwamen de hooligans erbij en is het helemaal uit de hand gelopen. Dus ik vind, het is niet echt een jaar geleden dat het dezelfde demonstratie was. Want dit keer is de insteek echt wel gericht op ellende, durf ik te beweren. En dat is natuurlijk heel jammer, want het is voor mensen die een rechtse gedachtegoed hebben heel erg jammer. Maar dat het elke keer escaleert als het rechts is. Want daarmee wordt dat altijd in dat hoekje geduwd. En dat wordt ook met gretigheid gedaan. Is niet altijd terecht natuurlijk. Heel veel mensen zijn wel echt bezorgd. Die waren er vorig jaar ook. Er waren er zeker vooraan, ik denk 1500... die gewoon heel vreedzaam hebben gedemonstreerd. Hun stem liet horen. Dus wil ik toch even gezegd hebben dat het niet helemaal een één-op-één vergelijk is.
1: Nee, ik weet ook nog dat er toen actievoerders werden geïnterviewd die ook zeiden van hier staan we niet achter. En toen kwam er een ME-peloton in één keer de hoek om bij het plein. Maar goed, even naar dus die acties vandaag. Ja. En ook de andere acties die natuurlijk nog plaatsvinden, bijvoorbeeld op de snelweg. Jullie wilden dat anders. Zitten nu in de coalitie. Wat gaat er dan nu anders? Wat gaat er veranderen?
2: Er verandert niks en we willen nog steeds hetzelfde. We willen nog steeds dat er harder wordt opgetreden. Daar hebben we wel andere mensen voor nodig. De burgemeester gaat over het optreden van de politie. En het OM gaat over het vervolgen van de arrestanten. In het begin werden de mensen niet eens genoteerd. Nu wordt er inmiddels bekeuringen uitgeschreven. En dan kun je dus ook recidieven, want daar ging het om. Die dankpas kun je vervolgen volgens het OM. Ik vind het allemaal heel erg slap. Ik ben ervan geschrokken ook. Eigenlijk is het een soort vrijbrief. Als je het maar voor de eerste keer doet, kan je alles doen. Ik vind het onbegrijpelijk dat het zo werkt in dit land, maar dat is wel hoe het is. Daarom zijn we ook die petitie, want daar bedoel je op. We hebben een petitie gestart dat wij vinden dat het OM veel eerder en harder moet vervolgen, want anders houden we dit zo. We hadden vroeger 2000 demonstraties in deze stad. Inmiddels zijn het er al 3000. Als ze alle 3000 zouden beslissen om op de snelweg te gaan lopen, dan... Nou. We hebben een onleefbare stad, dus we moeten daar echt hard paal en perk stellen. En dat is ook nog steeds onze inzet.
1: Je vraagt eigenlijk niet zozeer om nieuwe wet of regelgeving, maar meer om de handhaving van alles wat er al bestaat daarvoor?
2: Ja, en ik had dus toevallig een werkbespreking veiligheid deze week. Daar kwam eigenlijk naar voren, ja, we kunnen ze wel vervolgen, maar de meeste rechters, die spreken ze toch vrij. Dat vind ik een hele rare manier van werken. Dus dit is hoe het nu werkt en dat vind ik, daar moet echt wat aan gebeuren.
1: Youssef, hoe kijk jij daarnaar? Dat vervolgen van de mensen die dus bijvoorbeeld op de snelweg demonstreren of knuppelend door de stad heen rennen?
0: Ja. Nou, kijk, de demonstratie is een grondrecht. En dat is heel ruim. En dat is, kun je wel zeggen, de kern van onze democratie. Omdat je, als je je mening niet mag geven, als je geen tegenstem kunt maken tegen de zittende macht, ja, dan is er dus ook geen ruimte voor andere geluiden. Dus dat is heel belangrijk. En daarbij zijn er wettelijke beperkingen waarbinnen je dat moet gaan doen. Wat Koen zegt over dat Hart voor Den Haag harder willen laten optreden en dat zij nu in de coalitie zitten. Kijk, de burgemeester is een apart orgaan binnen de gemeente. Het college gaat niet over de openbare orde en veiligheid. Dat is echt iets aan de burgemeester. En wat wij vorig jaar hebben gezien en een jaar daarvoor met betrekking tot Extinction Rebellion, dat zien we nu ook gebeuren. Dus de burgemeester en de politie kunnen niets meer doen dan wat ze nu al doen. Namelijk mensen van de snelweg afhalen, mensen arresteren of met de bus verplaatsen naar een andere plek, zodat de snelweg weer veilig en vrij kan zijn voor het verkeer. En we moeten dus voorkomen dat we het beeld corrigeren dat als partijen aan het roer komen, zij invloed hebben op het handelen van de burgemeester. Dat is echt niet zo. Er is een hele duidelijke scheidslijn in de gemeentewet tussen wat de burgemeester doet en waar hij verantwoordelijk voor is, namelijk de openbare orde en veiligheid, en het college die daar eigenlijk weinig tot niets mee te maken hebben.
1: Jullie kunnen niet meer doen, Koen?
2: We kunnen niet meer oneens zijn ook. Want het is natuurlijk nu al het geval. Hè? De burgemeester had natuurlijk geen backup als hij harder ingreep. Dus dat heeft hij nu wel. Dat zie je dus nu ook gebeuren.
1: De rugdekking vanuit de raad en de coalitie bedoel je dan?
2: Dankjewel. Dat is echt een goede journalist. Hè? Die legt even uit wat ik zeg. Maar dat klopt. En je hebt gelijk. Want dat is precies wat het is. Het gaat erom dat de burgemeester zich ook gedekt voelt in het college.
0: Maar wat doet de burgemeester nu anders?
2: En de burgemeester doet nu heel wat dingen anders. Want die heeft nu veel eerder de opdracht gegeven om te ontruimen. Dat ze zijn nu binnen een half uur waren ze van de snelweg af. En de instructies ook nu bekeuren. Dat was eerst niet. Dus er is wel degelijk een verschil. En dat wordt nu dus ook doorgegeven aan het OM. En de recidieven worden nu ook echt vervolgd door het OM. Hebben ze al aangegeven. Dus er is nu al een verschil. Maar het moet nog veel beter.
0: Ja, met alle respect. Dit is, ik bedoel, met alle respect. Maar dit is echt onzin. De burgemeester gaat over de openbare orde en veiligheid. En daar hebben wethouders... Die hebben daar helemaal geen rol in. En daar ben ik wel benieuwd. Want dan ga ik ook de burgemeester vragen. Want dan doen we dat samen. Beste burgemeester, doet u inderdaad iets anders... omdat Hart voor de Laag nu in het college zit? Ik kan me niet voorstellen dat de burgemeester daar het antwoord daarop geeft... een ja is. Een partij gaat daar niet over. Wat we wel moeten doen, is het volste vertrouwen hebben in de burgemeester.
2: Maar u vindt het lekker gaan dan, meneer Assel? En de autoriteit. Even serieus.
0: Nee,
2: maar
0: dat is mijn verhaal.
2: Je legt zich toch niet bij neer?
0: Volgens mij, mag ik Koen zeggen of meneer Boon?
2: Zeker.
1: Het wordt nou in één keer met achternamen en nu.
0: Nee, meneer Assel. Volgens mij zijn aan het begin dat mensen hoge verwachtingen hebben. En dat je dat wel lastig vindt, omdat je geen toverstokje hebt. Maar als je als coalitiepartij gaat roepen dat jouw aanwezigheid in het college ervoor gaat zorgen dat die demonstraties gaan stoppen of eerder gaan stoppen. En dat gebeurt niet, want we zien dat het niet gebeurt. Ja, dan komen die mensen opnieuw bij u aankloppen en die zeggen maar, beste meneer Bom, u zit in het college, u zou dat gaan oplossen, maar dat gebeurt niet. Dus u maakt het voor uzelf ook moeilijk en ten tweede, het is gewoon niet waar.
1: Nou is het zo, ik volg toevallig ook de landelijke politiek, dat ik wel weet dat er wat ontwikkeling is ontstaan, omdat er dus inderdaad nu wel door het OM... in ieder geval of de politie die doet aanhoudingen... en dan kan het OM daar vervolgens op vervolgen. Maar dat is uiteindelijk volgens mij gebeurd door wat er is gebeurd... rondom die boerendemonstratie waar uiteindelijk op de snelweg... aan het eind van een file ongelukken zijn gebeurd. De hele ontwikkeling die afgelopen tijd... en de minister heeft gesprekken gevoerd met de lokale overheden. Volgens mij is daardoor nu ook die ontwikkeling in gang gezet. Ondertussen de minister van Justitie en Veiligheid... minister van Binnenlandse Zaken... hebben ook weer gedebatteerd over dus dat demonstratierecht. Daar hebben we de afgelopen tijd ook landelijk van gehoord. Ja, gezichtsbedekkende kleding, daar willen we een verbod op. De conclusie van die twee ministers was eigenlijk... ja, wij kunnen dat nu niet doorvoeren, een verbod daarvoor. Deze week heeft de Tweede Kamer wel weer in meerderheid gezegd... wij willen dat absoluut wel, dus daar wordt ook wel naar doorgezocht. Wat wel kan, Koen, is dat de burgemeester dat oplegt. Lokaal kunnen burgemeesters wel al kiezen voor dat verbod... Moet de burgemeester in Den Haag dat dan vaker gebruiken, dat middel? Of zeg jij daar, dat gaat nu goed?
2: Als Hart voor Den Haag zeg ik dan onmiddellijk ja. Dan zeg ik, want je hebt echt kwaad in de zin als je dat doet. Het is niet zo, zoals sommige mensen zeggen, van ja, dan durf je niet meer te demonstreren als je baas jou ziet lopen. Want dat is dan het argument vaak van de tegenstanders. Maar als jij zoals laatst ook in het uitvak van Utrecht, ze allemaal gezichtsbedekt, je weet gewoon, dan hebben ze dat maar om één reden. En dat is dat ze niet op de camera worden herkend en dat ze geen stadionverbod krijgen. Dus gezichtsbedekking is heel vaak aantoonbaar bedoeld om ergens mee weg te komen. Nou, dan in dat geval kan je bij zo'n demonstratie... zoals bijvoorbeeld vandaag op Malieveld, kan je dat verbieden.
1: Ja, en is dat nu gebeurd? Dat heb ik niet scherp.
2: Ja, maar er zijn zoveel dingen verboden, maar ze houden ze dat natuurlijk niet aan.
1: Okay.
2: De snelweg oplopen is ook verboden, maar dat hebben ze ook.
1: Dus hier ligt het niet zozeer aan dat de burgemeester dat verbod niet oplegt, maar... Dat het
2: ik ken
1: gebeurt?
2: De exacte feiten niet wat er nu is opgelegd... maar ik weet wel dat er heel veel beperkende maatregelen zijn opgelegd. Want anders wordt het natuurlijk een slagveld en dat willen we niet.
1: Ik zag jou gelijk schudden.
0: Nee, D66 heeft daar een genuanceerd standpunt in. Inderdaad, de burgemeester kan het in sommige gevallen opleggen. Dus als ik, en wij vinden ook dat als de burgemeester dat vindt... dat hij dat vooral moet doen. Maar ik vind niet dat we per definitie dat moeten verbieden. En wel om de volgende redenen. Wij hebben, demonstreren is een grondrecht. En in sommige gevallen... worden mensen ook persoonlijk vervolgd als bekend wordt wat hun identiteit is. Ik zal een voorbeeld geven. Wij hebben bijvoorbeeld de Oeigoeren. Daar wordt een genocide gepleegd in China op de bevolkingsgroep. En er zijn Oeigoeren, mensen die hier zijn in Nederland, in Den Haag, die dan bij de Chinese ambassade demonstreren. Er blijkt uit informatie, betrouwbare informatie, dat de Chinese ambassade of diplomaten daarvan, of in ieder geval mensen die daar in dienst zijn, deze mensen filmen en hun identiteit vastleggen, zodat ze hun familieleden in China kunnen vervolgen, in de gevangenis kunnen zetten, kunnen martelen en noem maar op. Ik vind dat dat soort mensen in staat moeten zijn om te kunnen demonstreren.
1: Kunnen die mensen demonstreren met
0: identiteit?
2: Ik zou het ook liever willen omdraaien, dat we gewoon van uitgaan dat gezichtsbedekkende kleding niet mag, tenzij dit soort voorbeelden.
1: Ja, dus hier moet de uitzondering wel voor zijn.
2: Ja, dit is een goed voorbeeld, wat er inderdaad van toepassing is ook. Maar dat is er echt één. En zo zijn er, van de 3000 demonstraties zijn dat er misschien 50. Dus ja, laten we nou eventjes niet...
0: Ja, maar hoeveel
1: Youssef, heel even wachten.
2: Want meneer Assad de hele tijd doet, met D66, de afgelopen jaren natuurlijk al, ze zit sinds 2010 in het college, is natuurlijk heel veel toelaten. En het is nu eenmaal zo. En juridisch dit en juridisch dat. Daarom verandert er dus nooit wat. Nou, daar gaan wij hopelijk wat aan doen.
1: Youssef, als Hart voor Den Haag dus zegt, wij willen de uitzondering houden voor dreiging van buitenlandse mogendheden, zoals dit voorbeeld van de Oeigoeren die dan demonstreren, zeg je dan op de andere gebieden, bijvoorbeeld mensen die op de A12 gaan zitten van Extinction Rebellion of de actiegroep die nu op het Malieveld zo actie voert, als die een muts over hun hoofd trekken of weet ik het wat ze over het hoofd trekken, daar moeten we wel scherper op handhaven?
0: Ik vind dat we niet op de stoel van de burgemeester moeten gaan zitten. En dat is wat ik Hart voor Den Haag heel vaak zie doen.
1: Dat is wel een makkelijk argument. Wat vind je als D66 dat daarmee moet gebeuren?
0: Ik snap dat dat misschien niet een heel makkelijk antwoord is. Want dan sla ik hem niet plat. Maar wij hebben hier in dit land met elkaar afspraken gemaakt over wie waarover gaat. De burgemeester gaat over de openbare orde en veiligheid. De burgemeester heeft de mogelijkheid en het instrument om gezichtbedekkende kleding te verbieden als hij daar aanleiding toe ziet. Daaromheen zit een officier van justitie, politie, allemaal professionals die dat goed kunnen inschatten of dat nodig is of niet. Laten we dat vertrouwen dan ook leggen bij de burgemeester en alle professionals daaromheen om dat dan per keer te beoordelen. En laten we niet per definitie toestaan of per definitie... laat het gewoon aan de burgemeester over en die kunnen dat het beste beoordelen. Er zijn gewoon gevallen waar dat nodig is. Er zijn ook gevallen waar dat niet nodig is en juist een risico vormt. En dan kun je zeggen als burgemeester, en nu ga ik ingrijpen, want ik zie aanleiding om dat te doen.
1: Eigenlijk zeg je, er is geen extra aanleiding om het handelen van de burgemeester in twijfel te trekken.
2: Gaat prima zo.
0: Exact. En van de 3000 demonstraties, hoeveel van die demonstraties gaan gebukt onder gezichtsbedekkende kleding? Nou, als je die cijfers op gaat, dan heb je het niet eens over. Dan kun je ze op de hand tellen. Dus ik bedoel,
1: het gaat natuurlijk om de acties waarbij. Ik had dat net hier voor de uitzending in de aankondiging ook al gezegd. Het grootste deel van de acties gaat natuurlijk goed. Maar we hebben het nu over de acties waarbij het misgaat. Bijvoorbeeld door een snelweg te blokkeren wat niet mag. Of door vandalisme te plegen.
0: En daar heeft de burgemeester instrumenten om dat te doen. Waarom zouden wij voor de burgemeester moeten bepalen wat hij zou moeten doen?
2: Dat is juist het college van burgemeester en wethouders. Dus samen één college.
0: Ja, maar
2: wij kunnen aansturen om te zorgen dat de burgemeester harder gaat optreden. Dat kunnen
0: waar.
2: Wij vragen.
0: Dat is
2: en als
0: niet waar.
2: Of hij doet, dat is aan hem. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar een burgemeester zonder steun
0: is gewoon niet waar. De gemeente heeft
2: daar doorheen. Maar
1: laat Koen even een punt afmaken.
2: Als de burgemeester geen steun meer heeft, dan is het echt een slechte situatie. Dus we kunnen wel degelijk oproepen om harder in te grijpen. Gebeurt gelukkig nu ook. Laten we het eventjes positief houden. En laten we hopen dat het vandaag allemaal goed gaat, want dat is het allerbelangrijkste.
1: Kijk, dat laatste woorden voor Koen. Youssef, nog één punt toe te voegen of is het mooi rond zo?
0: Ik heb vertrouwen in de burgemeester en de politie die deze uitdaging tegemoet kunnen gaan. En volgens mij hebben we dat zo met elkaar afgesproken. Dus laten we dat vertrouwen ook actief uitspreken.
1: Niet schrikken, er komt net een demonstrant aanlopen. Volgens mij heet hij Marcel Verrek.
3: Als je deze vrienden toch hoort, hoe is het mogelijk, Jano, dat ze geen coalitie hebben kunnen vormen?
1: Ja, nou, ik vond ze op zich op het vorige onderdeel van het gesprek vond ik ze vrij aardig voor elkaar. Maar goed.
3: Dat was is liefdevol naar elkaar kijken.
2: Ja, dat was een limitatief onderwerp.
1: Zitten ook iets dichter bij elkaar nu, geloof ik. Hè?
0: Ja, maar dat is ook. Dus ik vind het mooi. Want wij zijn ook een voorbeeld voor de samenleving. En als wij kunnen laten zien dat we ondanks onze inhoudelijke verschillen gewoon goed met elkaar om kunnen gaan, dan hebben de mensen in de stad dat idee ook. En hebben we ook gewoon een fijne samenleving met elkaar.
2: Dat is zeker.
3: Stralen jullie ook helemaal uit.
1: Kijk, en we sluiten altijd af met Marcel Verrek op de bühne. Dus vandaag.
3: Ik wil even zeggen dat we straks Haagse praatjes hebben.
1: Nou, dat heb je nu al gedaan. Dus.
3: Het nieuwe radioprogramma met Theo Bolleman. En het gaat over plekken waar zand en veen elkaar ontmoeten. En vandaag in samenwerking met het Haagse Historisch Museum, Valerie Veenvliet, conservator, is de gast. En het gaat vandaag over het strand, Jeannot.
1: Kijk, direct na spuigasten.
3: Toch?
1: Heel goed.
3: Stadgenoten, ons nieuwe college loopt zich nog warm. Kijken of ze in hun dadendrang verder komen dan het modderende minderheidskabinet. Toch heb ik deze week weer genoten van Prinsjesdag. Ik heb nog even overwogen om te gaan kijken. Dat kon makkelijk. Vanaf de bomenbuurt naar de stad heb je zelfs op Prinsjesdag geen gestremde spoorlijnen of brandende hooibalen. Maar op de televisie zie je het ook beter. En die kan je zeker als de nabeschouwingen van de troonrede beginnen afzetten. Toch wil ik jullie iets presenteren van de Haagse pracht van Prinsjesdag. Daartoe wend ik mij tot mijn eigen AI. Aangelengd met de letters RCH. A-E-N-F, mijn archief. Duurzame recycling, helemaal van deze tijd. Dit schreef ik ooit over onze feestdag. Hier en daar met wat actuele terzijdes. Prinsjesdag is een verwarrende dag. Je hebt de pracht en de praal die de monarchie oproept, het sprookje. En je hebt de verwarring die ontstaat uit de politieke praatje, de sprookjes. Het is verwarrend, maar je moet ze niet verwarren. Ga je met een vaccinelichtje naar dodenherdenking, is dat prima. Wil je op Prinsjesdag naar de koning roepen ook, maar draai je dat om, dan mag je een jaar de cel in. Voor mij is Prinsjesdag allereerst verbonden met plein 1813. Een plein dat veel mooier is dan zijn naam. Althans, wanneer je het plein niet kent, dan zou je kunnen denken dat er in Den Haag nog minstens 1812 vergelijkbare pleinen zijn. Maar dat is niet zo. Plein 1813 te Schravenhagen, die stadsnaam hoort erbij, is uniek. De zuil met beelden en trap in het midden omringd door kleurige bloemenperken. Dan de cirkels van stenen rijweg en tramrails. Een beetje scheuren kan je er wel. En ook de trams piepen erop los. Dan de vier uiteinden van de ster. De twee drukken richting Javastraat en Parkstraat. En de twee stille met weldadige bomen en stadsvilla's uitgerust. De uitlopers van het monumentale plein. De stilte wint er op de meeste momenten. Het is het luisterrijke, massieve verleden dat de zenuwachtige verkeersbewegingen van het heden dempt. Toch kijk ik hier altijd goed uit. Ik steek over naar het glorierijke midden en denk aan Prinsjesdag. Dan hadden wij als Haagse schoolkinderen vrij van school. We verzamelden ons hier met onze moeders om naar de toen nog gouden koets te gaan kijken. Uniformen, instrumenten, verse paardenkeutels. Op plein 1813 werd de stoet in elkaar geschoven, in mijn herinnering. Die kan makkelijk bedrieglijk zijn, want de optocht gaat helemaal niet langs plein 1813. Het zal zo zijn dat de muziekkorps uit het ganse Oranjeland hier op de ruime parkeerplekken aan de zijkanten van het plein uit hun touringcars werden geladen. Waarschijnlijk zijn we om toen nog koningin Juliana te zien richting Kneuterdijk getogen. Daar heb je in de beroemde knik een aantal bordessen van waar ook de kleinste het spektakel kunnen aanschouwen. Een bewegend standbeeld, die gouden koets. Juliana, voor mijn gevoel, toen nog maar de enige met een krankzinnig hoedje op. En het volbehangen feestkostuum van prins Bernard. Ze zwaaide langzaam en met overgave. Bernard was altijd helemaal op zijn gemak. Alsof we allemaal familie van hem waren. Inmiddels is gebleken dat dat misschien ook wel zo was. Als voorafje was dan al de glazen koets gepasseerd met koninklijk nakroost en vaak nog een ander karos met een onbekende, maar ongetwijfeld zeer hooggeplaatste hofdienaar. In een flits was het voorbij. Nog een glimp van enige drollende knollenkonten die het verhout ophobbelde en dan de stad in voor ijs en limonade. Wanneer we 's middags op weg naar huis het plein 1813 passeerden, zag je daar de gemoedelijke afterparty van de muziekkorpsen. Berenmutsen af, instrumenten uit elkaar geschroefd, de stramme lijn even ingezakt, biertje in de hand. Nog even en dan zou plein 1813 weer dat verstilde Haagse uitroepteken zijn. Zonder gerucht. Alleen het geruis van de bomen die kleurige bladeren loslieten in de najaarslucht. Afgelopen woensdag had ik alle tijd om plein 1813 weer eens goed te bekijken. Boze Kosovaren hadden de stad verstopt. Hun club heette UCK. Ik vroeg me af of er ook nog een F voor had gestaan. Als het stoplicht bij de Mauritskade net zo doorlaatbaar was geweest als de meeste Nederlandse bruggen, had ik daar niet een kwartier moeten staan. Dat was mijn straf, denk ik, omdat ik verzaakt had op Prinsjesdag. Daar stond ik in mijn eigen rode koets, als een politieke volger, wachtend op politieke vooruitgang. En ja, dan ging het op plein 1813 toch nog altijd heel veel sneller dan in de Tweede Kamer. Hou je Haags, geniet van het goede en tot snel.
1: Marcel Verrek, dankjewel. Dit was Spuigasten voor deze week. Ik wil mijn gasten bedanken. Youssef Assad van D66, Hart voor Den Haag, Koen Bom en natuurlijk de column van Marcel Verrek. Volgende week zijn we er weer, dus tot dan.

0: alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
1: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
4: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
5: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
6: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
7: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Jolanda Baaiens. De gemeente en de politie bereiden zich voor op meerdere demonstraties vandaag. Wij zijn het volk demonstreert op het Malieveld, waarbij volgens meerdere media ook mensen uit extreemrechtse netwerken worden gemobiliseerd. Tegenstanders houden een tegendemonstratie een stukje verderop. Ook wordt er rekening gehouden met een mogelijke blokkade van de A12 door Extinction Rebellion. Twee eigenaren van Indiase restaurants in onder meer Den Haag worden verdacht van uitbuiting en mensensmokkel. Ze zouden werknemers uit vooral India hebben gehaald om als gespecialiseerde koks te werken. Een deel van hen zou vervolgens ander werk hebben moeten doen, zoals bijvoorbeeld afwasser, schoonmaker of in de bediening. Op de website van Den Haag FM staat een artikel over een bijzonder programma in het Laaktheater in Den Haag. Komende donderdag gaat het daar over mentale gezondheid. Tijdens Poets of the Table worden muziek, hip-hop en spoken word afgewisseld met gesprekken over psychische problemen. Initiatiefnemer is George, die hiermee vooroordelen wil wegnemen en het makkelijker wil maken om over mentale gezondheid te praten. Hij weet uit eigen ervaring hoe het is om psychische problemen te hebben en gebruikt schrijven als uitlaatklep. De avond begint om 8 uur en is gratis toegankelijk. Dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en er kan af en toe wat lichte regen vallen. Het wordt ongeveer 21 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Morgenochtend ook kans op regen, maar later wordt het droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt dan zo'n 19 graden en de wind neemt in de loop van de zondag af. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

Den Haag. Wat een stad. Wat een verleden. Wat een heden en wat een toekomst. En wat een verhalen. Want als Hagenaars en Hagenezen iets goed kunnen, dan is het wel praten en vragen stellen. Want die zijn er altijd. Maar gelukkig hebben Marcel Verrek en Theo Bolleman altijd een antwoord. En hun wijsheden en eigen wijsheden

0: Ja, welkom bij Haagse Praatjes. Een nieuw Den Haag FM programma met Marcel Vrek.
1: En Theo Bollerman.
0: Dat zijn wij. En wij nemen elke week als twee Haagse stadsorakels de zaken door en beantwoorden één prangende vraag over Den Haag. Met andere woorden, wij lossen het op. In ieder geval verbaal. Dat is de disclaimer. Over Den Haag in verleden, heden en toekomst. En wij hebben ook heel vaak een hooggeëerde gast.
2: Ja.
0: En nou wil het toeval dat wij vandaag dezelfde gast hebben als die we vorige week hadden. En dat is Valerie Veenvliet.
3: Daar ben ik weer.
0: Daar is ze weer. Conservator van het Haagse Historisch Museum. Dat museum is momenteel even buiten werking.
3: Ja, zeker.
0: Wat is er aan de hand, Valerie?
3: We zijn aan het renoveren. Hè? Dus we krijgen een nieuw pand gelukkig. Met meer ruimte, betere
0: klimaat. Maar op dezelfde plek toch wel?
3: Wel op dezelfde plek, ja. Het is natuurlijk een prachtige plek. Ons oude schuttersclubgebouw, zeg
0: maar. Ja. En met uitzicht op de Hofvijver.
3: Ja, dat is echt heel fijn.
0: En hoe vordert het eigenlijk met de verbouwing?
3: Ja, op zich goed. We hebben wel last van netcongestie. Dus het is wel wat vertraagd. Maar dat hebben wel
0: geen
3: meer
0: stroom.
3: Mensen nu. Hè? Ja, dat is wel een probleem.
0: Oh jee.
3: Maar als het goed is, hopelijk openen we medio 2028 toch echt.
0: Oké, nou dan hebben we nog, dan hebben we nu een lacune.
3: Ja,
0: we hebben
3: zeker.
0: Een leemte, Theo.
1: Een leemte, maar die vullen we. Trouwens, jouw naam Veenvliet, fantastische naam eigenlijk. Eigenlijk super Haags.
3: Ja.
1: Trouwens, ik ken ook nog een hele leuke kerel. Kampioen van Nederlands squash, die heette Rick Zandvliet.
3: Ja.
1: Misschien moet.
3: Mijn oud-collega heette ook Zandvliet.
1: Ja,
3: dus die zei ook toen ik naar Den Haag ging om te werken, zei hij de groeten van Zandvliet aan Veenvliet, zei hij. Dus dat was mijn eerste aanraking met Zand en Veen.
0: Ja. Nou, misschien Mooi. Is het leuk om in de toekomst een keer bekende Haagenezen met Zand of Veen in hun naam van het Zand. Dat is dus een of andere.
1: Groot congres in het Koerhuis.
0: Ja, nee, zeker wel. Dan gaan we allemaal. Wij zijn orakels. Dat bedoelt dus een zware taak, snap je? Dus wij moeten dat. Die zaak moeten we oplossen. Ja, dat museum dat is nu even een beetje buiten werking. Het is wel online te vinden, geloof ik, hè?
3: Zeker, ja. Je kan heel onze collectie, alles kan je ook online inzien. En we hebben bijvoorbeeld ons topstuk staat nu in het atrium natuurlijk al een hele poos. Jan van Gooyen.
0: Ja.
3: Meer dan 5 meter breed schilderij. Dus dat is ook echt, als mensen hem nog niet gezien hebben, ga kijken, zou ik zeggen.
0: Dat is toch ook een goede plek, hè, dat atrium.
1: Ja,
0: wat er allemaal gebeurt is eigenlijk een soort van staalkaart van de diversiteit van Den Haag.
3: Ja.
0: Met de allemaal,
3: zeker.
0: Elke keer als je daar weer binnenkomt, dan staat er weer iets anders. Dan, nou ja, noem maar op.
1: Ja.
0: Maar goed, we gaan, jij hebt straks een prangende vraag.
3: Ja.
0: Die zal ook met Zand en Veen te maken hebben. Want dat is de grote tentoonstelling die jullie voorbereiden. Voor een permanent tentoonstelling voor als we weer open gaan. Het Haagse Historisch Museum. Maar Theo en ik voelen ons ook altijd geroepen om nog iets te zeggen over de actualiteit.
4: De Haag bij de tijd.
0: Ja, en nou ja, goed, het is nu, de zomer is voorbij. Maar in de zomer gebeurde er ook van alles en nog wat we nog even onder de aandacht willen brengen. Valerie, heb jij nog iets? Is er nog iets van de zomer gebeurd waarvan je zegt, nou, dat wil ik nog even...
3: Nou ja, aan het begin van de zomer heeft ons andere museum, de Gevangen Poort, heeft iets groots opgeleverd. Die heeft namelijk bijna 2 jaar lang, is er samen met de Universiteit Leiden, onderzoek geweest naar de vonnisboeken. Dus dat zijn eigenlijk de boeken die bij het Nationaal Archief en bij het Haagse Gemeentearchief liggen. Van alle straffen die eigenlijk zijn uitgedeeld in de 17e en 18e eeuw in de Gevangen Poort.
0: Ja.
3: En dat was echt heel erg tof. Want daar hebben zij dus heel groot onderzoek naar gedaan. En nu weten we bijvoorbeeld dat er veel meer vrouwen in de gevangenis hebben gezeten dan dat we altijd hebben gedacht bijvoorbeeld. En dat soort details waren voor ons helemaal niet bekend.
0: En
3: dat
0: is,
3: weten we nu.
0: Een verschil in behandeling?
3: Nou ja, vrouwen kregen wel bijvoorbeeld een vrouwelijke cipier of dat soort dingen. Omdat, dit kon je. En die zaten ook bij elkaar op een kamer. We hebben ook een vrouwenkamer in de poort.
0: Ja, maar ook, werden die zwaarder gestraft? Of,
3: Nou, je had andere straffen. Vrouwen werden bijvoorbeeld, dat is even heel cru, maar werden qua doodstraf kregen ze bijvoorbeeld verwurging.
0: Okay.
3: En zij kregen niet onthoofding bijvoorbeeld.
0: Oké. Okay.
1: Dat is toch wel inderdaad een stuk charmanter.
3: Ja, zou je denken van wel. Ja, het is niet zo gezellig om over te praten.
0: Nee.
3: Maar dat onderzoek is wel heel erg. Tof
0: ook
3: ons.
0: Allemaal gebeurd in Den Haag hier natuurlijk.
3: Ja, en heel zichtbaar.
0: Nou, leuk, goed dat onderzoek gedaan is. Theo, jij bent altijd, jij bent altijd met boeken en zo. In de
1: In dit geval gaat het over het, trouwens vlakbij het strand staat het unieke monument, het Metz Tennisstadion. Metz staat voor Maatschappij Exploitatie Tennisbanen Scheveningen. En dat bestaat 100 jaar. En dat is zo eind augustus heel uitvoerig gevierd ook. Daar is ook een boek bij gekomen. Waar ik toevallig al wel veel mee te maken heb gehad. Maar dat is maar een detail. Ik vind het eigenlijk veel belangrijker om nog even te noemen dat er een hele belangrijke Haagse architect zich hiermee heeft bemoeid. Dolf Broese van Groenau. Broese van Groenau, ook een hele belangrijke naam als het gaat om de vrouwenemancipatie. In het begin. En een zus van hem was enorm geïnvolveerd in de verkrijgen van vrouwenkiesrecht. Samen met nog wat andere beroemden.
0: Dat waren vaak mensen uit zeg maar de hogere kringen die dan tot volksverheffing opriepen.
1: Ja, maar in ieder geval ook voor verheffing van zichzelf. Want zij voelden zich natuurlijk ongelooflijk, hoe moeten we dat nou netjes uitdrukken, omdat ze niet mochten stemmen. En dat is natuurlijk ten eerste een stukje eigenbelang. En ten tweede volgt daar dan ook nog uit het mooie, brede democratische gedachte.
0: Precies. Er zijn altijd meerdere aanleidingen. Hè?
1: Ja, Broese van Groenau heeft ook het grote appartementengebouw. Dat was heel erg in het eind van de jaren 30 Zorgvliet. En het gebouw Cultura ontworpen. Ik vind het een hele interessante man. Hij was ook, tot slot van mijn kleine verhaaltje, hij was ook kampioen geweest in 4 verschillende sporten. Namelijk tennisdubbelkampioen. De eerste Nederlander op Wimbledon. Maar hij was ook met HVV voetbalkampioen van Nederland geworden. En met HCC cricketkampioen van Nederland geworden. En met de Haagse hockeyclub ook hockeykampioen van Nederland geworden.
3: Bizar.
1: Dus het was gewoon een sportieve man. Dat vind ik altijd wel leuk.
0: Maar toen waren die sporten natuurlijk ook nog niet zo heel wijd.
1: Nee, als je hard kon rennen en je kon de bal vangen, dan kon je een end komen.
0: Maar genoeg over jouw carrière, Theo, als sporter. Ik wil nog even de schijnwerper richten op Harry Jekkers, die afscheid heeft genomen in het Zuiderpark. Theater. We weten natuurlijk nooit hoe lang dat duurt, want het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Over Harry Jekkers, wat moeten we erover zeggen? Hij krijgt een standbeeld in Madurodam.
3: Ja, tof.
0: Een kleintje.
1: Oh ja, dat vind ik leuk.
0: Ja. En Harry Jekkers heeft onze stad natuurlijk. Ik vind dat. Komt hij bij jullie eigenlijk in het museum, Harry Jekkers? Eigenlijk wel.
3: Het is leuk dat jullie het vragen. Want we hebben dus de afgelopen tijd bijna 200 mensen gesproken over wat zij typisch Haags vonden. En in de top 10 stond O.O. Den Haag.
1: Mooie stad achter de duim.
0: Ja. Uiteraard. Je zal het. En het was als een geintje geschreven ooit. Dat is het mooie ook nog eraan. Nou goed, tot zover de betrekkelijke actualiteit. Want het gaat over de zomer. Harry Jekkers, zijn geest zweeft over ons. En hij is er gelukkig nog steeds. En gaat ongetwijfeld nog mooie dingen maken. Een andere dat altijd zal blijven is onze rubriek.
4: Quizje!
0: Althans, die is weer teruggekeerd in dit programma. Dat gaat deze keer. We zoeken een plek met een cryptische omschrijving. Daar komt hij. Op deze plek geef ik mijn mening.
1: Jezus, weer een moeilijke zeg.
3: Ja,
0: op deze
3: druk,
0: plek geef ik mijn mening. Denk er maar even over na. wij gaan voort met de vraag. De grote vraag die Valérie gaat stellen deze week.
3: Ja.
0: Gaan we het waarschijnlijk weer hebben over Zand en Veen.
3: Zeker te weten, ja. Daar zijn wij druk mee bezig voor het nieuwe museum. De tentoonstelling over Zand en Veen. De meest gesegregeerde stad in Den Haag, zeggen ze wel eens. Hè? En Zand en Veen zou daar de bodem en de oorsprong in zijn. Maar ik ben vooral benieuwd. We weten dus dat Zand en Veen heel verschillend zijn. Maar zijn er ook plekken waar Zand en Veen elkaar ontmoeten? En zo ja, zou dat het strand kunnen zijn?
0: Dat denk ik toch wel.
3: Ja, ik hoop
0: het. Dat denk ik wel.
1: Dat is duidelijk. Dat is duidelijk.
0: Het strand heeft een soort van bekoring die universeel is. Hè. Wij hebben natuurlijk dat geweldige gegeven dat wij wonen aan de grens van het continent. Vergezichten hadden we totdat er bepaalde molens werden geplaatst enzovoort.
1: Windmolens.
0: Tankers die daar permanent liggen, et cetera, et cetera. Maar toch, het is een buitengewoon poëtisch geheel. En we moeten het strand dan ook allereerst poëtisch duiden. Dichter bij de Haag. Ja, en dan volgt er meestal een rijm van mijn hand. Dit keer dacht ik van, wij moeten toch naar wat andere Haagse poëten die dat heel goed hebben gedaan. En ook in het bijzonder de Reigers. Met Johan Vrouwvelder als de auctor intellectualis, de man die al die liedjes maakt. En die heeft een prachtig lied gemaakt, dat zingen de Reigers ook. Dat heet Tarantas. En Tarantas is een Spaanse dans. Hè. Het zijn flamingo, ze doen flamingo's, flamingo en Haags. En Strandtas zit daar natuurlijk ook nog in. En daar zit, wat als we het nou over Zand en Veen hebben, dit schitterende fragment in waar we even naar gaan luisteren.
2: En of je nou op het veen woont, of op het zand, lekker belangrijk. Op een terrasje aan het strand is iedereen rijk. En als je nou denkt bij je eigen, wat wordt het warm hier in de Vloedlijn? Dan ken ik net zo goed van een Hagenaar als een Hagenees zijn.
0: Nou, dan heb je toch wel een beetje samengevat, dacht ik ook.
3: Zeg dat. Heerlijk.
0: Dus nou, dat gaat naadloos door naar mijn eerste vraag eigenlijk. Het strand, Valérie, maak je daar zelf ook gebruik van?
3: Ja, zeker. Ik ben gek op het strand. Ja. Ja, maar ook vooral op de gebieden die eromheen liggen, hoor. De duinen en om daar te wandelen en zo, dat vind ik echt heel mooi.
0: Ja?
3: Ja, zeker. Ja, ik vind het een prachtige plek. Dat maakt Den Haag ook uniek, toch?
0: En is dat ook nog aan jaargetijden gebonden voor jou? Of,
3: Nou ja, wel wanneer ik de zee inga natuurlijk. Maar verder...
0: Er zijn er genoeg Hagenezen elke dag erin springen.
3: Dat is niet voor mij weggelegd, nee. Nee, ik vind het heerlijk om gewoon echt naar het strand te gaan. Maar ik vind eigenlijk wandelen inderdaad daar vind ik net zo fijn.
0: Heb jij, want het 16 kilometer lang, hè, het strand.
3: Ja,
0: dus
3: zeker.
0: Heb jij zeg maar een favoriete plek?
3: Nee, niet echt. Het is eigenlijk, ik kom altijd met de auto, moet ik zeggen. Dus het is ook een beetje waar ik mijn auto kwijt kan.
0: Ja, want jij woont niet in Den Haag.
3: Nee,
0: hè?
3: Dat is altijd de grote ding. Maar ik woon niet in Den Haag. Dus ik moet met de auto er naartoe. Ja.
0: Nee, precies. Nou, oké. Dus maar je gaat de hele kust af van.
3: Van Kijkduin tot aan het noorden. Ja, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit.
0: Nee, precies. Nou ja, kijk, ik ben in het Statenkwartier geboren. Dus wij gingen eigenlijk altijd naar de boulevard, want dat was vlakbij. Of naar het Noorderstrand. Toen ik weer terugkeerde in Den Haag, ging ik wonen in de Bomenbuurt. Dan zit je bij het Zuiderstrand. Dat kende ik helemaal niet. Ik vind dat eigenlijk het allermooiste stukje. Daar heb je de Westduinen. De rust die je daar hebt. Toch een redelijk nog rustig strand ook. Dus dat is dan mijn plek. Hoewel ik moet zeggen dat ik eigenlijk ook niet zo vaak kom. Maar dat is natuurlijk weer... Ja, degene die naast de school wonen komen ook altijd te laat. Als het makkelijk is... Kijk, als mensen er van diep uit de Duitse wouden hier naartoe moeten komen... Ja, dan gaan ze naar het strand. Maar als je er gewoon 2 kilometer verderop woont... en je bent er in 5 minuten op je fiets... ja, dan kan je ook net zo goed niet gaan.
3: Ik ben altijd wel heel jaloers, hoor, op mensen die zo dicht bij het strand wonen. Dat lijkt me heerlijk.
0: En terecht. Ja. Theo, jij bent een gebruinde atleet.
5: Pardon. Sorry.
0: Kunnen we jou langs de Vloedlijn zien paraderen?
1: Ik heb een donkere huid. Ik ga overdag zelden naar het strand. Maar wij komen er met enige regelmaat... Als iedereen naar huis gaat en dan gaan we wel eens picknicken op het strand. Dan nemen we een flesje wijn mee. En dan vind ik ook, moet je niet op een strandtent gaan zitten. Dat is allemaal wel prima, hoor. Dat zijn er natuurlijk veel en het is er allemaal keurig toeven. Maar ik vind het nog weer ouderwets denken aan mijn studententijd. Als we daar met een flesje wijn gewoon in een kuil gaan zitten. En dan eventueel een visje halen bij een van de vele prachtige kramen. En wij rijden nog steeds graag over dat stukje boulevard. Als je na het Kurhaus kan je de boulevard pakken.
0: Ja.
1: En dat doen we dan als een soort ommetje op weg naar Simonis om 's avonds een visje te halen. Dus we komen er nog steeds geregeld, maar niet overdag.
0: Ja, ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar ik heb eigenlijk het gevoel dat ik elke dag de zee wil zien. Dat lukt niet altijd. Soms op de fiets, soms met de auto. En zeker ook dat lusje langs de boulevard. Gewoon even. En ik heb dat ook gehad in zeg maar grote momenten in mijn leven. Ook droevige momenten dat de zee een soort van troosten kan bieden.
1: Het woord bespiegelingen, dat zit dicht bij de zee.
0: Ja, het is, nou goed, je weet, het houdt het gelijk het meest poëtische uit ons naar boven. En die zee, ja, die is niet ontstaan, Valérie.
3: Nee, die is hier altijd.
0: Nou, dat is natuurlijk helemaal waar natuurlijk. Maar zoals hij nu ligt.
1: Vele millennia geleden was daar de Doggerbank.
3: Hij is wat verplaatst door de tijd heen.
0: Ja. En er zijn ook wel plannen om, gezien de stijging van de zeespiegel... misschien dan nog eens een dijk voor te gaan leggen of iets dergelijks. Maar goed, wij gaan het hebben over plekken waar zand en veen elkaar ontmoeten.
3: Ja, zeker.
0: En dat is toch zeker wel op het strand, zoals de reigers net bezongen.
3: Ja, maar grappig genoeg vroeger dus niet.
0: Vertel.
3: Ja, dat als je dus kijkt naar de geschiedenis van het strand... en wanneer we strand zijn gaan gebruiken eigenlijk... en vooral hier bij Scheveningen, wanneer zijn we dat nou eigenlijk gaan doen? Sowieso om te beginnen vroeger... was het heel moeilijk om daar te komen. Want er was in eerste instantie helemaal geen verharde weg of zo daar naartoe natuurlijk.
0: Huygens?
3: Ja, Huygens. Dan hebben we het heel lang geleden. Ja, dan hebben we het over Huygens die een verharde weg liet aanleggen.
0: Door de wildernis.
1: Een tolweg.
3: Ja.
1: Tolweg.
3: Ja, en dat maar was de eerste harde weg buiten de bebouwde kom. De
1: vrouwen mochten er gratis van gebruik maken.
3: Ja.
1: Als ze die mand vis op hun hoofd hadden.
3: Ja, want tot die tijd moesten ze door zo'n duimpad. Moesten ze helemaal naar de stad toe lopen, ja, om hun vis te verkopen hier. Dus dat was echt wel een moeilijke tocht. En eigenlijk pas inderdaad na die zeestraat kunnen er ook koetsen. En dat soort dingen natuurlijk naar Scheveningen. Dan hebben we het inderdaad over heel lang geleden. Maar als je dan ietsjes verder gaat, dan in 1818 is er een ondernemer. Die zullen veel Hagenaren, Hagenezen wel gehoord hebben. Jacob Pronk. Die voor het eerst denkt, ik ruik geld hier aan het strand. En die zet eigenlijk het eerste badhuis op. En dat is eigenlijk de eerste keer. Want men gelooft dat door die zeelucht en zeewater dat heel veel heilende werking heeft. Nou, ja, heel mooi hoe jij dat eigenlijk net al zei. Ja, mentaal,
0: geestelijk, maar ook lichamelijk. Hè? Ja. Het is ook zo, als je een wondje hebt, je gaat de zee in. Het schijnt ook.
3: Ja, zeker.
0: Ik weet niet hoe het nu is in de zee. Wat? Wat er nu allemaal in de zee ligt. Maar ja.
3: Ja, nee, en dat is dus precies wat ze dan in die 19e eeuw ook eigenlijk ontdekken. Of in ieder geval heel belangrijk vinden. En hij is dan de eerste die een badhuis bouwt. En dat zijn dan baden waar je met zeewater in kan. Of met een koets. Word je dan eigenlijk de zee ingereden. En dan kan je dus baden vanuit de achterkant van een koets.
1: Met name de vrouwen, de dames natuurlijk.
3: Ja, zeker. Ja. En je had dan verschillende stukken. Voor dames en ook voor heren.
0: Zodat het gemene volk niet de blanke ledematen van...
3: Er schijnen ook verhalen te zijn dat er dan wel mensen in de verte gingen liggen om te kijken naar naar de dames en dat soort dingen.
0: Ja.
3: En dan heb je dus ook, en daar bedoel ik met, het was eigenlijk niet voor iedereen. Dit was echt alleen voor rijke mensen die dit deden. En je hebt dan bijvoorbeeld ook op een gegeven moment verordeningen die dan rondom 1819 komt ook echt de gemeente met echt een verordening. En die zeggen, als je niet met een koets baat, dan mag je helemaal op dat stuk bij het strand in het noorden mag je helemaal niet komen. Dus als jij gewoon wil baden of naar het strand wil, dan moet je dat ten zuiden van de vuurtoren doen. Okay. En daar staat een geldboete op. En als je die niet kan betalen, 3 dagen gevangenisstraf.
0: Want je hebt natuurlijk ook dan al, ik bedoel, later kwam natuurlijk de grote democratisering en de ontkleding en noem maar op allemaal. Maar je hebt dan dus ook al een soort van compartimentering van het strand.
3: Zeker.
0: Hè? Want je hebt de vissers, je hebt alles en nog wat. Maak gelijk even een sprongetje naar hoe het nu is. Met Stratenwijs zijn Theo en ik op bezoek geweest bij Paul en Romke Schuitema. Die de eigenaars van Heart Beach, bekende surfspot en strandtenten. Een beetje vlak bij het surfstrand, bij de pieren, zal ik maar zeggen, van de haven. En die hebben wij daar ook eens naar gevraagd hoe zij dat zien op het strand, hoe dat nu gaat. Hoe vinden jullie dat Scheveningen zich heeft ontwikkeld de afgelopen jaren? Is dit,
6: Dus Rom en ik, laten we zeggen, we zitten nu 20, 21 jaar op het strand. Het is een tijdje lang een beetje, laten we zeggen, de eerste vijf, is het een beetje gaan verpauperen. Maar daarna is er een hele grote slag gekomen. We hebben met de gemeente Den Haag...
0: Ook door die boulevard die gemaakt is?
6: Mede door de boulevard, maar ook door de keuzes die er zijn gemaakt met nota strandbeleid. Dus we zijn gaan segmenteren. Hè. Dus we hadden het net over. Dus we hebben het sportstrand, we hebben het toeristenstrand, we hebben het naakstrand. En kijk, Scheveningen, Den Haag is naar mijn idee een van de grootste badplaatsen voor Noord-Europa.
7: De grootste economie van Den Haag.
0: Ja, 16 kilometer, dan, 16 kilometer strand. Ja.
1: Klopt. Nee, we hebben natuurlijk ook de binnenhaven met de jachthaven erbij.
7: Ja, jullie niet weten hoeveel mensen hier werken in Scheveningen.
6: Ja. Dus je hebt zoveel verschillende mensen en allemaal verschillende soorten behoeftes. En om Den Haag niet een soort, of Scheveningen niet een soort Monaco te maken, moet je ook voor iedereen ruimte houden.
0: Ja, want er is het gevaar dat zeg maar de rijken, tussen aanhalingstekens, de mooie stukjes kapen. Ik bedoel, de Kijkduin zie je daar nu ook een poging toe, want dat is dan op wonen gericht.
6: Ja,
0: hoe kijken jullie daarnaar?
6: Toevallig hoorde ik laatst dat dus als je naar die woningen kijkt die er allemaal zijn gemaakt, dat ik geloof dat er maar 60% daadwerkelijk bewoond is.
0: Beleggingsding.
6: En de rest zijn beleggingen. En dat is natuurlijk
0: de vuurtoren ook, hè? Hier zo heb ik gehoord.
6: Ja, de Lumen.
0: Ja.
6: Nou ja, kijk, het hele idee om te segmenteren, te differentiëren om verschillende gebieden te maken voor verschillende mensen is om de diversiteit hoog te houden.
0: Ja.
6: Dus als we het over de toekomst hebben, wil je Den Haag toekomstbestendig laten zijn, dan moet je divers zijn. Dat is denk ik waar we wel goed
0: voor
6: staan.
0: Ja. Voor elke portemonnee, voor elke vorm van recreatie moet er dan plek zijn.
6: Moet er een plek zijn. Ja.
0: En dat is nu redelijk geregeld eigenlijk.
6: Nou, dat is dus op een gegeven moment ingezet en daardoor is denk ik Den Haag, dus als je het even weer kijkt 12 jaar geleden, is het echt een stuk leuker geworden.
7: Strand zeker. Plat alleen maar horeca, huwelijken, knallen en
0: ik vind
7: feesten
0: het ook.
7: En partijen.
0: Ik vind
7: het is gewoon diverser geworden.
0: En je hebt het Zuiderstrand, je kan zoveel kanten op. Je kan zoveel kanten op. Dat is zo. Dat is inderdaad. De uitgangspunt, Valérie, was dat het eerst voor de rijken was.
3: Ja.
0: En bedoel, het strand is van iedereen. Maar je ziet er ook wel weer een beweging.
3: Ja.
0: Nu. Dat het misschien wel weer voor de bevoorrechten is. Hè? Je hebt in andere landen al heel veel privé-strandjes, et cetera.
3: Ja. Ja, je had dat dus vroeger ook al, dat je echt die delen had. En dan, ik hoop niet dat we daar naar zo'n soort situatie weer teruggaan. Nee. Ik denk wel dat ik vind juist wel goed dat je voor iedereen een soort strandtent hebt. Of dat je kan zitten waar je wil.
1: Ja, een soort natuurlijke ontwikkeling. Mensen met dezelfde interesse zoeken elkaar op. De beachvolleyballers zitten die kant, de surfers, de gewone baders, de zwemmers.
3: Die
1: strandtenten die hebben iets te bieden voor een specifieke doelgroep.
3: Ja, ik was pas een paar weken geleden bij de Côte d'Azur. En daar hadden we inderdaad dat je voor €150 voor een dagdeel een bedje moest huren om op dat stuk strand ergens te liggen. Toen dacht ik echt, dan ben ik daar.
1: Je bent toch naar Monaco gegaan.
3: Nee, ik ben een stukje verderop op mijn handdoek gaan liggen. Dat begrijp je natuurlijk. Dat ga ik niet doen.
0: Het enige wat ik me nog uit mijn jeugd kan herinneren was het luxe bad.
3: Ja, zie je. Ja.
0: En dat heette niet voor niks zo. Daar moest je betalen. En dan,
1: dat was alleen maar. Dat was niet voor het strandstuk. Maar dat was voor het stukje. Ik moet zeggen, op de duinen. Dat was toen bij het Zwarte Pad. Daarnaast was het luxe bad. En er was ook een apart zwembadje bij.
0: Maar ik dacht dat je dan ook niet zo daar langs kon lopen. Dan moest je dus. Liep het helemaal tot het strand. Maar dat weet ik niet helemaal precies meer.
1: Ik denk niet dat er hekken waren tot het strand. Weet ik niet zeker meer.
0: Een enorm gevoel van apartheid ervaren daar. Nee, hoor.
3: Ja, maar je had dat vroeger al. Hè? Toen het Kurhaus geopend werd.
0: Ja.
3: Aan het eind van de 19e eeuw had je al dat je moest betalen om op het terras van het Kurhaus te zitten. Want er was weer
0: geklaagd. Een soort van perongeld, zal ik maar zeggen.
3: Eigenlijk wel, omdat er geklaagd werd door de mensen die daar zaten. Dat er dan te veel publiek kwam wat daar niet zou moeten horen. Dus dan moest je al betalen om op het terras te kunnen zitten.
1: Ons kent ons. Dat is dus niet, vind ik, het strand zelf. Hè, langs de vloed. Klein wandelen kan iedereen en dat moet zo blijven.
3: Ja.
1: Maar dat was die automatische opzoeken van ons soort mensen. Maar dat kunnen allerlei soorten mensen zijn.
0: Het is een gegeven dat je de vrijheid van strand moet blijven bevechten natuurlijk. En er is natuurlijk een hele emancipatie gekomen. De massatoerisme.
3: Ja, zeker. Ja, je hebt eigenlijk dan... Want heel erg lang is natuurlijk zo dat mensen... alleen rijke mensen vrije tijd of het geld hebben om dit te gaan doen. En heb je in de 20e eeuw heb je op een gegeven moment dat steeds meer mensen meer geld krijgen, dus gewoon meer welvaart.
0: En auto.
3: Maar ook vrije tijd. Dat is ook iets wat heel veel mensen heel lang niet hebben.
1: Vijfdaagse werkweek in 1965 of
3: klopt,
1: zo.
3: Klopt, je hebt op een gegeven moment heb je dat mensen gewoon inderdaad het begrip vrije tijd krijgen.
0: Ja.
3: En dan kunnen ze dus naar het strand gaan. En dan zie je echt dat het een soort mega opkomst wordt van strandcultuur.
0: Maar dan zie je ook wel een vermenging van werelden zo hier en daar.
3: Zeker,
0: je hoeft je niet te schamen om naar het Kurhaus. Iedereen kan naar het Kurhaus in principe nu.
3: Nu
0: wel. Maar er is een tijd geweest, Theo, dat Scheveningen echt hele chique hotels had.
1: Ja, bijvoorbeeld
0: de Beaumonde daar echt kwam ook.
1: Absoluut. En dat is interessant, die 19e eeuw, dan krijg je die ontwikkeling. Maar wat niemand meer weet, is eigenlijk dat op de plaats, als je nu naar het Zwarte Pad rijdt, hè, dan zie je links nog flatgebouwen schuin staan, de oranje flats.
0: Ja,
1: dat is precies het terrein waar het chicste hotel van Scheveningen stond, het Hotel d'Orange. Wat kapot gebombardeerd is door de Engelsen, omdat daar in die oorlog Duitsers in zaten. Maar dat Oranje Hotel, dat die naam is eigenlijk daarna gelabeld voor de strafgevangenis Scheveningen in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Maar goed, vroeger heette dat ook het Oranje Hotel. Dat was eigenlijk het chicste hotel van Scheveningen. Waar alle ambassadeurs vertoefden. Het was de drinking, de watering hole van al die verschillende nationaliteiten. De Russen zaten daar, de Duitsers, de Engelsen. En die prins Hendrik, die kwam daar zijn dagelijkse bridgepotje spelen. Dus dat was echt een heel chic hotel. En die hadden vanaf, dat weten niet veel mensen, het is ook niet goed opgeschreven door Scheveningse historici, maar vanaf 1899 tot 1909 lag er een golfbaan. Vanaf het Oranje Hotel naar de strafgevangenis langs het Nettenboestersveld. Dat de weg moest omdat daar de spoorlijn in kwam.
0: Zeg maar het begin van Meijendel daar zo.
1: Nee, de andere kant. Dus, okay. Dus echt van het Oranje Hotel, ja. Zo, wat nu de Zwolse straat is.
0: Ja, daar zo. Ja,
1: daar
0: ja.
1: Kwam die, daar lag die
0: ja,
1: golfbaan.
0: Dat noem ik altijd al Meijendel, omdat het daar naartoe gaat.
1: Oh, waar, pardon. Ja, ja, nee, ja. Logisch. Maar daar lag dus een golfbaan.
0: Bij de pompstation daar zo.
1: Ja, maar dan alleen maar nog die Zwolse straat kant uit. Ja. En daar werd natuurlijk later gebouwd. Dus vandaar dat die golfbaan daar maar 10 jaar heeft gelegen. Maar het was een super chic hotel, waar bijvoorbeeld staatshoofden ook vertoefden. Balfour, de minister-president van Engeland, en de Duitse Stresemann. En von Bethmann-Hollweg, die hebben daar allemaal gelogeerd. En hun handtekeningen die staan ook in het introductieboekje, wat je kan vinden in het Haagse gemeentearchief. Dus dat is wel interessant om te weten. Ook is het leuk om te weten dat de eerste voorzitter van de Oranje Tennisclub, die daar toen was, dat was Fürst Edgar Mavro Cordato. Fürst is het.
0: Ze nemen het nooit voor een enkele naam.
1: En de eerste clubkampioen was Prins Lev Urusov. Die mensen die speelden daar hun spelletjes en die ontmoetten hun soortgenoten. En tot slot wou ik nog melden dat de beroemde Duitse impressionist Max Liebermann, die heeft daar ook 15 jaar, kwam hij speciaal naar Scheveningen om veel contact te hebben met Jozef Israëls. Ja. Daar was hij een enorme bewonderaar van.
0: Het Haagse licht.
1: En daar heeft hij ook een tennistafereeltje geschilderd van zijn dochter Kete bij het Oranje Hotel. Dus dat vind ik allemaal wetenswaardigheden die ik de moeite waard vind.
0: Ja, zo zie je dat er heel veel dingen bij elkaar komen. Hè? Dat Haagse licht, dat fameus is voor de Haagse schilders, dat echt met de weerspiegeling van de zee te maken heeft. Panorama Mesdag, natuurlijk. Zeker. Nog steeds een heel levend onderdeel van de Haagse cultuur.
1: Ja. Alle buitenlanders mee naartoe nemen naar het meest fantastische schilderij van Nederland.
3: Maar sowieso zijn er zoveel prachtige schilderijen van het strand. Dat is echt niet normaal. Ook in onze collectie, als je kijkt, we hebben er tientallen, misschien wel meer dan 100 die over het strand gaan in Scheveningen. Dat is echt prachtig. Ja. Ja.
0: Maar die aantrekkingskracht van het strand en van de boulevard, die blijft voortduren. Als de temperaturen hoog oplopen, dan zijn er vaak meer mensen dan gezond is. Dat hoort blijkbaar ook bij het strand, Valerie.
3: Ja, zeker. Ja, je had eigenlijk, je ziet het al in de jaren 80, dat er een soort zo'n massatoerisme echt komt. En dat we hebben hele mooie foto's van Jacques Meijer. In de jaren 50, 60 al. En dan zie je echt dat het zwart ziet van de mensen op het strand al. Dat het echt massatoerisme wordt.
0: Ja, ik heb dat boekje ook. En dan zie je inderdaad ook die auto's uit die tijd. Die zijn ook altijd wel. Die geven ook aan uit welke tijd dat is.
3: Ja.
0: En ik vond het vroeger altijd heel erg leuk. Nu kan het niet meer. Maar dan kon je gewoon echt cruisen over de boulevard. Je kon rond en je had dat hupje omhoog, weet je wel. We hebben nog een Tour de France start gehad.
1: Sterker nog, de eerste autoraces van Nederland vonden plaats op de boulevard van Scheveningen.
0: Ja, nou en nu is het op het strand natuurlijk met die races. Dus het strand is een multifunctionele plek met heel veel functies. En in hoeverre zand en veen elkaar daar ook ontmoeten, dat blijft natuurlijk een beetje de vraag.
3: Ja, dat blijft zeker de vraag. Ik moet wel zeggen, wij zijn dus de afgelopen tijd de stad ingegaan. En in die gesprekken met mensen, wat ik net al noemde, kwam het strand toch ook wel weer elke keer heel erg hoog in de top 5 uit van plekken die mensen het mooiste of het prettigste of het meest typisch Haags vinden in Den Haag. Dus dan zie je toch wel dat nog steeds een soort van unique selling point is. Ja, duidelijk.
1: Je hoeft maar bij een strandtent te gaan zitten op een lichtbedje of links hoor je van, nou, nog een flesje witte wijn. en rechts hoor je, nou, zullen we nog wat bitterballen bestellen?
3: Ja. En dus dan zitten ze bij elkaar. Ja.
0: En ongetwijfeld zullen er ook geslachtelijke verbindingen uit ontstaan zijn. Dat is natuurlijk altijd de manier waarop mensen emanciperen, hè, de liefde. En wat wordt er nou meer aangewakkerd in de liefde dan zon, zee en
1: en een badpak.
0: En een badpak, al dan niet. Hè, want dat kan ook allemaal nog. Ja, nou goed, dus misschien is dat de beantwoording van deze prangende vraag. Natuurlijk, het strand.
3: Dan moet het dus wel openbaar blijven overal.
0: Dan moet het wel openbaar blijven.
1: Ja, dat is wel een duidelijke conclusie.
0: Dat is wel duidelijk. Oké, nou, dat brengt ons
7: quizje.
0: Bij het afsluitend quizje. De omgeving was op deze plek, geef ik mijn mening. En nou, eigenlijk zou dat voor Theo een eitje moeten zijn natuurlijk.
1: Binnenhof? Ja, ik weet begon. Ik denk aan het speakerscore.
0: Ja, Valerie, probeer het
3: maar. Ik dacht aan Spui.
0: Dat is heel goed. Spui. En dan wel graag Haags uitgesproken.
3: Ja, dat kan ik niet, hè.
1: Dat kan je dat niet?
3: Nee, ik ga het niet eens proberen, mannen. Dat gaat zeker fout.
0: Het Spui, dat is het dan. Nou, ik vond. Oh, let op. We zijn alweer aan het einde, je hoort het. Nou, ik vond het weer heel leuk, Valerie, dat je hier te gast was.
3: Dank jullie wel.
0: Haagse Historisch Museum, conservator, Theo uiteraard, wederswaardigheden. Zelf ik, Marcel Verrek, een ander stadsorakel. Mochten jullie nog prangende vragen hebben, wij beantwoorden alles. Wij weten alles. Althans, verbaal. Komen we er wel uit.
1: En anders doen we alsof.
0: Nee, en verder vieren we deze schitterende stad die zo vaak bezongen is. Zoals ook hier.

0: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
1: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
2: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
3: Ontdek bakwerk. Vers belegde broodjes, snacks, smoothies en heerlijke koffie. Vers gemaakt, snel en lekker. Voor ontbijt, lunch of tussendoor. Bakwerk, Veenestraat 20 Den Haag. Vers, verliefd, vanaf de eerste hap.
4: FM. Nu het nieuws van 1 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. De gemeente Den Haag en de politie hebben te maken met meerdere demonstraties vandaag. Wij zijn het volk demonstreert op het Malieveld, waarbij volgens meerdere media ook mensen uit extreemrechtse netwerken aanwezig zijn. Tegenstanders houden een tegendemonstratie op het Spui. Ook werd rekening gehouden met een mogelijke blokkade van de A12 door Extinction Rebellion, maar die groepering is uitgeweken naar Zevenaar. De Haagse Energiekas staat in de finale van de Gouden Eekhoorn Awards 2026. De groene plek op het dak van de Helena in het centrum is gekozen uit ongeveer 500 inzendingen. Op het dak zijn verschillende tuinen aangelegd en organiseren bewoners, kunstenaars en makers workshops, exposities en andere activiteiten. De Energiekas maakt kans op een geldprijs van maximaal 10.000 euro. De winnaars worden op 7 oktober bekendgemaakt. Twee eigenaren van Indiaanse restaurants in onder meer Den Haag worden verdacht van uitbuiting en mensensmokkel. Ze zouden werknemers uit vooral India hebben gehaald om als gespecialiseerde kok te werken. Een deel van hen zou vervolgens ander werk hebben moeten doen, bijvoorbeeld als afwasser, schoonmaker of in de bediening. En op de website van Den Haag FM staat een artikel over een bijzonder programma in het Laaktheater in Den Haag. Komende donderdag gaat het daar over mentale gezondheid. Tijdens Poets at the Table worden muziek, hip-hop en spoken word afgewisseld met gesprekken over psychische problemen. Initiatiefnemer is George, die hiermee vooroordelen wil wegnemen en het makkelijker wil maken om over mentale gezondheid te praten. Hij weet uit eigen ervaring hoe het is om psychische problemen te hebben en gebruikt schrijven als uitlaatklep. De avond begint om 8 uur en is gratis toegankelijk. Dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en er kan af en toe wat lichte regen vallen. Het is ongeveer 21 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Morgenochtend ook kans op regen, maar later wordt het droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt dan zo'n 19 graden en de wind neemt in de loop van de zondag af. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
1: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. De gemeente Den Haag en de politie hebben te maken met meerdere demonstraties vandaag. Wij zijn het volk demonstreert op het Malieveld, waarbij volgens meerdere media ook mensen uit extreemrechtse netwerken aanwezig zijn. Tegenstanders houden een tegendemonstratie op het Spui. Ook werd rekening gehouden met een mogelijke blokkade van de A12 door Extinction Rebellion, maar die groepering is uitgeweken naar Zevenaar. De Haagse Energiekas staat in de finale van de Gouden Eekhoorn Awards 2026. De groene plek op het dak van de Helena in het centrum is gekozen uit ongeveer 500 inzendingen. Op het dak zijn verschillende tuinen aangelegd en organiseren bewoners, kunstenaars en makers workshops, exposities en andere activiteiten. De Energiekas maakt kans op een geldprijs van maximaal 10.000 euro. De winnaars worden op 7 oktober bekendgemaakt. Twee eigenaren van Indiase restaurants in onder meer Den Haag worden verdacht van uitbuiting en mensensmokkel. Ze zouden werknemers uit vooral India hebben gehaald om als gespecialiseerde kok te werken. Een deel van hen zou vervolgens ander werk hebben moeten doen, bijvoorbeeld als afwasser, schoonmaker of in de bediening. En op de website van Den Haag FM staat een artikel over een bijzonder programma in het Laaktheater in Den Haag. Komende donderdag gaat het daar over mentale gezondheid. Tijdens Poets at the Table worden muziek, hip-hop en spoken word afgewisseld met gesprekken over psychische problemen. Initiatiefnemer is George, die hiermee vooroordelen wil wegnemen en het makkelijker wil maken om over mentale gezondheid te praten. Hij weet uit eigen ervaring hoe het is om psychische problemen te hebben en gebruikt schrijven als uitlaatklep. De avond begint om 8 uur en is gratis toegankelijk. Dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en er kan af en toe wat lichte regen vallen. Het is ongeveer 21 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Morgenochtend ook kans op regen, maar later wordt het droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt dan zo'n 19 graden en de wind neemt in de loop van de zondag af. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: 100% Haag. Yeah. Dit is Den Haag FM met nu Sportsignaal. Den
5: Haag FM. Ja, een hele goede middag. Het is 2:02 op deze 19e september. Tot 6 uur houden we je weer op de hoogte van het sportnieuws van binnen en buiten de regio. En we hebben natuurlijk live sport. Vandaag twee derbies in de uitzending. In de vierde divisie ontvangt HVV RKAVV. HVV doet het als promovendus behoorlijk met 4 punten uit de eerste 3 duels. Terwijl de Leidschendammers met 1 punt nog op zoek zijn naar de eerste zege. Nigel Koek zal straks verslag doen van deze wedstrijd. Vandaag start voor de eerste tot en met de vijfde klasse de reguliere competitie ook weer. En in de vierde klasse C staan er wekelijks wel een paar derbies op het programma. En een van die derbies van vandaag, de eerste wedstrijd van het seizoen, gaat tussen twee klinkende namen, namelijk Laakkwartier en Duindorp. Die twee ploegen nemen het vandaag vanaf 3 uur tegen elkaar op. En Hans Sloopmaker is daar voor ons bij. Ja, verder gaan we alvast vooruitkijken naar het nieuwe hockeyseizoen dat volgende week van start gaat. Samuel Groenewoud die heeft de mannen van HCKZ gesproken. En vanaf 4:30 neemt ADO het op tegen Cambuur in eigen huis. Kan ADO vandaag de eerste overwinning van het seizoen boeken? Straks gaan we die wedstrijd alvast voorbeschouwen.
6: Sportsignaal Radio. Dit uur met Viro.

0: was Morgan Wallen samen met Tate McRae. En je hoort natuurlijk aan de leader. We gaan het hebben over ADO Den Haag. Vanmiddag om 4:30 neemt ADO Den Haag het op in eigen huis tegen Sportclub Cambuur. Beide ploeg gepromoveerde natuurlijk vorig seizoen naar de Eredivisie. ADO was kampioen. En Cambuur was vorig seizoen twee keer de betere in de competitie dan ADO Den Haag. Ja, hopelijk dat ze dat vandaag in de Eredivisie recht gaan zetten. Het zou mooi zijn, want dat zou namelijk betekenen dat ADO Den Haag zijn eerste overwinning van het seizoen binnen weet te slepen. En daar zitten we natuurlijk al lange tijd op te wachten natuurlijk. Voordat uiteindelijk ADO Den Haag weer eens een keer drie punten mag bijschrijven in de competitie. ADO Den Haag staat op dit moment laatste, slechts één punt uit zes duels. Ja, voorafgaand aan de wedstrijd. Gisteren was dat, sprak Jim van der Del, collega van Omroep West, met Evan Routier, speler van ADO Den Haag, over ja, hoe dat klusje morgen te klaren.
1: Voel jij persoonlijk wat meer druk richting Cambuur?
2: Het is vooral dat je wel merkt dat het een belangrijke wedstrijd is. Ik weet niet of er gelijk bij mezelf heel veel druk op staat. Maar ja, je weet wel dat het een belangrijk potje gaat zijn.
1: In feite is dat met iedere wedstrijd die je in speelronde 7 zou spelen. Alleen omdat deze natuurlijk ook gepromoveerd is en je hier op voorhand zou kunnen zeggen het is een concurrent of je bent misschien net iets beter. En je hebt nog niet gewonnen, dat er daarom misschien wat meer druk komt.
2: Nou ja, dat speelt zeker mee. Weet je. Als jij nu al een wedstrijd had gewonnen, dan had daar ook minder de aandacht op geweest, denk ik. En inderdaad, het is ook een promovendus. Dus ja, op voorhand gaat het een concurrent zeker zijn. Dus je speelt thuis. Dus met die verwachtingen mag je ook wel een beetje voelen dat er wel wat meer bij komt kijken. En dat er dus iets meer druk op staat dan andere wedstrijden misschien.
1: Is het ook zo naartoe geleefd deze week? Of is het gewoon een normale wedstrijd, net zoals al die andere zes hiervoor?
2: Nou, hoe we hem benaderen met de analyses en zo, is het wel gewoon eenzelfde wedstrijd. Maar onderling ben je, ja, weet je, je bent er ook wel van bewust. Je weet ook waar je staat. Je weet ook dat je nog niet hebt gewonnen. Dus daarin is het met elkaar wel dat dat leeft.
1: Hebben jullie deze week meer getraind op de speelwijze tegen Twente?
2: Ik denk niet dat per se dat helemaal echt de speelwijze is. Kijk, je komt met fases, kom je gewoon, zeker bij dat soort wedstrijden, Twente uit, dat je in een lager blok komt. En dat hebben we geoefend die week. Maar deze wedstrijd zal weer wat anders worden. En zal je ook zelf wat meer weer aan de bal komen, wat hoger op het veld komen. Dus ja, dat is wel iets minder geweest.
1: Maar snap je wel die discussie of het gespreksonderwerp van 5 achterop, 4 achterop, hoe je staat in relatie tot hoe jullie vorig jaar eigenlijk altijd hetzelfde speelden?
2: Jawel, dat snap ik ook wel. Het is alleen niet dat we tegen Twente met 5 begonnen. Het was niet de bedoeling dat we vanaf de aftrap gelijk met 5 achterop kwamen. Het was alleen zo dat op het moment dat we merkten dat we onder druk zouden komen en er niet vanaf kwamen, dat we dan in een lager blok met 5 konden komen. Alleen, ja, zij gingen stormen. En in de eerste 10, 15 minuten ben je niet meer uit dat blok eigenlijk geweest. Dus dan lijkt het alsof dat het plan gelijk was. Maar dat was eigenlijk niet zo.
1: En dat is nu richting Cambuur niet het plan?
2: Het is niet zo dat we denken van we gaan ons thuis tegen Cambuur helemaal ingraven. Nee.
1: Gewoon ouderwets. 4-3-3.
2: Ik denk dat wij dus hebben laten zien vorig jaar dat inderdaad ook goed uitpakt.
1: En die nieuwe jongen, Pozo, die deze week komt, hoe moet ik hem zien? Hè? Hij kan rechtsback, hij kan rechtsbuiten, hij kan rechtshalf.
2: Ik ben eerlijk dat ik dat nog niet heel erg veel heb gezien. Want we hebben gisteren positioneel een beetje getraind. Dus ja, dan was hij op de buitenkant. Vandaag is het dan een voorbereiding op morgen. Het is nog wel lastig. Het is een beetje gebrekkig Engels. En gelukkig dat Mili wel Spaans spreekt. Dus die,
1: is jullie tolk, hè?
2: Die kunnen we inderdaad als tolk goed gebruiken. Dat mag hij de rest van het jaar goed gaan doen.
0: Ja, hopelijk kan de nieuwe speler ook wat goeds op de mat leggen. Vanmiddag dus vanaf 4:30 de wedstrijd ADO Den Haag Sportclub Cambuur. Als er gescoord wordt in die wedstrijd, krijg je dat natuurlijk van ons te horen.

0: Wake-up in reverse van Teddy Swims. Het is 9 voor half 3 en om half 3 begint de vierde divisie. B-wedstrijd die gaat tussen HVV en RKVV. Een mooie regionale derby. En op Sportpark de Dieput bij veld 2 staat voor ons Nigel Koek.
1: Ja, een hele goede middag. En als er bij een Haagse club in de regio ergens historie van afdruipt, dan is het wel de Koninklijke Haagse Cricket en Voetbalvereniging, afgekort HVV. Want HVV behoort na Ajax, Feyenoord en PSV als de enige club in Nederland die een ster op het shirt mag dragen. En daar zijn ze hier ook trots op, want overal hier langs de velden zie je ook HVV 10 keer landskampioen. Ja, de laatste landstitel, die is al meer dan een eeuw geleden. Maar in ieder geval, ze zullen zijn er hartstikke trots op, want op alle shirts, op de warming-up shirts, op de wedstrijdshirt staat allemaal die ene ster op het shirt van de thuisploeg. En wat een opmars heeft deze club ook gemaakt. In de afgelopen seizoenen zijn ze alle jaren gewoon op een gegeven moment op weg naar promotie. In 2021 kwam de club nog uit in de tweede klasse zondag en speelde het nog wedstrijden tegen HMSA en Laakkwartier. Nou ja, Laakkwartier, daar gaat Hans Slootmaker straks alles over vertellen hoe die club er nu voor staat. En in 5 jaar tijd ging HVV van de zondag naar de zaterdag, promoveerde het 2 keer om dit seizoen in de vierde divisie B uit te komen. Voor het eerst sinds hele lange tijd weer op landelijk niveau actief in een vierde divisie die bijna niet mooier kan voor de Haagse regio. Want vandaag staat voor HVV de eerste derby op het programma, dus die regionale derby tegen RKAVV. En ja, de reisafstand tussen Sportpark de Dieput, waar we nu zijn, en Sportpark de Kastelering, waar RKAVV zit, is maar iets meer dan 9 kilometer. Dus het was een kort ritje voor de ploeg van Marcel IJzendoorn. Hij, de nieuwe trainer dit seizoen bij RKAVV, de opvolger van Jeroen Hoefnagels. En wanneer je over een club van stabiliteit praat, dan praat je eigenlijk over RKAVV sinds het kampioenschap en de promotie in 2015 van de eerste klasse naar de hoofdklasse. Speelt RKAVV op hetzelfde niveau naar de hoofdklasse. Dat is inmiddels de vierde divisie geworden. En ja, de club is dus al 12 seizoen of 11 seizoen al onafgebroken actief op dit niveau. Vorig seizoen werd het wel spannend. Zijn ze op de 12e positie geëindigd. Dat was net genoeg om direct te handhaven in de vierde divisie B. En dit seizoen is de ploeg van trainer IJzendoorn ook nog niet uit de startblokken geschoten. Want de RKAVV staat momenteel op de 15e plaats en wacht nog op de eerste overwinning dit seizoen. Daarbij moet ik wel zeggen dat RKAVV heeft verloren van Jodan Boys en Smitshoek. De nummer 1 en nummer 2 van de competitie momenteel. Maar ja, wat kunnen we daarover zeggen? De competitie is pas 3 wedstrijden onderweg. En vandaag staan er gewoon voor beide ploegen een belangrijk duel op het programma. HVV staat momenteel op de 8e plaats met 4 punten. Dankzij de overwinning bij Capelle vorige week. Het belooft in ieder geval een spannend derby te worden. En na vanmiddag weten we wie weer wat verder naar boven mag kijken. HVV of RKAVV. Over een minuut, iets meer dan 5 minuten, zal hier de aftrap gaan plaatsvinden op veil 2 bij Sportpark de Dieput.
0: Ja, en dan gaan wij meteen ook die andere wedstrijd van vandaag voor beschouwen. Dan gaan we van de vierde divisie B naar de vierde klasse C, waar twee volksclubs tegenover elkaar staan. Namelijk Laakkwartier tegen Duindorp. Een mooie derby zo in de eerste wedstrijd van de competitie in de vierde klasse C. En Hans Sloopmaker, die is daar voor ons.
2: Ja, goedemiddag luisteraars. Maar hier straks wordt gewoon gevoetbald op veld 1. En pas om 3 uur, dus nog over een kleine 3 kwartier, dan zal scheidsrechter Enne Vermeulen, 22 jaar oud of jong, u mag het zelf invullen, en hij komt uit Den Haag. Dan zal hij het beginsignaal geven op Sportpark Laakkwartier aan de Jan van Beerstraat met het juiste nummer 69 voor de derby. Zoals net jij al hebt gezegd, Veron, in de eerste speelronde in de vierde klasse W, ze duel Laakkwartier en Duindorp SV. Ja, de vraag is, zijn beide ploegen klaar van de competitie? Nou, omstreeks 5 uur hopen we dat te weten. In ieder geval, daarnet hebben beide elftallen, de tweede elftallen tegen elkaar uitgekomen. En die wedstrijd eindigde in 3-3. Kunt u dat ook vast als een gelijkspel doen? En wie er straks gaat winnen, ja, misschien is dat Laakkwartier, misschien is het Duindorp, misschien nog gelijkspel. Zoals ik net al mee wil, om 5 uur, dan weten we meer.
3: Sportsignaal, Sportsignaal Radio.
4: No thank you, is what I should have said. I should be in bed, but temptations of trouble on my tongue. Troubles yet to come.
5: One sip,
4: bad for me.
5: One hit,
4: bad for me.
5: One kiss,
4: bad for me. But I give in so easily, and no thank you.

even verder kijken wat er vandaag allemaal nog meer voor wedstrijden vandaag in de regio zijn. Naast HVV, HKVV in de vierde divisie hebben we natuurlijk Scheveningen, Xerxes, DZB, Kwik tegen Valken 68. HBS gaat op bezoek bij ASWH. En Westlandia tegen Spijkenisse. Die wedstrijd is om 3:30 vanmiddag. En dan kijken we ook nog even naar de eerste klasse waar SVC 08 dit seizoen uitkomt. En die spelen de eerste wedstrijd van het seizoen op bezoek bij Spartaan 20 om 3:30. Skills neemt het om 3:00 op tegen Velo in Eijhuizen. En dan FUK tegen CS. W is ook een wedstrijd uit de eerste klasse die we natuurlijk voor je in de gaten gaan houden. En dan kijk ik even naar het tennis. Want er wordt getennist. Het gaat dan om de Davis Cup. Nederland tegen Colombia. Het staat 2-0 in wedstrijden. Gisteren wonnen zowel Botik van de Zandschulp als het Talon Griekspoor hun wedstrijden van de Colombianen. En op dit moment zijn beide heren bezig met de dubbels. En ze staan in de eerste set 2-0 en 40-15 voor.

0: Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else. Het is 3:30 en het is nog wachten op de spelers bij HVV, RKVV. Zojuist zei Nigel dat ze nog in de kleedkamer waren. Dan kan ik natuurlijk ook even mooi doorlopen wat we nog meer aan het voetbal hebben in de tweede klasse C. Onder andere RKDO. Vanaf 2:30 gaan ze op bezoek bij Argon. Je hebt Graaf Willem II vak tegen Den Hoorn en Nootdorp om 3:00 tegen Olympia. En dat is ook de starttijd van Forum Sport tegen Wipolder in de tweede klasse C. En dan in de derde klasse C, die hebben we nog niet gehad, heb je onder andere de wedstrijd Schipluiden GDA. En om 3:15 de wedstrijd ODB tegen KMD. En vanaf 5:00 HBSS tegen Vredenburg. Mooie wedstrijden vandaag hier op het programma. En wij zijn er natuurlijk met HVV, RKVV en natuurlijk Laakkwartier tegen Duindorp. Maar ja, die wedstrijd die begint om 3:00. Het is nu nog wachten dus totdat de spelers op het veld staan voor HVV, RKVV. En dan gaat bij ons ook de bal vandaag lekker rollen.
1: Het sportieve geluid van de Haagse regio.
2: Sportsignaal Radio.

0: Ja, wij kunnen naar Sportpark De Dieput, waar er inmiddels is afgetrapt bij de wedstrijd HVV-RKAVV. Wij gaan naar Nigel Koek.
1: Ja, 45 seconden hier onderweg op Sportpark De Dieput. Wanneer RKAVV de aftrap heeft verricht en nog steeds de bal in het bezit heeft achterin bij Zakaria. Speelt de bal naar de linkerkant van het veld bij richting Jelle Halsema. Dan speelt de bal dan door. HVV wacht even af nog met het druk zetten. Als de bal toch de druk gaat naar de doelman van Pruisen, gaat de bal naar de rechterkant van het veld richting Steffens. De aanvoerder van RKAVV staat centraal achterin samen aan de linkerkant met Halsema. Die nu de crosspas geeft naar de rechterkant van het veld richting Agiare. Kaats nu 1-2 terug naar Agiare. Gaat de achterlijn halen, maar die bal is net te hard gegeven door Over de Vest, waardoor de bal over de achterlijn gaat en HVV de doeltrap gaat krijgen in de tweede minuut van dit duel. Doelman Dikke Guus, die de bal neer gaat leggen op het veld, geeft hem door aan Ode de Mooi. Die zal de doeltrap dan gaan verrichten. Ja, dus op veld 2 hier bij HVV. Heeft alles mee te maken met het cricketseizoen bij de thuisploeg hier. In de zomer wordt natuurlijk volle bak gecricket hier op het hoofdveld. En ik sprak net voor het begin van de wedstrijd met de trainer of met de bestuursleden van de club. En daar hadden we het over van hoe dat nou zou komen. Heeft ermee te maken dat het veld nog niet in orde is, waardoor HVV nog ongeveer 2 weken moet wachten. En dan mag het wel op het hoofdveld wedstrijden gaan spelen. Dus voor nu nog even op het bijveld. Als RKAVV in de aanval is, kan de bal niet bereiken bij de voorhoede. Is het wel nu de uitploeg dat de bal weer terugspeelt naar Van Pruisen. Gaat dan weer naar de linkerkant van het veld richting Halsema. Speelt de bal dan weer terug naar Van Pruisen. Gaat dan weer door naar de aanvoerder, Steffens. Neemt de bal mee richting de middenlijn. Gaat dan naar de rechterkant van het veld, naar richting Van Galen. Speelt de bal dan weer terug naar Steffens. Zo is het bijna 3 minuten hier onderweg. Heeft RKAVV het balbezit, maar staat hier nog 0-0.

0: De Koningstunnel in het centrum van Den Haag is gesloten om te voorkomen dat demonstranten richting de binnenstad kunnen lopen. Heeft ook DME zich daar tactisch opgesteld. Wij gaan nu terug naar Nigel Koek. Hoe hebben HVV en RKHVV zich opgesteld tegenover elkaar vandaag?
1: Voor jou, Ed.
2: Ja, het staat vooral op 0-0. Net een blessurebehandeling aan de kant van RKHVV. En dat was ook gelijk fataal, want de uitploeg moest ook de eerste wissel toepassen in dit duel. En dan was het Kevin Badmus die in het veld is gekomen. Waardoor RKV al een wissel kwijt is aan een blessurebehandeling. Gelijk om het begin van de wedstrijd. Als Van Pruijsen nu weer de bal heeft namens RKV in het strafschopgebied. Houdt hij de bal nog aan zijn voet. Wacht hij tot HVV druk zet. Wat dan nu ook een klein beetje gebeurt. Waardoor de keeper de lange bal speelt richting over de vest. De aanvaller voorin. Wordt de bal dan teruggespeeld. Er gaat nu een combinatie met het middenveld. Bal weer naar over de vest. En dan is het uiteindelijk... wordt er een overtreding gemaakt op een speler van RKVV, waardoor de uitploeg de vrije trap krijgt. RKVV die het gewoon in het thuisje nu speelt. Het rood-wit en HVV natuurlijk in het zwart-geel. Dat kan je prima uit elkaar houden voor de scheidsrechters en voor de supporters. Dus is het RKVV wat nog steeds de bal achterin heeft. Dus hier is vooral de uitploeg nog met het balbezit hier in op Sportpark Dieput. Achterin nu met Van Galen gaat de bal dan naar Halsema. Gaat de bal naar de linkerkant van het veld. Houden de middenlijn nu over, doorzoekende aan de linkerkant. Wel het druk zetten nu, maar RKVV nog steeds wat er uit wil komen met combinatie. Is het gardenier die in de rug wordt gelopen, waardoor RKV de vrije trap meekrijgt op het veld van HVV aan de linkerkant van het veld. Wordt die bal klaargelegd, vrije trap gelijk kort genomen aan de linkerkant van het veld. Is de actie die ingezet wordt door Achiemiaal, maar kan er niet langskomen. Is de HVV nu dat mogelijk de bal over kan nemen, maar RKV blijft druk op de bal houden. Nu de bal alsnog in de bezit van HVV, wordt wilde dan HVV eruit gaan komen. Wordt bal lang gegeven en dan opnieuw, ik zit HVV wat er mogelijk bal uitkomen, maar uiteindelijk kan Lodewijk Dekker niet bereikt worden. Is het RKVV wat de bal weer heel ver naar voren werkt. En is het uiteindelijk de boerman Dikke Guus van HVV die de bal kan vangen. En de bal naar de rechterkant weer uitrolt. En de rechter centrale verdediger van HVV de bal. Hij speelt hem door naar De Mooi. Al net voor de rand van het strafschopgebied is het HVV. Wat combineert echt de grote kansen. Hebben we nog niet gezien in de eerste 8 minuten van dit duel. Er staat hier nog steeds 0-0.
0: Ja, en waar Talon en Griekspoor en Botik van de Zandschop zojuist in hun dubbels tegen Colombia nog met 2-0 voorstonden in de eerste set. Ze hebben de Colombianen Barrienteros en Tobon inmiddels alles weer rechtgetrokken. En staan ze zelfs inmiddels ook met 3-2 voor.

0: Ja, dan gaan we ook alvast even kijken bij tussenstanden die zo langzamerhand binnenkomen in de eerste klasse C. VOC tegen RCL 0-1. Honslersdijk Terlede staat 0 tegen 0. Zijn ze een kleine 20 minuutjes bezig. En 1-1 al staat het tussen FUK en CSW. Dat in de eerste klasse C en dan in de vierde divisie B. Een voorsprong voor Kwik in eigen huis tegen Valken 68. Scheveningen tegen Xerxes DZB. Daarin is nog niet gescoord. Schravenzanden staat wel met 1-0 voor op bezoek bij Smitshoek. Ja, en dan HVV tegen RKVV. Ook daar nog de 0-0 op het bord. Nigel Koek langs de lijn.
1: 13e minuut van de wedstrijd hier. Als RKAVV mag gaan ingooien aan de rechterkant van het veld. Zoekende naar Over de Vest. De spits van de bezoekers uit Leidschendam. Als Over de Vest de bal niet in de ploeg kan houden, wordt de bal nu naar voren gewerkt. Weer in de richting van de voorhoede van RKAVV. Staan hier vooral hoge ballen. HVV wat er weer uit probeert te komen. Wordt de bal weggekoppeld. In de middenlijn zijn we nu, of het middencirkel aan het koppen. De bal nu naar de grond. Waar Halsema. Maar die kan ook weer, ja, via via valt hij dan bij Over de Vest. Maar dan wordt de bal weer achterin door HVV weggewerkt. Zijn we nu rechts achterin het veld. Ja, vooral hoge ballen eerst nu in deze minuut van de wedstrijd. Maar het wordt wel de ingooi voor RKAVV. Genomen door die invaller. Fairo Nieuw, of door de rechtsback Kevin Badmus. Die de bal nu wel doorspeelt naar Fairo Nieuwenbroek aan de linkerkant van het veld. Als RKAVV nu dan nog de bal in de ploeg houdt. Met Nieuwenbroek zoekt die bal dan langs het veld. Als ze dan RKAVV wel nu de bal verliest aan HVV. En dan kan HVV hem ook uit gaan komen. Een counter gaat de bal naar de rechterkant van het veld. Is die bal net genoeg voor Douwsma? Die kan hem binnenhouden. En dan de cornervlag. Maar nee, niet. De grensrechter steekt de vlag de lucht in. En geeft een doeltrap voor RKAVV. Ja, het is vooral de uitploeg met het balbezit. HVV loert op die momenten om eruit te komen voor een mogelijke counter tegen RKAVV. Als de uitploeg nu de doeltrap mag nemen, gaat het voetballend doen. Wordt de bal in de 5 meter gespeeld naar de keeper van Pruisen. Die wacht waar hij hem kwijt kan. Kiest dan toch voor de lange bal richting Nieuwenbroek. En die bal gaat dan langs zowel Nieuwenbroek als de rechtsback van de HVV heen. Wordt het dus wel een ingooi voor de thuisploeg. Gaat genomen worden door Hageman aan de rechterkant van het veld. Ongeveer een meter of 5 voor de middenlijn. Is de scheidsrechter wat signaal geeft. De rechtsback wilde wat meters pikken. Dat laat de scheidsrechter niet toe, dus wordt de ingooi een paar meter naar achteren genomen. Maar dat pikt hij alsnog nu wel weer meer. Gaat de bal alsnog naar voren, wordt de bal weer weggekopt. En is de RKAVV weer met Over de Vest nu weer de bal. Staat wel tussen 3 HVV'ers heen, maar krijgt de bal bij Garnier. Garnier steekt hem door naar Nieuwenbroek. Nou, die gaat weg, legt hem breed en dan wordt er gevlacht voor buitenspel. En dat is toch wel een aardige aanval van de uitploeg. Nieuwenbroek die de bal dan uiteindelijk breed legde richting Agyare. En die had de bal voor het inschuiven, maar de vlag ging omhoog. En ik ga ervan uit dat het ook echt buiten het spel is geweest wel, want we hebben hier neutrale grensrechters in de vierde divisie. Dus dan wordt het de vrije trap voor HVV en niet de voorsprong voor RKAVV. Als de vrije trap weer genomen is naar de rechterkant van het veld, in ieder geval, we zitten in de 16e minuut van de wedstrijd. Het eerste echte moment was net voor RKAVV, maar het staat hier nog steeds 0 tegen 0.
0: En in de eredivisie voor vrouwen is op dit moment een topper bezig, dan wel die tussen PSV en FC Twente. De wedstrijd is om 2 uur begonnen. Ze zijn daar inmiddels aan de thee. En Twente staat met 2-0 voor. Morgen om 16:45 is het ADO Den Haag dames tegen Heerenveen.
2: Het sportieve geluid van je radio. Sport.

0: Langley met Choosing a Texas. Het is alweer bijna 3 uur. Kijk nog even snel naar een paar tussenstanden. Die zijn binnengekomen uit de vierde klasse A. SEF tegen DHL staat inmiddels 0-1. En uit de vierde klasse C. Loosduinen Quintus 0-0. En Diagen Semper Altius staat 0-1. En dan terug naar Nigel. Nu HVV, RKVV.
1: 20ste minuut hier van de wedstrijd. Als RKAVV in de aanval was. Schitterende aanval. Het was Nieuwenbroek die eruit was aan de linkerkant van het veld. En hij leek de bal eerder dan de keeper weg te spelen. En de keeper, Dick Geus, kwam het doel uit. En die ging naar de grond. Wilde voor de bal gaan. En uiteindelijk blesseert hij zichzelf samen met Nieuwenbroek, die nu ook op de grond ligt. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, toen ik de avond zag, dacht ik eigenlijk, nou, hier kan mogelijk een strafschop komen. Maar scheidsrechter Luc Baars, die zag er toch misschien een duikeling in van Nieuwenbroek, waardoor de bal dus niet op de stip is gelegd, maar het gewoon een doeltrap wordt voor HVV. Als we dan ook zien dat RKAVV in de eerste 20 minuten ook wel de betere ploeg is hier op Sportpark de Dieput. En trainer Dick Boerenboom dan ook gelijk zijn spelers allemaal nu bij hem de koud heeft geroepen om zijn ploeg wat aanwijzingen te geven, zodat de ploeg er goed voor kan staan. En dat hij hopelijk meer grip op die wedstrijd kunnen gaan krijgen. Want RKAVV, die had net ook een schotkans nog in de 16e minuut. Het was het Zakaria Kanfoui aan de rand van het strafschopgebied. Stuurde de bal naar de rechteronderhoek toe. Maar het was natuurlijk doelman Guus Dikke die de bal uiteindelijk uit de rechteronderhoek kon tikken. Waardoor het een corner werd voor RKAVV die niet werd benut. Maar dus nu dus die doeltrap voor HVV. Die toch wel beruchte doeltrap wellicht. Want ik moet zeggen, het had zomaar wel een strafschop kunnen zijn. Als de doeltrap dan nu genomen is, gaat dan naar voren. Je wordt dan uiteindelijk HVV, wat de bal wel gelijk weer verliest. Wordt de bal gelijk doorgespeeld naar voren richting Nieuwenbroek. Kan die bereikt worden. Het uitverdedigen voor HVV. Bal dan nu in de middencirkel. Uiteindelijk krijgt de RKAVV de bal weer in bezit. Gaat naar de rechterkant van het veld richting Ayare. Heeft daar de ruimte. Kan die de bal dan binnenhouden? Ja, dat lukt hem aan die rechterkant van het veld. Speelt de bal terug naar Gardenier. Neemt de bal dan mee richting de rand van het strafschopgebied. Wordt er wel onder druk gezet. Kan dus niet richting strafschopgebied gaan. Is de HVV wat er dan nu wel uitgekomen? Een counter. En is het zomaar 4 tegen 4. En dan wordt er vastgehouden van RKAVV. En dat betekent dat Zakaria Kanfoui op de boel gaat. En is het in ieder geval een vrije trap voor HVV.
0: Ja, en wij gaan naar het nieuws van 3 uur. Tot zometeen.
2: Mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
3: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
4: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
5: Ontdek bakwerk. Vers belegde broodjes, snacks, smoothies en heerlijke koffie. Vers gemaakt, snel en lekker. Voor ontbijt, lunch of tussendoor. Bakwerk. Veenestraat 20 Den Haag. Vers. Verliefd. Vanaf de eerste hap.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. De gemeente Den Haag en de politie hebben te maken met meerdere demonstraties vandaag. Wij zijn het volk demonstreert op het Malieveld, waarbij volgens meerdere media ook mensen uit extreemrechtse netwerken aanwezig zijn. Tegenstanders houden een tegendemonstratie op het Spui. Ook werd rekening gehouden met een mogelijke blokkade van de A12 door Extinction Rebellion, maar die groepering is uitgeweken naar Zevenaar. De Haagse Energiekas staat in de finale van de Gouden Eekhoorn Awards 2026. De groene plek op het dak van de Helena in het centrum is gekozen uit ongeveer 500 inzendingen. Op het dak zijn verschillende tuinen aangelegd en organiseren bewoners, kunstenaars en makers workshops, exposities en andere activiteiten. De Energiekas maakt kans op een geldprijs van maximaal €10.000. De winnaars worden op 7 oktober bekendgemaakt. Twee eigenaren van Indiase restaurants in onder meer Den Haag worden verdacht van uitbuiting en mensensmokkel. Ze zouden werknemers uit vooral India hebben gehaald om als gespecialiseerde kok te werken. Een deel van hen zou vervolgens ander werk hebben moeten doen, bijvoorbeeld als afwasser, schoonmaker of in de bediening. En op de website van Den Haag FM staat een artikel over een bijzonder programma in het Laaktheater in Den Haag. Komende donderdag gaat het daar over mentale gezondheid. Tijdens Poets at the Table worden muziek, hip-hop en spoken word afgewisseld met gesprekken over psychische problemen. Initiatiefnemer is George, die hiermee vooroordelen wil wegnemen en het makkelijker wil maken om over mentale gezondheid te praten. Hij weet uit eigen ervaring hoe het is om psychische problemen te hebben en gebruikt schrijven als uitlaatklep. De avond begint om 8 uur en is gratis toegankelijk. Dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en er kan af en toe wat lichte regen vallen. Het is ongeveer 21 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Morgenochtend ook kans op regen, maar later wordt het droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt dan zo'n 19 graden en de wind neemt in de loop van de zondag af. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: 100% Haag. Yeah. Dit is Den Haag FM met nu Sportsignaal. Den
0: Haag FM. Ja, het is inmiddels 2:03 en je luistert natuurlijk naar Sportsignaal Radio. Tot 6 uur zijn we vandaag bij je. En vanaf nu 2 wedstrijden live. HVV tegen RKVV. Daar zijn ze al meer dan 20 minuutjes bezig. 0-0 Nigel Cook.
1: Ja, om precies te zijn zitten we in de 26e minuut van de wedstrijd. Het staat hier inderdaad nog steeds 0-0. RKAVV heeft wel wat grotere kansen, wat meer kansen geëerd en heeft ook wat meer balbezit. Maar heeft dat nog niet benut in de vorm van doelpunten. Dus is het nog steeds hier 0-0. Sportpark de Dieput in de 26e minuut.
0: Ja, en dat is ook de tussenstand bij de wedstrijd Laakkwartier tegen Duindorp. Maar ja, daar is de wedstrijd pas 2 minuten oud. We gaan naar Hans Slootmaker.
8: Nou, al 2,5 minuut staat er steeds 0-0. Beide doelmannen hebben de bal nog niet aangeraakt.
0: Ja, en dat is dan kort en heel erg krachtig. Ja, en verder natuurlijk nog een voorbeschouwing op de hockeycompetitie die volgende week gaat beginnen. Ja, en vanaf 4:30 als ADO bezig is, houden we je daar natuurlijk ook van op de hoogte van wat zij aan het doen zijn tegen Sportclub Cambuur.
9: Sportsignaal Radio. Dit uur met Viro.

0: toch ook maar een stukje verkeersinformatie. Mijnerzijds in verband met de demonstraties in het centrum, waar inmiddels ook weer een noodbevel voor is afgegeven vanaf de archipelbuurt tot en met Centraal Station. In het centrum rijden trams en bussen om vanwege de demonstratie. Alle trams die voor het Amsterdam voor het Centraal Station moeten stoppen, die rijden niet. Bus 20 rijdt om en stopt niet bij halte Weissenbroekstraat tot en met het Malieveld. En tram 15, 16 en 17 rijden ook om. Bussen 22, 24 en 28 die rijden met een vertraging. En dan gaan we daar vandaan weer terug naar het voetbal. AVV, RKVV. Ja, RKVV zit er wel lekker in, maar ze weten nog niet te scoren. Nigel.
1: Nee, zeker niet, Viron. Als HVV dan nu wel een counter heeft aan de linkerkant van het veld, gaat de bal naar de rechterkant van het veld, op de rand van het strafschopgebied. Wordt die bal een beetje ongecontroleerd voorgegeven. Maar Van Pruisen kan de bal net op tijd wel vangen. Toch een beetje een hotse knotse aanval aan de linkerkant. En dan ging de bal naar de rechterkant, een soort rare voorzet. En uiteindelijk kon Van Pruisen die bal wel gewoon vangen. En dan wordt de bal over de zijlijn heen gegooid. Moet ik even kijken. Oh, er ligt een speler van RKAVV geblesseerd op het veld. Nou, dat is geen goed nieuws voor de ploeg van Marse IJzendoorn. Want dat zou mogelijk wel het tweede blessuregeval kunnen gaan betekenen aan de kant van RKVV. Als we dan ook zien dat er gelijk twee man gaat warmlopen bij de RKAVV. En er momenteel wat flessen water worden gegooid bij HVV om even wat bij te drinken. 30ste minuut hier van de wedstrijd. Ja, dus de tweede oponthoud wel van dit duel. Vanwege dus een tweede blessuregeval op dat bijveld 2 waar we dus zitten. En ja, in de vierde divisie, het is natuurlijk een landelijke competitie. En dan heb je ook met landelijke richtlijnen te maken. En omdat het dus een veld, en hoe gaat het dan bij HVV, hoe ziet dat eruit? Nou ja, veld 2 en veld 3 zijn tegen elkaar aangebouwd. Er is geen omheining, maar volgens de wetgeving van de KNVB moet je een afgebakend veld hebben. Dus wat hebben ze hier dan verzonnen om toch nog het veld af te bakenen? Dan hebben ze autobanden neergelegd en daar hebben ze dan houten palen tussen gezet. En dan met een lijntje hebben ze dus helemaal het veld, ja, hebben ze dat afgegrendeld van de velden van elkaar losgekoppeld om toch aan die wetgeving van de KNVB te voldoen. Zodat ze uiteindelijk toch wedstrijden mogen gaan spelen op dit veld. Het is even behelpen, want over 2 weken dan mag HVV weer terug naar het eigen hoofdveld, omdat de cricketcompetitie voorbij is. Maar in ieder geval dus vandaag nog op dat veld 2, op het kunstgrasveld, want veld 1 is wel een grasveld. Als we nu eens ook zien dat de blessurebehandelingen bijna zo goed als, ja, die is nog steeds bezig op het veld. Aan de linkerkant van het veld, nou ligt het veld hier even stil. Dus zitten in de 32 minuten, zal straks wat extra tijd bijkomen. Maar het veld waar waarschijnlijk niet stil ligt, dat is waarschijnlijk bij Hans Sloopmaker.
0: Ja, en dan gaan we van HVV, RKAVV naar Hans Sloopmaker toe bij Laakkwartier tegen Duindorp.
2: Minuut 9, zover is dit duel tussen Laakkwartier en Duindorp. En dan komt de vrije trap voor de bezoekers. En dan heb ik het natuurlijk over Duindorp SV. Spelend in een lichtgroen shirt en zwarte broek. Dus niet in echte kleuren. Laakkwartier heeft natuurlijk wel het bekende rood-zwarte tenue met zwarte broek. En gaan we die vrije trap krijgen. Een meter of 6-7 buiten het gebied aan de rechterkant. Er gaan een aantal mensen achterstand. De andere, Moraal, ja, die gaat die vrije trap. Nee, toch niet nemen. Laat dat over. Die bal die komt in de muur en de afvallende bal. Oh, de afvallende bal die werd door Van Baan en op zijn pantoffel genomen. Kreeg hem weer voor van zijn voet. En de binnenkant van de paal verstaat ervoor dat hier nog 0-0 is. Daar ontsnapt dus de thuisploeg aan een 1-0 achterstand. Ja, en anders was het natuurlijk een 1-0 voorsprong voor de bezoekers geweest. Doelman Arslan keek de bal tegen de paal, laat ik het zo maar zeggen. Het eerste gevaar voor beide doelen. Nou ja, klein gevaar geweest 3 minuten ervoor. Via spits Willems, maar die schoot een bal van een metertje of 20 over het doel van doelman Kuiper. De doelman van Duindorp. Oh, weer een de slechte uittrap. Ik weet niet wat die doelman tot nu toe staat te doen van de thuisploeg. Ja, Arslan, mijn leven. Hij denkt dat hij meedoet, denk ik, bij Duindorp. Misschien is hij omgekocht. Maar dat weet uw verslaggever natuurlijk niet. Maar in ieder geval, de bezoekers konden hier geen profijt van hangen. Terwijl ik tussen de spelers van Laakkwartier 2 zit die net 3-3 hebben gespeeld. Weet ze dat ook? En ik word mijn snoep overwonen. Wat dat betreft zou ik wel 30 kilo zwaarder kunnen worden. Maar dan gaat uw verslaggever niet door. In ieder geval, balbezit door de laatste man en aanvoerder van Duindorp. En die speelt terug op doelman Kuiper. Geeft de klok aan, precies. 10 minuten. Stand 0-0.
0: Ja, en in de Davis Cup hebben de mannen Griekssporen van de Zandschulp zich toch weten te herpakken. Nadat ze 3-2 achterstonden in de eerste set, hebben ze uiteindelijk die eerste set weten te winnen met 6-3. In de tweede set staat het inmiddels 40-0 als Botik van de Zandschulp en Talon Griekspoor deze wedstrijd te winnen. Blijft Nederland behouden voor de wereldgroep in de Davis Cup.

0: gaan naar de openingstreffer bij Hans.
1: Want in minuut 12 komen de bezoekers duidelijk op SV op een 1-0 voorsprong. Vieren het hoofd en de doelpunt te maken, Jack Morrow.

0: Vince Warren met Fever Dream. En Hans, er begint, er gebeurt nou bij jou van alles. Een penalty ook.
1: Ja, een penalty en voor de bezoekers van Duindorp. Terechte strafschop met een overtreding begaat. Dus even gaan kijken door Martijn. Dat deed hij aan de linkerkant van de strafschop op Nicky Keus. En diezelfde Nicky Keus staat nu in de 14 minuten achter de bal. Ja, zei uw verslaggever, de 0-1 was van Jackie Moral. Dat was natuurlijk niet van Jackie Moral, maar dat was van Jeremy Keus. Oftewel de broek van de man die nu op de penalty staat, Nicky Keus. En die mag nu zijn aanloop genomen. Ja, scheidsrechter Enne Vermeulen uit Den Haag. Een schot. En het is de doel, want die de bal stopt. Afvallende bal. Nou, dat is een terugspeelbal. En daar ontsnapt dus Laakkwartier aan een grotere achterstand. Ja, kan je anders zeggen. Prima beslissing van de jonge scheidsrechter Enne Vermeulen. Ja, de vleugelverdediger, rechtervleugel van Martijn, was wel boos van Laakkwartier. Maar hij tikte hem maar gewoon binnen strafgebied 2 meter. Aanvallend aan de linkerkant. En die bal ging ook dus terecht op de stip. Nou, u heeft kunnen horen van mij dat Nicky Keus in ieder geval die mogelijkheid niet dobbelde. Hij schoot de bal aanvallend links. En daar ging met het rechterhandje uiteindelijk de eerste goede redding dus van de doelman van de thuisploeg. En tevens aanvoerder doelman Arslan. Hij zorgde ervoor dat de bal niet tegen de touw kwam. De afvallende bal. Ook die pakte hij in tweede instantie. Die werd toen ingeschoven om er even te kijken door Westerling. Maar twee keer lag hij op de goede plek wat Laakkwartier betreft. En daardoor blijft het hier 0 tegen 1 na 15 minuten spelen.
0: Ja, daar dus 0 tegen 1. En bij Nigel is het nog steeds wachten op doelpunten.
2: Ja, dat klopt zeker. 438e minuut van de wedstrijd hier bij HVV tegen RKAVV. En dus die stand nog steeds 0 tegen 0. Heeft de RKAVV wel al noodgedwongen zijn tweede wissel toe moeten passen in dit duel. Want het was Ayman Achmejai die ook het veld heeft verlaten. Voor hem is in de plaats gekomen Jesper van Pruisen. Dus wegens een blessurebehandeling. En dat zag er ook niet goed uit hoor voor Achmejai. Want hij werd met twee man aan de schouders gedragen richting de kleedkamers hier. Dus het is tweede noodgedwongen wissel voor RKAVV. En je merkt het ook wel iets meer aan het spel. Het is iets meer gewoon in een balans gekomen. De echte druk is er nu er even vanaf als RKAVV wel weer de bal heeft in de ploeg. Nu met Van Pruisen die de bal achterin heeft. Dus zo hebben we dus twee Van Pruisens in het veld. Van Pruisen die hier als rechtercentrale verdediger staat. En natuurlijk Petter van Pruisen, de doelman. En er zitten er ook nog eens twee van Pruisen op de bank. Assistenttrainers Patrick en Rob van Pruisen. Dus veel van Pruisen hier bij RKAVV in de ploeg. Als de uitploeg weer de bal heeft aan de rechterkant van het veld. Met Aguiar die er langs probeert te komen. Alleen dan kan er niet langs de verdediging komen. Wil HVV dan nu uit mogelijk komen op de eigen helft. Gaat de bal dan terug naar de achterhoede. Wordt de bal nu lang naar voren gegeven. Die gaat eroverheen. Maar dan is het de centrale verdediger van Gali de bal gewoon terug kan koppen richting Van Pruisen. De doelman die de bal in het strafschopgebied heeft, speelt de bal door naar de linkerkant van het veld. Iets meer uit het strafschopgebied is het opkomen nu. Gaat de bal dan weer terug naar achteren richting de rechtercentrale verdediger. Wordt de bal doorgespeeld naar Van Galen. Dus even wachten waar hij de bal en zoeken waar hij de bal heen gespeeld. Speelt toch terug naar de centrale verdediger. Gaat de bal naar de linkercentrale verdediger van het veld die de bal dan wat meeneemt. Is de HVV wat wacht met druk zetten. HVV wat in een 4-4-2 opstelling staat als het en dan wacht tot RKAV erin komt en dan de bal nu ingespeeld wordt. En is het RKAV wat wel de bal in twee stansjes snel weer kan overnemen met Gardenier. Sport de bal dan uiteindelijk via de linkerkant van het veld, via Badmuts teruggespeeld naar de doelman van Pruisen. Die de bal dan weer inspeelt naar Jesper van Pruisen, de centrale verdediger die opdribbelt. Gaat de bal lang voorgeven, richting Nieuwenbroek geven. Alleen die bal is iets te scherp waardoor HVV de bal overkleven. Maar het balbezit voor HVV valt toch aan de linkerkant van het veld nu bij bij de thuisploeg wordt de bal dan doorgespeeld nu gelijk richting Douwsma. Die wil er langskomen, gaat de bal de rand van het strafschopgebied geven. Kan de HVV nu al combineren, wordt de bal breed gespeeld. Nog steeds aan van de rechterkant van het veld wordt de voorzet gegeven. En dan wordt hij uiteindelijk overgenomen door Gardenier. Zo staat hier dus nog steeds 0 tegen 0 na 41 minuten voetballen.
0: Ja, daar 41 minuten onderweg. De meeste vierde divisie B-wedstrijden die zijn om half drie begonnen. Daarvan dan nu de tussenstanden. Heer Jans Dam Capelle 0-2, Smitshoek Schravenzande ook 0-2, Scheveningen Xerxes DZB 0-1. Kwik staat nog steeds met 1-0 voor in eigen huis tegen Valken 68. ASWH leidt met 1-0 tegen HBS en Jodan Boys tegen Feyenoord. Dat is net als bij HVV, RKVV doelpuntloos. Sport.

0: is gescoord, ook bij Nigel.
1: 3 minuten voor rust is het Quinten Jacobs die de thuisploeg HVV op een 1-0 voorsprong zet hier op Sportpark de Diepunt.

0: rock and roll van Amy MacDonald. Slotfase bij Nigel. Dus we gaan om en om van Nigel naar Hans. En we beginnen natuurlijk bij Nigel, want daar is zojuist gescoord door Quinten Jacobs.
1: Ja, een aanval via de rechterkant opgezet. En dan kwam die bal uiteindelijk in de strafgebied bij Quinten Jacobs. En die schoot hem in één keer in de linker onderhoek binnen. Waardoor dus de HVV hier op een 1-0 voorsprong staat. Hier net een opstootje ontstond er op het veld van RK. Ja, op de veld van op de kant van RKAVV. Alleen wordt er ook de gele kaart getrokken. Voor mij alleen voor speler van RKAVV. En voor mij is het Dennis van Noord. Die. En als je deed bij een HVV'er, waardoor de thuisploeg weer de vrije trap krijgt. Ja, na het doelpunt van HVV is de thuisploeg steeds beter in de wedstrijd gekomen. En krijgt het dan nu ook een vrije trap aan de linkerkant van het veld. Onmogelijk misschien wel die tweede voor rust op het scorebord te zetten. Toch wel een beetje onterecht, want ja, het was de eerste grote kans van HVV. Die lag tegen de touw aan. Als de vrije trap dan nu gaat komen, gaat dan het strafschopgebied in. Wordt dan weggewerkt en is de bal weer in tweede instantie voor HVV. Zo staat het hier in ieder geval 1-0 voor HVV. En gaan we even een kijkje nemen bij Laakkwartier tegen Duindorp.
2: Zijn we bijna halverwege de eerste helft, oftewel minuut 22. Hier nog steeds sinds minuut 19 voorsprong voor de bezoekers. Via het hoofd van een van de gebroeders Keus, namelijk Jeremy. Ja, die stond helemaal vrij halverwege het strafschopgebied. Waar waren de verdedigers van Laakkwartier? Nou, die stonden natuurlijk wel op het veld. Maar ja, men dekte niet. En toen was het dus heel makkelijk voor de man die ik dus net noemde, Jeremy Keus, om de bal achter Doemer Arslan te koppen. Ja, die was ook helemaal uitgedoemd. Togenblik probeert de thuisploeg eens een keer een aanval op te zetten. Maar tot nu toe heeft men eigenlijk geen mogelijkheden gehad. Dat hebben de bezoekers natuurlijk wel gehad. En zelfs in minuut 12, toen had natuurlijk Nicky Keus de strafschop moeten benutten. Nou, dat deed hij niet. Daarom staat het nu precies halverwege de eerste helft. Nog steeds 0-1. En gaan we over naar Nigel Koek.
1: Als we inmiddels 45 seconden in de extra tijd zitten van de eerste helft. En dan wordt er een gele kaart getrokken. De scheidsrechter is wel bezig. Een overtreding blijkbaar gemaakt. Of wat geroepen. Want ik kon het hier niet 1, 2, 3 zien. Waarom een speler van HVV. Voor mij is het de rechtsback Max Hageman. Die de gele kaart krijgt van de scheidsrechter Luc Buijs. Maar dat is ook al van de derde gele of de vierde gele kaart van dit duel. Die gegeven is. Als er dus de vrije trap gaat komen voor RKVV. Maar dat duurt nog eventjes. We zitten in de extra tijd. Dus gaan we weer even een kijkje nemen bij Laakkwartier tegen Duindorp.
2: Ja, zoals je net heeft gehoord, luisteraars, hier verloopt nog geen rust. 24e minuut. Proberen te Laakkwartier met een lange bal aan de linkerkant. Is er een van de nieuwkomers, Karin Jojo. Gaat proberen een 1-2 aan te zetten. Ja, en wat daarna de bedoeling is, ik denk dat hij het enige weet. Want hij levert de bal in één keer in. En wie? Naar wie? Naar doelman Kuiper. En die heeft de bal gegeven aan een van zijn verdedigers, Wesseling. En die geeft Wesseling weer terug op Kuiper. Nou, lijkt me het veel verstandiger om even terug te gaan naar de dieput. Want daar is het slot van de eerste helft met die stand van 1-0 voor de thuisploeg.
1: Vrije trap net genomen, wordt onderweg nog even aangeraakt. Dus komt er een corner voor RKAVV. Corner aan de rechterkant van het veld. Vrije trap die werd genomen door Zakaria Kantfoei. En die werd onderweg dus even aangeraakt. Waardoor de uitploeg dus de corner gaat krijgen. Zien we dat iedereen bij HVV terug is in het eigen strafschopgebied om die corner te gaan verdedigen. Want ze zullen natuurlijk maar al te graag die voorsprong mee de rust in willen nemen. Als de corner dan nu gaat komen, gaat dan richting het strafschopgebied. Wordt gekopt. Tweede instantie blijft die bal hangen. En dan wordt de bal aangetikt en kan HVV uit verdedigen. Was het uiteindelijk Nieuwenbroek die probeerde te schieten, maar werd dus aangetikt. Blijft wel even op de grond liggen, Nieuwenbroek. En dan fluit de scheidsrechter voor het einde van de eerste helft. Staat het hier dus 1-0 voor HVV door dat doelpunt van Quinten Jacobs. Dus als het hier rust is, gaan we terug naar Hans Slootmaker.
2: 25e minuut, balbezit. Oh nee, balbezit. Balverlies van de bezoekers. En dan zou de thuisploeg aan de linkerkant eruit kunnen komen. Nou, dat kan er ook. Is het Muser die gaat door. Maar die komt de voorzet. Oh, ja, maar die bal komt vanaf de linkerkant wel voor. Maar ja, daar is gewoon Tonissen. Het is niet een van de grootste. Het gaat net niet onder de bal door. En dan wordt de bal uiteindelijk ontzet door eens even gaan krijgen door Wesseling. Nou, dat is een van de spelers. En die geeft de bal naar voren. Ja. Wat daar de bedoeling van is, ja, ik zei het in mijn vorige flits ook, Wanderman van Laakkwartier. Nou, deze keer is het hetzelfde van die wisseling, want hij levert de bal in. Nou, precies 25 minuten bij de doelman van Laakkwartier. En Laakkwartier staat achter met 1-0.
0: Ja, Laakkwartier staat achter met 1-0 daar dus in eigen huis tegen Duindorp. En natuurlijk is het rust bij HVV tegen RKAVV. Ik dacht, ik pak nog even wat tussenstanden erbij uit de vierde klasse C. Mooi om aan te sluiten bij Hans natuurlijk. Daar heb je onder andere de wedstrijd Die Hagen tegen Semper Altius. Tussenstand daar is 1 tegen 1. En Loosduinen tegen Quintus. Tussenstand bij die wedstrijd 0 tegen 0.

0: gaan we nog even kijken bij wat tussenstanden voordat we weer naar Hans gaan. In de eerste klasse C. Fuck tegen CSW. Daar staat het inmiddels 3 tegen 2 om 3 uur begonnen. FC Skills tegen Velo. Tussenstand daarbij, die wedstrijd is 0-1. En dat is ook de tussenstand bij Laakkwartier Duindorp, Hans.
1: Ja, en dat is na 30 minuten spelen. Terwijl net de eerste gele kaart was in de wedstrijd. En die was voor de spits van de thuisploeg Willems. En die was het al niet over eens. Maar ja, hij maakte nog eenmaal een overtreding. Onnodige overtreding. En gaat die bal er in één keer in? Hoe is dit nou toch mogelijk, mannen? Waar zijn we mee bezig? En dan heb ik het even bekeken natuurlijk uit het standpunt van de thuisploeg. De hoekschop, de eerste voor de bezoekers, die wordt genomen vanaf de rechterkant. Ja, daar staat wel een klein beetje wind. Maar ja, daar moet je natuurlijk als doel. Mag je niet onder zo'n wal doorgaan? Ja, en dan ga ik eens even gaan kijken. Wie is de man die het doelpunt maakt? Nou, als hij zich namelijk netjes om gaat draaien, dan kan ik u dat even live meegeven. Hij pakt nog eens een keer zijn harenbeest. Hij vraagt zich af, hoe is dat mogelijk dat ik in de 30ste minuut een voorsprong heb? En dan is een van de spelers weer boos van de thuisploeg. En die krijgt daar terecht de gele kaart voor. En dat is namelijk, eens even kijken, dat was verdediger Martijn. Ja, dat moet je eenmaal niet doen. Maar nog de man heeft zich nog steeds niet te omgedraaid. De spiekster van de hele middag. De beroemde speakster van Laakkwartier, die heeft dat al gezien. Nou, in ieder geval in de 31ste minuut is die aftrap genomen. Gaan we nog even kijken. Nou, de doelpuntenmaker, daar komt hij. Dylan Verbaan, 0 tegen 2.
2: Het sportieve geluid van de Haagse regio.
3: Sportsignaal Radio.

0: Ja, het is 3:30 en wij gaan natuurlijk terug naar Laakkwartier tegen Duindorp, waar Duindorp op een toch comfortabele 2-0 voorsprong staat, Hans.
1: Dat mag je wel zeggen, Viron. En dat na 34 minuten. Ja, en tot nu toe matig voetbal van twee zijden. Maar met kop en schouders valt er één man op. En dat is de pas 22-jarige scheidsrechter en een Vermeulen. Ja, hij komt uit Den Haag en heeft vroeger met zijn vrienden gevoetbald in HBS. Oftewel, houdt braaf stand. Dan weet u het ook wel. Ja, hij wordt ook bekeken door de scouts van betaald voetbal. Want die zitten 4-5 personen naast me. Zit de man die hem in de gaten moet houden. Ja, zoals net die gele kaart van Martijn. Die was het dus helemaal niet eens bij die hoekschoppen. Terwijl de hele achterhoede in kluisdoelman Arslan die bal helemaal miste. Ja, en toen stuitte hij bij terwijl de bal op de middenste nog eens even kwaad die bal. En kreeg daar ook dus de gele kaart van. Nou, togenblik, de bezoekers. Ja, het lijkt wel of ze soms of ze een man meer hebben. Is het een van de geboren Keuswinner, Nicky Keus. De man die als enige het eigenlijk een 100% kans heeft laten liggen. Hij schoot namelijk de strafstop niet achter doelman Arslan. Maar hij schoot hem 2 keer tegen de maan. En probeert de thuisploeg het wel. Maar ze zijn tot nu toe de eerste 35 minuten ongevaarlijk. En had doelman Kuiper wat dat betreft misschien ook wel in de kleedkamer kunnen zitten. Ja, en zitten de spelers van Laakkwartier 2 die naast me zitten. Verbijsterend te kijken. Ja, en zeggen dan sommigen, nou trainer, volgens mij mag ik volgende keer wel meedoen. Nou, of dat zover gekomen, daar gaat uw verslaggever natuurlijk helemaal niet over. En mag even gaan kijken. Pronk, een van de rechtervleugelverdedigers van Duindorp, in woord opnemen. Dat doet hij na precies 35 minuten. En hij en zijn ploeg leiden 2-0.

0: Dossiers, de rust een beetje aan het wederkeren op en rond het Malieveld. Het is nog relatief onrustig hoor bij het Centraal Station. Maar het Malieveld is grotendeels leeg geveegd. Dus dan is de extreemrechtse demonstratie daar zo goed als ten einde. En dan kunnen wij doorgaan naar de zaken die voor ons heel belangrijk zijn. En dat is de sport. Laakkwartier tegen Duindorp 0-2, Hans.
1: Ja, kunnen we het andere dus lekker links laten liggen. En mag de bezoekers een invoer opnemen. Dat mogen ze doen ongeveer rechts waar de mensen van Duip in de dugout zitten. Nou, dat wordt gesmikkeld. Het komt uit op de middenlijn. En dat vindt scheidsrechter Vermeulen allemaal best. Nou, hij geeft even zijn beroemde fluitsignaal. En telt dan de 5. En dan is het van 5, 4, 3, 2, 1. En dan 0. En dan moet je het doen. Doe je het niet, dan gaat die inworp naar de tegenpartij. Nou, zover is het dus hedenmiddag nog niet gekomen. En is de inworp bij één man terechtgekomen. Ja, wat ook de bedoeling is. Want je vraagt soms als, wat denken spelers soms om hebben? Want die bal wordt ingegooid vanaf de middenlijn. En waar komt die? In de handen van Doeman Arsland. Nou, die schiet nu eens een keer uit. Probeert de thuisploeg. Aan de rechterkant is het even Muses. Die is even laten zakken. Gaat lopen met de bal. Gaat daar de Nicky Keus laten lopen. Gaat nog steeds de bal. En dan worden we heel snel druk gezet door een aantal mensen van de bezoekers. En dan wordt er een overtreding begaan in de ogen van onze scheidsrechter door Wielen. Nou, die man heeft ook wel in de gaten dat die man die in het geel fluit en zwarte broek, die scheidsrechter, die ziet tot nu toe alles. Dus daar hoef ik niks op te zeggen. Nou, dat heeft hij ook deze keer niet gedaan. En krijgen we in minuut 40 nog een vrije trap om een meter of 30 vanaf het doel. Ja, en dan denkt men bij Laakkwartier, wie zal er nog? Nou, die vrije trap wordt er genomen. Komt er weinig weer voor de rechterkant voor de man die ik net al een paar keer heb genomen voor Muses. En dan probeert men vanaf de rechterkant die bal in het stadsgebied te gooien. Nou, deze keer moet Doeman Kuipers handen gebruiken. Maar ja, uw verslaggever zou die wel ook makkelijk komen. En dan probeert men er van Duindorp uit te komen. Maar de paas over 5 meter, die komt niet aan. En dan kan de thuisploeg nog even proberen. Neem ik dan breedte paas op Ampia. Gaan we nu eens even gaan kijken. Gaat Leugen verdedigen. Klepper mee naar voren. Nou, die komt niet langs de verdedigers. En dan wordt er een overtreding begaan. Maar de scheidsrechter laat lekker doorspelen op Wesseling. En daar wordt weer een overtreding begaan. Nou, de man, de dader, tussen haakjes, zoals dat met een groot woord doet. Want het is natuurlijk eigenlijk helemaal geen dader. Die weet dat hij in de fout kunt. Dat is diezelfde Ampia die ik net heb genoemd. 40 minuten precies. 0 Laakkwartier, 2 Duindorp SV.

0: Show met Lay Low. Kijk even naar wat tussenstanden in de tweede klasse C. Argon tegen RKDO. Dat staat inmiddels 1 tegen 1. Nootorp Olympia 0-1 en Olivia Nieuwkoop staat 1 tegen 0. En dat in de tweede klasse C. Dan gaan wij naar Hans Sloopmaker, naar de vierde klasse C, waar het bijna rust is bij de wedstrijd Laakkwartier tegen Duindorp.
1: Nu precies nog 2 minuten. Ja, dan komt er extra tijd voor. Dat weet uw verslaggever niet. Dat weet maar 1 man. En dat is scheidsrechter en Vermeulen. Terwijl er net een behoorlijke geur hier last kwam. Want er was namelijk een van de mensen die naast me zat. En ze zat, die heeft zijn schoen uitgedaan. Nou, daar kwam een valse lucht naar buiten. U wilt het niet merken, luisteraars. Maar gelukkig is het geen ruiktelevisie, maar radio. Maar gewoon. In ieder geval een hoekschop voor de bezoeker. De derde. Nou, die levert deze keer helemaal niks op. En dan wordt er een wallenbehoorlijke overtreding. En dan komt er een afstandsschot. En die kwam van Wesseling. Maar daar hoeft de doelman niks aan te doen. Ja, hij moet natuurlijk van de thuisploeg er wel wat aan doen. Hij moet namelijk de bal gaan ophalen. Ja, en dan ligt de man nu geblesseerd op het veld. Dan heb ik het over de Wesseling. Maar ja, wordt overeind gehuild. Nou, even een paar rek- en strekoefeningen. En dan gaan we gewoon weer verder. En is de slotminuut over 10 seconden ingegaan. Nou, in ieder geval, de tuinploeg heeft moeite dus om het spel te maken. Nou, Duindorp hoeft op dit moment dus niet meer het spel te maken. En dan gaat men weer lopen. En men, heb ik het over Laakkwartier. Ja, en als jij gaat lopen, dan kan de tegenstander zich rustig gaan verdedigen. Nou, dat doet Duindorp ook. En dan komt er paas weer vanaf van Ampia. En die komt weer tegen de voeten van een van de mensen van Duindorp. En dat was Wille. En dan gaat de man die de 0-1 op zijn hoofd had en maakt dan ook die keus achter de bal uit. Nou, en toch bij stomme verbazing. Hoe is het mogelijk? De doelman van de thuisploeg kan die bal oprapen. Nou, raad hem op, maar laat hem weer los. Dat betekent de vierde hoekschop. Nou, gaan we de minuut 45 in. En zonder tegenresultaat gaat hier de ruststand worden. 0 voor Laakkwartier en 2 voor Duindorp SV.
0: Ja, en dan pak ik even de tussenstanden uit de eerste klasse C erbij. Ook daar gaan ze zometeen de rust in natuurlijk. Fuck tegen CSW staat er 2 tegen 2. VOC RCL 0-1. Monster tegen BVCB 1-1. Onslersdijk Terlede 1-0. Alphense Boys tegen DSO 1-1. En Skills tegen Velo, daar is de tussenstand 0-1. En dan gaan wij kijken bij Nigel Koek bij de wedstrijd HVV tegen RKHVV. Want ja, daar zijn ze alweer een minuutje onderweg in de tweede helft.
2: Inderdaad, Viron, het is hier nog steeds 1 tegen 0 voor de thuisploeg, voor de collega HVV. Als de thuisploeg nu ook de ingang mag gaan nemen en richting de voorkant wordt de bal naar voren gegooid. Maar kan gelijk weggekopt worden door RKHVV. Tweede instantie is het Marius Tissen die de bal dan naar de linkerkant van het veld weet te krijgen, waardoor HVV de bal in de ploeg houdt. Nu nog steeds de actie ingezet wordt. Daar zo aan die linkerkant wordt het bal teruggespeeld richting De Mooi. Die kan dan opdribbelen, heeft ruimte, dribbelt dan in op dat middenveld, wat hij ook zo vaak heeft gedaan vorig seizoen. Zeker in die na-competitie is er tegen BVCB. Dan komt er nu wel de voorzet richting de rechterkant van het veld, richting de rechterpaal. Maar die bal kan gevangen worden door Van Pruijsen, de doelman, die hem gelijk uit heeft gerold aan de linkerkant van het veld. En dan wordt die bal nu doorgespeeld richting Nieuwenbroek. Die is snel, maar alleen is Marius Tissen de centrale verdediger van HVV sneller, waardoor de thuis op de bal weer heeft overgenomen aan de rechterkant van het veld. Gaat richting het middenveld, richting Altimari. Even het moment dat HVV de bal in de ploeg houdt. De bal weer terug naar De Mooi. Halverwege de helft, de eigen helft van HVV, gaat die bal naar de rechterkant van het veld gespeeld. Wordt die ingespeeld richting Jacobs Doeptemaker. Gaat dan de as van het veld in. Gaat dan zoeken. Gaat dan de bal doorspelen naar de linkerkant. De HVV kan eruit voetballen. Staat nu op de helft van RKHVV. Gaat de bal naar de linkerkant. Wordt die doorgespeeld richting Douwsma. Die kan uiteindelijk geen medespeler bereiken. Uiteindelijk in tweede instantie valt de bal nu wel in het bezit nu van RKHVV. Zo heeft de uitploeg de bal, maar kijkt het nog wel tegen een 1-0 achterstand aan hier op Sportpark De Diepunt.
0: Ja, daar dus 1-0 in de tweede helft. En bij Laakkwartier Duindorp is de ruststand officieel 0 tegen 2. Kijk nog even voor de volledigheid naar de andere tussenstanden uit de vierde divisie B. Scheveningen Xerxes staat 1-1. Smitshoek, Schavenzanden nog steeds 0-2. Heerjansdam, Capelle 0-1. Kwik tegen Valken 68. Vroege voorsprong voor Kwik en die houden ze nog steeds vast. 1-0 dus daar. Jodan Boys tegen Feyenoord 0-0. Westlandia, Spijkenisse, die kent ook een 0-0 tussenstand. En ASWH tegen HBS staat al best wel een lange tijd 1-0.

0: uur kunnen we ook nog even kijken bij de Eredivisie voor Vrouwen. Eén wedstrijd is daar onderweg. De topper tussen PSV en FC Twente. FC Twente lijkt die wedstrijd duidelijk en ruim te gaan winnen. Tussenstand bij die wedstrijd is 0-4. Morgen om 16:45 de ADO Vrouwen tegen de dames van Heerenveen. En natuurlijk vanaf 16:30 vandaag ADO Mannen tegen de mannen uit Cambuur. Wij gaan weer terug naar het live voetbal van nu. Het hier en nu naar HVV, RKVV, Nigel.
1: 53 minuten hier van de wedstrijd en er staat nog steeds 1-0 voor de ploeg van Dick Boerenboom. Natuurlijk de opvolger van trainer Mark Wotte. Mark Wotte die natuurlijk nu in Den Haag is bij ADO Den Haag als technisch directeur. En zijn trainersfuncties neer heeft hier moeten leggen vanwege dus zijn drukke agenda bij ADO. Na de promotie was het toen natuurlijk niet meer mogelijk voor Mark Wotte om zowel trainer te blijven van HVV als technisch directeur van ADO Den Haag. En daarom is Dick Boerenboom hier dus de trainer geworden van de thuiswedstrijd. Die dus een 1-0 voorsprong hier heeft op het eigen sportpark. De Dieput, wel RKAVV met de bal in het bezit. Op de eigen helft aan de linkerkant van het veld wordt dan de bal richting de middencirkel gegeven. Die komt dan ook aan. Wordt gekaatst op het middenveld. Gaat dan weer naar de rechterkant van het veld richting Van Galen. Die kan de bal meenemen. Houdt hem even bij zich. Achter een standbeen tikt hij hem dan nu terug naar de rechtercentrale verdediger. Gaat dan naar de linkerkant van het veld richting Halsema. Die de bal mee kan gaan nemen. Zoekt waar hij naartoe kan. Kijkt waar hij heen kan. Neemt de bal toch weer mee terug. En speelt dan weer terug naar Van Pruijsen. De rechtercentrale verdediger van Pruijsen, wel gezegd natuurlijk. Want Petter staat, Van Pruijsen staat op doel. Als de bal nu weer aan de rechterkant van het veld is, wordt dan nu in het middenveld gezocht. Kan gevonden worden. Je kan wat inzitten voor RKAVV. Gaat de bal dan naar Gardenier in de middencirkel. Zoekt de bal gelijk weer terug richting, richting Van Pruijsen. Gaat de bal weer naar de rechterkant richting Van Galen. Die op kan gaan lopen. Wordt die bal doorgespeeld richting Badmutsen aan de rechterkant van het veld. Door nu Van Galen die opgelopen is. Van Galen gaat de stad sprinten. Maar die bal kan uitverdedigd worden door HVV. Die de bal ver over naar voren schieten. Nu wel Gardenier in duel met een HVV'er. Maar Gardenier wint dat duel. Speelt de bal terug naar de doelman van RKAVV die de bal weer doorspeelt richting Halsema aan de linkerkant van het veld. Zo is het dus de uitploeg wat nu momenteel weer even een moment in deze wedstrijd de bal in het bezit heeft. Nu in de middencirkel gaat de bal naar de linkerkant van het veld richting Badmus. Speelt de bal weer terug richting Halsema die de bal weer naar de rechterkant van het veld verplaatst richting Van Galen. Kan de middenlijn dan oversteken. Zoekt naar de rechterkant van het veld opgelopen. Daar kan wat in zitten, maar wordt ook verdedigd nu door De Mooi. Zo is golft het hier een beetje op en neer. Echt een grote kans hebben ook in die tweede helft nog niet gezien. Maar staat hier nog wel steeds 1-0 voor HVV.
2: Het sportieve geluid van je radio. Sporting

0: een Griekspoor en Van der Zandschulp staan in de Davis Cup bijna op matchpoint tegen Colombia. In de tweede set staan ze met 6-5 voor. Eerste set wisten ze al met 6-3 te winnen. En op dit moment serveert Colombia. Maar staat Nederland met 30-15 voor in de game. Dan zitten we natuurlijk ook bijna tegen het nieuws van 4 uur aan. En dat betekent dat we nog mooi even een paar minuutjes kunnen gaan luisteren naar HVV, RKVV. En dan luister je natuurlijk naar Nigel Koek.
1: 58e minuut van de wedstrijd, stand nog steeds 1-0 voor HVV. Als de thuisvriend ook in de aanval is, bal het strafschopgebied in, kan weggewerkt worden door RKAVV. Wordt er ook gevlacht voor buitenspel, dus komt er ook een vrije trap voor de ploeg van Marcel IJzendoorn in het eigen strafschopgebied. Zien we dat de doelman van Pruisen die vrije trap dan zal gaan nemen, legt hem dan wel die bal wat buiten het strafschopgebied neer. Als de scheidsrechter het signaal heeft gegeven dat het spel weer hervat mag gaan worden. Pruis die even kijkt waar hij heen kan spelen. Gardenier die wel wat last heeft. Net een uitverdedigende bal van Pruis. Alleen er stond een HVV'er achter hem. En ja, toch een redelijke ziekenhuisbal moet ik toch wel zeggen. Waardoor een stevige tackle van een HVV'er kwam. Die Gardenier toch wel aardig aantikte. En heeft ook zichtbaar last nog op het veld. Als HVV nu ook weer de bal heeft overgenomen. En gaat zoeken naar een aanval. Gaat richting de rechterkant van het veld richting Hageman. Die kan de bal alleen niet bij een medespeler krijgen. Dus moet dan hier gaan teruggelopen. Kan RKAV er mogelijk nu uit gaan counteren. Gaat de bal naar Gardenier. Speelt hem dan boor richting Nieuwebroek. Kan hem binnenhouden. Speelt de bal terug richting Badmus. Gaat dan weer naar het middenveld. Wordt dan nu gecombineerd door RKAV. HVV wat er wel druk op zet. Maar die bal niet kan overnemen. Nu Nieuwebroek met de ruimte. Gaat naar de rechterkant van het veld. Maar dan toch HVV wat uit druk die bal over kan nemen. Dus heb je thuis nog weer de bal in het bezit. Gaat naar Jacobs. Die wordt dan van de bal gezet. En kan RKAV de bal weer overnemen. Het golft nu aardig op en neer hier op Sportpark De Diepput. Als de bal nu naar de linkerkant van het veld toe gaat. En we zien dat Kevin Badmus kan op gaan lopen voor RKAV. Die natuurlijk die gelijkmaker op het scorebord willen gaan zetten. Badmus gaat naar de linkerkant. Gaat dan richting Gardenier. En Gardenier kan er langskomen. Kan hij dan de voorzet gaan geven? Nog een keer. Wil er langs. En in ieder geval gaat de bal. Gardenier nog steeds geeft de voorzet. En dan wordt hij gered door de doelman. In ieder geval. Hier was er weer een moment voor RKAV in dit duel. Het staat hier in ieder geval nog steeds 1-0 voor RKAV.
0: Ja, daar is nog steeds 1-0. Maar ik heb toch het idee dat het daar niet bij gaat blijven. De wedstrijd lijkt nu eindelijk helemaal los te komen. Ja, en Van der Zandschulp en Griekspoor hebben nog steeds niet gewonnen. Te vroeg. Victorie Kraai is ook niet goed. Staat daar 6-6 in de tweede set. Wij zijn na het nieuws van 4 uur weer bij je terug. Tot zo.
2: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
3: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
4: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
5: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget... budgetongediertebestrijding.nl.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. De gemeente Den Haag en de politie hebben te maken met meerdere demonstraties vandaag. Wij zijn het volk demonstreert op het Malieveld, waarbij volgens meerdere media ook mensen uit extreemrechtse netwerken aanwezig zijn. Tegenstanders houden een tegendemonstratie op het Spui. Ook werd rekening gehouden met een mogelijke blokkade van de A12 door Extinction Rebellion, maar die groepering is uitgeweken naar Zevenaar. De Haagse Energiekas staat in de finale van de Gouden Eekhoorn Awards 2026. De groene plek op het dak van de Helena in het centrum is gekozen uit ongeveer 500 inzendingen. Op het dak zijn verschillende tuinen aangelegd en organiseren bewoners, kunstenaars en makers workshops, exposities en andere activiteiten. De Energiekas maakt kans op een geldprijs van maximaal €10.000. De winnaars worden op 7 oktober bekendgemaakt. Twee eigenaren van Indiaanse restaurants in onder meer Den Haag worden verdacht van uitbuiting en mensensmokkel. Ze zouden werknemers uit vooral India hebben gehaald om als gespecialiseerde kok te werken. Een deel van hen zou vervolgens ander werk hebben moeten doen, bijvoorbeeld als afwasser, schoonmaker of in de bediening. En op de website van Den Haag FM staat een artikel over een bijzonder programma in het Laaktheater in Den Haag. Komende donderdag gaat het daar over mentale gezondheid. Tijdens Poets at the Table worden muziek, hip-hop en spoken word afgewisseld met gesprekken over psychische problemen. Initiatiefnemer is George, die hiermee vooroordelen wil wegnemen en het makkelijker wil maken om over mentale gezondheid te praten. Hij weet uit eigen ervaring hoe het is om psychische problemen te hebben en gebruikt schrijven als uitlaatklep. De avond begint om 8:00 en is gratis toegankelijk. Dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en er kan af en toe wat lichte regen vallen. Het is ongeveer 21 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Morgenochtend ook kans op regen, maar later wordt het droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt dan zo'n 19 graden en de wind neemt in de loop van de zondag af. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
8: 100% Haag. Yeah! Dit is Den Haag FM met nu Sportsignaal.
0: Ja, het is inmiddels 3:58 op deze 19e september. Tot 6:00 luister je naar Sportshow Radio op Den Haag FM en Midvliet FM. Wij gaan natuurlijk verder met onze twee live wedstrijden van het moment. Dan beginnen we bij HVV, RKVV. Nigel, wat hebben we gemist onder het nieuws?
1: Nou, niet nog eerlijk zeggen, niet zoveel. Ja, het werd voor het nieuws op en neer golfde, was het nu toch weer tot stilstand gekomen. En vooral een wedstrijd tussen T16 in. Dus staat het hier nog steeds 1-0 voor HVV.
0: Daar staat de thuisploeg dus met een 1-0 voor. Hoe anders is dat met Laakkwartier Duindorp? Daar staan de bezoekers met 2-0 voor, Hans.
9: Ja, dat klopt. En we zitten op dit moment in minuut 49. De 0-1, minuut 9, die was met het hoofd van Jeremy Keus. En de 0-2, na precies een half uur, die was van Dylan Verbaan. En twee keer zag de doelman van de thuisploeg er niet netjes uit. En op het moment dat je hem aankondigde, kreeg de thuisploeg een goede mogelijkheid. Randje strafschop, maar het schot van de vrije trap, net buiten van Justin van Alphen, kwam op de vuisten van doelman Dylan Kuip.
0: En hoe anders is dat bij HVV, RKVV? Daar is zojuist gescoord, Nigel.
1: 64 minuten van de wedstrijd. Corner aan de linkerkant van Lodewijk Dekker. Komt bij de paal, rechterpaal op het hoofd van Odema. En die kopte 2-0 binnen voor HVV.
10: Sportsignaal Radio.
11: Dit uur met Viron.

0: tennis betreft. Want Griekspoor en Van der Zandschop hebben het niet in twee sets weten te klaren. Uiteindelijk gaat de tweede set in de Davis Cup tussen Nederland en Colombia naar Colombia. Ze weten die met 7-4 de tiebreak te winnen. Inmiddels zijn ze dus begonnen aan de derde set. Daar Nederland staat natuurlijk wel met 2-0 voor door de overwinningen van Van de Zandschulp en Griekspoor gisteren in het enkelspel. Nu terug naar Nigel, waar ze juist de 2-0 viel. Waart dat degradatiespook al rond boven de goal van RKVV?
1: Ja, nou ja, dat is nog wel heel vroeg in het seizoen. Maar ja, het is in ieder geval niet lekker als je verliest van een gaat verliezen. Het kan natuurlijk wel heel veel gebeuren met 23 minuten van een promovendus natuurlijk. Van HVV, die natuurlijk hier op rozen staat op het eigen sportpark, de Dieput. Die natuurlijk de tweede overwinning op rij kunnen gaan boeken in de vierde divisie. En ja, RKVV had natuurlijk vorig seizoen ook al een heel moeilijk slot van het seizoen. En ja, ze hopen natuurlijk maar al te graag dat ze natuurlijk uit die, ja, dat ze daaruit kunnen komen. En ik moet zeggen, in die eerste helft vandaag, ja, waren ze ook lichtelijk wel boven de bovenliggende partij. Hadden dat misschien om moeten zetten tot een doelpunt. Maar ja, dat zal je altijd zien. Dan krijg jij de deksel op de neus als de eerste grote kans van de HVV er meteen in ging. En dat gebeurde toen ook in de eerste helft. Als we nu ook nog steeds dus, en ja, op die 2-0 voorsprong zitten voor HVV. En die 2-0 die natuurlijk kwam uit de corner aan de linkerkant van het veld genomen. En er stond Ole de Mooi bij de tweede paal helemaal vrij. En die kwam er bovenuit en die kopte hem in de rechte onderhoek binnen. Waardoor dus HVV hier op een 2-0 voorsprong staat tegen RKAVV. En dan kan je natuurlijk bij RKAVV ook wel een pechmiddag noemen hoor. Dus twee man van je ploeg geblesseerd eraf houdt. Aanvoerder Robin Steffens moest natuurlijk na 3 minuten al geblesseerd van het veld. En dan is Ayman Achmeij moest ook nogal geblesseerd van het veld of in de eerste helft. Dus we gaan straks nog horen hoe het met die jongens gaat bij de uitploeg. Als inmiddels de ingooi genomen mag gaan worden voor RKAV in de 69e minuut van dit duel, zien we dat Jesper van Pruisen die bal doorspeelt naar Van Galen. Als de HVV ook een wissel onder de ploeg heeft gebracht. Abdel Mohammed is in de ploeg gekomen voor Phil Altimari. Die Altimari dus het veld heeft verlaten. En natuurlijk HVV wat die voorsprong behouden wil hebben. Als de bal weer rolt inmiddels hier aan de rechterkant van het veld met Van Pruisen. Wordt de bal doorgespeeld naar Van Galen. Speelt het terug naar Van Pruisen. Neemt die bal dan weer mee. Speelt er naar Halsma aan de linkerkant van het veld. Heeft dan ruimte. Kijkt waar die heen kan. Zoekt dan naar voren. Maar die wordt dan onderschept door HVV. En dan kan thuis op de ruit gekomen aan de rechterkant van het veld. Lodewijk Dekker die de assist gaf net bij die corner op het hoofd van Ole de Mooi. Dekker nu opnieuw met de voorzet. Tweede pas. Had weer iemand helemaal vrij. Koppel naast het doel. Zo zeggen we. Een kans weer voor HVV. En voor mij is de invaller Abdel Mohammed die bal kopt. Maar wat een ruimte voor, voor Mohammed bij de tweede paal. Ongedekt kan die kop, maar kopt er wel 2 meter naast het doel. In ieder geval is het RKAVV met Gardner wat de bal weer in het bezit heeft. Die zit in de 70ste minuut en staat nog steeds 2-0 voor HVV.
0: Ja, daar dus 2-0 voor de thuisploeg. 0-2 voor de bezoekers bij Laakkwartier Duindorp. Hans?
2: Ja, dan zou dat dan in bij elkaar. Dus weer 2-2. Ja, maar nog even memoreren. 1 wissel heeft er plaatsgevonden. Die was bij de bezoekers. Achterin gekleven in de kleedkamer is Nicky Keus. Ja, ik denk dat hij op zijn donder heeft gekregen. Dan natuurlijk de zaak is. Omdat hij de strafschop niet benutte. En daarmee op dat moment al de 0-2 had moeten maken. Ja, dat deed hij niet. En in zijn plaats is gekomen Mathieu de Pauw. Ja, en ook in de tweede helft heeft hij al 1 keer al in het doel geleden. Van Laakkwartier. Dat was 3 minuten geleden. Ook deze keer zag doelman Arslan er niet uit. Maar de uitmuntend leidende scheidsrechter Enne Vermeulen. Die had heel goed gezien dat de man van de 0-1. Dat deed hij met zijn hoofd. Deze keer de 0-3 maakte. Niet met zijn hoofd, niet met zijn benen, maar met zijn hand. Ja, protesteerde ook helemaal niet. Dus fantastisch weer gezien. Zoals de man het over het algemeen uitstekende leiding geeft. Nou, gaat de thuisploeg het eens proberen. In minuut 57 aan de rechterkant. Gaan we eens even gaan kijken. Wie gaat aan de rechterkant weg? Is het Afjaaien? Die komt de bal met een voorzet. En wordt hij heel weer makkelijk weggekort door een van de verdedigers. Namelijk door aanvoerder Knoester. Ja, en dan probeert men met een lange bal. En men heb ik het over Duindorp. En dan komt die bal bij de paal. De invaller draait even om zijn as uit. Geeft de bal breed. Nou ja, geeft een bal breed. Daar de mensen in de dugout van Laakkwartier. Nou, het is natuurlijk niet de bedoeling dat trainer Giovanni Lingelenbank dan de aanval opgezet. Die bal is uitgegaan. Laakkwartier mag ingooien. Dat doen ze in minuut 57. En zij staan achter met 2-0.
0: Ja, en dan kijken we naar nog een paar tussenstanden uit de vierde klasse C. RVC Celeritas tegen Erasmus staat op dit moment 0-3. Loos Duinen leidt met 2-1 in eigen huis tegen Quintus. Quicksteps staat in eigen huis met 2-1 achter tegen Duno. Die Hagen en Semper Altius, die houden elkaar voorlopig nog in evenwicht. Daar staat het bij die wedstrijden 1-1. En later vanmiddag nog in deze competitie de zaterdagtak van Kwik tegen PGS Vogel. Maar dat is pas vanaf 5 uur.

0: Vans Joy met Riptide. Het is bijna kwart over drie. En zometeen om 16:30 natuurlijk de wedstrijd ADO tegen Cambuur. Maar wij zijn nu nog bezig met een paar wedstrijden. Onder andere HVV, RKVV. Wedstrijd wel gelopen toch, Nigel, lijkt het?
1: Ja, zeker. Alhoewel natuurlijk RKVV net nog wel een momentje kreeg. Alleen HVV kwam er ook uit met een counter die toch wel een stuk gevaarlijker was. Lodewijk Dekker via de rechterkant van het veld kon die op dribbelen en helemaal opgaan naar dat doel van Pruisen. Maar zijn inzet ging recht over het doel heen. In ieder geval zoals het er nu uitziet, zie ik het niet zo snel. Zie ik het in ieder geval wel niet zo snel gebeuren dat inderdaad RKVV er nog twee ballen inschiet. Maar je weet het maar nooit, hè. De bal zal het rond, zeggen ze dan. Als RKVV dan nu wel de bal heeft achterin het veld. Halsema speelt hem doorspelen. Verliest dan de bal. Wordt de bal uiteindelijk nu in de valt hij in de middencirkel weer voor RKVV. Voor Van Noord. Zoekt dan naar Gardenier. Die wordt dan in de rug gelopen. Dus krijgt RKVV de vrije trap mee op de helft van AVV. Zien we dat Zakaria Kantfoei achter die bal staat. De bal gelijk kort genomen. Gaat naar Aguiare. Gaat weer door naar de rechterkant. Richting Van Galen. Die komt dan nu met de voorzet. Gaat dan richting de tweede paal. En die kan gemakkelijk. Gemakkelijk. Het is nog Hageman die de bal wel over de achterlijn heen komt. Terwijl er nog geen RKVer in zijn rug stond. Dus wordt het wel nog een corner nu voor de uitploeg. Aan de linkerkant van het veld gaat die genomen worden. Zien we dat iedereen bij HVV weer terug is in het eigen strafschopgebied. En corner gelijk kort genomen is. Nu aan de linkerkant van het veld. Er wordt de bal laag gegeven. De rand van het strafgebied naar Gardenier. Zoekt naar de linkerkant toe. Weer richting Badmuis. Gaat er langs. Is langs een tegenstander. Wil voorzet geven. Wordt dan gekraakt. Door twee HVV'ers verdedigen. Badmuis kan uiteindelijk geen corner opnieuw uithalen. Wordt de bal naar voren weggewerkt. Maar daar staat niemand dus van HVV. Dus kan hier voor Van Pruisen komen. Wordt dan weer doorgespeeld naar de rechterkant. Richting Van Galen. Die dan kijkt en zoekt waar die heen kan spelen. Wordt dan wel onder druk gezet door een HVV'er. Van Galen kiest dan voor de optie terug naar achteren. Richting de middenlijn waar een medespeler staat. Dan nu het voetballende richting de as van het veld. Gaat de bal naar de linkerkant verplaatst worden. Opnieuw richting Kantfoei. Kantfoei, die geeft dan de voorzet. Kan niemand bereiken, wordt weggekocht door HVV. Tweede instantie, nu al de bal voor Abdel Mohammed. Gaat de bal weer naar rechts nu toe. Richting Lodewijk Dekker, die kan dan uitkomen. Misschien weer een counter voor HVV. Bal gaat naar de linkerkant van het veld. Richting Quinten Jacobs. Die bal is te hard. Gaat over de zijlijn. Wordt het een ingooi voor RKVV. Ze staat hier na 78 minuten voetballen. Nog steeds 2-0 voor de thuisploeg.
0: Ja, die wedstrijd lijkt nu wel gelopen. Dat zou je wellicht ook kunnen stellen van Laakkwartier tegen Duindorp. Want Duindorp is wel een stukje beter dan Laak, toch Hans?
2: Ja, tot nu toe wel. Al moet ik zeggen, de tweede is het iets meer gelijk opgaande. Terwijl je me net aankondigde, een gele kaart. De eerste voor de bezoekers van Duindorp. En ook zonder dat commentaar op is het Wisseling. Die gaat onbesuist in op de middencirkel op een van zijn tegenstanders. En als ik het goed had, en ik wist natuurlijk goed, was het op Van Halve. Helemaal geen protest tegen de scheidsrechter. Want hij weet, ik ben gewoon in de fout gegaan. En daar staat een gele kaart op. Nou, de thuisploeg beweert het. Hebben ook drie wissels toegepast. Welke erin gekomen zijn uit, is niet zo belangrijk. En de spelers hebben het toch wel door. Nou, in het begin nog niet. Onder andere de man die een gele kaart als klepper. Wegens dat weggooien van die bal. Nou, dit denk ik ook. We kijken toch maar uit. Nou, gaan we nog eens even gaan kijken. Gaat er wederom een wissel plaatsvinden. Gaat de man van de 0-1 eruit. En Jeremy Keus. En in zijn plaats komt Mitchell Weerman. Nou, dan is de man ook blij. En de hele familie dat ik zijn naam heb genoemd. In ieder geval de klok aan. Geef aan. 64 minuut. 0 voor Laakkwartier. 2 voor Duindorp SV.
3: Het sportieve geluid van je radio. Sporting

0: Martin en Garrix samen met Ed Sheeran en Repeat It. En wij gaan weer terug naar het voetbal. Pakken we natuurlijk op bij Nigel Cook bij de wedstrijd HVV-RKAVV.
1: Stand nog steeds 2 tegen 0 in de 82e minuut van de wedstrijd. Als RKAVV de bal in bezit heeft aan de linkerkant van het veld met Aguiar. Komt er langs de eerste tegenstander. Aguiar is ook nog langs de tweede tegenstander. Dan kan wat in gaan zitten voor RKAVV. Gaat richting de rand van het strafschopgebied. Gaat dan naar binnen. Wil de bal breed leggen. Krijgt de bal dan net niet bij Halsema die naar voren is gelopen. Gaat de bal nu naar Garnier op de rand van het strafschopgebied. Speelt de bal naar de rechterkant door van het veld. Gaat de voorzet komen richting over de vest. Bal blijft hangen. Kan niet geschoten worden. Valt nu in de tweede lijn nog wel bij de ingevallen Rijkens. Kan uiteindelijk nu bal naar Gardenier komen. Valt hij weer voor Aguiar. Die in het strafgebied wordt dan aangetekend. Er wordt een penalty voor RKAVV. Een hele slimme voetbeweging van Edwin Aguiar. Die daar een beweging in zet. En die wordt dan net op zijn enkels getikt. En gaat gelijk naar de grond. Waardoor scheidsrechter Luc Baars die bal op de penaltystip moet liggen. Ja, net in het moment in de wedstrijd dat RKAVV ook echt wel alles of niets gaat spelen. 1-1 achterin staan ze nu. Met Halsema die naar voren is geschoven. En Job Rijkers die in de ploeg is gekomen. Om alles op de... Oh ja, alles of niets te spelen natuurlijk met die 2-0 achterstand. En dan kan het hier in één keer weer spannend gaan worden. Nu met die penalty voor RKAVV zien we dat Jelle Halsema achter die bal gaat staan om die strafschop te gaan nemen. Nou, de 83e minuut van de wedstrijd. Halsema tegenover Guus Dikke. En de scheidsrechter gaat het signaal nu geven. Halsema achter de bal en die gaat de bal plaatsen naar de rechteronderhoek. En die wordt gepakt. Tweede instantie gaat hij erin. En is de aansluitingstreffer voor RKAVV. En dan wordt het zo in één keer weer spannend hier als Sportpark de Diepput. Eerste instantie wel heel zwak ingeschoten die bal hoor van Halsema. Echt op keepershoogte. Hij kan, het is dat de keeper hem niet klemt. Maar in tweede instantie komt die bal los. En kan Halsema de bal alsnog in de tegen de touw schieten. Zo staat het hier dus 2 tegen. En dan gaan we nog hele spannende minuten hier tegemoet op Sportpark de Diepput bij een 2-1 stand.
0: Ja, spanning is daar in die wedstrijd dus onverwacht. Bijna helemaal terug. Nou ja, dat kan natuurlijk ook gebeuren bij Laakkwartier Duindorp, Hans.
2: Ja, dat is altijd mogelijk. Maar dan moet wel de thuisploeg scoren en de bezoekers niet. Ja, want anders is die spanning natuurlijk helemaal weg. Want dan is het 0 tegen 3. En terwijl we in minuut 70 zitten. Ja, daarnet een goed schot van de mee naar voren gegaan. Linkervleugel van Alphen. Ja, die haalt van een metertje of 20 buitensgebied uit. En dan ziet iedereen dat die bal gewoon naast het doel gaat van doelman Kuiper. En dan vindt de man die ik net heb genoemd het nodig van Alphen. Om toe te roepen aan scheidsrechter en Vermeulen. Ja, nou, het zal echt niet zo zijn gezegd. Hey, dank u wel, scheidsrechter. Dat je niet gezien hebt, is allemaal een andere toon. En kreeg er ook terecht, denk ik, de gele kaart voor. Allemaal van die domme gele kaarten dat je je afvraagt, waarom doe je? Je mag emotie hebben, maar op dit moment is die emotie natuurlijk helemaal verkeerd. Nou, is het dezelfde man die ik heb, die probeert de bal te pasen? Nou, het lukt hem ook. Komt hem bij Ampia. Nou, maar Ampia kan die bal niet bij zijn medespeler. En dan is het een van de invallers bij de zoeken. Weerman die probeert uit te roepen. Maar het laatste moment, Viron, ik denk dat ze naar je geluisterd hebben. En men heb ik het over Laakkwartier. Is het wat sterker geworden? En duin erop een beetje terug. En ja, zou die spanning nog terug kunnen doen? Nou, dan komt een schot vanaf de linkerkant. Ja, dat helpt helemaal achter laten gaan. Maar er is een man die daar niet op gerekend had. En dat was aanvoerder Knoester. En die zorgde ervoor dat het een hoekschop wordt. De eerste voor Laakkwartier naar de rust. Dat betekent de derde voor Laakkwartier. De bezoekers hebben tot nu toe 4 mogen nemen. En die hoekschop wordt genomen. En die gaat raken links langs. Prima omhaal van een van de invallers van de afvieren. Maar de doelman Kuiper hoeft niet in actie te komen. Want de bal gaat 5 meter naast het doel. En is het een van de weinige supporters die aan de kant zit. Die de bal op heeft. Geeft de klok aan. 70 minuten erop zitten. Oftewel minuut 71. 0 voor de thuisploeg. 2 voor de bezoekers.

0: Frequencies Love to Go. De wedstrijd in de vierde divisie B tussen HVV en RKVV zit er bijna op. Dus we gaan luisteren naar de slotfase van die wedstrijd. En tussendoor krijg je natuurlijk ook nog flitsen van Hans. Maar we beginnen bij Nigel, HVV, RKVV.
1: 89e minuut, nog steeds 2 tegen 1. En RKAVV is weer in de aanval. Kan alleen de lage voorzet aan de rechterkant. Kan niet bereikt worden bij een medespeler. Maar HVV is het vrouwen en kinderen eerst, kan je bijna zeggen. Want de bal wordt meteen als een poeier naar voren geschoten. En de keeper van Pruis kan de bal gelijk weer uitrollen. Bal nu bij Halsema. En RKAVV heeft weer het balbezit. Hier weer beide trainers staan erbij. Spanning is groter op Sportpark Diepen. Of het 3 punten worden voor HVV. Of dat RKAVV hier in extreem is nog een puntje kan gaan pakken. Als de uitploeg nog steeds de bal in het zit heeft. Achterin is het Van Galen. Gaat de bal naar de linkerkant. Oh, zwakke bal van Galen. Dan wordt hij nog in tweede instantie gered, want HVV kan de bal niet in het bezit krijgen. Dus is het nog de RKAVV weer met Aguiare in de aanval. Aan de linkerkant van het veld. Aguiare zet zijn lichaam erin. In duel nu met Hageman. Aguiare gaat de bal over de achterlijn. En wordt een corner voor RKAVV. En ja, het is inderdaad Hageman. Dat kon ik zelf ook hier vanaf de zijlijn zien die hem als laatste aanraakt. Dus wordt het een corner weer voor de uitploeg. Gaat de keeper van Pruisen nog niet mee. Staat Halsema ook in de rand, in de middencirkel klaar. En niemand van HVV is mee naar voren. Die zijn allemaal het eigen strafschopgebied om die corner te gaan verdedigen. Als inmiddels in de 90e minuut van de wedstrijd zit de Gardenier achter de bal om die corner te gaan nemen. En die bal gaat over het doel heen. Ze staat hier dus nog steeds 2 tegen 1. En dan gaan we een bezoekje geven bij Hans Slootmaker.
2: Nog precies een kwartier. Dan staat de klok hier op 90. Oftewel, we zitten nu precies dus op minuut 75. Ja, en de thuisploeg gaat eigenlijk alles of niet spelen. Hebben een doorgeschoven een centrale verdediger. Ja, en dan is het eigenlijk in de laatste tijd een beetje tegenhouden van Duindorp. Maar echt gevaarlijk. Nee, dat is het niet geweest. Op dat ene schot van Alve. Dat raken links naar schot. Waarop hij ook daarna terecht de gele kaart geeft. Ja, dan wordt er een overtreding gehad. En dan is er een klein opstootje. Over het algemeen een zeer sportieve wedstrijd. Met dank natuurlijk aan scheidsrechter Andy Vermeulen. Al zullen dat een aantal mensen misschien wel niet met me eens zijn. Want net komt er een bal over 40 meter. En hij ziet ook dat de assistent zijn vlag omhoog. Maar voorkomen we ten onrechte. Ja, dan is het de bezoekers die de vrije trap snel nemen. Maar de bal ligt niet stil. En dan moet je het opnieuw doen. Nou, snel over naar de dieput.
1: 92 minuut van dit duel middels. Als de HVV de bal stevig in de handen heeft. De doelman met de lange bal gelijk weer naar voren komt. Er in de richting van de linkerkant van het veld. Richting Quinten Jacobs. Die kan de bal binnenhouden. Jacobs, die gaat ervoor streven. Gaat gegeven worden. De rand in het strafgebied uitkappen nu. En dan is uiteindelijk het verdedigen van de RKHVV. Wordt de bal nog wat breed terecht richting Abdel Mohamed. Maar uiteindelijk was het niet de invaller Amine El Mostakim die de bal binnen kon schieten. En is het Aguiare die er probeert uit te komen. Ja, het golft echt op en neer hier op de dieput. Als Aguiare de bal richting de as van het veld ingooit. En dan er nu steeds RKAVV eruit kan komen. Maar er niet door de verdediging van HVV kan spelen. Maar het druk zetten van de RKAVV weer. Met Rijkens die bal over weet te nemen. Gaat de bal naar Halsema. Die wordt al aangetikt. En dan komt er een vrije trap hier. En dat zal denk ik een van de laatste mogelijkheden worden. Maar voordat die vrije trap genomen gaat worden, gaan we nog even terug naar Hans Slootmaker.
2: 77e minuut. En wederom goed gezien van die jonge arbiter uit Den Haag. Uit de wijk, welke wijk eigenlijk, weet ik niet precies. Maar dat doet verder niet. Hij zag in ieder geval in de buurt van HBS. Want hij was speler vroeger van HBS. En die zag heel goed dat de man die teruggekomen toch weer is op rasterschreden. Namelijk Jackie Morau. Gewoon een duw gaf aan zijn tegenstander Arda Genk. Zonder dat de bal in is. En zonder moren is het Jack Morau die de gele kaart accepteert. En heeft het bezoekende bal. Is het dezelfde Morau die het nu balbezit heeft. Maar de paas van een van de invallers van de Pauw levert helemaal niets op. En ligt er nu iemand van Duindorp geblesseerd op het veld. Nou, wat er precies aan gebeurt, dat heeft uw verslaggever niet kunnen zien. Maar iets ernstigs zal het niet zijn. Want als het wel ernstig is, ja, dan weet je de nieuwe regels. Ja, verzorgen erin, een minuut eruit. Maar heel snel terug naar de verdienpunt, naar de laatste seconde minuten van HVV RKAVV.
1: We zitten inmiddels bijna 93 minuten gespeeld hier op Sportpark de Diepunt. Nog steeds 2-1 voorsprong voor HVV. Als de keeper ook rustig aan gaat doen om die doeltrap te gaan nemen, gaat de bal helemaal naar de linkerkant van het veld, wordt hij doorgekopt. En dan kan hij eigenlijk bij Quinten Jacobs terechtkomen. Quinten Jacobs is eruit en er wordt geen overtreding gegeven. Want volgens mij, van mijn zicht, werd de bal ook geraakt in die verdedigende actie. Dus kan RKAVV er weer uit gekomen. Zitten we inmiddels in de 94ste minuut aan de rechterkant van het veld. Gardenier wordt uiteindelijk van de bal geslijt door Nog een speler van HVV door Christo Bol. Die de bal over de zijlijn heen slijt. Mag RKAVV wel de ingooi nemen. Moet die bal wel dan nu naar voren gaan. Die gaat dan ook ingebracht worden. Rand van Sofsuit valt hij voor over de vest. Speelt de bal dan terug naar de linkerkant van het veld. Richting Agyare. Die zoekt er weer naar voren. De Mooi schiet die bal dan weer weg. De bal blijft dan weer hangen op de middenlijn. Is het ook weer het druk zetten nu van Connor Cowart. De spits van HVV wordt dan in de, ja, een beetje in de rug gelopen. Maar de scheidsrechter vindt het geen overtreding. RKAVV krijgt de ingooi mee. Dan zal dit toch wel een van de laatste momenten van dit duel zijn met de doelman van Pruisen die de bal nu lang naar voren gaat geven. Richting over de vest. Kan niet bereikt worden. Wordt dan weggekopt. Er valt in het midden. En dan in ieder geval staat hier steeds 2 tegen 1. En gaan we terug naar Hans Slootmaker.
2: En hier is het 0 tegen 3 geworden. Prima counter van de bezoekers. Slecht balverlies op het middenveld van Laakwitteer. En het is even gaan kijken. Invaller De Pauw. Die legt de bal breed op de man. Ook van de 0-2. Dinnen Verwaan. Hier is het overaan sluiten na 80 minuten. En heel weer snel terug naar HVV.
1: Ja, en dan is uiteindelijk het eindsignaal. De voorzet komt van de linkerkant van RKAVV. En uiteindelijk kan doelman Guus Dikke de bal vangen. En dan loopt de scheidsrechter naar de doelman toe. En fluit dan af voor het einde van de wedstrijd. Een zwaar bevochten overwinning voor de thuisploeg. Uiteindelijk toch na het slotoffensief van RKAVV. Pakt Dick Boerenboom zijn eerste 3 punten op eigen veld. En kent HVV toch echt wel een stiekem wel een droomstart in de vierde divisie. Natuurlijk, in ieder geval HVV. Gaat hier, sluit de wedstrijd hier af met een overwinning tegen RKAVV. 2-1 is de eindstand.
0: Ja, en dan gaan wij nog even snel terug naar Hans, want daar werd natuurlijk zojuist gescoord.
2: Ja, hier 0 tegen 3. Ja, wedstrijd natuurlijk hier gezien. Want in 10 minuten plus extra tijd zie ik echt Laakwitteer niet meer terugkomen. Kan je niet anders zeggen, een doelpunt uit het boekje. En deze keer kon doelman Arslan, de doelman van de thuisploeg, echt helemaal niks aan doen. Breed de paas, randjesstrafgebied van De Pauw. En daar stond gelijk Verwaan. Het was ook het laatste wat hij deed. Want al een half minuut later werd hij gewisseld. En wie is er in zijn plek gekomen? Dat is Plug. Weet u dat ook weer? 81ste minuut, Laakwitteer 0, Duindorp 3.
0: Ja, daar dus 0-3. De tussenstand inmiddels is de wedstrijd ADO-Cambuur ook afgetrapt. En HVV, RKVV natuurlijk daar de eindstand 2 tegen 1. Een goede start inderdaad, wat Nigel zei in de vierde divisie voor HVV. En RKVV heeft het heel erg lastig aan het begin van dit nieuwe seizoen. Zometeen na 5 uur natuurlijk een nabeschouwing van deze wedstrijd verzorgd door Nigel Koek. En zometeen gaan wij natuurlijk ook weer verder met het verslag van Laakwitteer tegen Duindorp. Blijft het daar 0-3 of kunnen we nog wat doelpunten bij gaan tellen?
3: Sportsignaal, Sportsignaal Radio.
4: I told myself, life is short. For a second there I thought it'd last forever. I'm someone else, I'm ready for this.

0: Life is short.
1: Chefspecial hoor je op Den Haag FM en Midvliet FM. We zijn inmiddels al een aantal uitslagen bekend uit de vierde divisie B. Zometeen na 5 uur natuurlijk alle uitslagen uit deze vierde divisie. De nabeschouwing van de wedstrijd HVV-RKAVV. En natuurlijk ook de stand die daaraan vastkleeft. De uitslagen van vandaag. Kwik Volken 68, 1-1. Heerjans Dam Capelle 2-2. En Smitshoek tegen Schravenzande 0-2. En HVV, RKVV, die hebben jullie natuurlijk meegekregen. Die wedstrijd eindigt in 2-1. En dan gaan we nu verder met die ene wedstrijd van vandaag. Laakkwartier tegen Duindorp. Die mooie Volkswijken derby in de vierde klasse C. We gaan naar Hans Sloopmaker.
2: Ja, nog officieel 5 minuten op de klok. En dan kan iedereen... er zijn al een paar mensen, die heb ik al gehoord. Die zijn onderweg naar... ADO Den Haag tegen Cambuur, want die hadden het al 10 minuten geleden gezien. Laakkwartier gaat gewoon verliezen. Nou, zij verliezen bij 0-2 en op dit moment staat het dus 0-3. Ja, er komt weer een lange bal vanuit het achterland. En ja, men speelt die bal nog zo lang dat de niet al te lange Afrieren de bal nood kan doorkoppen. Want die bal gaat een metertje of 2 over en dan wordt er wel overgenomen. En dan is het een overtreding. En ook deze ziet die man, is het namelijk even gaan kijken Martijn. Zonder te kijken loopt hij zijn tegenstander Moreau tegen de ruin en krijgt de bezoek. Zoekers net buiten het strafschopgebied van Laakkwartier een vrije trap te nemen. Lijkt me het verstandig deze even mee te nemen in deze flits. En is het de scheidsrechter die weer even aangeeft... De heer Vermeulen. En is de voornaam 22 jaar, jong of oud. Je mag het allemaal zelf invullen. En zonder dat er ook maar iets gebeurt. Hij hoeft de muur niet op achter te zetten. De muur gaat uit zichzelf al af. Ja, dus een overwicht heeft het jongetje. Ja. Nou, zo fluitend zal het een van de toekomstige. En misschien wel over 1 jaar of 10 zien we hem terug op de velden op het betaald voetbal. In ieder geval, we wachten nog even deze flits. Die vrije trap. In de 87ste minuut gaat die genomen worden. En ik denk door een van de invallers. Want er zijn heel wat wisselen. Nou, die inval... Er is er ook. En die invaller die was namelijk even aan Milan van der Pol. Maar de vingertoppen van doelman Arslan die zorgden dat het geen 0-4 wordt. Maar 0-3. Het wordt wel de vijfde hoekschop voor de bezoekers van Duindorp SV. Maar ja, die gaan natuurlijk gewoon straks feest vieren. Want die gaan terug naar Den Haag een stukje verderop met 3 punten. Want de punten ja, die blijven niet aan de Jan van Beerstraat voor Laakkwartier. Maar die zijn, neemt u dat echt maar voornaam, voor Duindorp SV.
3: 1, 2, 1, 2, 3.

0: Live van Dasha. We gaan natuurlijk naar de slotfase van de wedstrijd. Laakkwartier tegen Duindorp. Wedstrijd die natuurlijk al wel gelopen is met die 0-3 tussenstand. Hans.
1: Dat mag je wel zeggen. Zeker als je op het scorebord kijkt hier aan de Jan van Weerstraat. Dan zul je namelijk zien dat nog een paar seconden tot hij op 90 staat. Ja, daar zal op 2-3 minuten bij komen. Dat is hetgene wat ik denk. En ook mijn collega Hans Kulk van het AD dacht precies hetzelfde erover. Ja, men kan nog wel een uur voetballen. Nou, de beste man van het veld. Ook dit voelt hij fantastisch aan. Want na precies 90 minuten zegt hij... afgelopen. En dat betekent dat de seizoensopening van Laakkwartier niet al te best is. Dat is een stuk beter van Duindorp, want zij winnen met 3-0.
0: Ja, een eclatante overwinning van Duindorp dat natuurlijk degradeerde uit de derde klasse afgelopen seizoen tegen Laakkwartier, die toch al een seizoenetje of wat op die vierde, in die vierde klasse speelt. Laakkwartier, Duindorp, eindstand natuurlijk. Of natuurlijk 0-3. En natuurlijk, dat bedoel ik wel, krijg je volgend uur een nabeschouwing van deze wedstrijd verzorgd door Hans Sloopmaker. En wij gaan nu zometeen verder met Kensington. En dan gaan we alweer richting het nieuws van 5 uur. Dan krijg je daarna de hockey-items van Samuel Groenewoud over KZ en hoe ze ervoor staan. En natuurlijk houden we op de hoogte van wat ADO doet tegen Cambuur. Daar staat het nu nog steeds 0-0.
2: Het sportieve geluid van de Haagse regio.
3: Sportsignaal Radio.

turn to dust. All that I adore. Bastille met Things We Lost in the Fire. En daarvoor hoorde je Kensington met Stay. Het is inmiddels bijna 5 uur. ADO Sportclub Cambuur staat nog steeds 0-0. De een zal tot nu toe de wedstrijd levendig vinden. De andere geeft er wellicht het label rommelig aan. Er is in ieder geval nog niet gescoord daar tussen ADO en Cambuur in de eredivisie. En dan kijk ik naar tennis uit de Davis Cup. En uiteindelijk is het dan toch gelukt. De 3-0 staat op het bord. Nederland tegen Colombia in de wereldgroep. Om in ieder geval in die wereldgroep te blijven. Griekspoor en Van der Zandschulpen hebben het weten te redden tegen de Colombianen Nicolas Barrientos en Miguel Tobon. Zij werden verslagen in 3 sets. 6-3, 6-7 en 6-4. Dat betekent dat de overige enkel spelen niet gespeeld hoeven te worden. En dat Nederland volgend seizoen gewoon weer op het hoogste niveau bij het Davis Cup tennis uit gaat komen. En dan kijk ik ook nog even naar de vierde divisie B. Vandaag natuurlijk de wedstrijd HVV-RKVV bij ons in de uitzending. Scheveningen tegen Xerxes DZB. Die wedstrijd is inmiddels klaar. En geëindigd in 1-2. Het blijft een lastig start van dit seizoen voor Scheveningen. En dan Kwik tegen Valken 68. Die wedstrijd is inmiddels geëindigd in 1-1. Kwik stond lang tegen een 1-0 achterstand aan te kijken, maar weet het uiteindelijk toch nog een punt uit de wacht te slepen. Overige uitslagen hier: Heerjans Damkapelle 2-2 en Smitshoek-Schravenzande 0-2. Meteen na 5 uur krijg je natuurlijk ook de uitslagen van onder andere ASWH tegen HBS, waar de tussenstand inmiddels 2-0 is. In het nadeel van HBS helaas. Ja, en dat betekent dat wij ook nu aan het einde van dit uur zitten. Zoals ik al zei, zoals je ook gewend bent, na 5 uur de nabeschouwingen van de wedstrijden waar wij bij aanwezig waren. En zoals ik al eerder heb gememoreerd, vandaag hebben we een item over het hockey. Dan gaan we het hebben over de mannen van Klein Zwitserland, die volgende week starten aan hun competitie in de hoofdklasse hockey bij de mannen. Je zal dan een interview horen met Lawrence Doherty en Pepijn Dool. En dan gaan wij nu met muziek richting het einde van het programma. De Swedish House Mafia hoor je. En don't you worry, child. Tot zometeen.

0: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
1: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
2: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
3: Nu het nieuws van 5 uur.
4: Ik ben Jolanda Baaiens. De demonstratie van Wij zijn het volk op het Malieveld in Den Haag is beëindigd vanwege aanhoudend geweld. Relschoppers gooiden onder meer vuurwerk, stokken en rookbommen naar de politie, waarna de ME een waterkanon inzette. Vanwege de ongeregeldheden werd een noodverordening afgekondigd voor een deel van Den Haag. De meeste demonstranten waren rond 3:15 vertrokken. De nieuwe kiosk aan de Appelstraat in Den Haag laat nog altijd op zich wachten. De oude vervallen snackbar werd ruim 2 jaar geleden weggehaald, maar met de bouw van de vervanger is nog niet begonnen. De eigenaar zegt dat het plan stil ligt vanwege vragen uit de buurt over parkeerplaatsen. Volgens de gemeente verdwijnen er uiteindelijk geen parkeerplaatsen en zijn er geen obstakels om met de bouw te beginnen. Wanneer de nieuwe kiosk er wel komt, is nog niet duidelijk. Twee eigenaren van Indiase restaurants in onder meer Den Haag worden verdacht van uitbuiting en mensensmokkel. Ze zouden werknemers uit vooral India hebben gehaald om als gespecialiseerde kok te werken. Een deel van hen zou vervolgens ander werk hebben moeten doen, bijvoorbeeld als afwasser, schoonmaker of in de bediening. De Haagse Energiekas staat in de finale van de Gouden Eekhoorn Awards 2026. De groene plek op het dak van de Helena in het centrum is gekozen uit ongeveer 500 inzendingen. Op het dak zijn verschillende tuinen aangelegd en organiseren bewoners, kunstenaars en makers workshops, exposities en andere activiteiten. De Energiekas maakt kans op een geldprijs van maximaal €10.000. De winnaars worden op 7 oktober bekendgemaakt. Dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en er kan af en toe wat lichte regen vallen. Het is 20 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Morgenochtend ook kans op regen, maar later wordt het droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt dan zo'n 19 graden en de wind neemt in de loop van de zondag af. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
5: 100% Haag. Yeah. Dit is Den Haag FM met nu Sportsignaal. Den
6: Haag FM. Ja, het is weer het vierde en laatste uur van Sportsignaal. Zoals je gewend bent van ons in dit uur. Nabeschouwingen van onze live wedstrijden, de uitslagen en natuurlijk de daarbij behorende standen. Verder in dit uur een voorbeschouwing op de hockeycompetitie, waarbij de mannen van KZ volgende week hun competitie aanvangen in de hoofdklasse. En we hebben natuurlijk ADO Den Haag die spelen om 16:30 tegen Cambuur. Gaat nog niet zo heel erg lekker. Nigel Thomas is zojuist met pijn naar de kant gegaan. Viel verkeerd op zijn schouder. Moest met een brancard van het veld gehaald worden. En Daryl van Michum bij ADO komt hem vervangen.
7: Sportsignaal Radio. Dit uur met Viron.

0: Katy Perry met Hot and Cold. Het is bijna 5:10. ADO Cambuur staat nog steeds 0-0. Al zijn de eerste kansjes daar vooral voor de mannen van ADO op dit moment. Wij gaan het hebben over hockey namelijk. Nog 1 week en dan gaat het in de hoofdklasse bij de mannen als de vrouwen weer om de punten. Bij Klein Zwitserland spelen ze volgend jaar met de mannen in de hoofdklasse. En daarom wordt alweer volop getraind. Onze verslaggever Samuel Groenewoud die bezocht de Haagse club en vroeg trainer Lawrence Doherty hoe zijn ploeg er voor nu voor staat.
1: Een positieve. A, om weer terug op KZ te zijn, dat is fijn. En ten tweede om hopelijk een sterke basis aan te bieden aan het team. Het is zeker onrustig geweest de afgelopen 3-4 jaar, misschien ietsjes langer. En het team verlangt naar meer structuur en meer balans. En ja, dus positief in de zin van hoe we het eerste jaar zijn doorgekomen. Introductie met mij, nu moeten we aan de werk. En dat is dan het belangrijkste volgende stap eigenlijk.
2: Jullie begonnen vorig seizoen heel goed. Daarna werd het wat wisselvalliger. Een probleem dat jullie misschien hadden was het scoren van doelpunten. Waar lag dat aan, denk je?
1: Nou, ik denk niet dat we per se een probleem hadden met scoren van doelpunten, want onze corner was een van de beste. Ik denk op een gegeven moment de breedte van wat we op het veld kon laten zien is niet hetzelfde als de teams in de top 4. En dat weten we, dat wisten we ook. Alleen als je een paar blessures oploopt, dan heb je niet de sterkste elftal op dat moment. En helaas konden we de vorm van de eerste 4-5 wedstrijden niet volhouden. Neem niet weg dat we het later iets beter hebben opgepakt. Alleen ja, een corner, onze corner was een grote kracht van ons. En ja, ik heb altijd gezegd, als je corners wint, dan hebben we meer kans om te scoren, want die is echt wel goed. En als we corners scoren, dan kunnen we wedstrijden winnen. Want inderdaad, we hadden niet echt een scorende spits. Maar dat is nu dit jaar ietsjes anders, dus ik ben heel blij daarmee.
2: Je hebt het inderdaad over ietsjes anders. Dat is misschien zelfs wel iemand anders. Ja. Jullie hebben een mooie slag geslagen.
1: Precies, ja. In Sam Lane, een grote speler uit het internationale circuit. Heeft eerder in Nederland gespeeld. Komt uit Nieuw-Zeeland en is hier naartoe gekomen voor 2 jaar. Nou, die laat nu al zien op de training dat hij echt de scorende spits is. En er is een soort stilte gevallen op de training vandaag. Dat was mooi om te... Want er waren dat hij de bal in de cirkel kreeg en in 1 keer bam, draaide om en het was een goal. En dat we dachten allemaal, wow, dit is het next level.
2: Met ook internationale ervaring. Hij speelde het WK onlangs in Amsterdam.
1: Ja, zeker. Hij heeft het WK gespeeld. Florent heeft ook WK. En natuurlijk onze 3 Argentijnen, Nico, Tosca en Guaco, die hebben ook nog een brons medaille gewonnen. Super knap. Ik weet hoeveel ze daarvoor gewerkt hebben. Het was leuk om Sam op het WK te zien spelen, want ja, ik had eigenlijk geen idee van hoe hij als speler zou fungeren. Maar ja, hij past perfect in ons team, werkt hard, wil veel leren, dus leergierig, wil kwaliteit leveren. Dus dat is ja, ideale stap voor dit team.
2: Je zei net al even van ik wil dat het een stabielere club wordt. Vorig jaar hebben we al even gekeken van hoe werkt het. En dat wil ik van dit jaar echt gaan uitbouwen. Wat ga je uitbouwen?
1: Nou, dat is een goeie. Dus als ik kijk naar uitbouwen, het gaat meer om principes wat we dan erin krijgen. Dat iedereen snapt dat we 4 keer per week trainen. Dat je iets voor moet opgeven. Dat het niet een extra is. Dat het eigenlijk een prioriteit krijgt. Dat is 1. Het topsport minded, dat ook een heel belangrijke rol is. Dus dat was een groot deel vorig jaar, was de intrinsieke motivatie van de groep veranderen. Stabiel worden, dat we van een, laten we zeggen, 8 naar een 6 of een 7 vallen in plaats van naar een 5. En dat we van een 6 misschien een 7, 8 kunnen halen, maar dat we dan weer niet droppen naar een 4. En dat is in het verleden zo geweest. En daar kan iedereen koppelen aan bepaalde corners per wedstrijd halen, bepaalde punten per wedstrijd proberen te... Ja, uiteindelijk gaat het om stabiliteit. Eigen jeugd daaraan toevoegen. Nou, we hebben 2 jongens uit eigen jeugd die nu mee trainen of in de selectie zitten, wat fantastisch is. Uit de A, we hadden al 2 of 3. Daar zitten nog meer aan te komen. In de voorbereiding hebben we 5 jongens uit de A op het veld gehad en 2 uit de B. Dat is de basis. En met zo'n basis kan je bouwen als een club En dan voeg je dan echt de top internationals erbij, wat we hebben. Nou ja, dan ben je goed op weg om een heel stabiel en sustainable heren 1 te houden.
0: Ja, Lawrence Storti, de trainer van Klein Zwitserland. Dit jaar gaat hij dus zijn tweede jaar in bij de mannen van KZ. Die ziet het allemaal positief tegemoet. Ziet een stijgende lijn ten opzichte van het vorige seizoen. Ja, en dan gaan we door naar een van de spelers. Pepijn Jones, die is pas 20, maar begint inmiddels alweer aan zijn derde seizoen in de hoofdmacht van Klein Zwitserland. Bovendien kwam hij deze zomer voor Jong Oranje uit. Speelde die een goed Europees kampioenschap, mag zichzelf Europees kampioen noemen. Samuel vroeg hem naar hoe hij naar het nieuwe seizoen kijkt.
2: Jullie zitten vol in de voorbereiding voor 27 september. Dan begint de competitie. Hoe zit je erin?
3: Ja, ik denk dat we goed bezig zijn. We hebben natuurlijk veel gasten die op het WK hebben gespeeld. Dus we hebben hard met een kleinere groep gewerkt om daar zo'n stabiel mogelijke basis neer te zetten. En nu zijn de internationals ook terug. Dus dan wel mooi dat we weer een kwaliteitsimpuls erbij krijgen. En dan denk ik dat we daar mooi op verder kunnen doorbouwen.
2: Ik kan me ook voorstellen dat ze met mooie verhalen terugkomen.
3: Nee, zeker, zeker. En ze zijn zeker met mooie verhalen teruggekomen. Een prachtig WK geweest. En voor hun met veel familie er ook bij. En voor de Argentijnse teamgenoten natuurlijk een mooi resultaat met een bronzen medaille. Ze zijn zeker met positieve energie teruggekomen.
2: Dat is mooi. Jullie hebben dus ook nog verder getraind zeg maar, zonder hun. Hoe was dat?
3: Dat was zeker een andere periode dan normaal. Sommige gasten sluiten dan wat later aan. Ik ook, omdat ik met Jong Oranje een toernooi heb gehad. Dus het is altijd een gekke periode waarin iedereen op een ander moment inschuift. En dat is dan vergt wat aanpassingsvermogen. En af en toe speel je een wedstrijd met een kleinere groep. Maar wat ik al zei, je wilt zo snel mogelijk op een mooi basisniveau zijn. En dat, alles wat erbij komt qua kwaliteit is alleen maar mooi meegenomen.
2: Voor jou ook een mooie ervaring met Jong Oranje. Neem je dat mee naar Klein Zwitserland?
3: Ja, natuurlijk. Bij Jong Oranje speel je dan weer een andere rol. En ook zeker, dit toernooi was natuurlijk enorm succesvol met het EK. Dat het EK hebben mogen winnen. En ja, die ervaring neem je wel mee. Dat je ergens voor speelt en ergens voor vecht. En natuurlijk hoop ik dat we daarmee ook dat die ervaring mee kan nemen. Met het spelen voor prijzen.
2: Vorig seizoen startten jullie heel erg goed. Vielen jullie daarna misschien een klein beetje terug. Maar uiteindelijk toch wel vrij snel veilig. Wat voor seizoen was het?
3: Ja, ik denk dat we een enorm goede start hadden. Ik denk dat we altijd een moeilijk te verslaan team zijn. En de jaren daarvoor hadden we heel veel moeite om de punten te pakken tegen de teams die we normaal gesproken op papier beter van zijn. En dat was stabieler volgend seizoen en dat willen we doorzetten. En nog steeds punten blijven pakken tegen de teams boven ons en het hun een hele moeilijke, heel moeilijk maken. Maar zeker, we starten enorm goed en op een gegeven moment kwamen we wel met blessures en toen werd het wat zwaarder voor ons. En uiteindelijk verloren was voor mij de zevende wedstrijd voor het eerst dat we verloren. Dus op zich is dat positief, denk ik.
2: Jullie hadden vorig seizoen natuurlijk een nieuwe trainer met Lawrence. Nu is het tweede seizoen. Merken jullie dat jullie beter weten wat hij wil?
3: Nee, zeker. Ja, het seizoen daarvoor hadden we Carlos natuurlijk al. Dus die kenden we al. Dus dat was voor ons een makkelijkere aanpassing, omdat we niet de hele staf verschoven. En voor Lawrence was het ook pas zijn eerste echte uitdaging als hoofdtrainer. Dus dat was eerst wat wennen aan elkaar, voor hem wennen. Maar we werken aan alles dat hij daar stap in zet en dat wij daar stap in zetten met elkaar. En je ziet dat we elkaar steeds beter begrijpen en dat we meer op één lijn zitten. En dus dat is mooi en daar kunnen we op verder bouwen.
2: Lawrence had het even over discipline. Wordt hij beter?
3: Ja, dat is, ik denk het wel. Als je ziet hoe serieus ze de voorbereiding nemen en dat we ook de tijd nemen om na trainingen wat langer te blijven zitten, om echt over hockey te praten met elkaar, denk ik dat die discipline er is. En er is zeker echt wel de wil om beter te worden met het team.
2: Wat zijn de doelen voor komend seizoen?
3: Ja, daar gaan we zaterdag wel met elkaar over zitten. Dus we hebben zaterdag een hele teamdag. Dus daar gaan we allemaal bespreken met wat we willen op één. Maar wat we nu hebben besproken is dat we gewoon vooral op ontwikkeling willen focussen. En daar gewoon steeds beter worden. En vanuit daar kunnen we kijken wat de resultaten worden.
2: Wat is jouw persoonlijke doel voor komend seizoen?
3: Ik denk dat ik nu na twee seizoenen een stabiele factor ben geworden. Hier zo'n Heren 1. En ik wil ook wat meer, misschien niet per se naar me toe trekken. Maar wel op af en toe momenten belangrijker zijn voor het team. Ik denk dat ik dat wel van mezelf kan verwachten. Zeker na een mooie zomer met Jong Oranje wil ik toch ook een belangrijke rol gaan hebben in het team.
2: Wanneer is het seizoen voor jou geslaagd?
3: Ja, ik denk met het team, als we, ja, wat ik zei, echt gewoon tegen de teams onder ons, dat we daar echt stabiel punten tegen pakken en ook echt van winnen. En dat we de andere teams boven ons het moeilijk maken. En ja, ik wil er niet per se een plek op de ranglijst aan vastzetten. Want ik denk dat het ook meer een gevoel is dat je als team stappen aan het zetten bent en kan gaan voortborduren daarop in de seizoenen, ja, de komende seizoenen. En dat we echt het gevoel hebben dat we stappen naar boven zetten en langzaamaan posities kunnen gaan winnen. Ik denk dat dat het belangrijkste is, maar dat is gewoon een langdurig proces en daar ben je niet binnen één seizoen.
0: Ja, je hoorde Pepijn Jones in gesprek met Samuel Groenewoud, ervoor natuurlijk Lawrence Doherty, de trainer van Klein Zwitserland. Excuses voor die rare Zoom die er in één keer tussendoor kwam. Bij de opnames zat hij er niet tussen. Zou iets heel geks gebeurd zijn hier aan onze aan de technische kant bij ons. Het is een nieuwe spits. Internationals die weer terug zijn en een ploeg die vooral wat stabieler wil worden dan volgend seizoen. Genoeg om naar uit te kijken komende weken bij Klein Zwitserland. Zij staan er voor nu in ieder geval, zoals zij het zelf vinden, heel goed voor.

0: Stella Lefty met Boston en ADO gaat met een 0-1 achterstand de kleedkamer in. Rust is het bij die wedstrijd.
1: We doen mee vandoor. Nou, zover is het dus niet gekomen. Het is nu sterker zo dat Cambuur de bal heeft rond 16 meter gebied en eruit gehaald kan worden. En de bal naar binnen vliegt. Het is 1-0 voor Cambuur.
2: Het sportieve geluid van de Haagse regio.
3: Sportsignaal Radio.

0: Salavi, baby.
1: Ja, rusten ze dus bij ADO Cambuur. Daar gaan ze rusten met een 1-0 stand. Dus wij gaan het nu hebben over het voetbal van vandaag. En dan zijn we aangekomen bij...
2: De vierde divisie.
1: Daarin promovendus HVV tegen oudgediende RKVV in die vierde divisie. HVV komt relatief goed uit de startblokken. Eerste helft weten ze ook te domineren. Quinten Jacobs is degene die de 1-0 voor de thuisploeg op de borden zet. En vervolgens loopt HVV na rust verder uit. Eigenlijk is het pas vanaf minuut 76 dat RKVV wat terug gaat doen in de wedstrijd, komen ook beter in het spel, krijgen een penalty. En uiteindelijk weet Halsema die in twee instanties binnen te werken, waardoor de eindstand bij de wedstrijd HVV tegen RKAVV 2-1 is. Ja, RKAVV heeft nog steeds maar 1 punt na 4 duels in de vierde divisie B. En dat zal allemaal hard aankomen. En hoe hard is deze nederlaag? Dat vroeg Nigel Koek aan Marcel IJzer door de trainer van RKAVV.
3: Ja, iedere nederlaag is balen en deze ook. Want uiteindelijk werk je iedere week er naartoe om een beter resultaat te halen dan de weken daarvoor. Wat ik ook heb aangegeven. En ik zie wel genoeg bereidheid. Maar ik mis de over mijn lijk mentaliteit. En als je dat dan de wedstrijd begint, en dan heb ik het idee dat HVV me gewoon 10% meer zijn best doet om een pot te winnen dan dat wij dat doen. Dus wij moeten ook gewoon vanuit ons hart gaan spelen en daarmee beginnen.
4: Toch, die de eerste 20 minuten eigenlijk, het meer wachten tot jullie die openingstreffer gingen maken. Meer balbezit, meer druk naar voren.
3: Nou, maar dat is iets wat we al, laten we zeggen, nu 4 wedstrijden aan het creëren en forceren zijn. Dat we op de tegenstanders helft kunnen voetballen, driehoekjes kunnen maken, aanvallen over links en rechts. En dan iedere keer als we hem ergens kwijt zijn, dan kunnen we die counter er niet uithalen. Nou, dat was vooral tegen Smitshoek dodelijk. En vandaag hadden we wat beter staan. Ja, dan krijg je toch nog 2 minuten voor rust. Ik denk, hij gaat met 0-0 de rust in. Dan krijg je hem toch weer tegen. Ja, het is gewoon, dan zit die ploeg weer met het hoofd naar beneden in plaats van met de kop omhoog. En dan moet je weer aan de bak.
4: Ja, en hoe erg is dan ook balen dat je aanvoerder Robin Steffens en dan Eijmen ook uitvallen in de eerste helft nog?
3: Nou, het is wel zo dat we de afgelopen 6-8 weken ongelukkig zijn erin. Want we zijn Diego kwijtgeraakt met een blessure. We zijn Enrique kwijtgeraakt met een blessure. En Jesse die gestopt is. Dus we hebben gewoon problemen in de laatste linie, waardoor we met middenvelders moeten gaan schuiven. Dus het zit op allerlei manieren zit het niet mee op dit moment. En dat zullen we snel moeten omdraaien.
4: Gaat het nu met die gasten? Is er iets van ze of is het nog wel...
3: Laten we zeggen, Enrique en Diego zijn 2 spelers die normaal in de laatste 4 zouden spelen. Dan gaat er 1 volgende week het veld op. Dus ja, die zijn er nog wel na de break 7 of 14 oktober niet beschikbaar. Nou, 1 gaat nu naar het ziekenhuis. Ja, je hoopt op een kneuzing, maar het kan natuurlijk ook erger zijn. Robin, hamstring, knieholte. Het zit niet mee.
4: En dat tweede helft, ja, dan maak je nog die aansluitingstreffer. Draaide je nou dan om bij de penalty? Of was het,
3: Ik kijk nooit naar penalties van mijn eigen team. Dat is gewoon, was bij ASWH uit ook toen we hem scoorden. En nu ging die in de rebound erin, begreep ik. Maar het is een beetje stom bijgeloof. Maar ja, weet je, als je het altijd doet, dan hou je dat ook vol. Maar ik vind gewoon dat we ook de tweede helft creëren we niks. We zijn nergens gevaarlijk. We krijgen geen schot op goal. We komen niet in de eindfase. We doen de tegenstander nergens pijn. Dus dat baart me wel zorgen.
4: Ja, dat begrijp ik. En dan uiteindelijk probeer je toch nog te gelijk maken te forceren op het einde. Ja, dan is het meer op de spelen.
3: Ja, maar dan geven ze hem ook weer niet in. Dus dan je gaat wat forceren. Nou, dat had je goed gezien. Rond de 72, 74e minuut. Dan hoor je de 80e minuut. Ik vond over de eerste helft hadden we ook echt een penalty moeten krijgen. Maar oké, de tweede helft geeft hij hem heel snel en heel makkelijk. En dan heb je nog wel 10 minuten om door te gaan. Ja, dan kun je die bal weer van 3 naar 4 gaan spelen. Maar je moet dan ook een beetje je geluk gaan zoeken. En kijken of zij hem een keer daar verkeerd wegschieten. Dus dat doen we dan niet goed. Maar het is inderend aan, ik vond de wedstrijdinstelling beneden maats. Ik vond de wil om te winnen bij de tegenstander groter. Ja, dan wordt het een lastige wedstrijd.
1: Ja, niet tevreden. Marcel IJzendoorn, de trainer van RKAVV. Ja, dat is ook wel logisch als je kijkt waar de ploeg staat na 4 duels spelen in de vierde divisie. Daar kom ik zo meteen natuurlijk op terug. En ja, waar de verliezers zijn, zijn er natuurlijk ook winnaars. Nieuwbakken trainer van AVV is Dick Boerenboom. En hij mocht weer 3 punten bijschrijven met zijn ploeg.
4: Dick, is dit een droomstart in de vierde divisie?
0: Ja, een droomstart. Als je kijkt naar het aantal punten, zeker. En we mogen zeker niet klagen. Dus ja, nee, 4 gespeeld, 7 punten. Lekker.
4: In het begin van de wedstrijd had ik het idee dat het nog wel wat moeilijker was. Dat de RKAV nog wel probeerde er tussenheen te prikken. Toen was op een gegeven moment het tweede blessuremoment. Toen haalde die ploeg naar je toe. Toen zette hij het wat om. Wat deed je daar toen?
0: Nou ja, meer van je organisatie uitspelen. Wat we deden is met de middenvelders meelopen, waardoor je uit de organisatie kwam. En daardoor kreeg je wat meer ruimte om een spits aan te spelen. Nou, dat hadden we vrij snel wel door. Maar wind was wel een grote factor hoor, vandaag.
4: Ja, dat zag je bij de laatste vrije trap ook van de RKVV, dat die wind toen op een gegeven moment helemaal overheen sloeg.
0: Ja. Ja, maar de eerste helft, ik vond het heel rommelig, heel vervelend om te kijken. Ik vond hem ook vrij makkelijk dat we hem over de strepen trokken. Hun hebben niet veel kansen gehad. Ik denk misschien 1. Maar dan moet ik hem nog terugkijken, want ik kan er geen 1 herinneren. En dan kom je eigenlijk wel een beetje gelukkig op 1-0 voor. Ja, dat is lekker. Vlak voor rust.
4: Ja, maar naar mijn idee, na die 1-0, eigenlijk heel weinig mensen maar in de problemen gekomen op een gegeven moment.
0: Na 0. 0. En ja, weet je, je maakt de 2-0. Maar het spijt me zeer, die had ook de 3-0 en de 4-0 moeten maken. En dan is het klaar. En is het over. En dan gaan we lekker handjes om elkaar, gaan we rustig kijken.
4: Ja, dan weet je toch, dan valt die 2-1 uiteindelijk toch nog. Dan weet je, zij gaan komen. En dan zet hij nog wat neer bij je ploeg om dat dan toch die overwinning oversteek te trekken.
0: Ja, maar ook weer die wind is spelbreker. En dat was in hun nadeel nu. Maar ja, het spijt me zeer, maar er zat weinig gevaar in alles. En dat je die penalty tegenkrijgt, ja, dat doe je natuurlijk ook weer allemaal zelf.
4: Ja, en uiteindelijk toch dan die punt overstreep getrokken.
0: Ja, maar dat is het karakter van het ploegje wat je hebt staan. En ben ik wel blij mee. Ja.
4: In ieder geval, het leek ook dat jullie duels ook veel verder ingingen dan RKVV, naar mijn idee.
0: Zeker de tweede helft. De eerste helft vond ik het matig. En hadden we hetzelfde gevoel als kreeg ik in de rust als tegen Valken. Met 1 groot verschil. We stonden nu 1-0 voor in plaats van 2-0 achter.
1: Nou, toch een tevreden Dick Boerenboom over zijn lekkere ploegie die hij zo onder zich vindt bij de trainingen. HVV, RKVV eindigt dus in 2-1 in de vierde divisie B spelen. Heel veel clubs uit de regio. Ik loop nu de eindstanden door. Kwik tegen Valken 68 eindigt in 1-1. Heerjansdam Capelle 2-2. Scheveningen weet niet te winnen van Xerxes DZB 1-2, daar de eindstand. Smitshoek tegen Schravenzanden 0-2. Jodan Boys Sportclub Feyenoord eindigt in 3-2. En HBS verliest op bezoek bij ASWH met 3-0. Weslandia Spijkenisse is een tussenstand. Daar staat het 0-0. Wedstrijd is een uurtje oud. Ploegen zijn daar ADT met de brilstand op het bord. En dan kijken we natuurlijk naar de stand. Jodan Boys is op dit moment als enige ploeg nog ongeslagen in de vierde divisie B. 12 punten uit 4 duels. En dan kijken we naar de ploegen uit de Haagse en de Leidschendam-Voorburgse regio. HVV vinden we terug op plek 7. Nou, voor een promovendus is het een goede, stabiele plek. Daar 7 punten. Zijn maar liefst 6 ploegen die ook 7 punten hebben uit 4 duels. Kwik vinden we daar vlak onder. Staan 9e met 6 punten uit 4 duels. Scheveningen staat daar weer 2 plekken onder met 4 punten uit 4 duels. En dan moeten we toch echt wel een stukje naar beneden. Vinden we op plaats 14 HBS terug. En op plaats 15 staat RKAVV. Beide ploegen hebben 1 punt uit 4 duels. Maar het kan nog erger. Spijkenisse die heeft nog 0 punten behaald uit 3 wedstrijden gespeeld. Wij zijn zometeen natuurlijk bij je terug met de nabeschouwing van de wedstrijd Laakkwartier tegen Duindorp.

0: Met Hey is Sean. En inmiddels is de tweede helft bij ADO Den Haag tegen Cambuur alweer begonnen. Dus een half minuutje oud die tweede helft. ADO heeft dus nog 45 minuten om wat terug te doen aan die 0-1 achterstand. Wij gaan nu verder met het voetbal van vandaag.
1: De vierde klasse.
0: Ja, dan zijn we bij de vierde klasse aanwezig natuurlijk. Vierde klasse C, dat is een mooie klasse met heel veel derbies die daar wekelijks afgewerkt kunnen worden. Met ploegen als Die Hagen, Celeritas, Quicksteps. Maar ja, ook dus Laakkwartier en Duindorp. En die ploegen namen het vandaag tegen elkaar op in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen. Duindorp gedegradeerd uit de vierde klasse C. Laakkwartier weet al een jaartje of twee wat het is om in de vierde klasse C uit te komen. En Duindorp die kwam beter uit de kleedkamer en domineerde eigenlijk de hele wedstrijd. Na 12 minuten is het Jack Marau die de bezoekers op een 1-0 voorsprong zet op bezoek bij Laakkwartier. En vervolgens is het Dylan Verbaan die vanuit een hoekschop Duindorp op een 2-0 voorsprong zet. Dat is uiteindelijk ook de ruststand bij deze wedstrijd. En ja, na rust blijft Duindorp heer en meester. Weet het nog één goaltje binnen te prikken en wordt uiteindelijk Laakkwartier met 3-0 aan de kant geschoven. Giovanni Linnenbank, de trainer van Laakkwartier, die was in gesprek met Hans Sloopmaker na afloop van deze wedstrijd. Ja, en hij kan niet heel tevreden zijn, lijkt mij.
2: Niet de start van de competitie waar je op gerekend had.
3: Nee, dat lijkt me duidelijk. Maar goed, dat spreekt bij zicht.
2: De wedstrijd. Hoe kijk je terug op de wedstrijd?
3: Ik denk dat we eerst de helft een beetje meegaan in het spel van Duindorp. Wat chaotisch, wat wilder om het zo maar te zeggen. Met name wilder in het voetballende zin. Waarin we eigenlijk gewoon niet tot nauwelijks zelf aan voetballen toekomen. Twee standaard situaties waarin we twee tegendoelpunten krijgen. Eentje vangt de wind. Ja, dan is het lastig voetballen als je 2-0 achter staat na een half uur. Dus ja, de eerste helft was matig vanuit onze kant. Of goed van Duindorp, het is hoe je het wil bekijken. Wij kijken naar onszelf. En ik denk dat we de tweede helft wel laten zien waar we in staat zijn als we wel gaan voetballen. Maar ja, het is toch lastiger voetballen als je 2-0 achter staat dan 0-0 of 1-0 voor.
2: Ja, want binnen een half uur 2-0 achter. En twee keer zag je achterhoede. Dan druk ik het nog netjes uit. Niet al te best uit.
3: Nee, wat ik zeg, die eerste is een vrije trap die in een schermutseling voor de goal komt. En vervolgens voorgegeven wordt waarin we alles staan te doen behalve het goede. En bij die tweede is de corner die de windvak in indraait en waar we ook gewoon niet op staan te letten. Dus wat ik zeg, ja, twee standaard situaties die ik denk onze met rechte das om doen. En eigenlijk de wedstrijd op slot doen gooien, direct.
2: Wat zeg je dan in de rust tegen je ploegje?
3: Nou ja, kijk, we kunnen daar natuurlijk heel veel verwijt over maken naar elkaar. Van wie staat wel goed, wie had waar moeten staan. Maar ik denk dat we daar niet heel veel mee opschieten. Ik bedoel, dat is gebeurd. We hebben nog 45 minuten. En zo hebben we het ook aangepakt. Van joh, we moeten terug naar ons eigen spel. Het voetbal proberen te spelen wat we willen spelen.
0: Ja, terug naar de basis. Dat is wat Giovanni Linnenbank de komende week zal proberen met zijn team Laakkwartier. Toch een grote nederlaag op de eerste competitiedag van het seizoen. Ja, en dan is Jack Morau de matchwinnaar. Vandaar met onder andere een doelpunt, maar ook wel bijzonder. Hij zou eigenlijk naar Lira gaan. Aan het einde van het vorige seizoen werd dat bekend. Maar toen we dit seizoen weer gingen kijken hoe alles ervoor stond, toen ging Jack Morau uiteindelijk helemaal niet. En speelt hij gewoon zijn wedstrijden voor Duindorp. En Hans Sloopmaker die sprak met Jack Morau.
2: Hoe kon je nou eerst naar Lira gaan?
4: Ja, misschien toch weer proberen. Ik heb altijd natuurlijk topsport gedaan. Ik dacht misschien toch leuk om te kijken wat erin zit. Maar uiteindelijk is met je vrienden voetballen toch het allerleukste. Dus vandaar.
2: En na hoeveel weken zag je dat al in?
4: Ja, eigenlijk vrij snel al. En twijfelde ik al vorig seizoen om te gaan. Maar ik heb natuurlijk al twee keer eerder geflikt. Dus ik dacht, ik kan het niet nog een keer maken. Maar toen het seizoen begon, dacht ik, dit wordt een heel lang jaar als ik hier blijf. Dus dan ga ik liever bij mijn vrienden weer.
2: Ja, elke keer naar de Lier dan?
4: Ja, nou dat was niet zo'n probleem hoor. Ik woon

0: Loos Duinen, dus dat is misschien 20 minuten. Maar dit is toch thuis Duinen.
1: De wedstrijd. Voorkomen terecht gewonnen.
0: Ja, denk ik wel. Ik denk een hele lastige ploeg wel. Laat kwartier heel fysiek, heel slim. We spelen agressief. Maar ik denk dat we ons niet gek hebben laten maken. En dat als we er 5 of 6 in schieten ook helemaal niet gek is.
1: Na 10 minuten staan jullie al voor.
0: Ja, dat is lekker. Het was een mooie goal ook. Uit een standaard situatie, daar trainen we veel op.
1: Niet vertellen, joh.
0: Nee, ja, dat is niet te verdedigen als je het goed doet, joh. En je ziet het vandaag ook met die wind. Dat speelt natuurlijk ook mee. Daar komt de tweede goal uit. En het is mooi dat het goed uitpakt. Ja.
1: Na een half uur, 2-0 uit een hoekschop. Hun doelman zag er niet altijd best uit. Dan drukken we nog netjes uit. Dan is het rust. Wat zegt je trainer tegen jullie?
0: Ja, die goal, we speelden hier 2 jaar geleden. Toen scoorden we 3 keer zo uit een directe corner. Dus vandaag hebben we eigenlijk ook gezegd, we draaien alles in. En het enige wat we dan in de kleedkamer zeggen is, laat je niet gek maken en speel die wedstrijd uit. Maak hem dood en 3 punten binnenhalen.
1: Kwartier voor het uit, 0-3, prachtige counter.
0: Ja, zeker. Dylan heb al last. Die vroeg eigenlijk al mijn wissel, omdat hij dan nog eruit perst om die doelpunt te maken. Alleen maar respect voor, geweldig.
1: In mijn ogen, de beste man van het veld. Een man in het geel. De jonge scheidsrichter.
0: Ja, veel talent. Veel talent. Ik vind het altijd moeilijk om zelf te beoordelen als je in het veld staat. En voor mijn gevoel heb je hem altijd tegen. Maar hij doet het hartstikke goed. En een moeilijke wedstrijd, denk ik, met 2 ploegen met veel mentaliteit. Dus dat één voor de toekomst.
1: Ja, want 1 keer kon jij je niet beheersen. Je kreeg geel en je accepteerde hem gelijk.
0: Ja, nou, ik heb natuurlijk al veel overtredingen gemaakt waar ik hem misschien had kunnen krijgen. Toen gaf hij hem niet. Bij dit opstootje deed ik echt niks. Die jongen liep tegen mij aan, laat zich vallen. Doet hij ergens ook weer slim. Maar dat is voetbal, joh. Soms heb je mee, soms heb je tegen.
2: Ja, een doelpunt en een gele kaart is voor Jack Morau, speler van Duindorp. Ploeg is goed beginnen. Eerst goed begonnen aan de competitie. Eerste wedstrijd van het seizoen weten ze dus met 3-0 te winnen op bezoek bij Laakkwartier. Heerlijk, 2 van die Volkswijkenclubs tegen elkaar. Ja, die wedstrijd eindigt dus in 0-3. Dan kijken we naar de overige uitslagen uit de vierde klasse C. Die Hagen, Semper, Altius, die delen de punten. 2-2, dat doen ook Loos Duinen en Quintus, 1-1. Celeritas tegen Erasmus eindigt in 0-3. Quicksteps Duno, 1-0. En GSC Esdo tegen TAC 90 eindigt in 6-1. Eerste wedstrijd van het seizoen betekent dat er 4 ploegen met een overwinning zijn. Die staan dus gedeeltelijk bovenaan met 3 punten. En dat zijn GSC Esdo, Duindorp, Erasmus en Quicksteps. En dan krijg je onderaan een aantal ploegen die nog niet gewonnen hebben, waaronder TAC 90, Celeritas, Laakkwartier en Duno. Volgende week natuurlijk competitie ronde 2 in de vierde klasse C. Wij gaan nu verder met Bruno Mars, Just The Way You Are. Hopelijk wordt er nog wat gescoord voor 6 uur bij ADO Cambuur. Dan krijgen dat van ons mee op de Nagevem. Krijgen sowieso natuurlijk het vervolg van die wedstrijd na 6 uur te horen.

0: Den Haag, de mannen dan, die staan in eigen huis nog achter tegen Sportclub Cambuur. 1-0 is het daar. Kwam was de man die de bezoekers uit Cambuur op een 1-0 voorsprong schoot. Het was een minuut voor rust. Sindsdien heeft ADO Den Haag weinig nog terug kunnen doen. Al was er juist nog wel een klein kansje, schotje van Evan Rottier. En dan kijken we ook even naar de Eredivisie voor vrouwen. Eén wedstrijd was al afgelopen. PSV FC Twente die eindigt in 4-0. En dan zijn er om 16:30 twee wedstrijden begonnen. FC Utrecht tegen Feyenoord, daar staat het nu nog steeds 0-0. En Ajax tegen AZ kent een tussenstand van 3-0. Morgen om 16:45 is het ADO Den Haag. Dan de vrouwen dus tegen de dames van Heerenveen. Kijk ik voor de volledigheid nog even naar de stand. Want Twente staat nu aan de leiding. 15 punten uit 5 duels in de Eredivisie voor vrouwen. Dan volgt AZ met 12 uit 4 wedstrijden gespeeld. Ja, en ADO Den Haag vorig jaar was heel lastig. Heel lastig op de laatste speeldag. Maar net af weten te wenden dat het degradeerde. Op dit moment is ADO een stabiele middenmotor. Zo moet je dat noemen. 4 duels, 6 punten daarin behaald.
1: De eerste klasse.
0: Ja, gaan wij kijken naar de uitslagen van de eerste klasse C. Ook een boel clubs uit onze regio die daar acte de présence geven. Zoals FUK tegen CSW. Die wedstrijd eindigt in 2-2. Alphense Boys DSO, ook die delen de punten, maar dan 1-1. Spartaan 20 tegen SVC 08. SVC 08 net gepromoveerd uit de tweede klasse. Vorig jaar kampioen. Die kunnen in ieder geval hun eerste punt bijschrijven. De wedstrijd eindigt in 0-0. Dan de derby tussen Skills en Velo. Eindstand bij die wedstrijd 0-2. Monster tegen BVCB 1-2. En RCL tegen VOC. Ook geëindigd in 1-2. Ja, de winnaars die hebben 3 punten. Degene die gelijk speelden, die blijven steken op 1. En de verliezers in de eerste klasse C, die staan na 1 wedstrijd. Strijd spelen nog steeds natuurlijk op 0 punten.
1: De tweede klasse.
0: Ja, in de tweede klasse, daarvan heb ik niet alle uitslagen, maar waar ze bij mij bekend zijn, krijgen die natuurlijk wel van mij. Olivio tegen Nieuwkoop eindigt in 2-1. Nooddorp tegen Olympia. Eindstand bij die wedstrijd 0-1. En Argon tegen RKDO. RKDO mag in ieder geval een punt bijschrijven na de eerste wedstrijd in de tweede klasse C. Verder zijn er vandaag nog wel wat wedstrijden hoor. Graaf Willem 2 vak tegen Den Hoorn in de tweede klasse C. En Forum Sport tegen Wippolder is er nog. Maar daarvan heb ik helaas geen eindstand. Maar ja, het is natuurlijk heel makkelijk. Het is heel logisch. 1 wedstrijd afgewerkt. Dat betekent dat je 3, 1 of 0 punten hebt aan het eind van de middag.
2: Het sportieve geluid van de Haagse regio.
1: Sportsignaal Radio.

Miles Smith, stay. Wij gaan er alleen vandoor. Sorry, Miles, kunnen we niks aan doen. Het is 6:04, Sportsjaal zit er alweer op. Wij zijn er natuurlijk volgende week zaterdag weer. Dan zijn we er vanaf 2:00 weer. Vaste prik, zoals je van ons gewend bent op Den Haag FM en Midvliet FM. Nu gaan wij eruit met Lucas en Steve.

0: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
1: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
2: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
4: Ontdek bakwerk. Vers belegde broodjes, snacks, smoothies en heerlijke koffie. Vers gemaakt, snel en lekker. Voor ontbijt, lunch of tussendoor. Bakwerk. Veenestraat 20 Den Haag. Vers. Verliefd. Vanaf de eerste hap.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
6: Ik ben Jolanda Baaiens. De demonstratie van Wij zijn het volk op het Malieveld in Den Haag is beëindigd vanwege aanhoudend geweld. Relschoppers gooiden onder meer vuurwerk, stokken en rookbommen naar de politie, waarna de ME een waterkanon inzette. Vanwege de ongeregeldheden werd een noodverordening afgekondigd voor een deel van Den Haag. De meeste demonstranten waren rond 3:15 vertrokken. De nieuwe kiosk aan de Appelstraat in Den Haag laat nog altijd op zich wachten. De oude vervallen snackbar werd ruim 2 jaar geleden weggehaald, maar met de bouw van de vervanger is nog niet begonnen. De eigenaar zegt dat het plan stil ligt vanwege vragen uit de buurt over parkeerplaatsen. Volgens de gemeente verdwijnen er uiteindelijk geen parkeerplaatsen en zijn er geen obstakels om met de bouw te beginnen. Wanneer de nieuwe kiosk er wel komt, is nog niet duidelijk. Twee eigenaren van Indiase restaurants in onder meer Den Haag worden verdacht van uitbuiting en mensensmokkel. Ze zouden werknemers uit vooral India hebben gehaald om als gespecialiseerde kok te werken. Een deel van hen zou vervolgens ander werk hebben moeten doen, bijvoorbeeld als afwasser, schoonmaker of in de bediening. De Haagse Energiekas staat in de finale van de Gouden Eekhoorn Awards 2026. De groene plek op het dak van de Helena in het centrum is gekozen uit ongeveer 500 inzendingen. Op het dak zijn verschillende tuinen aangelegd en organiseren bewoners, kunstenaars en makers workshops, exposities en andere activiteiten. De Energiekas maakt kans op een geldprijs van maximaal 10.000 euro. De winnaars worden op 7 oktober bekendgemaakt. Dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en er kan af en toe wat lichte regen vallen. Het is 1 graad of 20 en er staat een stevige zuidwestenwind. Morgenochtend ook kans op regen, maar later wordt het droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt dan zo'n 19 graden en de wind neemt in de loop van de zondag af. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
2: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
1: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
2: Die geur van dat water.
1: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
2: Uitvinding, die ambulance.
3: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
4: Ontdek bakwerk. Vers belegde broodjes, snacks, smoothies en heerlijke koffie. Vers gemaakt, snel en lekker. Voor ontbijt, lunch of tussendoor. Bakwerk, Veenestraat 20 Den Haag. Vers, verliefd, vanaf de eerste hap.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
6: Ik ben Jolanda Baaiens. De demonstratie van Wij zijn het volk op het Malieveld in Den Haag is beëindigd vanwege aanhoudend geweld. Relschoppers gooiden onder meer vuurwerk, stokken en rookbommen naar de politie, waarna de ME een waterkanon inzette. Vanwege de ongeregeldheden werd een noodverordening afgekondigd voor een deel van Den Haag. De meeste demonstranten waren rond 3:15 vertrokken. De nieuwe kiosk aan de Appelstraat in Den Haag laat nog altijd op zich wachten. De oude vervallen snackbar werd ruim 2 jaar geleden weggehaald, maar met de bouw van de vervanger is nog niet begonnen. De eigenaar zegt dat het plan stil ligt vanwege vragen uit de buurt over parkeerplaatsen. Volgens de gemeente verdwijnen er uiteindelijk geen parkeerplaatsen en zijn er geen obstakels om met de bouw te beginnen. Wanneer de nieuwe kiosk er wel komt, is nog niet duidelijk. Twee eigenaren van Indiase restaurants in onder meer Den Haag worden verdacht van uitbuiting en mensensmokkel. Ze zouden werknemers uit vooral India hebben gehaald om als gespecialiseerde kok te werken. Een deel van hen zou vervolgens ander werk hebben moeten doen, bijvoorbeeld als afwasser, schoonmaker of in de bediening. De Haagse Energiekas staat in de finale van de Gouden Eekhoorn Awards 2026. De groene plek op het dak van de Helena in het centrum is gekozen uit ongeveer 500 inzendingen. Op het dak zijn verschillende tuinen aangelegd en organiseren bewoners, kunstenaars en makers workshops, exposities en andere activiteiten. De Energiekas maakt kans op een geldprijs van maximaal €10.000. De winnaars worden op 7 oktober bekendgemaakt. Dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en er kan af en toe wat lichte regen vallen. Het is 20 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Morgenochtend ook kans op regen, maar later wordt het droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt dan zo'n 19 graden en de wind neemt in de loop van de zondag af. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Den Haag FM 92.2.

0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3.
1: Ja, mensen, lieve luisteraars, het is vandaag tijd. Want het is een speciale uitzending van de 3 voor 12 clubavond hier in Paard Café. We staan er weer met onze speciale ADHD studio. En het is gewoon een avond gevuld met allemaal lijpe bands, DJ. En wie mij gaat helpen vanavond, een hele belangrijke persoon waar ik op ga steunen, is ons eigen Floris.
2: Hallo, fijn om hier te zijn.
1: Leuk toch?
2: Ja.
1: Heb je er een beetje zin in vanavond?
2: Ik heb er zin in, maar wij zijn niet de enigen die er zin in hebben. Want er stonden al mensen voor de deur te wachten.
1: Er stond gewoon al een rijtje klaar, hè?
2: Ja,
1: heel echt speciaal.
2: Zin in.
1: Echt heel leuk. Jij gaat zo meteen het publiek in als de bands gaan spelen. En als ze daarna de publieksreacties krijgen.
2: Een beetje boots on the floor.
1: Ja, even kijken van wat er speelt. Wie, welke superfan is er aanwezig in het publiek. Maar als we dan kijken naar de bands. Ik ga in gesprek zo meteen met 3 bands. We hebben Stick to the Plan, Muay Thai en we hebben natuurlijk Alpha Reds. Heb je al een beetje een idee waarvan jij een beetje een voorkeur hebt qua muziek?
2: Ik denk dat de Alpha Reds wel
1: ja, die gaan nog goed rachen.
2: Haagse tent af gaan breken, zeg maar.
1: Ja, hè? Het is wel goed dat ze een beetje laat staan.
2: Ik denk dat het wel goed is dat ze een beetje laat staan.
1: Ja.
2: Want ze komen hard binnen.
1: Die soundcheck alleen al was al bam, daar ging iedereen. Want we hebben het natuurlijk vandaag over 3 voor 12 Den Haag. Een bijna legendarisch platform voor de Haagse muziekscene hier in de stad. Ze gaan naar theaters toe, voorstellingen in Paard. Allemaal instanties waar ze langs gaan. Heb je daar ooit over nagedacht om misschien vrijwilliger te worden ook bij 3 voor 12?
2: Waarom niet? Ze pakken echt alles.
1: Ze pakken alles.
2: Ik bedoel, je kan ook nog dieper de nacht ingaan en 3 voor 12 verslag geven.
1: Snap je? Oeh, ja, maar dat is altijd wel gevaarlijk, hè? Want dat is veel te leuk.
2: Ja.
1: Dat is veel te leuk.
2: Krijg je wel de beste verhalen.
1: Hey, vandaag wordt het een 2 uur lange special waar we gaan genieten met Haagse muziek, Haagse bands. En natuurlijk de garantie dat jullie weer een beetje les krijgen over wat er allemaal speelt in de Haagse rock scene. Dus blijf lekker hangen en ga nu lekker genieten van onze eerste Haagse artiest. En dat is namelijk Juice met Lion's Dress. We kennen hem van de band Flair. En hij is nu eigenlijk solo gaan de laatste tijd. Hij heeft al 2 nummers uitgebracht. En Lion's Dress was het eerste, allereerste nummer wat hij zelf ging doen. Dus geniet ervan en blijf lekker hangen voor de rest van de interviews.

0: Ja, jullie horen het hier al op de achtergrond. De avond is begonnen van de 3 voor 12. Met allereerst de DJ, namelijk Camp Train. Jullie hebben er net kunnen luisteren naar Juice met Lion's Dress. En we hebben de allereerste band al hier in onze paardcafé-studio klaarstaan. En dat is namelijk Stick to the Plan.
1: Woehoe!
0: Hallo! Welkom weer. Hey, ja, gezellig hè? Ja, ik vind zeker. Het zo leuk om jullie eens een keer echt gewoon... Ja, het is niet eens de ADHD-studio, maar gewoon eens een keer een ander soort studio. Eindelijk heb ik jullie erin.
2: Ja.
0: Want het is soms wat lastiger om in de Beep-studio nu echt een band te gaan plaatsen, toch?
2: Ik was er dinsdag en dat denk ik niet.
0: Nee, is anders, hè? Dus dan is Paardcafé is toch wel jullie beste optie.
3: We gaan helemaal los.
2: Absoluut.
0: Ja, toch? Hey, Stick to the Plan. Zover ik kon vinden, schreeuwt vanuit Den Haag met punk die raakt. Dat was de eerste zin die ik zag en die ik las. En toen dacht ik, Maar toen zag ik wat dingen langskomen waarvan ik dacht... ja, die moeten jullie me toch even een beetje gaan uitleggen. Existentiële vragen?
2: Ja, gewoon bestaansvragen.
0: Bestaansvragen.
2: Ja, precies. Ja.
0: Zonder suikerlaag. Ik vond dat wel een mooie koppeling voor je muziek.
2: Ja, dank je.
0: Nou, is het gewoon...
2: Nou, ja. het moet een boodschap geven. Of het nou over welke emotie dat dan ook is. Zonder er al te veel omheen te draaien. Dus geen sugarcoating, zeg maar.
0: Ja, gewoon bam in je gezicht.
2: Ja,
0: dat is
2: precies.
0: Het.
2: Je moet opstaan voor waar je voor staat. Ja.
0: Is dat ook een beetje de Haagse directheid die iedereen van ons als Haagenees gewend zijn?
2: Ja, wellicht wel. Ja, ik heb die in de 30 jaar dat ik hier woon ontwikkeld, maar...
0: Ja, soms, dat krijg je ook een beetje ermee, hè? Als je met mensen omgaat hier in de stad, dat hoort er een beetje bij.
2: Absoluut.
0: Hey,
2: ja,
0: als we het hebben over jullie band, want ik weet uit eerdere verhalen dat jullie op een later moment zijn samengekomen, maar hoe zijn jullie een beetje zo samengekomen? Kijk een beetje jullie ook aan.
3: Ja, het begon met de drie heren Michiel, Jurgen en Wart.
0: Ja.
3: Zij, corrigeer me als ik het verkeerd zeg, want ik was natuurlijk eventjes niet bij, maar jullie waren met Koningsdag. Besloot hij eventjes op te gaan treden. Zo eventjes voor de deur.
2: Nou, het kan nog veel langer, het verhaal. Want het begon met Jurgen en mij. En we zeiden, hey, we willen een beetje een stevig bandje. Lekker punk spelen.
0: We willen even lekker rachen.
2: Dus de advertenties geplaatst. En wij bij elkaar gekomen. En dat is nog geen anderhalf jaar geleden.
0: Nee,
2: dus,
0: daarom. Het is best wel een kort tijdsbestek zijn jullie samengekomen.
2: En toen kwam Wart erbij. Die drumde zo hard dat we dachten, die moeten we hebben. En toen stonden we dus op de Koningsdag stonden we bij hem voor de deur. En gewoon met spullen en spelen. Dan hadden we vier nummers gerepeteerd in twee repetities. En toen dachten we, laten we hiermee verder gaan.
0: Dus in ramptempo ben je gewoon zo bam, we gaan ervoor.
2: Ja,
0: als je reageert, moet toch die microfoon bij je mond. Het is net even wat anders. Want als we het hebben over de drummer, die is in dit genre, neem ik aan, eigenlijk best wel een belangrijk onderdeel, toch?
2: Ja, wij kunnen helemaal niet spelen, Bart, die maakt het.
0: Nee, maar eerlijk toch, jij bepaalt wel hoe hard alles gaat. Want ik hoorde het daarnet al een beetje, toen dacht ik al,
1: precies, het staat of valt met de drums bij dit soort bands. Ja, bij alle bands, maar bij dit soort muziek nog meer, inderdaad. Ja.
0: Want, hoe heet het, als ik luister naar jullie muziekgeluid, ik vind het altijd een beetje lastig om te omschrijven, maar dan krijg ik een hele onwijze oldschool gevoel. Ik ben een beetje van, ik ben nu 37 en toen ik opgroeide kreeg ik wel een beetje die punkbeentjes en dat kwam allemaal in. Is dat een beetje
3: Eigenlijk wel, ja.
2: Als je naar Jurgen en mij kijkt, dan zeggen we misschien al genoeg. Leeftijd heeft ook ergens wat mee te maken. Dat het gewoon origineel klinkt, zeg maar. Misschien is dat de juiste benaming. Origineel, oud.
0: Maar ook een beetje echt in die periode.
1: Ja, ja, het
0: maar
1: is wel een nostalgie ook.
0: Ja, toch?
1: Grotendeels nostalgie, maar dan wel gewoon nu in een nieuw jasje. Ook. We nemen het mee, de invloeden van vroeger.
3: Ja, een beetje Pro Skater, die hebben we ook voorbij horen komen. Een paar mensen zeggen van, ik krijg wel echt helemaal dat gevoel van Tony Hawk Pro Skater.
0: Ik denk, precies dat.
3: Dat is de energie die we willen.
0: Ja. Dat is wat ik ook een beetje kreeg. Weet je, dat ik echt dacht van, dit gaat wel van die tijden zijn. Dat ik dan denk van, weet je, even dat je er weer helemaal in komt.
3: Juist.
0: Ja, dat is wel de manier hoe we het meestal doen toch met de muziek. Dat je moet het kunnen voelen en het moet door je aderen kunnen stromen.
2: Zo is dat.
3: Ja, en onze nummers zijn vooral geënt op die emotie. Weet je, of het nou woede is, of het nou verdriet is, of het nou... Humor is
2: frustratie.
0: Ja, frustratie zo.
2: Ja, zeker.
3: Maar dat zal je straks horen in de set in ieder geval.
0: Ja. Hey, zo meteen gaan jullie starten. Waar hebben jullie het meeste zin in met de optredens? Ja, want zo meteen is je optreden als eerst. Waar hebben jullie het meeste zin in?
2: Ja, publiek interactie. Gewoon dat ze er zijn, dat ze... Dat ze emotie tonen dus ook.
0: Ja.
3: In ieder geval dat was de meeste.
1: Het is ook echt een enorme ontlading. Want je voelt je helemaal op. Ja, je staat helemaal te springen en dan kan je het uiteindelijk eruit gooien. En dan is het gewoon beuken en gaan. En dan gewoon iedereen gewoon omver.
3: Ja, dat is het. Ja.
1: Dat is het leuke.
2: Als ze achteraf zeggen, ja, ik voelde het verhaal. Dan ben ik tevreden.
0: Dan ben je tevreden.
2: Ja, dan ben ik tevreden.
3: Zeker.
0: Ik denk dat dat wel moet lukken, toch?
2: Ja, ik hoop het. We gaan het zien. Mijn moeder is dus, die zegt sowieso, ah, dat geweldig.
0: Jullie fans stonden al buiten, hè? Die stonden al te wachten hier voor de deur. We waren al helemaal verbaasd. Staat er gewoon een rij buiten. Ja, stick to the plan aanhang. Ja, dan absoluut. Weet je wel dat het goed gaat komen. Sowieso staan jullie hier op een 3-voor-12 avond. Hoe belangrijk vinden jullie 3-voor-12 voor de muziekscene in Den Haag?
2: Enorm. Het is voor iedereen die hier opnieuw begint een stapje weer hoger en verder. En dat... die bieden het platform om hier te kunnen spelen. Dus dat, je kan niet zonder.
3: Het biedt het podium. Ja, precies. Ja. Toegankelijk, gewoon muzikaal en alle soorten genres. Ja, het is echt heel sterk.
0: Ja, gaaf. Ja.
3: Absoluut. Ze leggen een hele goede waarde voor Den Haag ook.
0: Kijk, daar sluiten we mee af. Want jullie moeten zo meteen gaan optreden. Die zijn de eerste band van de avond. En daarom speciaal ook voor de luisteraars thuis... kunnen jullie gaan luisteren naar Stick to the Plan met The Paradox. En dan zijn wij benieuwd hoe het zo meteen klinkt in het publiek. Want Floris gaat er even rondhobbelen en kijken wie waar staat... en wat allemaal van wordt gevonden. Dus dank jullie wel. Veel succes zo meteen met de optreden.
3: Dank je wel.
1: We gaan los.

Ja, jullie hebben kunnen luisteren naar Like Shit van Stick to the Plan. En van Like Shit, Stick to the Plan op radioversie gaan we gewoon nu naar de live optredens hier in Paard Café.

0: Dank jullie wel dat jullie zijn. Wij zijn Sick to the Plan. Bedankt 3 voor 12 Den Haag. Bedankt Paardcafé Den Haag. En natuurlijk jullie, publiek.
1: Hey.
0: Big love voor jullie. Tot de volgende keer.
2: Dankjewel, ja, dat is gewoon het geluid.
0: Ja, het geluid, hè? Ja, hallo.
3: Goeie handen zijn bij de foto.
0: Oké, let's take a round.

0: Het is, hè, we zijn net na het optreden van de ja, Stick to the Plan. Hebben zij zich een beetje aan het plan gehouden volgens jou?
1: Ja, dit was precies wat ik ervan verwacht had. Lekkere muziek, beetje stevig, maar ja, gewoon heerlijk.
0: Jij kwam ook voor Stick to the Plan in eerste instantie?
1: Jazeker, ja, de leadzanger is een goede vriend van me. En we hebben gezien een beetje hoe hij hiermee begonnen is. En dan nu hier mogen staan, ook super top. Ook super leuk hoe de rest van het publiek reageerde. Dus ja, helemaal volgens plan volgens mij.
0: Ja, zit jij sowieso in dit genre?
1: Sorry?
0: Zit jij sowieso in dit genre? Van huid?
1: Ja, we zijn een beetje natuurlijk dezelfde tijd. Allemaal een beetje in de jaren 90 een beetje groot geworden. Een beetje die punk, grunge muziekachtige. Ja, dat is wel, dat vinden wij top. En hij heeft er nog een band mee begonnen, dus helemaal top.
0: En jij bent gewoon fan, eigenlijk vanaf het eerste uur al?
1: Ja, nee, maar goed. Qua muziekstijl vinden we elkaar en als hij dan een band begint en ook nog deze muziek gaat doen, dan ben ik een fan van Stick to the Plan. Ja.
0: Dat kan ik me voorstellen. Hey, wat verwacht je van de rest van de avond?
1: Heel eerlijk gezegd, weet ik dat niet precies. Ik kwam echt van Stick to the Plan. Dus ik ben heel benieuwd en laat me verrassen door de rest wat er nog komt. Dus we gaan zien.
0: Blijf lekker hangen. Bedankt voor het gesprek.
1: Dankjewel.
0: Jojo, ik ga even voor een tweede reactie. Ben ik op de vloer. En ik sta nu naast iemand die stond onwijs mee te bouncen. Wat vond jij van Stick to the Plan?
2: Wat zei je nou?
0: Wat vond jij van Stick to the Plan?
2: Oh ja, ik stond onwijs mee te bouncen.
0: Ja.
2: En ik vond het fantastisch.
0: Ja?
2: Ja.
0: Hoe lang volg jij ze al?
2: Jaren.
0: Hoe komt dat zo? Wat spreekt je zo aan in de muziek van hem?
2: Eigenlijk liep ik hier gewoon naar binnen.
0: Oh echt?
2: Ja, en ik dacht van nou, ik heb geen idee. En ik zie jou opeens en ik zie dit microfoontje. Dat is hartstikke leuk. En die Stick to the Plan, dat zijn ook leuke gasten.
0: En waar ga je de rest van de avond hier blijven?
2: Huh?
0: Ga je de rest van de avond hier blijven?
2: Ja, ik denk dat ik hier de hele avond blijf. En misschien dat ik morgen er ook nog wel ben.
0: Oh joh, ja. Je gaat je verstoppen ergens.
2: Ja.
0: Jij blijft gewoon aan wat verwacht jij van de rest van de avond?
2: Van de rest? Ja, het niveau ligt hoog. De kaarten zijn geschud en nu is het aan de rest om goed te spelen.
0: Dat denk ik ook.
2: Hoog in te zetten. All in.
0: All in. Dankjewel.
3: Ja, Floris had gewoon een geweldige reacties van het publiek. En op de achtergrond is er nog steeds meer publiek bijgekomen. En nu van het publiek van Stick to the Plan gaan wij gewoon weer naar muziek. En we gaan wel naar Fra d'Ancona met Camp de Train met Angine de Poitrine.

0: Ray met Angine de Poitrine. Ook wel de producer, Haagse producer, Kant de Trein, Frank, waar we straks ook mee gaan spreken. En hij heeft natuurlijk nu ook al wat meer nummers gemaakt. En die horen jullie later in de uitzending ook weer. We staan nu met de tweede band. Die staat al klaar voordat ze gaan optreden. En dat is namelijk Mai Tai. En dat is Mike, Barry en... Nou, dit is dit, Barend? Nee,
1: Rick,
0: zie je? Daar
2: heb je allebei mijn naam opgenoemd.
0: Ja, die heb ook alles, kijk, zie je, dat gebeurt, hè? Dat gebeurt. Mai Tai, ook wel benoemd als de interdisciplinaire kunstenaarscollectief... waarvan het werk zich uitstrekt over elektronische muziek, performance en beeldkunst. En voor de meeste mensen die dan denken, ja, deze, waar heb je het dan over? Nou, gewoon een heel tof optreden met storytelling als rode draad. Omschrijf ik het zo goed?
3: Jazeker.
0: Ja, ik vond
1: het... Je weet het goed te verkopen.
2: Ja, hoor.
1: Jij moet dan straks denk ik aankondigen. Gewoon. Nee, dat komt helemaal
0: zou wel leuk zijn, hè? Tegelijk interviews doen en aankondigen. Dat is net even weer wat anders. Hey, maar zover ik heb kunnen zien, Mai Tai, en wat ik heb kunnen horen... vind ik dat jullie hele gave experimentele muziek brengen naar het publiek. Het is een hele andere vorm van, hoe zeg ik dit mooi, muziek ervaren... Als het gaat om wat jullie brengen met storytelling. Iemand?
2: Ja,
1: het is... Nogmaals, je mag ons aankondigen.
2: Ik bedoel, het is natuurlijk... Het is niet het bandje wat je misschien verwacht. Maar we zijn wel een band.
0: Ja.
2: En misschien verwacht je een DJ-act. En die hebben we ook. Maar dan zijn we weer net geen DJ-act. Maar we leveren wel de energie van een band. En je kan ook gewoon dansen bij ons.
0: Maar hoe zijn jullie zo gekomen tot zo'n... Ja, ik noem het een beetje een gouden combinatie. Want ik vind storytelling binnen de muziek zien... vind ik echt een gouden combinatie als je dat kan brengen naar het publiek.
3: Dat is precies waar muziek over zou moeten gaan. Ja. Het verhaal. Dus een goed verhaal blijft hangen. En als je maar gewoon wat zegt, dat hoor je ook. Maar dan is het niet af. Weet je wel, dan krijg je een soort open boek. Een soort losse floris. Dus ik denk dat...
0: Gebeurt regelmatig.
3: Precies. Hoe ben ik muziek beamen? Dat je geen kaders oplegt van we maken alleen maar gitaarmuziek, tuurlijk. Maar hoe ga je dat anders doen?
0: Ja.
3: En dat je niet over steeds hetzelfde verhaal aan het vertellen bent en hetzelfde verhaal te klinken. Want ik denk dat de muziek en wat er gezegd wordt, dat moet met elkaar kloppen. Dus als je soms iets hebt, een verhaal, dus als we het over woorden hebben en dan denk je dit past bij dit wat je aan het maken bent. En dan denk ik, nee, dit zit nog ineens op dezelfde pagina.
0: Maar hoe komen jullie dan tot jullie muziek? Hebben jullie samen alle drie verschillende verhalen die je dan combineert? Of is er echt één iemand die zegt van ja, ik heb echt zo'n visie in mijn hoofd en ik breng het naar voren?
3: Hoe wij te werk gaan is, ik maak het meeste.
0: Ja.
3: Eigenlijk gewoon de woorden en de muziek. Barry komt dan erbij. Dus die maakt soms een nummer binnen een nummer. Dus dat opent voor mij soms ook weer iets anders. Want hij produceert, hij mixt. Dus dan hebben we het erover. Een kleurenpalet en dat soort dingen.
0: Ja.
3: Gaat het heen en weer. En Rick is de vaste goede toevoeging live. Met samples. Om het juist levendig te houden. Wat werkt qua setting.
0: Dus je voelt
3: zijn kijk is daar
0: aan.
3: Iets beter op dan... Nee, niet beter. Wat verrassender dan die van mij. Of van Paris.
0: Oh, jullie vullen elkaar dus heel goed aan, zover ik nu begrijp. Want als één komt weer met wat anders en dan uiteindelijk kom je toch wel tot een bepaald nummer... waarvan je dan zegt van ja, dat maakt het wel compleet. Ja. En dat wil je dan ook echt brengen naar het publiek.
3: Ja, daarom noemen we het een team. Er zijn veel meer mensen. Nee, maar er zijn veel meer mensen. Mijn band heeft het altijd over van diegene die op het podium ziet. Maar er zijn veel meer mensen ook... achter de schermen bezig. Die werken op de... Hoe doen we het in video? Net als de laatste. Mensen, hoe doen we het met licht? Dus het is groter dan deze drie...
0: Dus veel breder.
3: Figuren die hier zitten.
1: En het mag heel veel zijn. Dus we zijn nog maar met drie mensen. Dus dan heb je drie meningen. En sowieso zit ik niet al in het beginproces. Dat is van hun.
0: Ja.
1: Maar omdat het niet strakke kaders zijn van wat voor genre het zou moeten zijn... is er heel veel vrijheid om gewoon een idee te volgen.
0: Heerlijk,
1: en te kijken of het lukt. En als het landt, ja, dan gaan we het optreden. Dan gaan we het spelen.
0: Als we het hebben over het concept... want ik hoor op de achtergrond... horen we alweer wat dingen veranderen. Het concept Rave Club for Two... En dat is waar eigenlijk alles samenkomt. Dus precies wat jullie net uitlegden, jullie drie skills komen dan samen. Maar waarom dan specifiek een rave club for two en niet three? Want jullie zijn met z'n drietjes.
3: Dat is de maatstaf voor het leven. Nee, de twee. Kijk, ik geloof altijd dat wij in het eerlijke verhaal vertellen. Dus ook als je ergens speelt, dat er twee mensen zijn.
0: Ja.
3: En uiteindelijk, maakt niet uit, denk altijd als je muziek maakt hoeveel mensen zijn. Want het is altijd jij en ik. zoals nu. Maar als hij op het podium staat, is dat ook weer. Dus dat, daar komt dus, jij hebt een verhaal mee, wat hebben wij? En dat doe je dan dadelijk. Maar dat is ook als je op straat loopt. Dus eigenlijk een
0: true. dat is het.
3: Laat
0: gewoon.
3: Ik het daar houden,
0: dat
3: is gewoon misschien heel veel te ver.
0: En dan gaan we ineens diepte in. Hè? Ja, dat is toch, op zo'n bandavond wordt dat toch wat lastiger. Dan moeten we toch een ander moment voor
3: dan
0: uitkiezen.
3: Wil ik ook een stoel erbij.
0: Ja, dan gaan we echt zitten ervoor. Even, zometeen gaan jullie optreden bij de 3 voor 12 avond. Hoe belangrijk is 3 voor 12 voor jullie als artiest?
3: Ook weer, je hebt elkaar nodig.
0: Ja.
3: En dat is ik geloof niet in dezelfde sporten in competitie. Dat er wel is. Dit is beter, dat is beter. Dus je hebt elkaar nodig. Iedereen probeert wat. Laat je kijken waar je elkaar kan versterken. Waar je elkaar voor nodig hebt. Ja. Zonder 100%. Een nep-lul verhaal te verkopen.
0: Dat is het wel, hè. De Haagse scene is gewoon lekker direct. En gewoon, je krijgt meteen wat het is. Ik vind het altijd heel prettig. Ook als ik met mensen in contact ben. Of als je ziet hoe artiesten met elkaar omgaan. Het is gewoon, dit is het en we gaan ervoor.
3: Ja of nee?
0: Ja, precies. Nou, heerlijk. Ik vind het een heerlijk gesprek. Laatste vraag die ik voor jullie heb. Dan gaan we door naar de volgende nummers. Is A Baggy Rave Club Punk Tape Act. Explain. Dat is de laatste explain van de
3: avond. Baggy is een muziekvorm in de begin jaren 90 vanuit de Hacienda. Kwam dat vanuit de rave club culture. Was baggy, omdat iedereen dat droeg. Tape act. Eerst iedereen met punk. Dan dacht ik, eigenlijk in principe zijn we live. Als je er kijkt, is het een tape act. Want het is allemaal door ons ingespeeld. Alles is met handen en dingen gedaan. Maar live is het ons leven makkelijker. En het scheelt je rug. Tape act. Want het gaat over de... Het tape-pack is toch als je ook thuisjes aanzet.
0: Heerlijk. Hey, we gaan zo meteen luisteren naar jullie allereerste nummer van de avond. Die de luisteraar dus ook echt kan horen als jullie nummer. En dat is namelijk My Thai Take a Second. Daarna gaat Floris weer het publiek induiken. En gaat checken bij wat iedereen ervan vond. En ook gewoon wat we eigenlijk krijgen te horen. Want we krijgen ook een stukje live wordt meegenomen in de uitzending.
3: Is dat een soort de vloervraag?
0: Ja,
3: straatvraag, maar dan op de vloer.
0: Okay, of in het café.
3: Nu
0: al de cafévraag.
1: Misschien komt er ineens iemand op het podium.
4: Ja, jongens, hoe gaat het? Hoe gaat het nu? Je zit op de helft van de set. Hoe gaat
3: dat
4: het?
3: Zou wel grappig zijn.
4: Wat vind je er zelf van?
0: Ja,
3: we zijn nu bezig. Maar, wat gaat er door je heen?
0: Maar heren, ik ga zo meteen kijken naar jullie optreden. Wij zijn heel erg benieuwd. En voor nu gaan we luisteren naar Take a Second.
2: Dankjewel.

Ja, zie, Daan kon je horen van Muay Thai, de band. En de band is nu al aan het optreden. Die hoor je ook zeker op de achtergrond. En we gaan dus gewoon naar het live optreden. De laatste momenten. En dan even kijken wat het publiek ervan vond samen met Floris. Ja, ik ben wel benieuwd hoor. Het is heerlijke muziek, kan ik je vertellen.

0: zonder enthousiaste mensen. Het is geen band. Het is geen DJ act. Wat is het wel?
1: Dansbaar.
2: Het is dansbaar. Het is een soort fusie van een guy die een raar accent opzet. Ik weet niet, er al een of ander Brits accent. En een guy die gewoon koud uit staat te draaien. Die gewoon rare beats gooit. Ja.
0: Het is wel een geweldige live act. Ja, toch?
1: Overal heen. Het ging overal heen. Van punk naar hardcore.
2: Ja, en het is misschien een klein podium. Maar ja, ze vullen het wel met z'n tweeën.
0: Hey. Hadden jullie dit verwacht toen jullie hier naartoe gingen?
1: Nee, helemaal niet. Ik dacht dat we gaan naar een punkconcert. En toen kwam ineens dit.
2: Ja, ik ook niet. Het was sowieso een verrassing, dus ik wist niet dat ik ging komen.
0: Wat verwachten jullie van de rest van de avond?
1: Ik weet dat er nog wel een punkband komt.
0: Die gaat het echt slopen.

0: wel, denk ik.
1: Ja, dat denk ik wel.
2: Ja, het is gecurated door 3 voor 12. Die doen het altijd wel goed, vind ik. Dus ja. Ik verwacht wel veel of zo.
3: Ja, wat vinden jullie? Hoe kijken jullie naar 3 voor 12 als muziekinstituut?
2: Ja, ze doen altijd wel leuke dingen. Ook wel experimenteel of zo. En ze brengen wel altijd zo kleine artiesten van Nederland omhoog of zo. Dat vind ik altijd wel leuk om te zien.
0: Ja, helemaal mee eens.
3: Dat je gewoon helemaal aan. Mag ik jullie bedanken? Dankjewel. Veel plezier nog. We schuifelen weer even verder. En er was nog een hele enthousiaste danseres. En dat was jij. Hoe vond je het? Hoe vond je het?
4: Ik vond het heel leuk om met mij en Thij op te treden.
3: Ja?
4: Ja.
3: Hoe ken je hun?
4: We zijn goede vrienden en ze vroegen mij om een duet te doen. En ik zei ja.
3: Oh ja?
4: Oh ja.
3: Hoe ging dat?
4: Supergoed. En het staat op Spotify, Braindead.
3: Maar jij stond nu niet op een podium, toch, met deze?
4: Jawel, ik stond er net.
3: Dat heb ik helemaal gemist, sorry. Dat is stom. Had je het verwacht toen je hier binnenkwam dat het zo vol zou zijn?
4: Jawel. Meestal bij Club 3 voor 12, lekker vol. Bij het tweede bandje, lekker vol alvast. En ja, ze hebben ook veel mensen meegenomen. Het is heel erg leuk altijd.
3: En het dak eraf bij de derde.
4: Huh?
3: En het dak eraf bij de derde band.
4: Ja, dat wordt echt helemaal insane.
3: Hoe heb je het proces ervaren dan, om met hun dit op te nemen, dat nummer?
4: Superleuk. We gingen het opnemen in hun studio. En het was heel gezellig. En het ging heel makkelijk. Ze hadden al een nummer geschreven en ze vroegen, wil jij hem zingen? En ik zei ja.
3: Oh, wat vet.
4: Ja.
3: Dankjewel.
5: Ja, en we gaan van de live reacties van Maaitai gaan we gewoon direct door naar muziek. En de muziek van deze keer is de Lonesome Malones met Wildfire. Een echte Haagse bluegrass jazzgroep.

0: En dat was een pure country vibe van de Lonesome Malones met Wildfire. Een Haagse bluegrass jazz band. Hier gewoon puur uit de stad. En ik vind het eigenlijk wel eentje die op ons lijstje moet staan voor de ADHD-uitzending op de zaterdagochtend. Maar naast mij staat gewoon de hoofdredactrice Judith. Ja, Judith, ja, wat vond je ervan tot nu toe? We hebben Stick to the Plan gezien. We hebben Muay Thai gezien. Mai Thai. Ja, Mai Thai.
1: Mai Thai.
0: Ja, Mai Thai.
1: Yes. Ik vind het geweldig, joh. Ik kom net bij Mai Thai vandaan. Het was zo'n vet optreden. Ik heb het echt heel erg warm. Want daar kan je gewoon niet stil bij blijven staan. En dat zijn zulke oorwormen die zij aan muziek geven. En het geeft zoveel energie. Het is echt geweldig. En,
0: twee verschillende genres wel.
1: Totaal verschillende genres.
0: Mai Thai is totaal anders van elkaar.
1: Maar als 3 voor 12 Den Haag proberen we ook eigenlijk alle genres te verslaan en een warm hart toe te dragen. We zijn met Stick to the Plan begonnen vandaag. Ja. Dat komt ook omdat ik graag een podium wil geven aan de vrijwilligers die bij ons werkzaam zijn en zelf in een band zitten. Dus dat was Stick to the Plan deze keer. En we hebben als DJ Kamp de Terraan. Dat is ook een vrijwilliger bij ons. We geven hun heel graag een podium. En met Stick to the Plan. Ja, dat is weer een heel ander genre muziek. En eigenlijk zijn ze toch ook weer allebei maatschappelijk betrokken. Wat natuurlijk belangrijk is. Want het is een beetje een gekke dag. Ja. 11 september is natuurlijk beladen om dan toch een feestje te vieren. Maar aan de andere kant is het juist heel bijzonder dat muziek dat doet.
0: Voor de luisteraars, de bandavond is op 11 september. En wij worden natuurlijk pas meestal een week later uitgezonden.
1: Ja, maar ja, de gevolgen van 11 september duren ook heel lang.
0: Duren ook wel wat langer. Hey, maar 3 voor 12, we kijken nu eigenlijk wel terug naar bijna een jaar aan jouw stappen die je hebt gezet als hoofdredactrice. Ja. Maar hoe is het tot nu toe bevallen? Wat heb je allemaal meegemaakt in zo'n jaar? Er is zoveel om op te noemen.
1: Ik kan dat eigenlijk bijna niet in het heel kort vertellen. Ik heb in een jaar nog nooit zoveel geleerd. Mijn leercurve is enorm. Ik begrijp nu ook waarom voorgaande hoofdredacteuren zeiden, nou, het is best veel werk. En dat is het ook. Maar je krijgt er zoveel voor terug. En we hebben zo'n lekkere club vrijwilligers.
0: Je ziet ook de verandering in 3 voor 12. Van voordat jij er zat tot nu. En het is merkbaar op de socials. Het is te zien in de visuals. Het is te zien in de diversiteit van artikelen. En vooral de diversiteit merk ik dat je daar heel hard op hamert.
1: Ja, ik vind dat gewoon heel erg belangrijk. Want ook de diversiteit van onze vrijwilligers bepaalt natuurlijk de output die we aan verslaglegging doen. Ja. We zijn een journalistiek platform en veel vrijwilligers kunnen natuurlijk die totaal niet van hip-hop houden, bijvoorbeeld. Misschien best wel een recensie schrijven of een show bijwonen en een verslag doen. Maar ik zou heel graag ook mensen werven die vrijwilliger willen zijn bij ons en willen schrijven of fotograferen of content willen maken. Die ook uit die andere scene komt.
0: En, ja, want dan krijg je toch een beetje een andere reuring in het journalistieke stukje wat jullie naar buiten brengen.
1: Zeker.
0: Want net zoals nu die oploop van de Haagse, ja, ik noem het altijd de Haagse volkszang. Zeker met Chico. Ja, er komt steeds meer andere soorten genres bij die soms juist een beetje in de bandwereld niet 1, 2, 3 worden meegenomen.
1: Nou, juist een dikke week geleden waren wij bij Chico natuurlijk.
0: Ja, daarom.
1: En bij zijn moeder en zijn gehaktballen.
0: Hey,
1: kijk, daar houden
0: daar
1: wij
0: gaan we van.
1: Net
0: gaan
1: zoveel
0: we voor,
1: van als een of ander op kuurbandje waar maar 2 mensen publiek staan.
0: Precies.
1: Dus wij willen dat hele genre verslaan. En dat doen we vol verf en met heel veel plezier. We hebben een hele hechte club vrijwilligers. Maar we komen natuurlijk ook altijd vrijwilligers tekort. Want willen we al die genres verslaan, hebben we ook veel mensen nodig. Dus als je erbij wil, we kunnen niet betalen in pecunia, maar we kunnen wel betalen met liefde.
0: Met liefde, maar je doet ook af en toe cursussen, schrijfcursussen.
1: Zeker.
0: Dus je komt bijna in een warm bad terecht als je vrijwilliger wordt van 3 voor 12.
1: Niet bijna, we knuffelen. Je voel je gewoon hartstikke kapot.
0: Nou, ik hoorde net al een beetje een soort van emotionele chantage is bij jou zeker aanwezig.
1: Kijk, ik wil ook de muziek zien natuurlijk goed verslaan. Dus ja, soms moet je een beetje.
0: Dat hoort er een beetje bij.
1: Maar dat maken we allemaal wel goed, inderdaad. Met leuke shows die we kunnen bezoeken. Probeer elke maand bij een ander poppodium te zitten. We bezoeken festivals met elkaar. Dat is belangrijk.
0: Ja, zeker belangrijk. Ja. Hey, zometeen gaan wij door eigenlijk naar het tweede uur alweer van de uitzending. Maar ook in het tweede uur krijgen we de optredens van de Alpha Rats en het interview met Alpha Rats. Heb je hun al eerder zien optreden?
1: Ja,
0: ik hoor dat het echt wel een happening is.
1: Ik heb hun al meerdere keren zien optreden. En het bestaat ook uit muzikanten die allemaal al eerder in bands zaten. Dus ik ken ze stuk voor stuk. En ze maken een geweldige show. Het is lekkere muziek. Het zijn gewoon hartstikke goede muzikanten die er ook veel plezier in hebben. Ja. En dat vind ik zelf persoonlijk altijd heel erg fijn om te zien. En frontman Lennart, die... ik denk als die microfoon aangaat, dan...
0: Gaat hij ervoor, hè?
1: Dan gaat hij los.
0: Ja, dan gaat hij los.
1: En dat vind ik fijn, hou ik van.
0: Nou, kijk, wij houden daar ook heel erg van. Wij gaan er sowieso vol gas voor. We gaan zo meteen even afsluiten, want er komt Floris terug met zijn momenten van de reacties uit het publiek. En dan blijf vooral lekker hangen, want er komt nog veel meer Haagse muziek aan. En zometeen in het tweede uur krijg je de Alpha Rats en Camp the Train en nog meer lekkere Haagse hits.
1: En word vrijwilliger!
0: Ja! Ja, en dat was het alweer voor het allereerste uurtje hier bij Den Haag FM 92.0 van de speciale clubavond van 3 voor 12 hier in Paard Café. We hebben zo net hebben we gewoon gesproken met Muay Thai, Stick to the Plan, en we hebben ze live kunnen horen en Floris is door het publiek heen gegaan. Wat is een beetje je vibe tot nu toe?
2: Het was persen om er doorheen te komen, want het was hartstikke vol.
0: Hartstikke vol en heel gezellig, hè?
2: Ja.
0: Alle leeftijd door elkaar heen. Ja. En de genres ook heel mooi. En wie er heeft gedraaid, die gaan we zo meteen spreken. En dat is Frank van Camp the Train. En wat vond je een beetje van zijn stijl? Het is een beetje elektronische pop, maar met meerdere genres.
2: Ja, het sluit mooi aan van alles wat we al gehoord hebben van Muay Thai eigenlijk.
0: Ja, en Muay Thai, ja, dat is toch een band op zich hoor. Want ze hadden het al over storytelling. Maar ja, ik vind het toch een ervaring als we het dan zo kunnen benoemen.
2: Geen band, geen DJ-act. Het is alles ertussenin. Maar tegelijkertijd toch ook alles van een band en een DJ-act.
0: Ja. Hey, zometeen gaan we het tweede uur in van deze special. En in dat tweede uur gaan we luisteren naar Alpha Rats. Gaan we mee in gesprek. En we hebben dan ook het interview sowieso met Camp the Train. Heb je al een beetje een stiekem verwachting bij Alpha Rats?
2: Want we hebben ik hoop dat het Paardcafé er nog staat morgen.
0: Ik ben wel benieuwd. Ik heb het idee dat ze een beetje de tent gaan slopen.
2: Ja.
0: Zover ik al een beetje de geluiden hoorde onder het publiek.
2: Mensen met oranje hesjes, bouwhelmen zag ik al voorbij komen.
0: Wordt het zo heftig?
2: Het wordt vrij heftig volgens mij.
0: Kunnen we je meteen aan het werk zetten?
2: Ja, morgen.
0: Kunnen we meteen even muurtjes stukken? Hey, iedereen, blijf lekker hangen. Zo meteen het tweede uur van deze special hier in Paard Café. En voor nu kunnen jullie genieten van weer een echt Haags nummer. Mind and Fancy met Superposition.

0: nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. De demonstratie van Wij zijn het volk op het Malieveld in Den Haag is beëindigd vanwege aanhoudend geweld. Relschoppers gooiden onder meer vuurwerk, stokken en rookbommen naar de politie, waarna de ME een waterkanon inzette. Vanwege de ongeregeldheden werd een noodverordening afgekondigd voor een deel van Den Haag. De meeste demonstranten waren rond 3:15 vertrokken. De nieuwe kiosk aan de Appelstraat in Den Haag laat nog altijd op zich wachten. De oude vervallen snackbar werd ruim 2 jaar geleden weggehaald, maar met de bouw van de vervanger is nog niet begonnen. De eigenaar zegt dat het plan stil ligt vanwege vragen uit de buurt over parkeerplaatsen. Volgens de gemeente verdwijnen er uiteindelijk geen parkeerplaatsen en zijn er geen obstakels om met de bouw te beginnen. Wanneer de nieuwe kiosk er wel komt, is nog niet duidelijk. Twee eigenaren van Indiase restaurants in onder meer Den Haag worden verdacht van uitbuiting en mensensmokkel. Ze zouden werknemers uit vooral India hebben gehaald om als gespecialiseerde kok te werken. Een deel van hen zou vervolgens ander werk hebben moeten doen, bijvoorbeeld als afwasser, schoonmaker of in de bediening. De Haagse Energiekas staat in de finale van de Gouden Eekhoorn Awards 2026. De groene plek op het dak van de Helena in het centrum is gekozen uit ongeveer 500 inzendingen. Op het dak zijn verschillende tuinen aangelegd en organiseren bewoners, kunstenaars en makers workshops, exposities en andere activiteiten. De Energiekas maakt kans op een geldprijs van maximaal €10.000. De winnaars worden op 7 oktober bekendgemaakt. Dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en er kan af en toe wat lichte regen vallen. Het is 1 graad of 20 en er staat een stevige zuidwestenwind. Morgenochtend ook kans op regen, maar later wordt het droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt dan zo'n 19 graden en de wind neemt in de loop van de zondag af. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.
0: Den Haag FM 92.

0: Mom.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3.
2: Het is tijd voor uur nummer 2 van deze speciale uitzending van de 3 voor 12 clubavond hier live vanuit Paardcafé. En al zitten wij nu op de zaterdagavond, was het vorige week vrijdag helemaal los aan het gaan hier in het paard. Floris is bij mij en wij hebben al een beetje in het eerste uur kunnen ervaren hoe zo'n avond is, hè? Ja, je hoort al op de achtergrond, het is lekker gezellig.
3: Chaos. Het staat chaos, hè? Vol.
2: Het staat vol, het staat iedereen is vol. Druk.
3: Ja. Mai Tai was echt een enorme verrassing.
2: Ja.
3: Ik moet zeggen dat zij echt die hele zaal op en neer deed deinen.
2: Het begon wat rustiger en uiteindelijk mondde het uit in één gek groot wild feest.
3: Nou, ik heb een van de interviews, dat de zanger, Rick, ja, ook een hele hypnotiserende werking had op de rest van het publiek.
2: Dat klinkt heel spannend.
3: Ja.
2: Klinkt heel spannend. Hypnotiserende werking op het publiek.
3: Hun omschrijving.
2: Ja.
3: Hun omschrijving. Als een bewegende kunstinstallatie lijkt dus wel te kloppen.
2: Oh ja, nee, daar. Oeh, ja, goed punt. Dat is zeer zeker, want het is een kunstcollectief. Hoe zichzelf omschrijven. Ja, we zitten in het uur 2. En dat betekent namelijk dat wij doorgaan ook zometeen naar de laatste band. En de laatste band van de avond is de Alpha Reds. Een soort van, ja, gekke punk. Een beetje, ja. Hoe we het kunnen omschrijven, totale chaos op de Haagse stijl. Ik denk dat dat de beste omschrijving is wat we zo meteen gaan ervaren.
3: Ze hebben al hun eigen bands hebben ze weggespeeld.
2: Ja, en nu,
3: is,
2: zijn
3: dit, ze, is dit...
2: Is de eindbaas.
3: Dit is de eindbaasband.
2: Is de eindbaasband.
3: Ja, punkband.
2: Ja. Aankomende uur natuurlijk weer gevuld met genoeg Haagse muziek. En zeker uit de Haagse 3 voor 12 lijst. En dat betekent ook dat wij gaan naar het nummer van een echte Haagse punk chick. Hoe ik haar dan noem, Katie Bitchcoin met Selfish Shellfish. En dat is gewoon even losgaan in de woonkamer op je avond. Als je klaar aan het maken bent voor uitgaan. Dus geniet hiervan, Katie Bitchcoin met

0: Fishy, fishy, fishy. Small bitch.
1: Jullie hebben kunnen luisteren naar Katie Bitchcoin met Selfish Shellfish. Ja, ook wel echt een Haagse punk chick hier in de stad. En wie ook wel houden van punk zijn natuurlijk de mannen van Alpha Rats. En die zijn nu aangeschoven voordat ze zometeen gaan optreden. Ja, welkom in mijn, hoe noemen we het? Het Paardcafé Studio.
2: Hell yeah.
1: Ja, toch? Ja, zoals ik jullie kan omschrijven, zal het zijn rauwe garage punk, postpunk met een Haagse ondergrondse flow erin.
2: Ja, vooruit. Ja, doen we het voor.
1: Weet je dat? Ja, ik vind het altijd een beetje lastig. Omdat het punk is toch een genre waarvan ik vind dat er veel meer van mag worden gehoord tijdens de optredens in de stad.
2: Ja, zeker. Ja? Nee, dat wil ik zeggen. Punk is een hele grote ruime naam. Dus daar kan je alle kanten mee op. En subgenres op en top, maar je gaf een leuke omschrijving. Ik doe het ervoor, toch? Toch hier?
3: Zeker, we zijn vooral denk ik een beetje met mannen van middelbare leeftijd die van gruizig garage rock houden. Dat verbindt ons samen.
1: Is dat een betere omschrijving?
3: Ja,
1: van
3: misschien wel een beetje, maar we zijn ook heel ruig. Okay. Dus best wel punk.
1: Wat ik begreep ook, zijn jullie echt samengekomen nadat jullie al in duizenden bands hebben gezeten 88.000 ongeveer?
2: 80.000 bands.
1: Ja, toch?
3: Ik heb hun gesmeekt of ze alsjeblieft met mij in een bandje wouden zitten.
1: Oh, toch wel.
3: Ik leerde basgitaar spelen. Toen,
4: de meesten die hadden gewoon wel zin om gewoon weer een keer een biertje te drinken in een repetitieruimte.
2: En Rogier ging leren bassen. Ja, Rogier ging leren bassen, dus wij gingen met mij als Burgerlijnsbandje spelen, toch?
1: Ja, we komen gewoon je helpen. Ja, toch? Zo hoort het wel. Er zijn in de Nederlandse scene.
5: En ik ben er eigenlijk ook bijgekomen. Zij hadden de band al en zij hadden een optreden op Sneester. Ja, dat hadden geen zanger. Ze hadden nog geen zanger.
4: letterlijk drie weken voor de show.
1: Nooit joh.
5: Van het een komt het ander.
1: Maar je bent wel een wilde zanger, want ik heb filmpjes gezien. Dus ik heb verwachtingen bij dit optreden.
5: Ja.
1: Dit is wat ik zag losgaan maar, op bepaalde video's.
5: Dat hangt
1: video's.
5: Af van de situatie. Dat heb ik ook al eerder verteld in de ochtend.
1: Bij
5: mijn collega. En als het publiek leuk is, dan weet je nooit wat er gebeurt. Ja, zeker.
1: Je voedt je van de energie van het publiek.
5: Precies.
3: Hij heeft van de geluidsman het langste snoer gekregen voor vanavond.
1: Nou, dat laat wel wat zien dat we wat kunnen gaan verwachten, hoor.
2: Ja, of niet.
1: Nou. Ik weet wel dat als mensen eindelijk de vrijheid krijgen met de snoeren, dat ze dan ineens verdwijnen midden in het publiek.
4: Ja, of van het podium af pleuren.
5: Dat zou geen referentie.
2: Die kennen we ook, ja. Check.
1: Hey, maar als jullie optreden samen, worden jullie dan ook, als je een beetje van tevoren begint met de nummers maken en zo, worden jullie ook een beetje opgesweept door je eigen muziek? Dat je op een gegeven moment echt er zo in zit dat je denkt, ja, dit wordt hem.
5: Vooral opgewonden.
3: Opgewonden ook. Heel erg opgewonden.
1: Kan ook. Kunnen we ook
3: ik,
1: zo noemen.
3: Ik denk dat
1: benoemen.
3: We inmiddels best wel goed samen kunnen spelen. En dat we nu spelen en dat het best wel vanzelf gaat. Dat is gewoon lekker. Ja, zeker.
1: Ja. Nou, dat is wel mooi. En hoe is dat voor jullie? Want jij bent zanger en jullie spelen wat van de band?
2: Ik mag het drumgedeelte invullen. Ja, en dat is sowieso energiek, denk ik. Maar dat kan niet zonder deze jongens hier.
1: Met losse haren vooral veel.
2: Ja, misschien ook vandaag staart in door. Ik houd netjes vandaag.
1: Knotje.
2: Doe zo mijn pak aan ook en zo. Dus,
1: ja, super netjes. En voor jou?
4: Als mensen gitaar.
1: Gitaar. Ja. Maar dus de bas, toch? Wat ik net begreep.
4: Nee, dat
3: was
4: bas.
3: Nee, dat is voor mij. De basgitaar.
1: Oh, de basgitaar. Oh, er hoort daar ook die diepe stem bij?
3: Er hoort een hele diepe stem bij, ja.
1: Kijk, ook, we hadden de vorige editie hadden we ook een basgitarist. En die was naastig op zoek naar een partner. Dus die heeft toen live hier in de uitzending gezegd van ja, ik zet al mijn DM's open. Ik zeg, klopt dat bij basgitaristen? Dat zo werkt?
4: Drogier heeft u straks wel consent gegeven op alle huisregels hier. En iedereen mag hem aanraken.
3: Precies. Ja.
4: Dat is ook geen geintje.
1: Ja, ja daarom
3: ik ben vogelvrij vanavond. Ga je gang, ja. Wie ben ik? Ja.
1: Nou ja, wel met akkoord, toch? Als mensen moeten wel met consent.
3: Zij hebben
1: toch?
3: Consent gegeven voor mij. Het is heel fijn.
4: Deze zelf maar.
1: Hey, ik heb wel een beetje zitten kijken bij jullie op de Spotify. Ga ik altijd van tevoren even luisteren. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd, wat ligt er nu nog op de planken? Wat er misschien binnenkort uit gaat komen? Want ik zag een bepaalde jaartal erbij staan waarvan ik dacht, het is tijd. Toch? Of niet?
5: It's almost time. Yeah.
1: Ja, toch? Het is toch almost time wel?
2: Zeker weten. Nee, we zijn...
5: We hebben drie nummers opgenomen. Alleen, weet je, we zijn heel perfectionistisch. Echt zeer perfectionistisch.
2: Of we nemen gewoon altijd voor.
5: Dat is een beetje tegenstrijdig met punk natuurlijk. Maar Ja, dus het komt eraan. Heel okay. Even wachten.
1: Ja, maar het komt eraan vind ik altijd zo'n breed, brede
4: zin. Het komt eraan voor het eind van het jaar.
2: Najaar. Ja? Najaar 2026.
1: Kijk, daar kan ik wat mee, weet je. Want dan zijn mensen prepared. Ja, ik word hier al voor de kerst.
4: Dus oh, absoluut.
1: Ja, oh, dat is dus gewoon een beetje
4: nu hebben we het op de radio ook gezegd.
1: Ja, je hebt het nu gezegd. Dus
2: we hebben een kerstsingle opgenomen, dus dat moet wel.
5: Kerst 2028.
1: Ik zeg je wel eerlijk.
2: Het is sneeuw, toch?
1: Kan ik hiervan op aangaan dat ik dus nu hier hoor dat er dus een kerstsingle gaat komen? Speciaal voor ADHD?
2: Ja, of jij hem leuk vindt, weet ik niet. Maar
1: mij vrij weinig uit. Ik hou van kerst.
2: Genoeg.
1: Ik hou van kerst. En dan komt hij ook gewoon in mijn lijst te staan. Dat lijkt me geniaal. Oké, nee, ik zie nu...
2: Het gaat over sneeuw en zo. Dus ja, op zich...
1: Je hebt alle soorten sneeuw. Dat weten we ondertussen al binnen de muziek zien. Hey, vanavond staan jullie op de avond van 3 voor 12. In hoeverre... Jullie hebben zoveel bands ook meegedaan. Gewoon in de scene hier. Maar in hoeverre vinden jullie dat 3 voor 12 echt iets is wat zo belangrijk is voor de muziekwereld? Van de stad, maar ook gewoon landelijk?
5: Nou, 100%. Want het is toch zo dat ook door dit soort avondjes natuurlijk ook bands ook wel echt wel een kans krijgen. En dus ook op de radio komen. En dat andere mensen toch ook gewoon bekend kunnen worden met die muziek. Weet je, dus is een platform voor muziek, ook lokaal, is echt gewoon heel belangrijk. Ja, daar ben ik echt wel van overtuigd. En landelijk gezien ook natuurlijk, maar je ziet natuurlijk wel dat toch een aantal bands dan natuurlijk echt doorstomen en dan de top bereiken. Maar natuurlijk zijn er zoveel ontzettend veel bandjes in de stad. En er zijn eigenlijk steeds minder plekken ook waar bandjes live kunnen spelen. Dus het is wel heel tof dat juist dit soort dingen gewoon gedaan worden. Ja,
1: nice. Hey, we gaan zo meteen luisteren naar jullie optreden. En voordat we daarmee starten, gaan we eigenlijk luisteren naar het eerste nummer wat ik van jullie heb uitgekozen. En dat is namelijk Digging. Dus daar gaan wij nu naar luisteren. En dan zometeen duikt Floris weer het publiek in. En we gaan een beetje genieten van de live setting. Dus dank jullie wel voor het interview. En wij zijn benieuwd zometeen naar het optreden.
2: Jij en jullie dank je wel.
1: Ja, toch. Even genieten van Digging van de Alpha Reds.

Ja, almost time. En het is zeker tijd voor het optreden van de Alpha Reds. Op de achtergrond hoor je het al, ze gaan helemaal los. Het publiek is wild. En wij gaan even genieten van een paar live momenten en de reacties van het publiek. En daar staat Floris zeker klaar voor.

0: sta hier met... Ik kom toevallig op het publiek hier. Maar na de Alpha Reds kom ik Britt van Eijk tegen. En jij was speciaal gekomen ook voor de Alpha Reds, toch?
1: Zeker.
0: En hoe lang ben je al fan?
1: Vanaf het begin.
0: Ja, hoe is dat zo gekomen?
1: Nou, omdat twee van mijn vrienden hierin spelen.
0: Ja, ik zag ook al een shirtje wat ik kende.
1: Wat zei je?
0: Ik zag ook al een shirtje wat ik kende.
1: Oh, van Circus Bende.
0: Ja.
1: Heeft hij vandaag gekregen.
0: Doe jij hier ook de merch?
1: Huh?
0: Doe jij hier ook de merchandise?
1: Nee, zeker niet. Nee, maar ik heb hem aan hem gegeven vandaag.
0: Maar hoe vond je het optreden?
1: Ja, leuk. Altijd leuk. Altijd fijn om ze even te zien. Ze hebben goede energie op het podium.
0: Ja, was het lang geleden dat ik ze had gezien spelen?
1: Nee, weer niet.
0: Was het lang geleden dat je ze voor het laatst hebt gezien spelen?
1: Ik denk de laatste keer was in de besturing. En toen heeft de zanger in een stijger hangen. Dat was wel de meest legendarische tot nu toe, denk ik.
0: Ja?
1: Ja.
0: Maar hoe is het zo gekomen? Hoe ben je met hun bekend geraakt?
1: Nou ja, Tim is mijn beste maatje. Rogier is een heel goed maatje vanuit het verleden. En Rogier wilde volgens mij heel graag een bandje. Die wilde heel graag bassist worden. Dat was een grote droom. En volgens mij heeft hij gewoon heel erg zijn best gedaan om dit bandje te vormen.
0: Ja, lievelingsnummer.
1: Nee, ik kan niks verstaan van die gast.
0: Hoe vond je de rest van de avond?
1: Ik heb de rest van de avond eigenlijk niet meegekregen. Ik heb gewoon buiten drankjes gedaan.
0: Oh, dat is jammer.
1: Ja.
0: Oké. Nou, dan wil ik je heel erg bedanken voor dit korte leuke gesprekje.
1: Yo, graag gedaan.
0: We zijn nog steeds wat publieksreacties aan het binnenhalen. En ik sta hier naast een andere bezoeker. Paul heet je toch?
2: Ja, ik heet Paul inderdaad. Ja, ik ken de Alpha Reds al jaren. En vooral de bassist. Hij is de oude bassist van Worgpaal.
0: Van Worgpaal?
2: Ja, Worgpaal. Rogier Thompson heeft in Worgpaal gespeeld. En, ja. En is later is de Alpha Reds begonnen. En heeft ook een paar EP'tjes opgenomen met Hans Kunt en de Klits. En dat is ook een fantastische band.
0: Hoe vond je het vanavond?
2: Ik vond het vanavond spetterend. Echt, de jongens worden steeds beter. Gaat lekker strak spelen. En het is goed dat hij uit Worgpaal getrapt is. Want hij had daar niks meer te zoeken.
0: Hoe ben jij sowieso met Worgpaal en de Alpha Reds in contact gekomen vroeger?
2: Ja, dat is eigenlijk gewoon... Eigenlijk mijn jarenlange interesse in punkmuziek en ook gewoon kunt metal.
0: Oh, zo is dat?
2: Ja, fantastisch. Maar ja, heeft hij bij Worgpaal lang gespeeld en heeft een paar EP'tjes opgenomen met Hans Kunt en de Klits. En dat is natuurlijk ook al sinds jaar en dag een van de beste bands die Den Haag ooit gehad heeft. Dus ik ben alleen maar blij vanavond. Het was een fantastische sfeer, leuke mensen. En het is altijd genoeg om in het Paardcafé te komen.
0: En jij gaat lekker de stad in.
2: En we gaan lekker een drankje drinken.
0: Hey, fijne avond. Dankjewel.
3: Ja, en dat was een wild optreden. Jongens, ik ben even gaan kijken naar. Ik weet niet waar ik heen moest kijken. Want de leadzanger die rende van het ene kant van het Paardcafé naar het andere kant van het Paardcafé. Het was wild. En van de wildheid gaan we nu naar het volgende nummer. Haagse artiest, Rauwkost. En het is ook weer gewoon genieten van de tijd. Want het is over en klaar.
4: The Department of War to start testing our nuclear weapons on an equal basis.
5: I'm all in China. I'm all in Rusland.

0: dan is het over en klaar.
1: Sei Pang Xiang Zhan. Zhejiang Zai, 14关之空中人民，用血肉铸成的钢铁长城面前，他们的头破血流。
0: Wacht er eens

0: is het over en klaar.
1: Ja, en jullie hebben kunnen luisteren naar Rauwkost met Over en Klaar. Een Haagse, echt Haagse band waar we van hebben kunnen genieten. En wie er nu naast mij staat, terwijl er achter op de achtergrond wordt opgetreden, is Camp The Train, a.k.a. Frank. En jij bent een Haagse producer. En ja, je bent gewoon heel aanwezig in de scene de laatste tijd, merk ik.
2: Ja, ik hoor het ook.
1: Ja. Het is een verrassing voor je.
2: Zeker.
1: Maar we kennen jou als Haagse producer. En zover ik heb kunnen vinden, is jouw muziek een beetje 90's met een rauwe, melodieuze rand eraan. Als ik het zo, omschrijf ik het zo goed?
2: Ja, het is heel veel 80's wel. Ik ben opgegroeid in de 80's. Ja. Ook een beetje industrial. En ja, een beetje wat ik leuk vind, geprobeerd om elkaar in te gooien. Daar maak ik wat van.
1: Is het dan ook, als je een beetje de stroming, wat ik net al zei, welke stroming past eigenlijk wel het beste bij jouw muziek, als je het zelf kan omschrijven?
2: Ja, dan zit toch een beetje in de wave industrial kant.
1: Oké, okay. Ja. Voor de noobs, waar moeten we dan een beetje aan denken?
2: Elektronica, veel samples. Ja. Het is, als ik dit soort muziek aanmeld online, kan ik ook nooit een categorie vinden wat in thuis hoort.
1: Dat is ook wel uniek, ja toch?
2: Ja, dus ik ben mijn eigen niche, denk ik.
1: Dat is ook wel mooi om te zeggen hoor, dat je eigen niche bent.
2: Dat maakt je ook onvindbaar. Maar...
1: Nou, wij hebben je wel gevonden met ADHD, dus hebben je vaker gedraaid. Als we dan kijken naar 3 voor 12, want je bent vandaag de DJ van de avond. Ja. Hoe ben je ooit terechtgekomen bij 3 voor 12 Den Haag?
2: Nou, dat is best wel lang geleden al. Gewoon als vrijwilliger gaan schrijven. Ik denk 15 jaar terug of zo. Omdat ik gewoon vaak in de Haagse scene rondhing. Veel mensen kende. Nou, ik wil er wel over schrijven. Ik vind schrijven leuk. Dus dat ben ik gaan doen. En een jaar of 8, 9 geleden gestopt daarmee. Ik denk, ik word hier te oud voor.
1: Nou, het zal je verrassen dus niet.
2: Nou, nee, want ik werd door de nieuwe hoofdredacteur gevraagd van, joh, wil je niet weer komen schrijven?
1: Ja.
2: Ik dacht, ja, waarom ook niet? Het blijft een leuke scene, alles is vernieuwd, maar ook weer ouderwets. Dus.
1: En je komt iedereen tegen, hè, is me opgevallen. Ja. Maakt echt niet uit welke leeftijd of in welk segment je zit. Nee, iedereen komt elkaar tegen.
2: Ja, het is toch een klein wereldje.
1: Ja, zeker. Ja. En als je dan bij 3 voor 12, welke ja, hoe zeggen we dat goed? Welk segment van de 3 voor 12 vind je het leukst? Vind je de live optredens leuks? Of heb je liever zoiets van, ik hou meer van poetry avond, waar je dan ook heen gaat met een soort van singer-songwriter?
2: Ja, wel echt de bandjes kijken, de nieuwe dingen. Laatst op Sniester bijvoorbeeld het overdag festival gedaan, waar gewoon echt een nieuwe band spelen, gewoon nieuwe dingen ontdekken. En ik vind het leuk om interviews te doen.
1: Ja.
2: Dus gewoon echt de diepte in, wat ga je mee echt bezig en hoe komt die muziek tot stand? De muzikant zelf, dat vind ik eigenlijk leuk.
1: Ja, dus eigenlijk de muziek die we nu op de achtergrond horen, dat is wel meer jouw passie.
2: Ja, gewoon, ik heb ze al eerder gehoord en het is gewoon leuk om dat ook weer te ontdekken. Ja.
1: Het is wonderbaarlijk hoor, mensen. Als jullie ons kunnen horen, dan hoop ik het van harte. Maar zo gaat het er dus aan toe als je toch even een interview tussendoor moet maken. Maar het klinkt wel echt heel goed, hè?
2: Klinkt lekker, ja, zeker.
1: Ja, vanavond, hoe zijn een beetje je verwachtingen voor wat we allemaal gaan zien? Want dit geeft wel jouw muzikale hart wel wat
2: Ja, meestal als
1: bloeit.
2: Ik draai, dan is het meer de elektronica kant, electroclash. Ja. Dit is natuurlijk wat meer rock en punk. Maar dat is ook leuk om daarop aan te sluiten. En ik mix heel veel met muziek. Dus
1: ik eigenlijk wel. Een elektronische mix met een beetje punk ertussen.
2: Dat zou ik proberen.
1: Zou ook wel gaaf zijn, toch?
2: Kijken wat eruit komt zo.
1: Hey, maar als we het hebben over Den Haag. En je hebt het over 3 voor 12. En dan schrijf jij stukken voor 3 voor 12. Wat vind je door de jaren heen zo veranderd aan de stad? Want jij bent ooit daar begonnen. En nu ben je weer terug. Zie je echt een duidelijke verandering binnen de muziekscene?
2: Nou, eigenlijk niet.
1: Oh.
2: Nee, daar heeft natuurlijk een elektro-experimentele kant die al heel lang is. Heel vroeg de festivals, dingen als Langweiligheid, en nu heb ik dat label nog een anti-lounge en zo. Dat is er gewoon nog steeds. En dit soort herrie wat je nu hoort is ook nog steeds. Het is van alle tijden. De mensen zijn anders, de muziek blijft hetzelfde.
1: Leuk, eigenlijk wel.
2: Ja, je kan zo weer instappen, dat heb ik gemerkt.
1: Ja, af en toe als jullie denken, nou wat komt er nou weer? De deur gaat af en toe open en dicht. Dat gebeurt hè, als je live op locatie. Maar ja, we zitten hier in een paardcafé studio. Je gaat vanavond draaien, of je bent al aan het draaien tijdens deze avond.
2: Ja.
1: Maar paardcafé is best wel iconisch. Merk je ook binnen de scene dat je dan denkt van ja, dit is wel de plek eigenlijk waar je het nieuwe talent kan spotten?
2: Ja, er zitten ook een paar plekken waar je dat kunt doen rondom de grote markt. Maar inderdaad, paardcafé is wel echt de plek. En het is mooi om te zien als beentjes hier beginnen, daarna de kleine zaal doen, daarna de grote zaal doen.
1: Ja, het is een goede door, hè?
2: Ja, dat is een mooie springplankje.
1: Ja, gaaf. Hey, wij gaan zo meteen weer door met de avond.
2: Ja.
1: Tot nu toe hebben we kunnen genieten van Stick to the Plan en Mai Tai. Welke was een beetje meer jouw sfeertje?
2: Mai Tai vind ik al heel erg goed. Ja. Een hele interessante
1: storytelling ook erbij. Dat vind ik heel speciaal.
2: Muzikaal ook lekker veel door elkaar heen.
1: Ah, gaaf. Ja, wij gaan je in de gaten houden. Want naast dat je ook vrijwilliger bent en schrijver bent bij 3 voor 12... ben je natuurlijk ook gewoon artiest, hoe we dat dan zeggen. Dus wij gaan luisteren naar jouw nummer Camp Terrain met I Didn't Know.

0: En dat was ook wel de persoon waar we net mee een interview hebben gehad over 3 voor 12. En hij is vandaag ook de hele avond onze DJ geweest. Naast mij staan Floris en Judith om samen even natuurlijk te bespreken hoe we deze prachtige avond hebben ervaren.
1: Even nakaarten.
0: Even nakaarten.
2: Even nakaarten. Ik ben nog een beetje aan het bijkomen.
0: Ja, je stond helemaal los te gaan, hè?
2: Jammer dat je het niet kan zien, of juist eigenlijk heel goed.
0: Ja.
2: Ik heb bloody hot. Alvarez, ja, echt hoor. Het dak ging eraf. Ik ben ook helemaal los gegaan. Ik vind ze altijd geweldig. Wat vond jij?
1: Struikeldraden hadden ze. Ja, het dak ging er wel redelijk af.
0: Was op eigen risico losgaan een beetje.
2: Ja, maar ja, dat roept hij in je op. Of de hele band roept dat op natuurlijk. En hoe lekker is dat?
0: Ja, dat is wel echt geweldig. Maar als we dan kijken naar de rest van de avond, was het allemaal een beetje, ja, genoegen? Ben je er blij mee?
2: Een beetje.
0: Ja,
2: 100%. Het was gewoon fucking vet, man. Kijk, dat zijn die clubavonden eigenlijk gewoon altijd.
0: Ja.
2: Maar ik vond deze wel heel bijzonder, hoor. Want er waren zoveel vrijwilligers, er waren zoveel bezoekers.
1: Ja, ja.
2: Jij hebt ze ook mogen ontmoeten, hè?
1: Wat heb ik liever vrijwilligers, hè? Ook van 3 voor 12,
2: ja,
1: zeker.
2: Ja.
1: Zeker,
2: ja.
1: Zeker.
2: En wat, wil je ook vrijwilliger worden bij 3 voor 12?
1: Wie weet.
0: Ja, rustig aan. Want anders, Floris moet zich nog even focussen.
2: Ik snij hem zo weg, hoor.
0: Ja, ik weet het. Ik heb je in de gaten. Looking at you.
1: Ik vond dat Mai Tai vond ik echt ijzersterk. Echt,
2: ja.
1: Wat een live performance. Vond ik echt ijzersterk performance, ja.
2: Je kende ze nog niet?
1: Nee, hoe ben jij zo op het spoor gekomen?
2: Oh, een paar jaar geleden al. En hun muziek, nou, ik vertelde het eerder al. Dat zijn zulke oorwormen ook. En grappig. En het is gewoon funny, zeg maar. En het heeft toch een bepaalde gelaagdheid. En doet me ergens in de vet een beetje aan Sleaford Mods denken. En ik heb zwak voor ze.
1: Ja,
0: ja, maar dat is wel zo, hè. Aan het eind van het optreden ging het ook echt helemaal los.
2: Zeker.
0: Jij stond daar vol bij, Floor. Ja, zat op een gegeven moment ook gewoon van, ja, dit is gewoon, zo hoort een optreden te gaan.
1: Ja, het was gewoon helemaal vol en het stond echt rijen dik. En mensen gingen gewoon helemaal los. En ja, je zag ook een beetje de verbazing. Van, hè, het is geen band, het is geen DJ act, wat is het nou? Ik vroeg het ook aan de mensen in het publiek en die waren ook zo'n beetje van, ja, maar het is toch wel een band? Of nee, ja, het was toch een DJ, ja, het was gewoon van alles. Maar het kwam er echt ijzersterk uit.
2: En hoe verrassend is het dat de geluidsman gewoon meezingt?
1: Dat zie je niet vaak.
2: Nee, dat zie je niet vaak. Dat is dus het volwaardige derde lid. Zeg maar. Ze noemen zichzelf een rave duo plus één. En dat is het. En ze zijn formidabel.
0: Maar even om dan terug te gaan naar de start van de avond. We hadden Stick to the Plan. En ook wel echt niet beginnende band, maar toch wel één die een beetje zo extra push af en toe kan gebruiken.
2: En daar zijn we als 3 voor 12 Den Haag natuurlijk ook voor. Om, in dit geval niet meer zo piepjong, maar toch jong talent, zeg maar.
0: 40-plussers.
2: Een kontje te geven.
0: Ja.
2: En het is leuk dat Paard Café daar ons altijd de gelegenheid toe geeft natuurlijk. En ik vind het belangrijk dat de vrijwilligers van ons die in een band zitten, en dat zijn er eigenlijk best wel heel veel, ook de kans krijgen om dat te beleven.
1: En te laten zien.
2: Ja, zeker.
1: Ja, de oudere jongeren zijn het gewoon.
0: De oudere jongeren, ja, dat is wel mooier gezegd.
2: Je spreekt tegen bijna 60er, dus ja, ik vind iedereen piepjong, maar...
0: We
2: houden van diversiteit. Dus we hebben jonge en oude mensen. En alle genres en alle sekses.
0: Dat is belangrijk.
2: Ja,
0: zo hoort het wel te zijn. Toch in een stad zoals Den Haag. Dan is die diversiteit belangrijk binnen de muziek.
2: Zeker.
1: En 3 voor 12 is super relevant. Voor jong en oud. Ik bedoel, in het publiek stond van alles.
0: Ja.
1: Van jong tot oud.
0: Want als je even kijkt. Jij hebt gekeken naar de mensen die in het publiek stonden. Wie was nou de oudste die je hebt kunnen inschatten? En de jongste? Ben ik wel benieuwd naar.
1: Er stond een man al de hele avond stond in het halletje een beetje te swingen op afstand. En hij wilde anoniem blijven. Hij was incognito, dus ik mocht hem even niet interviewen. Oké, dat
0: kan gebeuren.
1: Maar er waren volgens mij ook gewoon mensen van 13, 14 of zo. En die stonden volle bak vooraan mee te swingen.
2: Er waren ook wel wat oudere mensen. Ik herkende ze, want... veel van de artiesten die vanavond al hebben opgetreden, die heb ik al eens geïnterviewd vanwege onze Moederdag en Vaderdag interviews. Dus ik herkende de moeders van muzikanten en de vaders van muzikanten die dan op zo'n avond komen kijken. En dat doet me eigenlijk altijd wel wat. Dat vind ik schattig om te zien.
1: Ja. Ik kan me voorstellen.
0: Zo zie je dat muziek in generaties doorgaat.
2: Ja,
0: dat het voelbaar is.
2: En weet je,
0: ook in
2: zij hebben hun jochie of meisje toen die heel jong was nog...

0: muziekles gebracht. Ja. En zien nu hun kind van 40 optreden. Nou, dat is toch geinig.
1: Ja, gaaf. En een zaal die losgaat.
0: En een zaal die losgaat. Ja.
2: Hey, maar Judith, even terugkomen naar de laatste momenten. Wanneer kunnen we een volgende editie verwachten, mogelijk? Iets?
0: Nou,
2: heb je
0: niks mogelijk. We gaan gewoon dit jaar nog hard afsluiten op 4 december.
2: Kijk, precies. En dat willen we goed
0: horen.
2: Dan
0: neem ik even wel in gedachten. We hebben nu 3 bands gehad.
1: Ja. Ja.
0: Toch wel allemaal mannen. 1 gastoptreden van Kate Oram, van Katie Bitchcoin. Hoe leuk is dat?
2: Ik wil meer vrouwen.
0: Maar dat was toch eigenlijk wel de enige dame, kwam ik ineens tot bewustwording. Ja. Dus dan gaan we de volgende keer wel even wat aan doen. Want diversiteit,
1: diversiteit. De female voices krijgen een kans.
2: Ja, dat zou wel leuk zijn. Ja, ik heb nog wel wat op mijn lijstje staan, hoor, die ik heel tof
0: ik
2: vind.
0: Ook, hoor.
2: De Haagse ladies doen het goed in de scene. Hey Judith, dankjewel dat wij weer langs mochten komen met ADHD hier live vanuit Paardcafé.
0: Nou, jullie bedankt natuurlijk. Ja, altijd een feest om jullie erbij te hebben.
2: 4 december zijn we er weer bij.
0: Top.
2: En voor nu, geniet van je avond en geniet ook vooral van Haagse muziek. Want we gaan luisteren naar een Scheveningse band. En dat is namelijk Kopsmart. En daarmee sluiten we de avond af met Vlagges.
0: Mooi afsluiten, meid. Ja.
1: Fijne avond allemaal.
2: Fijne avond.

Dit was een speciale uitzending voor de 3 voor 12 Den Haag Clubavond hier live vanuit Paard Café. Wil je nou meer informatie terugvinden over 3 voor 12? Zoek hun op Instagram, zoek hun op hun website. En daar kan je alle nieuwe berichtgeving vinden als het gaat om muziek uit de stad. Maar ook de optredens, de nieuwste muziek in hun Spotify-lijst bij de Haagse Nieuwe. En wil je van ons, van achter de Haagse Duinen, meer vinden, kan je dat zeer zeker doen op YouTube voor de interviews van elke zaterdag. Want ja, we zijn ook zaterdag live bij Den Haag FM tussen 9 en 11. Wil je meer van ons zien, gewoon online? Check ons op Instagram bij ADHD FM. En dan de volgende editie zijn we terug. 4 december, zet hem alvast in je agenda. Want het is weer een leuke avond. En zoals ik al hoorde, misschien met meer Haagse vrouwelijke representatie. En dat is zeer zeker belangrijk in een tijd van diversiteit en mooie muziek. Heel veel liefs hier vanuit Paard Café. Ga lekker genieten van je weekend en van de zaterdagavond. En wij sluiten af met de enige echte Dreigers met Groeten uit Den Haag. Met de gitaar.

0: Het nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. De demonstratie van Wij zijn het volk op het Malieveld in Den Haag is beëindigd vanwege aanhoudend geweld. Relschoppers gooiden onder meer vuurwerk, stokken en rookbommen naar de politie, waarna de ME een waterkanon inzette. Vanwege de ongeregeldheden werd een noodverordening afgekondigd voor een deel van Den Haag. De meeste demonstranten waren rond 3:15 vertrokken. De nieuwe kiosk aan de Appelstraat in Den Haag laat nog altijd op zich wachten. De oude vervallen snackbar werd ruim 2 jaar geleden weggehaald, maar met de bouw van de vervanger is nog niet begonnen. De eigenaar zegt dat het plan stil ligt vanwege vragen uit de buurt over parkeerplaatsen. Volgens de gemeente verdwijnen er uiteindelijk geen parkeerplaatsen en zijn er geen obstakels om met de bouw te beginnen. Wanneer de nieuwe kiosk er wel komt, is nog niet duidelijk. Twee eigenaren van Indiase restaurants in onder meer Den Haag worden verdacht van uitbuiting en mensensmokkel. Ze zouden werknemers uit vooral India hebben gehaald om als gespecialiseerde kok te werken. Een deel van hen zou vervolgens ander werk hebben moeten doen, bijvoorbeeld als afwasser, schoonmaker of in de bediening. De Haagse Energiekas staat in de finale van de Gouden Eekhoorn Awards 2026. De groene plek op het dak van de Helena in het centrum is gekozen uit ongeveer 500 inzendingen. Op het dak zijn verschillende tuinen aangelegd en organiseren bewoners, kunstenaars en makers workshops, exposities en andere activiteiten. De Energiekas maakt kans op een geldprijs van maximaal €10.000. De winnaars worden op 7 oktober bekendgemaakt. Dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en er kan af en toe wat lichte regen vallen. Het is 20 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Morgenochtend ook kans op regen, maar later wordt het droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt dan zo'n 19 graden en de wind neemt in de loop van de zondag af. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.
2: Royal Dance Crew.

0: Jouw Haagse Stadsradio. 100%
1: Haags. Tot 11 uur Royal Dance Grooves. Met DJ Keizer Gazer.

Radio Dance Groove.

0: ZFM. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. De demonstratie van Wij zijn het volk op het Malieveld in Den Haag is beëindigd vanwege aanhoudend geweld. Relschoppers gooiden onder meer vuurwerk, stokken en rookbommen naar de politie, waarna de ME een waterkanon inzette. Vanwege de ongeregeldheden werd een noodverordening afgekondigd voor een deel van Den Haag. De meeste demonstranten waren rond 3:15 vertrokken. De nieuwe kiosk aan de Appelstraat in Den Haag laat nog altijd op zich wachten. De oude vervallen snackbar werd ruim 2 jaar geleden weggehaald, maar met de bouw van de vervanger is nog niet begonnen. De eigenaar zegt dat het plan stil ligt vanwege vragen uit de buurt over parkeerplaatsen. Volgens de gemeente verdwijnen er uiteindelijk geen parkeerplaatsen en zijn er geen obstakels om met de bouw te beginnen. Wanneer de nieuwe kiosk er wel komt, is nog niet duidelijk. Twee eigenaren van Indiase restaurants in onder meer Den Haag worden verdacht van uitbuiting en mensensmokkel. Ze zouden werknemers uit vooral India hebben gehaald om als gespecialiseerde kok te werken. Een deel van hen zou vervolgens ander werk hebben moeten doen, bijvoorbeeld als afwasser, schoonmaker of in de bediening. De Haagse Energiekas staat in de finale van de Gouden Eekhoorn Awards 2026. De groene plek op het dak van de Helena in het centrum is gekozen uit ongeveer 500 inzendingen. Op het dak zijn verschillende tuinen aangelegd en organiseren bewoners, kunstenaars en makers workshops, exposities en andere activiteiten. De Energiekas maakt kans op een geldprijs van maximaal €10.000. De winnaars worden op 7 oktober bekendgemaakt. Dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en er kan af en toe wat lichte regen vallen. Het is een graad of 20 en er staat een stevige zuidwestenwind. Morgenochtend ook kans op regen, maar later wordt het droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt dan zo'n 19 graden en de wind neemt in de loop van de zondag af. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.
0: Royal Dance Group.

Ik ben Jolanda Baaiens. De demonstratie van Wij zijn het volk op het Malieveld in Den Haag is beëindigd vanwege aanhoudend geweld. Relschoppers gooiden onder meer vuurwerk, stokken en rookbommen naar de politie, waarna de ME een waterkanon inzette. Vanwege de ongeregeldheden werd een noodverordening afgekondigd voor een deel van Den Haag. De meeste demonstranten waren rond 3:15 vertrokken. De nieuwe kiosk aan de Appelstraat in Den Haag laat nog altijd op zich wachten. De oude vervallen snackbar werd ruim 2 jaar geleden weggehaald, maar met de bouw van de vervanger is nog niet begonnen. De eigenaar zegt dat het plan stil ligt vanwege vragen uit de buurt over parkeerplaatsen. Volgens de gemeente verdwijnen er uiteindelijk geen parkeerplaatsen en zijn er geen obstakels om met de bouw te beginnen. Wanneer de nieuwe kiosk er wel komt, is nog niet duidelijk. Twee eigenaren van Indiase restaurants in onder meer Den Haag worden verdacht van uitbuiting en mensensmokkel. Ze zouden werknemers uit vooral India hebben gehaald om als gespecialiseerde kok te werken. Een deel van hen zou vervolgens ander werk hebben moeten doen, bijvoorbeeld als afwasser, schoonmaker of in de bediening. De Haagse Energiekas staat in de finale van de Gouden Eekhoorn Awards 2026. De groene plek op het dak van de Helena in het centrum is gekozen uit ongeveer 500 inzendingen. Op het dak zijn verschillende tuinen aangelegd en organiseren bewoners, kunstenaars en makers workshops, exposities en andere activiteiten. De Energiekas maakt kans op een geldprijs van maximaal €10.000. De winnaars worden op 7 oktober bekendgemaakt. Dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en er kan af en toe wat lichte regen vallen. Het is 20 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Morgenochtend ook kans op regen, maar later wordt het droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt dan zo'n 19 graden en de wind neemt in de loop van de zondag af. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

Yeah. Dit is Radio Tonka. Unstable Saturdays.

0: nu het nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. De demonstratie van Wij zijn het volk op het Malieveld in Den Haag is beëindigd vanwege aanhoudend geweld. Relschoppers gooiden onder meer vuurwerk, stokken en rookbommen naar de politie, waarna de ME een waterkanon inzette. Vanwege de ongeregeldheden werd een noodverordening afgekondigd voor een deel van Den Haag. De meeste demonstranten waren rond 3:15 vertrokken. De nieuwe kiosk aan de Appelstraat in Den Haag laat nog altijd op zich wachten. De oude vervallen snackbar werd ruim 2 jaar geleden weggehaald, maar met de bouw van de vervanger is nog niet begonnen. De eigenaar zegt dat het plan stil ligt vanwege vragen uit de buurt over parkeerplaatsen. Volgens de gemeente verdwijnen er uiteindelijk geen parkeerplaatsen en zijn er geen obstakels om met de bouw te beginnen. Wanneer de nieuwe kiosk er wel komt, is nog niet duidelijk. Twee eigenaren van Indiase restaurants in onder meer Den Haag worden verdacht van uitbuiting en mensensmokkel. Ze zouden werknemers uit vooral India hebben gehaald om als gespecialiseerde kok te werken. Een deel van hen zou vervolgens ander werk hebben moeten doen, bijvoorbeeld als afwasser, schoonmaker of in de bediening. De Haagse Energiekas staat in de finale van de Gouden Eekhoorn Awards 2026. De groene plek op het dak van de Helena in het centrum is gekozen uit ongeveer 500 inzendingen. Op het dak zijn verschillende tuinen aangelegd en organiseren bewoners, kunstenaars en makers workshops, exposities en andere activiteiten. De Energiekas maakt kans op een geldprijs van maximaal 10.000 euro. De winnaars worden op 7 oktober bekendgemaakt. Dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en er kan af en toe wat lichte regen vallen. Het is een graad of 20 en er staat een stevige zuidwestenwind. Morgenochtend ook kans op regen, maar later wordt het droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt dan zo'n 19 graden en de wind neemt in de loop van de zondag af. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

nieuws van 1 uur. Ik ben Jolanda Baaiens. De demonstratie van Wij zijn het volk op het Malieveld in Den Haag is beëindigd vanwege aanhoudend geweld. Relschoppers gooiden onder meer vuurwerk, stokken en rookbommen naar de politie, waarna de ME een waterkanon inzette. Vanwege de ongeregeldheden werd een noodverordening afgekondigd voor een deel van Den Haag. De meeste demonstranten waren rond 3:15 vertrokken. De nieuwe kiosk aan de Appelstraat in Den Haag laat nog altijd op zich wachten. De oude vervallen snackbar werd ruim 2 jaar geleden weggehaald, maar met de bouw van de vervanger is nog niet begonnen. De eigenaar zegt dat het plan stil ligt vanwege vragen uit de buurt over parkeerplaatsen. Volgens de gemeente verdwijnen er uiteindelijk geen parkeerplaatsen en zijn er geen obstakels om met de bouw te beginnen. Wanneer de nieuwe kiosk er wel komt, is nog niet duidelijk. Twee eigenaren van Indiase restaurants in onder meer Den Haag worden verdacht van uitbuiting en mensensmokkel. Ze zouden werknemers uit vooral India hebben gehaald om als gespecialiseerde kok te werken. Een deel van hen zou vervolgens ander werk hebben moeten doen, bijvoorbeeld als afwasser, schoonmaker of in de bediening. De Haagse Energiekas staat in de finale van de Gouden Eekhoorn Awards 2026. De groene plek op het dak van de Helena in het centrum is gekozen uit ongeveer 500 inzendingen. Op het dak zijn verschillende tuinen aangelegd en organiseren bewoners, kunstenaars en makers workshops, exposities en andere activiteiten. De Energiekas maakt kans op een geldprijs van maximaal €10.000. De winnaars worden op 7 oktober bekendgemaakt. Dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en er kan af en toe wat lichte regen vallen. Het is 20 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Morgenochtend ook kans op regen, maar later wordt het droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt dan zo'n 19 graden en de wind neemt in de loop van de zondag af. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: Nu het nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. De demonstratie van Wij zijn het volk op het Malieveld in Den Haag is beëindigd vanwege aanhoudend geweld. Relschoppers gooiden onder meer vuurwerk, stokken en rookbommen naar de politie, waarna de ME een waterkanon inzette. Vanwege de ongeregeldheden werd een noodverordening afgekondigd voor een deel van Den Haag. De meeste demonstranten waren rond 3:15 vertrokken. De nieuwe kiosk aan de Appelstraat in Den Haag laat nog altijd op zich wachten. De oude vervallen snackbar werd ruim 2 jaar geleden weggehaald, maar met de bouw van de vervanger is nog niet begonnen. De eigenaar zegt dat het plan stil ligt vanwege vragen uit de buurt over parkeerplaatsen. Volgens de gemeente verdwijnen er uiteindelijk geen parkeerplaatsen en zijn er geen obstakels om met de bouw te beginnen. Wanneer de nieuwe kiosk er wel komt, is nog niet duidelijk. Twee eigenaren van Indiase restaurants in onder meer Den Haag worden verdacht van uitbuiting en mensensmokkel. Ze zouden werknemers uit vooral India hebben gehaald om als gespecialiseerde kok te werken. Een deel van hen zou vervolgens ander werk hebben moeten doen, bijvoorbeeld als afwasser, schoonmaker of in de bediening. De Haagse Energiekas staat in de finale van de Gouden Eekhoorn Awards 2026. De groene plek op het dak van de Helena in het centrum is gekozen uit ongeveer 500 inzendingen. Op het dak zijn verschillende tuinen aangelegd en organiseren bewoners, kunstenaars en makers workshops, exposities en andere activiteiten. De Energiekas maakt kans op een geldprijs van maximaal €10.000. De winnaars worden op 7 oktober bekendgemaakt. Dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en er kan af en toe wat lichte regen vallen. Het is 20 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Morgenochtend ook kans op regen, maar later wordt het droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt dan zo'n 19 graden en de wind neemt in de loop van de zondag af. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.